0: Voor Pommeren verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD kreeg ruim 35%. Verenigd Rusland, de partij die is gelieerd aan president Poetin, lijkt zoals verwacht de grote winnaar van de Russische parlementsverkiezingen. Volgens de eerste voorlopige uitslagen krijgt de partij zo'n 57% van de stemmen. Op de tweede plek staat de communistische partij met ruim 13%, gevolgd door de liberaal-democratische partij met 9%. Dat Verenigd Rusland de verkiezingen ging winnen lag van tevoren al vast. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is in Rusland vrijwel afwezig. Op een strand in Griekenland is een man overleden na een ruzie om een lichtbed. Het slachtoffer van 82 had met zijn vrouw meerdere strandbedjes gereserveerd. Daarna kwam een man van 76 aanlopen en ontstond ruzie. Daarbij zou ook zijn geslagen, maar door wie is niet duidelijk. Uiteindelijk kreeg de man van 82 een hartstilstand. Hij overleed later in het ziekenhuis. De man van 76 is aangehouden. Het incident was op een strand op zo'n 20 kilometer ten zuiden van Athene. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de vierde keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het weer, lokaal kans op wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voorzijd Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Radio West zorgt elke werkdag tussen 2 en 4 voor een glimlach op je gezicht. Marjolein Visser presenteert Muziek aan Zee. Met blije berichten, de lekkerste muziek en natuurlijk kun je lekker meespringen op de meedansplaats van de dag. Muziek aan Zee. Elke werkdag tussen 2 en 4.
1: Op 89.3 Radio West.

het nieuws volgen over jouw amateurclub? Check de sport uit de regio in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommeren kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn voor de CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar hard gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22. Onder meisjes daalde dit percentage van 78 naar 51. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. Volgens de onderzoekers komt de daling doordat prominente figuren zoals politici zich vaker negatief uitlaten over seksuele diversiteit. In een woonwijk in Roermond is gisteravond een man doodgeschoten. Hij werd nog gereanimeerd, maar overleed op straat. De politie is nog naar de schutter op zoek. Buurtbewoners hoorden even voor 10 uur meerdere schoten en belden 112. De partij die is gelieerd aan president Poetin lijkt zoals verwacht de Russische parlementsverkiezingen ruim te gaan winnen. Volgens de voorlopige uitslagen krijgt Verenigd Rusland zo'n 57% van de stemmen. De winst was op voorhand al vrijwel zeker. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen en er is vrijwel geen onafhankelijk toezicht. Voor het eerst konden ook inwoners van de door Rusland geannexeerde gebieden in Oekraïne meedoen. Over een paar dagen maakt de Russische kiescommissie de definitieve uitslag bekend. Het weer, lokaal kans op wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzaat Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Ik heb een superleven gehad.
1: Wat mooi, meneer. Goed om te horen. Ja, ja.
0: Maar ja, je 64 weet jaar getrouwd en dan zeggen ze, wil je het nog een keer doen? Nee, want het kan nooit zo mooi worden.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: Als je alle emotie die je naar je toe krijgt, van familie of van de patiënt zelf, allemaal naar binnen laat komen, dan ben je heel de dag emotioneel. Dan kan je niet zo'n high-tech vak doen.
2: Je ziet het in Hoe gaat het? Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt. Met haar reizen in mijn hoofd.

Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Ze kunnen bijvoorbeeld geen gebruik meer maken van een Amerikaans financieel systeem dat door veel banken wordt gebruikt. Trump is onder meer boos over het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Amerikaanse president zette ook al NAVO-landen onder druk om zich terug te trekken uit het strafhof. Belangenorganisatie COC is geschrokken van het onderzoek naar homoacceptatie onder jongeren. Daaruit blijkt dat die flink is gedaald, zowel bij jongens als bij meisjes. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut deden daar onderzoek naar. Een van de oorzaken van de daling van homoacceptatie is vermoedelijk de online opkomst van de manosfeer via influencers als Andrew Tate. COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, roept sociale mediaplatforms op om hun verantwoordelijkheid te nemen. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaalrechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. Op een strand in Griekenland is een ruzie om een lichtbed fataal afgelopen. Twee oudere mannen kregen het met elkaar aan de stok over strandbedjes. Een van de twee, een man van 82, kreeg een hartstilstand en overleed later in het ziekenhuis. De andere man is opgepakt voor mishandeling. Het weer. Plaatselijk kan wat mist ontstaan. Het is zo'n 8 graden in het binnenland en 13 graden aan de kust. Overdag droog en geregeld zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: dit vergeet je niet. We hebben een leven van voor 7 december en na 7 december.
1: Op die dag verandert een explosie op de tarwekamp in Den Haag het leven van zoveel mensen.
2: Ik denk nou, het gaat beginnen, oorlog.
3: Ik zag nog het huis van de buren naast mij. En daarna was er ook helemaal geen galerij meer. Alleen bergen stenen die naar beneden op de straat lagen.
0: We moeten spullen pakken, we moeten weg en we komen niet meer thuis.
4: In de podcastserie Tarwekamp na de explosie volgen we de wijk een jaar lang na deze dodelijke aanslag.
5: Abonneer je nu in je podcast-app en luister naar Tarwekamp na de explosie. Een podcast van Omroep West.

0: or we carry on.
1: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 60s at 6 met Bas Martinius.
2: Welke jaren 60 plaat kan ik voor je draaien en waarom? Nou, zet het allemaal even een mailtje aan bas@omroepwest.nl.
1: 60s at 6 in West Komt Thuis, alleen op Radio West.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De VS presenteert binnenkort sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag, melden internationale media op basis van bronnen. Details zijn nog niet bekend. Tot nu toe werden alleen aan rechters en aanklagers strafmaatregelen opgelegd. De regering van president Trump is kritisch op het strafhof, onder meer vanwege een arrestatiebevel tegen premier Netanyahu van Israël. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaalrechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD eindigde als tweede met ruim 35%. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar hard gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22. Onder meisjes daalde dit van 78 naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. Volgens de onderzoekers komt de daling onder meer doordat prominente figuren zoals politici zich vaker negatief uitlaten over seksuele diversiteit. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar geworden van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin geleerde partij ruim 57% van de stemmen. De winst zat er al aan te komen. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen. Het weer. Plaatselijk kan wat mist ontstaan. Het is zo'n 8 graden in het binnenland en 13 graden aan de kust. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzijd Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Als ik in haar ogen kijk, dan zie ik echt een hele lieve vrouw. En toch ook wel een vrouw die echt wel wat mee heeft gemaakt of zo.
1: Ik zag een vriendelijke blik. Een rustige blik.
2: In Allemaal Haags zet Fred Zuiderwijk twee mensen die elkaar niet kennen tegenover elkaar. Daarna zeggen ze wat ze van elkaar vinden. Hebben ze vooroordelen?
3: Ja, die ogen die spreken toch warmte, stralen warmte uit. Ik denk ook een doorzetter.
2: Je ziet het in Allemaal Haags. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

zeker weten dat je op tijd komt? Check de verkeersinformatie uit de regio in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

0: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
1: Tijdens de Urban Walk Leiden op zondag 25 oktober wandel je langs en door bijzondere locaties waar je zelden gratis komt. Kies uit 2 afstanden en zie Leiden zoals je het nog nooit hebt gezien. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkleiden.nl.
2: Van Uffelen, Das is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
3: West wordt wakker met Tjeerd en Jorinda. Tjeerd, ach man, ga naar huis zeg. Ga toch zo niet.
4: Als het zo moet.
3: Ja, het nieuws met Reinhard Roemer.
5: 3 journalisten zeggen dat ze zaterdag belaagd zijn tijdens de demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Volgens persbureau ANP hebben de journalisten zich gemeld bij de organisatie Persveilig. 2 zouden fysiek en verbaal bedreigd zijn. De ander belandde tijdens de politieinzet in het water. De najaarscampagne van de GGD om coronaprikken te zetten begint vandaag. Uit cijfers van Rijksinstituut RIVM blijkt dat in de loop der jaren steeds minder mensen de coronaprik daadwerkelijk krijgen. En de organisator van de kermis op de jaarmarkt in Alphen aan den Rijn wil dat de kermis terugkeert naar het centrum. Volgens hem trekt de huidige locatie bij voetbalvereniging ARC te weinig bezoekers en is daardoor de toekomst van de kermis onzeker. Meer regionieuws hoor je straks om 6:30 het andere nieuws.
6: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. Belangenorganisatie COC is geschrokken van het onderzoek naar homoacceptatie onder jongeren. Daaruit blijkt dat die flink is gedaald, zowel bij jongens als bij meisjes. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut deden er onderzoek naar. Een van de oorzaken van de daling van homoacceptatie is vermoedelijk de online opkomst van de menno-sfeer via influencers als Andrew Tate. COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, roept sociale media-platforms op om hun verantwoordelijkheid te nemen. Bij een schietpartij in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. De man is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Daardoor kunnen die bijvoorbeeld veel moeilijker internationale betalingen doen. Aanleiding voor de sancties is onder meer het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. Het weer. Hier en daar kan wat mist voorkomen. Later vandaag droog en geregeld zon. Bij 18 graden aan zee tot ruim 20 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
7: Installatiebureau Van Ginderen.
8: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
9: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
10: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergse Hoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
11: Vind de bril die echt bij je past. Kom zaterdag 26 september naar ons Tom Ford Event. Ontdek van 10 tot 5 de volledige collectie brillen en zonnebrillen van Tom Ford bij Beter Zien in Den Haag.
12: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Ja hoor.
1: Koffie gezet.
0: Reinoud.
1: Zet de radio aan. Met Meer en Jorinda van 6 tot 10. Begint een nieuwe dag.
0: Goedemorgen.

0: Ja, dat is het slechte nieuws voor de fans, want Tjeerd is er weer niet.
1: Oh.
0: Hij heeft flink de griep te pakken.
1: Oh,
2: ja. Wat zielig.
0: Hij klonk een beetje als een burlend hert afgelopen weekend. Of als een grasmaaier. Het klonk niet best, laat ik het zo zeggen.
1: Hebben we hier geluidsopname van?
0: Ja, hier hebben we geluidsopname van. Wil je het horen?
1: Ja, zeker.
0: Nou, komt-ie.
1: Ach.
2: Ja. Oh.
1: Lekker. Maar hij moet ook een beetje bij overgeven. Ja.
0: Het is niet fijn. Hij voelde zich gisteren al wel iets beter, maar ja, dat hoesten houdt maar niet op. En hij heeft ook een hele lage stem tegenwoordig.
3: Oh, dat is dan wel spannend.
0: Ja, dat kan ook heel zwoel zijn natuurlijk.
1: Zeker. Maar, dus,
0: misschien vinden mensen het nu jammer dat hij er niet is.
2: Ja.
0: Maar gelukkig is Meer er weer ingevlogen. We hebben al een afscheidsetentje gehad.
2: We gaan gewoon weer een afscheidsetentje doen. Elke keer als ik inval, komen we daarna, gaan we daarna weer eten. Dus er komen heel veel eten. Aan.
0: Ik denk het ook inderdaad. En onze buitenpost Bob.
1: Hallo.
0: Jij deed iets heel raars vanmorgen al.
1: Raars? Hoezo raar?
0: Nou, je was aan het gorgelen.
1: Zonder water.
0: Zonder water.
1: Ja.
0: Hoe klinkt dat? Het is een soort R helemaal achter je keel.
2: Het is een beetje de Wassenaarse R, hè?
0: Ja.
1: Het was een beetje om wakker te worden, eigenlijk. Oh. Een beetje als een motortje wat opstart. En ik heb zo bout geslapen ook weer.
0: O, ja?
1: Oh, wat was het? Vreselijke nacht achter de rug.
0: Hoe komt dat?
1: Ik heb geen idee. Ik denk weer terug in het ritme of zo. Weer weet dat die wekker om 5 uur gaat. Nou, om 4:30 dacht ik maar, ik ga eruit. En ik ga maar richting West, want dit plafond daar is ook niks.
0: Dus
1: ik voelde mijn vriendin ook een paar keer naast me draaien. Van, wat ben jij nou onrustig aan het doen? Dus we hielden elkaar ook een beetje wakker. Dus ik dacht, nou, ik ga er maar uit.
2: Je hoefde nog niet op de bank?
1: Nee, ik hoefde nog niet op de bank.
0: Maar je bent ook niet helemaal wakker, zie ik. Want weet je dat je 2 koptelefoons op hebt?
1: Oh, ja. Nu je het zegt, inderdaad. Ja, ik heb nog een koptelefoon om mijn nek.
0: Ik zou nog even een dusje doen.
1: Even liggen zo.

0: Van het debuutalbum Popped In and Sold Out van Wet Wet Wet. En Angel Eyes is een van de grootste hits in Nederland geworden. Maar het werd net geen nummer 1 hit, bleef steken op nummer 2.
1: Wat staat er in de krant vanmorgen?
0: Nou, je hoort nog wat gerommel hier naast mij, maar dat is Reinhard Roemer.
2: Anders was het nummer Angel Eyes geworden.
0: Dat was het nummer Angel Eyes geworden. Ja, ja, helaas, niet gelukt. Heb je een goed weekend gehad?
2: Ja.
0: Mooi.
2: Ik had met de tram meegewild gisteren eigenlijk. Achteraf.
0: Dat was leuk zeg.
2: Maar ik zat bij mijn dochter in Amsterdam en dat is ook geen straf.
0: Nee, zeker niet. We gaan nog uitgebreid terugblikken op die rit die we gisteren hebben gemaakt. En vorige week hebben we natuurlijk kaarten weggegeven voor een bijzondere rit. Met een open tram en het zonnetje scheen. Dus het is ook gewoon lukt om daarmee de stad door te rijden.
2: Met een open tram.
0: Met die open tram inderdaad. En dat was echt ontzettend gezellig. Maar eerst kijken we even in de kranten. Jongeren in Nederland zijn de afgelopen 4 jaar negatief gaan denken over homoseksualiteit. Dit, of negatiever in ieder geval. Dit concluderen het Trimbos Instituut, wel iemand heel erg aan het kraken is. En de Universiteit Utrecht schrijft onder andere het NRC. De onderzoekers kijken onder meer naar de mentale welzijn van jongeren uit het laatste jaar van hun basisschool en het voortgezet onderwijs. De dalende acceptatie van homoseksualiteit is de grootste veranderingen van de afgelopen 4 jaar in dit onderzoek. Homoseksualiteit wordt steeds vaker als vies gezien. En voor het eerst blijken ook meisjes minder tolerant. Acceptatie is daarmee in 4 jaar fors gekelderd. Echt in allebei de klassen van jongeren als van jongens als meisjes gehalveerd. Ja. Daar schrok ik echt wel van. Onderzoek wordt elke 4 jaar herhaald. Dus over 4 jaar weer een nieuw onderzoek. Maar ik zei het al, ik schrok echt wel van deze cijfers.
3: Ik vind het heel erg verdrietig dat er opeens zo over wordt gedacht. Ik dacht dat we op de goede weg waren met dit soort dingen. Dat het echt gewoon niet boeit met wie je zoent. En als je maar gelukkig bent en als je er allebei maar mee eens bent. En dat is waar het om gaat, om de liefde. En dan vind ik dit echt heel, heel erg chockerend.
0: Ja, en steeds lastiger dan ook weer om die stap te zetten om uit de kast te komen, om gewoon jezelf te kunnen zijn.
3: Zeker, dat is inderdaad ook een hele belangrijke. Dat het verdriet van de kinderen die inderdaad op hetzelfde geslacht vallen en daarmee gepest worden.
0: Ja, werk aan de winkel dus.
2: De Tweede Kamer stemt morgen over een landelijk weerhaakjesverbod. Weerhaakjesverbod, ik zie jullie denken, was dat haakjesverbod er dan nog niet? Nee, daarom gaat daar morgen over gestemd worden. In Nederland hebben we 1,5 miljoen sportvissers. En de discussie over het gebruik van weerhaakjes houdt de gemoederen goed bezig.
0: Ik zit wel te denken, wat is een weerhaakje eigenlijk?
2: Ik ga het je uitleggen.
0: Ja, graag.
2: Kijken of ik het zelf ook snap. Voorstanders van een verbod wijzen op het dierenleed dat de weerhaakjes veroorzaken. Want ze zorgen voor bloederige wangen bij die vissen. Want die haakjes, als je die eruit trekt, dan geeft dat weerstand.
0: Ja.
2: En is het verhaal, de vis is ook prima te vangen zonder een weerhaak. Het AD ging langs bij een bedrijf dat commerciële visvijvers exploiteert. Daar wordt standaard al heel lang zonder weerhaakjes gevist op karpers, steur of meerval. En het kan dus wel. Misschien schiet de vis iets sneller los, maar dat is ook een kwestie van oefenen, zegt de eigenaar van die commerciële visvijvers. Morgen dus een stemming in de Tweede Kamer.
3: Het is ook het spartelen, hè? Dus de vis gaat spartelen en dan komt dat weerhaakje steeds dieper in die mond.
0: Ja,
3: en dat veroorzaakt onnodig dierenleed. En het maakt, ik vind zelf de sport tussen aanhalingstekens minder interessant. Ik ben zelf geen visser, maar ik denk...
0: Je vond het al niet interessant, maar nu al helemaal niet. Ja, nee, precies, duidelijk. Ja.
2: Haakje of geen haakje.
3: Paul Hanen stopt na ruim 50 jaar als stem van Bert uit Sesamstraat. Aanleiding om te stoppen is het overlijden van collega Wim T. Schippers afgelopen juni. En die was namelijk jarenlang de stem van Ernie, het maatje van Bert. En Hanen stopt ook met de stem van Grover, de blauwe pop uit Sesamstraat.
0: Ja, en had een video gemaakt en daar legt hij zelf nog even uit waarom dat hij stopt.
4: Na de dood van Wim T. Schippers op 10 juni afgelopen jaar heb ik besloten om ook te stoppen met de nazi-organisatie van Bert en ook de nazi-organisatie van Grover. Na 50 jaar denk ik van dan komt er een nieuwe Ernie. En dan denk ik van maar dit is niet mijn Ernie.
0: Ja, ik kan me zo goed voorstellen.
3: Ja, hij is natuurlijk jarenlang samengewerkt met Wim T. Schippers. Die overleed in juni op 83-jarige leeftijd. En ze waren sinds het begin van de uitzendingen in Nederland te horen als Ernie. En
2: 50 jaar, hè?
3: Ja, 50 jaar. Paul Hanen eindigde zijn video met tranen trekken, waarop hij de pop van Bert oppakt en zegt:
4: waar ben je nou, Ernie? Ja. Ik mis je.
0: Nou, ik vond het zo. Ik moest er zo bijna van huilen.
2: Ik heb het niet gezien. Ik zit hier met kippenvel. Want Paul Hanen klinkt altijd al als Bert.
0: Ja, weet je wel.
2: Gewoon als hij normaal in andere hoedanigheden op het podium staat. Ja. Daar hoeft hij geen moeite voor te doen. Dat is knap. Dat is heel knap. Hij is het gewoon.
0: Ja, inderdaad. Ik dacht eigenlijk, er zijn geen nieuwe afleveringen. Maar via Netflix blijkbaar wel. Dus dan moet hij toch af en toe nog wat nieuws inspreken.
2: Dat hebben ze gedaan nog dit jaar, hè?
0: Ja, dat blijft dus nog gewoon komen.
3: Daar hadden ze elkaar weer gezien. En dus dan gaan ze nu dan.
0: Maar het is voor ons nooit meer hetzelfde natuurlijk. Nee, als we het nog een keer zien, toevallig. Of als je kinderen hebt. Dan is het altijd het is heel gek eigenlijk dat die stemmen niet meer kloppen.
2: Ja, er zullen wel nieuwe generaties natuurlijk opgroeien met nieuwe stemmen. En die weten niet anders dan dat de stemmen zijn.
3: Maar voor ons zijn het
2: Jazeker. En die stemmen moeten eerst nog gezocht worden en gevonden.
3: Ja, Dat is ook niet zo makkelijk. Heerlijk.
0: Ja, ik vond het mooi in ieder geval. Mooi dat hij zo afscheid nam.
3: Prachtig.

0: Zwemmers. Bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
1: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
2: Soms moet je het gewoon even laten zien. Met reclame op TV West breng je jouw bedrijf letterlijk in beeld bij mensen in onze regio. Ook gezien worden door jouw klanten? Kijk voor de mogelijkheden op westreclame.nl.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Jouw bedrijf prominent in beeld? Ontdek TV West op westreclame.nl.
4: Goedemorgen, het is 6:30 geweest. Dit is het nieuws met Reinhard Roemer.
5: Goedemorgen Jorinda, goedemorgen Meer.
6: Goedemorgen.
5: Drie journalisten zeggen dat ze zaterdag belaagd zijn tijdens de demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Volgens persbureau ANP hebben de journalisten zich gemeld bij de organisatie Persveilig. Twee zouden fysiek en verbaal bedreigd zijn. De ander belandde tijdens de politieinzet in het water. Een van de journalisten is tijdens de onrust van een bankje afgeduwd, zegt Persveilig. De organisatie zet zich in voor de veiligheid van journalisten. De andere journalist, zegt de actievoerders, hem bewust hebben laten struikelen. De najaarscampagne van de GGD om coronaprikken te zetten begint vandaag. Uit cijfers van Gezondheidsinstituut RIVM blijkt dat in de loop van de jaren steeds minder mensen de coronaprik krijgen. Waar 5 jaar geleden nog miljoenen Nederlanders in de rij stonden voor een vaccinatie, loopt het aantal prikken al jaren terug. Later vanmorgen in West wordt wakker een gesprek over nut en noodzaak van de coronaprikken met de projectmanager corona GGD Haaglanden. De organisator van de kermis op de Jaarmarkt in Alphen aan de Rijn wil dat de kermis terugkeert naar het centrum. Volgens Tommy Boesveld trekt de huidige locatie bij voetbalvereniging ARC te weinig bezoekers en is daardoor de toekomst van de kermis onzeker. Mensen die op de Jaarmarkt lopen moeten nu moeite doen om de kermis te bereiken, zegt hij. Vroeger liep dat veel meer in elkaar over. Ook gaan de kosten voor exploitanten steeds verder omhoog, waardoor een goede bezoekersstroom belangrijker wordt, aldus Boesveld. En Stichting Red de Polder wil via een burgerinitiatief een bedrijventerrein in Boskoop veranderen in een weidevogelgebied. Over de grond aan de Middelburgse weg is al jaren veel te doen, mede door een plan voor de huisvesting van ruim 500 arbeidsmigranten. De eigenaar verzet zich tegen de nieuwe bestemming en dreigt met een miljoenenclaim. De Alphense politiek wil dat de stichting en de grondeigenaar eerst met elkaar in gesprek gaan. De gemeenteraad neemt komende donderdag een besluit over het burgerinitiatief.
4: Dan gaan we naar het weer met Huub Mizee. Goedemorgen Huub.
7: Goedemorgen Jorinda.
4: Ja, we hebben gisteren onze Westwoord wakker uitje gehad met een tram. Met een prachtige mooie ouderwetse open tram. En precies op het moment dat wij vertrokken, toen ging de zon schijnen. Het werd eigenlijk een heerlijke dag Huub.
7: Nou, zeker. Ja, het weer is eigenlijk ook best wel rustig en best wel aangenaam. Gisteren ook temperaturen 18 à 19 graden. Zaterdag werd het nog wel 21, maar ja, toen was

0: toch een beetje bewolkt. Nou ja, vandaag is het ook weliswaar wat bewolkt, maar het blijft voor de rest droog. En zeker in de loop van de dag komt er ook geregeld zon. Er ligt een hoge drukgebied dichtbij, boven het zuiden van Engeland. Aanvankelijk is er vandaag weinig wind. Het wordt een zwakke tot matige noordwestenwind. En dan wordt het vandaag zo'n graad of 19. Dus dat is eigenlijk ook best goed te doen, hoor. En vanavond, komende nacht, verandert er niet zoveel. Er zijn wat opklaringen, er zijn wat wolkenvelden. Het blijft weer droog. Ook vannacht neemt de wind weer verder af en dan daalt de temperatuur tot 12 graden. Morgen overdag een beetje hetzelfde, vrij veel bewolking, maar ook dan is het weer droog. En dat alles ook weer bij maxima rond 19 graden. Dat is nog iets boven de normale waarde. Woensdag hetzelfde verhaal, vrij veel bewolking. 'S Avonds kan er wel wat regen vallen. Het wordt ook dan 19 graden, maar we zullen zien dat het in de nacht van woensdag op donderdag nog wel wat regent. Maar daarna komt er geleidelijk aan weer wat meer zon. We zullen zien dat vanaf vrijdag met name, maar ook in het weekend, de zon weer wat meer terugkomt, de temperatuur langzamerhand wat hoger kan worden. En zeker volgende week lijkt het echt nog bijzonder aangenaam najaarsweer te worden. Met behoorlijk wat zon en temperaturen die tot boven de 20 graden gaan oplopen. Ja, en dan hebben we het toch echt al over eind september, zelfs begin oktober. Maar tot die tijd ziet het er dus eigenlijk goed uit.
1: Ja.
0: Behalve de eerste dagen nog wel wat bewolkt, maar voor de rest eigenlijk prima weer.
1: Nou, mooi om te horen. Ik ga een weekendje weg volgende week. Dus kom mooi uit.
0: Kijk eens even aan. Ja. Precies. Ja.
1: Dankjewel, Huub. Tot zo weer.
0: Ja.
1: En er staan ook al files. Erwin de Hart, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, maar die mensen zitten natuurlijk heel opgewekt nu achter het stuur met de boodschappen
1: van
2: Huub.
1: En dan ben jij er. Kom jij met de ellende?
2: Ja, maar ja, ik bevestig alleen maar wat ze al weten. Namelijk op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Rijswijk, Paspoel, Polder en Zoeterwoude-Dorp. Bijna een kwartier vertraging in 14 kilometer file. A15 Rotterdam richting Europoort. Daar is de relatieve ellende nog niet voorbij bij de Suurhofbrug. Er was vannacht een onderzoek en afgelopen weekend naar die scheuren in de brug op het asfalt die de rijbaan dicht houden. Maar dat onderzoek is nog steeds aan de gang. Is niet bekend hoe lang dat allemaal gaat duren. 11 kilometer file staat er al. Meest vrachtwagens vanaf knooppunt Rozenburg al een half uur vertraging. Op de A16 Breda Rotterdam 5 minuten vertraging bij Rotterdam Feyenoord.
1: Dankjewel.
3: Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Doei, hoi. Doei. Meer weten, blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
4: West wordt wakker.

Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: prachtig duet van Enrique Iglesias en Whitney Houston. Could I Have This Kiss Forever? Kijk even naar het nieuws van buiten onze regio. Blijft Merz als bondskanselier van Duitsland? Dat is de vraag na de historische nederlaag van zijn partij, het CDU, bij de deelstaatverkiezingen van Mecklenburg voor Pommeren. De partij haalde zelfs de kiesdrempel niet. De toekomst voor Merz is nu onzeker.
1: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern kunnen we niet schönreden. Het is een desaster.
0: Ja, kan het niet mooier maken dan dat het is. Het is een disaster, oftewel een ramp. Het is ook voor het eerst in de geschiedenis van het CDU dat de kiesdrempel niet wordt gehaald bij deelstaatverkiezingen. Radicaal rechtse AfD werd daar de grootste. En ook in deelstaat Berlijn verloor het CDU flink. Maar Merz zegt voorlopig nog niet te gaan opstappen.
2: In Pauw en de Wit sprak Jelle Postma, hij is directeur van Justice for Prosperity, over de uit de hand gelopen extreemrechtse betoging op het Malieveld zaterdag. En die betoging werd beëindigd door de ME vanwege aanhoudend geweld. Een van de groeperingen op het Malieveld was de NNB. En Postma legt uit wat dat voor een groepering is.
3: De NNB, dat is een van de, ja, de meest heftige nationaal-socialistische bewegingen die wij hebben. En degene die hier spreekt door de megafoon, die spreekt hier ook uit dat er op zoek moet worden gegaan naar journalisten, naar politici en dergelijke die het linkse gedachtegoed voorstaan.
2: Volgens Postma gaat het er niet om dat deze groep plotseling gegroeid is, maar het gaat er vooral om dat dergelijke groepen genormaliseerd zijn.
3: We zien ook bepaalde leden van politieke partijen zien we er doorheen lopen. Normaal...
4: Wie liepen er doorheen ook?
3: Daar moeten we nog onderzoek naar doen. Maar in ieder geval zit er direct en indirecte links naar een bepaalde politieke partij in. Daar zullen we over gaan publiceren binnenkort.
5: Ik kan het niet zeggen.
3: Ga ik nu niet zeggen. Maar het belangrijkste is dat het zo gewoon lijkt te worden. En daar moeten we met elkaar voor opletten.
0: Ja, een beetje flauw dat hij dat dan niet zegt natuurlijk in de talkshow. Owen O'Brien zat er ook. Dat is iemand die vaak heel veel rellen en incidenten afgaat. Hij is een collega van ons geweest. Ja. En hij vertelde ook dat hij van achteren werd aangevallen. Gewoon de volgende dag, dus gisteren, nog steeds daar last van had. Spierpijn en pijnlijke rug.
2: Bizar, dan kunnen wij gewoon ons werk niet doen. Het is heel bedreigend ook inderdaad. Dat je ook alle maatregelen die er genomen moet worden voordat je überhaupt als verslaggever naar zo'n bijeenkomst gaat.
0: Ja, ik vond het toch wel weer heftig om te horen. Ja. Zeker ook omdat we hem kennen natuurlijk.
2: Ja, dan nog meer. Raakt het extra.
0: Ja. Bij een schietpartij in Roermond is gisteravond een man overleden. Dat gebeurde in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners belden 112 nadat ze schoten hoorden. De man is nog gereanimeerd, maar het mocht niet meer baten. De politie doet onderzoek naar de aanleiding van de schietpartij.
6: Collega's van forensische opsporing zijn hier. Die zijn sporen aan het veiligstellen. We zijn in gesprek aan het gaan met getuigen. We proberen camerabeelden vast te leggen. En op die manier proberen wij meer informatie te krijgen over wat er zich hier heeft afgespeeld.
0: Wie het slachtoffer is, is nog niet bekendgemaakt. Ook is er nog niemand opgepakt voor de schietpartij in Roermond.
2: Remco Evenepoel is de eerste wielrenner die op de WK 4 keer op rij goud heeft gewonnen op de tijdrit. Ook gisteren was hij de beste in Montreal. Hij reed de concurrentie aan Vlaarde in Canada. 4 keer op rij is best bijzonder, vindt Evenepoel zelf ook.
7: Ja, zeker. Ik ben er niet echt mee bezig geweest met de aanloop naar hier. Maar nu is het officieel, dus dat is alleen maar mooi en iets dat ik heel fier op kan zijn.
2: De beste Nederlander was Daan Hole. Hij werd 9e.

0: Rutschakot en hartslag.
1: De Buitenpost.
0: Ja, we hadden het er net al even over. We hebben een rumoerig weekend achter de rug. Zaterdag liep een demonstratie op het Malieveld helemaal uit de hand. Op de zogenoemde Wij zijn het volk demonstratie kwamen 500 mensen af. Maar snel sloeg de sfeer om. En er werd er ook geweld gebruikt tegen politie en journalisten. Buitenpost Bob Brinkman die is nog even naar het Malieveld toegegaan. Kan je daar nog sporen vinden van die onrust afgelopen weekend?
2: Heel weinig, moet ik zeggen. Goedemorgen, Jorinde.
0: Goedemorgen.
2: Goedemorgen meer, natuurlijk ook. Ik zag afdrukken van paardenhoeven, iets verderop. Ik loop nu denk ik al een kwartiertje met mijn hoofd gebogen en een zaklamp op mijn telefoon. Links naar rechts met mijn arm, links naar rechts. Om een beetje te kijken wat de sporen zijn van zo'n demonstratie afgelopen zaterdag hier op het Malieveld. Hier en daar een blikje bier, platgetrapt of niet. Hier en daar een sigarettenpeuk of een pakje sigaretten, leeg, afgedankt. Ja, komt dat van afgelopen zaterdag of lag dat er toevallig al? Ja, dat kun je ook niet aan het blikje bier vragen. Ik kan nog wel verwachten met de foto's die ik heb gezien, ook bij omroepwest.nl, dat er misschien hier en daar wat resten van vuurwerk zouden liggen bijvoorbeeld. Maar het stuk Malieveld, en het is een groot veld, misschien iets te groot om in je eentje als verslaggever helemaal te scannen op een maandagochtend. Maar resten van zwaar vuurwerk die zijn opgeruimd, denk ik, gisteren of afgelopen nacht door de gemeente. Of misschien gebeurde dat al zaterdagmiddag. Maar los van dus wat afdrukken van paardenhoeven, misschien van politiepaarden geweest, hier en daar een blikje bier en verderop. Toen ik hier aankwam zag ik ook nog een stoepkrijtboodschap op het fietspad. Schaam jullie kapot, stond er met blauw krijt over het fietspad geschreven. Dat heeft ook te maken met afgelopen zaterdag, weet ik toevallig. Alleen ik weet niet wie het heeft opgeschreven. Dus is het een boodschap tegen de demonstranten, ja, of is het een boodschap van de demonstranten aan het kabinet? Want het was toch wel een soort van algehele onvrede richting de regering demonstratie. Dat kan ik ook niet aan de stoeptegels vragen. Maar het staat er nog wel. Het staat er niet met hele dikke lijnen. Ik denk dat twee regenbuien genoeg is om die boodschap te doen verwijderen van het fietspad. Maar het is een van de weinige getuigen van wat er afgelopen zaterdag hier op het Malieveld is gebeurd. Het gras is groen. Het wordt langzaamaan licht boven het Malieveld. Het is echt een oud beestje, dat Malieveld. Een groene lap grond die echt al heel veel heeft meegemaakt. En dan vind ik het toch altijd bijzonder dat dan ondanks al die geschiedenis hier van het Malieveld, het veld er dan toch zo rustig en kalm bij kan liggen op een maandagochtend. Alsof er niks gebeurd is.
0: Ja, het is voor dat veld ook heftig inderdaad. Alles wat ze over zich heen krijgt.
2: Er is wat gebeurd afgelopen jaren. Van trekkers, ook leuke dingen. Bevrijdingsfestival, circussen. Maar ook inderdaad heel veel demonstraties. Heel veel voeten hebben de graspriet betreden.
0: Ja, ik denk dat er nog wel een staartje komt naar deze demonstratie. Er zijn best wel wat mensen aangehouden. 48 mensen. Wel echt fors geweld. Gingen van alles de lucht in. Van stoeptegels tot aan borden van fietspaden zag ik voorbij komen op video's. Jij loopt daar nog even rustig door in het Malieveld. De rust is wedergekeerd, maar het was een heftig weekend in ieder geval, Bob.
2: Ja, zeker. 500 mensen die hier kwamen voor een soort van algehele onvrede demonstratie. Die ME heeft er de handen vol aan gehad. Hier ook nog een fles wijn op de grond. Ook nogmaals, ja, komt dat van die demonstratie of niet? Je kan het natuurlijk niet checken als verslaggever op zo'n maandagochtend. Maar
0: het was
2: zeker,
0: gisteren ook
2: zeker
0: heerlijk weer natuurlijk.
2: Geweest.
0: Dus ik kan me voorstellen dat mensen ook even een wijntje hebben gedronken daar.
2: Want soms wordt er gepicknickt op het Malieveld. Ja. Dat is ook nog waar.
0: Nou, dat is veel beter. Laten we het daarbij houden voortaan.
2: Het is in ieder geval een stuk gezelliger.
0: Ja, zeker. Bob, dankjewel daar vanaf het Malieveld. En dit is John Wade. Missing you.

0: met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen één werkdag op je rekening. Ga naar awb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
1: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
2: Installatiebureau van Ginderen.
3: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: Die coronaprik, moet je hem nou nog nemen of kan je hem overslaan? Vragen het zo aan de GGD. Maar eerst het nieuws met Reinhard Roemer.
5: Ja, want de najaarscampagne van de GGD om coronaprikken te laten zetten begint vandaag. Uit cijfers van Rijksinstituut RIVM blijkt dat in de loop der jaren steeds minder mensen die coronaprik krijgen. Drie journalisten zeggen dat ze zaterdag belaagd zijn tijdens de demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Volgens persbureau ANP hebben de journalisten zich gemeld bij de organisatie Persveilig. Twee zouden fysiek en verbaal bedreigd zijn, de ander belandde tijdens de politieinzet in het water. En de organisator van de kermis op de Jaarmarkt in Alphen aan de Rijn wil dat die kermis terugkeert naar het centrum. Volgens hem trekt de huidige locatie bij voetbalvereniging ARC te weinig bezoekers en is daardoor de toekomst van de kermis onzeker geworden. Meer regionieuws 19:30, nu het andere nieuws.
6: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, reageert geschrokken op een onderzoek naar homoacceptatie onder jongeren. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut concluderen dat jongens en meisjes minder tolerant zijn geworden. Volgens deze onderzoeker moet er op tijd ingegrepen worden om de tolerantie te verbeteren.
7: Het is echt belangrijk, ook bijvoorbeeld in het onderwijs, dat ook docenten direct jongeren aanspreken, ook als er grapjes worden gemaakt over homoseksualiteit. Dus dat tijdig ingrijpen is heel belangrijk.
6: De onderzoekers en het COC vermoeden dat de opkomende manosfeer een rol speelt via influencers als Andrew Tate. De VS presenteert binnenkort sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden internationale media op basis van bronnen. Details zijn nog niet bekend. Tot nu toe werden alleen aan rechters en aanklagers strafmaatregelen opgelegd. De regering van president Trump is kritisch op het strafhof, onder meer vanwege een arrestatiebevel tegen premier Netanyahu van Israël. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Voorpommeren werd AfD de grootste en kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. In Berlijn verloor de partij ook flink. Het CDU-senator Evers ziet dat als opdracht om te gaan verbeteren.
8: We zien hoe moeilijk het is uit regeringsverantwoording, uit de gesellschaftliche Mitte heraus overtuigen te kunnen. En dat is natuurlijk ook een opdracht en een mahnung aan ons.
6: We zien hoe moeilijk het is om mensen voor ons te winnen, zei Evers. Bondskanselier Merz zei dat hij ondanks het verlies wil aanblijven. Bij een schietpartij in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Het was iets voor 22:00 in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. Er is nog geprobeerd om de man te reanimeren, maar dat is niet gelukt. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. Er is ook nog niemand opgepakt. Het weer. Hier en daar kan wat mist voorkomen. Later vandaag droog en geregeld zon bij zo'n 18 graden aan zee tot ruim 20 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bij de ANWB zit Erwin de Hart voor morgen.
9: Op de A15 Rotterdam richting Europoort door de scheuren in de Schuurhofbrug 12 kilometer file en meer dan een half uur vertraging. Verkeer moet via de vluchtstrook. Op de A16 Breda richting Rotterdam 5 kilometer file bij afrit Rotterdam Centrum door een pechgeval 10 minuten vertraging. En 20 minuten op de N218 Spijkenisse Oost-Voorne tussen Brieden en de N15 5 kilometer file. Dat komt door de file op de Schuurhofbrug.
10: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bath & Body. Ga naar Van der Helm Sanitair en Tegels in Pijnakker.
11: Hé, hey, baas van een busje, mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Kijk voor meer informatie op logistiek070.com.
12: Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
13: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070-311-4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
14: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
15: Vind de bril die echt bij je past. Kom zaterdag 26 september naar ons Tom Ford Event. Ontdek van 10 tot 5 de volledige collectie brillen en zonnebrillen van Tom Ford bij Beter Zien in Den Haag.
16: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: We hebben vanmorgen een directe lijn naar de slaapkamer van Tjeerd. En doe even het schuifje open zo. En, oh, nee, gaat weer helemaal niet goed. Och. Ja. Ach, nou, arme jongen, ik doe het snel weer dicht.
1: Ja, mannengriep. Nee, hij klinkt echt heel zielig en ziek. En where did he go wrong, dacht ik, zal hij zich wel aanvragen.
0: Ja, inderdaad. Dan heb je net 3 maanden vrij gehad om te voorkomen dat je ziek wordt.
1: Ja.
0: En dan ben je net begonnen, dan word je ziek.
1: Ja, ja. Dan is er zo'n stomme bacterie die denkt, yes, daar is Tjeerd, ja. Hebben.
0: En het jammere was, ja, vandaag is hij er niet bij, dat is natuurlijk jammer. Maar gisteren was hij er dus ook al niet bij. Toen was hij ook al ziek, terwijl dat was natuurlijk zijn uitje van het jaar. Met het hele Westwoord Wakker team, met heel veel luisteraars, zijn we met een tram mee geweest. Gisteren vanaf het Haagse Openbaar Vervoermuseum naar Scheveningen. Afgelopen week hebben we kaarten daarvoor weggegeven. Het was echt een bijzondere tram, want hij reed voor het eerst weer na hele lange tijd. Hij was helemaal gerestaureerd. En wij mochten, wat echt de primeur, dat wij daarmee de stad door mochten.
1: Wat sneu voor hem. Maar het was wel gaaf uitjes. Ook zonder.
0: Het was ook zonder hem wel heel gezellig, moet ik zeggen. Ja. Het was een hele gezellige club. En het bijzonder om in die tram te rijden. En het zonnetje scheen. En het is dus een oude paardentram.
1: Ja.
0: Open? Eind 19e eeuw reed hij met paarden voor zich. En dat was open inderdaad.
1: Ja, wat gaaf.
0: Dan is het heerlijk met dat zonnetje. Een beetje wind erbij. Af en toe heb je natuurlijk in Den Haag dat er zo'n enorme windvlaag tussen flats heen komen. Nou, dus dan ben je af en toe bijna naar buiten geblazen. Maar het was ontzettend gezellig. We gaan straks nog uitgebreid terugblikken. En ook alvast wat foto's zijn te zien op de Radio West Facebookpagina. Dus als je geïnteresseerd bent in welke tram dat nou eigenlijk was en hoe gezellig het ook was, kan je even kijken op de Facebookpagina van Radio West. Ja, en misschien heeft Tjeerd wel corona, want daar hebben we het in ieder geval over van morgen. De coronapandemie ligt gelukkig weer een paar jaar achter ons. Maar toch begint vandaag weer een nieuwe ronde voor de coronaprik. Waar in 2021 nog miljoenen Nederlanders in de rij stonden voor zo'n vaccinatie, loopt het aantal prikken de afgelopen jaren terug. We praten erover met Margje Troost. Zij is projectmanager van corona van de GGD Haaglanden. Goedemorgen, Margje.
2: Goedemorgen.
0: Ja, zou het kunnen dat hij corona heeft? Is het alweer in de lucht, zeg maar?
2: Nou, het klopt inderdaad dat corona niet weg is. Dus het zou kunnen. En wat we ook zien in de herfst is dat er weer meer virussen rondgaan. Waaronder corona. Dus ik kan het niet zeggen, maar wie weet.
0: Het kan van alles zijn eigenlijk. Er is natuurlijk meer dan één virus. Ja. Je zal het wel vaker horen, maar corona dat bestaat dus nog wel.
2: Zeker. Nou, corona gaat ieder jaar nog steeds rond. In de zomer altijd minder. Maar in de maanden waarin het weer wat kouder wordt, gaat dus weer wat rond. En daarom gaan we ook vandaag weer van start met de coronacampagne.
0: Ja, ik hoor veel mensen toch wel om me heen zeggen van van de onzin eigenlijk. Waarom is het nu nog nuttig? Ik ga hem niet halen. Begrijp je dat mensen zo reageren?
2: Nou, het is inderdaad zo dat voor jonge mensen, jonge gezonde mensen, het vaak niet meer nodig is. Die hebben al afweer opgebouwd, waardoor een coronaprik niet heel veel meer extra toevoegt. Maar voor mensen die ouder zijn dan 70 of met een kwetsbare gezondheid, is het nog zeker een ziekte om rekening mee te houden. En met zo'n coronaprik kan je de afweer eigenlijk weer even een soort van opfrisser geven om de kans op een ziekenhuisopname of ernstige klachten te verkleinen. Want mensen die ouder dan 70 zijn, die hebben zeker nog wel kans op om ernstig ziek te worden van corona. En dan is een coronaprik toch een verstandige keuze.
0: Ja, wat voor klachten kan je krijgen dan?
2: Het is eigenlijk hetzelfde wat we de andere jaren hebben gezien. Dat is met name dus last van je luchtwegen. En voor mensen die ouder zijn dan 70 of een kwetsbare gezondheid, die kunnen dusdanig ziek ervan worden dat ze dus nog steeds in het ziekenhuis terecht kunnen komen. En als ze een coronaprik gaan halen, neemt die kans ontzettend af. Dus daarom adviseren wij van de GGD om toch, zeker voor deze doelgroepen, om nog de coronaprik te gaan halen.
1: Want kwetsbare gezondheid, waar moet ik dan aan denken? Is dat dezelfde groep die ook de griepprik oproep krijgt?
2: Ja, dat is ongeveer dezelfde groep. Dit jaar is er een coronaprikcheck ontwikkeld. Dus mensen die niet zeker zijn of ze ervoor in aanmerking komen, kunnen online een coronaprikcheck doen. Die staat op de website van de GGD Haaglanden of op de RIVM-website. En daar, de tool is eigenlijk een soort vragenlijst waarin mensen eigenlijk een persoonlijke situatie kunnen aanklikken en dan komt er een advies uit. Of mensen kunnen natuurlijk altijd zelf ook even contact opnemen met hun eigen huisarts om te overleggen of een coronaprik verstandig voor hun is.
0: Ja, want ik heb die vragenlijst heb ik ingevuld. En daaruit bleek bij mij dat ik geen prik nodig heb. Ik ben 35, maar ik heb wel een donornier. Eigenlijk zou ik hem dan wel moeten halen, toch?
2: Nou, voor persoonlijke situaties is het toch handig om dat eventjes te overleggen met uw huisarts. Daar kan ik nu niet op ingaan op de radio. Maar,
0: al mijn details liggen al op straat, hoor, wat dat betreft. Dus. Nee, ik kan me voorstellen dat het lastig is om zo een antwoord te geven, hoor. Dan is er nog een ander ding, want er zijn ook inmiddels twee verschillende soorten prikken. De mRNA-vaccin, dat is eigenlijk wat we de afgelopen jaren ook al zagen en kregen. Maar er komt ook nog een andere soort aan.
2: De mRNA-prik is inderdaad een standaardprik waar we meestal mee prikken. Maar in sommige gevallen is het verstandig om een ander soort vaccin te halen. Maar dat gaat dan allemaal in overleg met een arts. Dus mocht iemand twijfelen of die de mRNA-vaccin kan krijgen, is het ook verstandig om even contact op te nemen met de arts. Maar voor de meeste mensen zijn eigenlijk beide vaccins geschikt.
0: Ja, en je zou sowieso aanraden natuurlijk boven de 70 gewoon even een prikje halen. En dan ben je er weer vanaf, hopelijk. Voor de rest van het jaar.
2: Ja. Boven de 70 of mensen met een kwetsbare gezondheid, inderdaad.
0: Margje Troost van GGD Haaglanden, dankjewel voor vanmorgen.
2: Ja, hartelijk bedankt.
3: De dag begint en ben je druk of vrij?
0: Ja, ontzettend druk.
3: Best wordt wakker, we praten je even bij.
0: Ik ga eens even bellen, moet ik hem nou wel halen? Niet, maar verwarrend.
3: Ja. Dit is Radio.
0: Ik heb stiekem al een afspraak gemaakt, maar dat vertel ik er niet bij. Illegaal.

0: liggen.
1: Suzanne en Freek ontmoeten zichzelf halverwege. Ben jij een beetje een treinreiziger meer?
0: Ik hou er wel van, ja. Ik heb toevallig dit weekend nog in de trein naar Amsterdam gezeten. En ja, je hebt altijd zo'n droom, hè? Ik wil nog een keer op die Orient Express.
1: Helemaal naar het oosten.
0: Ja, precies. Dat romantische.
1: Ja. Nou, dan hoorde je vast dit geluid. En dan iets over vertragingen of een ander spoor. Luc Trost heeft dit waarschijnlijk ook heel veel gehoord het afgelopen weekend. De Zoetermeerder die heeft namelijk 24 uur zoveel mogelijk kilometers afgelegd met de trein. Niet zomaar voor de lol. Hij deed namelijk mee met een wedstrijd. Kilometerkampioen. Met zo'n 188 andere treinliefhebbers. En de vorige editie won hij nog. Dus we gaan even kijken hoe het deze keer ging. Goedemorgen, Luc.
2: Hi, goedemorgen.
1: Ja, ben jij ook zo'n enorme helemaal een treinliefhebber. Heb je dat altijd gehad?
2: Ja, zeker. Al van kleins af aan. Vooral het reizen met de trein, overal naartoe gaan. Heb ik eigenlijk mijn hele leven hartstikke leuk gevonden, ja.
1: Ja, maar het mooie van reizen met de trein is dat je op een gegeven moment naar een locatie gaat en daar dan iets leuks gaat zien of iets moois gaat zien. Maar nu bleef je er gewoon in zitten natuurlijk.
2: Ja, nu was de locatie waar we naartoe gingen de hele dag de volgende trein.
1: Ja, inderdaad, ja. Waarom is zo'n wedstrijd zo leuk om mee te doen?
2: Ja, het is van alles. Kijk, als je vaak met de trein reist, dan wordt dat reisplannen, nou, dat wordt op een gegeven moment dan wel heel leuk. En nu hebben ze dus daar een wedstrijd van gemaakt. Dus wij zijn wekenlang aan het bedenken hoe we de allermeeste kilometers door Nederland kunnen maken. Waar kunnen we het krapst overstappen? Waar willen we wel naartoe? Waar willen we niet naartoe? Nou, dat is al heel leuk. En dan op de dag zelf ontmoet je allemaal andere deelnemers. We dragen allemaal zo'n felrood shirt met kilometerkampioen erop. Dus we herkennen elkaar allemaal.
1: Ja. En kom je elkaar ook veel tegen eigenlijk, Luc?
2: Ja, zeker. Vooral, want 24 uur betekent dus ook dat je in de nacht aan het reizen bent. En dan is er een moment dat er in het hele land maar twee treinen rijden.
1: Oh ja.
2: Dus dan zit je daar met z'n allen. Nee, dat is heel leuk, ja.
1: Ja, en onderweg, wat doe je dan? Hoe vermaak je jezelf?
2: Als je een hele dag reist, nou, dat is ook al als je een klein stukje reist, dan wil er nog wel eens wat gebeuren op het spoor. Iets dat je plannen in de war gooit, een vertraging, een uitgevallen trein, dat kan natuurlijk van alles zijn. Dus je bent eigenlijk de hele tijd in de gaten aan het houden, gaat het allemaal nog wel goed? Moeten we iets veranderen? Er is ook een soort live blog waar ze vaak willen dat je dingen update. Dus eigenlijk zijn we heel druk bezig de hele dag en vliegen die uren echt om.
1: Ja, is er wat misgegaan bij jou?
2: Ja. Ja. Het ging eigenlijk bijna de halve wedstrijd volledig volgens plan. Dat had ik niet per se verwacht, want we hadden een paar hele krappe aansluitingen. Een keer 1 minuut in de nacht.
1: Oh,
2: elke keer 0 minuten volgens en nog een paar keer 2. En dat we dan het hele station door moesten rennen. Alleen een van onze belangrijkste treinen, dat was een ICE naar Duitsland. Die mogen wij binnenlands wel nemen. Die viel uit.
0: Nee.
2: Ja, om precies 12 uur, te waren precies op de helft. En toen hadden we nog plan B, plan C en plan D. Plan B vertrouwden we niet meer, want dat was dan het rondje andersom vanzelf de ICE-land in. Plan C misten we net, ging de deur voor ons neus dicht.
0: Oh, nee!
2: Nou ja, dan hadden we plan B waar we het nog mee recht konden zetten. Dat was toch weer terug naar het zuiden. En dan op een later moment die trajecten die we met die ICE wilden doen alsnog proberen. En de eerste beste trein waar we in zaten kwam ergens midden in een weiland tussen Rotterdam en Breda tot stilstand.
1: Terwijl je erin zat?
0: Oh,
2: ja.
0: Oh. Wat een stress, Luc.
2: En dan sta je een half... Ja, en toen, nou ja, dan... Het is allemaal zo competitief en zo spannend. Dus als zoiets gebeurt, dan weet je eigenlijk meteen van... Nou, dit jaar zit er niet nog een overwinning in.
1: Nee, oh, dat is wel heel erg jammer. Hoeveel kilometer heb je uiteindelijk gemaakt, Luc?
2: Ik heb... 1804 kilometer hebben we gemaakt, die meetelden dan voor de wedstrijd. Maar het plan was 1856. Dus we zijn op dat moment, want daarna ging ja, gek genoeg, we hebben in dat half uur dat we stilstonden, hebben we het best mogelijke plan gemaakt om de schade maar, nou ja, tot 50 kilometer te beperken. En dat is dan weer wel volledig.
1: Ja, oh, dat valt me nog mee eigenlijk. Ja. Wat was uiteindelijk het winnende team? Of de winnende aantal kilometers?
2: Ja, dan moet ik, ja, de winnende score was voor mij 1824.
1: Oh, maar dat kwam echt wel dichtbij, zeg.
0: Zeg.
1: Ja. Oh, bouw je daar nu erg van? Of ben je vooral trots dat je toch nog een flinke score hebt neergezet?
2: Nou, kijk, de dag op zich, het hele evenement, is natuurlijk al heel gaaf. En inderdaad, we zijn heel blij dat we hebben er alles aan gedaan om alsnog in ieder geval die 1800 neer te zetten. Dus dat is al heel leuk. En het feit dat ik vorig jaar, toen ik voor het eerst meedeed, überhaupt een editie won, was echt prachtig. Heeft mijn leven veranderd. Maar ja, de teleurstelling dreunt nog wel een klein beetje na. Dat het echt dit weekend weer had gekund.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen inderdaad.
2: Met die uitgevallen trein. Maar toen.
1: Ja, je was heel dichtbij. Volgende keer, want het wordt volgens mij één keer in de twee jaar ongeveer georganiseerd. Ga je weer meedoen?
2: Ja, 100%. Volgende keer gaan we er weer voor. Ik hoop dat de organisatie het net zo leuk vond als wij en het weer wil doen. Het is overigens supergoed georganiseerd. Alles was duidelijk leuk gedaan met de stempelpos. We hebben mooie foto's.
1: Ja.
2: Dus
1: Nou, mooi.
2: Ik kijk er alweer naar uit.
1: Ja, nou, dan gaan we je dan weer bellen, Luc. Dankjewel dat we vanmorgen even konden terugblikken met je.
2: Ja, hartstikke leuk. Jullie ook bedankt.
1: Joe, fijne dag nog. Luc Tros uit Zoetermeer. En heel toepasselijk, dit is The Road Ahead van City.

0: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van Weer.

0: Veldhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
1: En bedankt, hè.
2: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
3: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
4: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
3: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
6: We schrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met één wagen en een aantal gespierde mannen.
7: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
8: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
7: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
8: Al 100 jaar.
7: Van der Geest. Dat is verhuizen en meer.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
9: Goedemorgen, je luistert naar Westwoord Wakker met het nieuws met Reinhard Roemer.
10: Nou en of, goedemorgen Jorinda. En goedemorgen Meer.
11: Goedemorgen.
10: Drie journalisten zeggen dat ze zaterdag belaagd zijn tijdens de demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Volgens persbureau ANP hebben de journalisten zich gemeld bij de organisatie Persveilig. Twee zouden fysiek en verbaal bedreigd zijn, de ander belandde tijdens de politieinzet in het water. Het aantal bekeuringen dat in het centrum van Sassenheim is opgelegd sinds daar een fietsverbod werd ingevoerd, is drastisch afgenomen. In de eerste twee weken van september vorig jaar werden in het winkelgebied 55 boetes uitgedeeld. Sindsdien zijn er in een jaar tijd maar twee bekeuringen bijgekomen. De gemeente Teylingen, waar Sassenheim onder valt, zegt ook duidelijk te merken dat de verkeersveiligheid in het winkelgebied erop vooruit is gegaan. De najaarscampagne van de GGD om coronaprikken te zetten begint vandaag. Uit cijfers van Gezondheidsinstituut RIVM blijkt dat in de loop der jaren steeds minder mensen de coronaprik krijgen. Waar 5 jaar geleden nog miljoenen Nederlanders in de rij stonden voor een vaccinatie, loopt het aantal prikken al jaren terug. Projectmanager Corona Margje Troost van de GGD Haaglanden over nut en noodzaak van de coronavaccins.
12: Corona gaat ieder jaar nog steeds rond. In de zomer altijd minder, maar in de maanden waarin het weer wat kouder wordt, gaat het weer wat rond. Voor mensen die ouder zijn dan 70 of met een kwetsbare gezondheid is het nog zeker een ziekte om rekening mee te houden. En met zo'n coronaprik kan je de afweer eigenlijk weer even een soort van opfrisser geven om de kans op ziekenhuisopname of ernstige klachten te verkleinen.
10: Stichting Red de Polder wil via een burgerinitiatief een bedrijventerrein in Boskoop veranderen in een weidevogelgebied. Over de grond aan de Middelburgse weg is al jaren veel te doen, mede door een plan voor de huisvesting van ruim 500 arbeidsmigranten. De eigenaar verzet zich tegen de nieuwe bestemming en dreigt met een miljoenenclaim. De Alvense politiek wil dat de stichting en de grondeigenaar eerst met elkaar in gesprek gaan. De gemeenteraad neemt donderdag een besluit over het burgerinitiatief. En de organisator van de kermis op de jaarmarkt in Alphen aan de Rijn wil dat die kermis terugkeert naar het centrum. Volgens Tommy Boesveld trekt de huidige locatie bij voetbalvereniging ARC te weinig bezoekers en is daardoor de toekomst van de kermis onzeker geworden. Mensen die op de jaarmarkt lopen moeten nu moeite doen om de kermis te bereiken, zegt hij. Vroeger liep dat veel meer in elkaar over. Ook gaan de kosten voor exploitanten steeds verder omhoog, waardoor een goede bezoekersstroom belangrijker wordt, aldus Boesveld.
9: Huub, gefeliciteerd. Wat de herfst is begonnen.
13: Nou, nee, toch nog net niet helemaal, hoor. Nee.
9: Het is nog 21 september.
11: Ja,
13: maar niet? De herfst begint altijd wat later dan 21 september. Eigenlijk vrijwel nooit
9: wat
13: op die dag.
9: Wat slecht heel stuk is dit, hè?
11: Helemaal van de leg.
9: Ja, ik hoor het aan je.
13: Ja,
9: is het, dat is altijd iets later, zeg je.
13: Ja, dat is, en dit jaar is het in de nacht van dinsdag op woensdag. En dan is het 5 over 12

0: S'nachts, woensdag, dus het is officieel woensdag 23 september. Het heeft allemaal te maken met het feit dat de baan van de aarde om de zon niet helemaal rond is, maar een beetje ellipsvormig. Daardoor duurt de zomer dus eigenlijk wat langer dan de andere seizoenen. De herfst begint dus eigenlijk wat later, 23 september. En dan staat de zon weer precies boven de evenaar. Gaat dan door naar het zuidelijk halfrond, dan komt hij daar boven te staan. En ja, dat betekent wel vanaf woensdag en donderdag dat de nachten weer langer worden dan de dagen. Dat gaat wel weer gebeuren. Maar goed, voorlopig hebben we met heel rustig najaarsweer te maken. Echt herfstweer kan ik het niet eens noemen hoor. Er is geen storm, er komen geen zware buien aan. Vandaag ook niet, er is al wat zon te zien. Er zijn wat wolkenvelden, het blijft droog. Er is nu weinig wind, er komt een zwakke tot matige noordwestenwind. Het is 14 tot nou, aan de kust al 17 graden. Het wordt ongeveer 19, dus dat is heel goed te doen. Komende nacht verandert te weinig. Er zijn opklaringen, wolkenvelden, het blijft droog. De minima komen rond 12 graden uit. Morgen veel van hetzelfde. Wolkenvelden, maar morgenmiddag toch ook geregeld zon. Nou ja, dan zou het toch nog wel weer zomaar 20 graden kunnen worden. En dan die woensdag dus ook een beetje bewolking. 'S Avonds kan er wel weer wat regen vallen. Dan komt er een front uit het westen. Ook dan wordt het 19 graden. En dan zullen we zien dat vanaf donderdag, vrijdag het weer rustig herfstweer wordt met wat bewolking, maar geleidelijk aan weer wat meer zon. En vanaf het weekend en vooral volgende week lijkt het erop dat we nog met heel aangenaam najaarsweer te maken krijgen. Met wat meer zon, hogere temperaturen, zelfs iets boven de 20 graden.
1: Oh, kijk eens aan. En wat is dat leerzaam altijd, dat weer van jou? Ik had dit echt nooit, ik heb dit echt nooit geweten.
0: Nee.
1: Wist jij het, Erwin?
2: Nee, wat ook weer?
1: Nou, dat de herfst niet altijd op 21 september begint, maar dat het gewoon hele te maken heeft met hoe de maan en de aarde staan.
3: Woensdag, 5 minuten na middernacht.
1: Grappig.
2: Oh, nou ja, Huub kan mij wat dat betreft alles wijs maken. En ik wil het ook allemaal geloven. Dat is, is gewoon hartstikke
0: leuk. Ja, ik geloof Erwin ook altijd met zijn files.
2: Ja, maar het weer klopt ook altijd als Huub het zegt.
1: Ja, als Huub het is.
2: Nee, Jordi is iets anders natuurlijk, hè? Maar nee hoor, grapje.
1: Ja. En als jij het zegt, staan de files er dan ook echt?
2: Ja. Ja, nee, heus. Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Reewijk en De Meren. 14 kilometer file. Geeft de kapotte vrachtwagen maar weer de schuld. De rechte rijstrook is dicht en de vertraging is wel 22 minuten. 23 minuten, dat is een minuut meer dan 22. Op de A15 Rotterdam richting Europoort tussen de Thomassentunnel en de Suurhofbrug. 9 kilometer file. Ja, dat komt natuurlijk door die scheuren in het asfalt. Zitten er nog steeds in. De rijbaan is dicht. Het onderzoek is gaande. Zou eigenlijk al afgelopen zijn, maar het is uitgelopen. Want ze willen toch verder onderzoeken. Verkeer moet ondertussen via de vluchtstrook. En verder nog een file op de A20 Gouda Hoek van Holland. 10 minuten vertraging bij Nieuwerkerk aan de IJssel.
1: Nou, daar kan nog rekenen ook. Het is ongelooflijk. Erwin, dankjewel.
2: Doei.
3: Geef Erwin een minuutje en je bent weer bij. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: It's My Life, Talk Talk. En praten doen ze zeker ook deze week op de scholen, want vandaag begint de week tegen het pesten. Daarbij denken we misschien vooral aan kinderen van de basisschool of de middelbare school, maar het komt ook zeker op het mbo voor. Bij mbo Rijnland zet docent Merrick Kellich zich daarom in voor een veilig schoolklimaat. En haar inzet als docent blijft niet onopgemerkt, want ze is ook nog eens kandidaat voor docent van het jaar. Ze zit bij de laatste drie. Nou, alle reden om even te bellen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, allereerst gefeliciteerd met die nominatie natuurlijk. Dat moet een enorme eer zijn.
1: Ja, dat is het zeker. Een enorme eer en een waardering.
0: Ja, want is het dat jouw leerlingen jou hebben opgegeven? Dus dat het echt vanuit de school is en vanuit de leerlingen dat je die nominatie binnen hebt gehaald?
1: Ja, exact inderdaad. En ik weet zelf nog niet wie me heeft opgegeven. Dat is nog een verrassing. Oh. Maar echt super gaaf.
0: Ja, waarom denk je dat je genomineerd bent? Wat spreekt de leerlingen aan?
1: Ja, wat ik vaak terugkrijg is echt dat de studenten tijdens mijn lessen burgerschap zich echt gezien en gehoord voelen. En de aansluiting op de belevingswereld, dat is echt een van mijn belangrijkste items. En ja, de studenten vinden, ik krijg dat echt wel terug, dat ik echt aansluit op hun belevingswereld.
0: Ja, hoe doe je dat dan?
1: Ja, stel hè, we hebben het over politiek, dan heb ik het echt wel over onderwerpen dat hun aangaat. Nou, recent over de Prinsjesdag, dan heb ik het ook bijvoorbeeld over wonen. Nou, dan gaan ze aan hoor.
0: Ja, want ze staan waarschijnlijk zelf ook al jaren ingeschreven voor een studentenwoning.
1: Ja, ja. Exact, ja.
0: Ja, en pesten, is dat ook een onderwerp wat veel terugkomt in jouw lessen?
1: Zeker. Vooral nu week tegen pesten besteed ik er extra aandacht aan, omdat je het gewoon binnen het mbo merkt dat bij de meeste docenten een beetje wegvalt. En dat daar geen aandacht voor komt, terwijl het ook op het mbo gebeurt.
0: Ja, je denkt die leerlingen of studenten eigenlijk zijn natuurlijk wat ouder, dus dan is dat misschien minder een issue. Maar dat gebeurt dus nog wel. Hoe ziet dat eruit bij mbo-studenten, dat pesten?
1: Ja, het is eigenlijk niet echt heel zichtbaar. Denk aan buitensluiten. Denk aan grapjes die iedere keer over iemand worden gemaakt. Of iemand negeren in de klas. Maar dat kan ook in een vriendengroep zijn of op stage. Ja, het zit er echt in die kleine dingen die veel impact maken.
0: Ja, ook online veel, denk ik, hè, dat het gebeurt.
1: Zeker. En tegenwoordig de groepsapp en de social media, dat heeft echt een grote rol daarin.
0: Ja, lastig om ook als docent dan in de gaten te houden.
1: Zeker, want wat je gewoon merkt is dan wat op school gebeurt, daar blijft het niet bij. Hè? Online gaat dat door. En ja, wanneer ze niet op school zijn, heb je daar natuurlijk ook geen grip op. Maar ja, je merkt het wel in de klas. Dus daar vind ik dat stukje veilige schoolklimaat wel echt heel belangrijk.
0: Ja, we lazen vanmorgen in de krant ook dat de acceptatie van homoseksualiteit achteruit holt. De cijfers zijn echt gehalveerd. Merk je dat ook bij jou op het mbo?
1: Zeker. Nou, binnenkort komt er ook bijvoorbeeld Paarse Vrijdag naar voren. Hè? Nou, dat is ook bij ons mbo Rijnland wel een dag dat we daarbij stilstaan. Maar ik merk wel door de jaren heen dat anders gaat. Ja.
0: En wat merk je dan?
1: Ja, wat je zegt, die acceptatie. Het wordt wel echt meer een big thing, merk ik, binnen in ieder geval het mbo-wereld en in mijn klaslokaal.
0: Ja, dus dat is ook wel iets dat pesten eigenlijk bevordert, kan ik me voorstellen, als een jongere uit de kast wil komen.
1: Bijvoorbeeld, ja.
0: Ja. Hoe besteed je de aandacht aan de komende week?
1: Ja, ik heb een aantal lessen voorbereid. En bij de eerstejaars, dan begin je echt bij de basis. Tweedejaars ga je er wat dieper op in. En derdejaars ga je echt de dialoog aan met de studenten. Want ik vind die ruimte, dat daar het gesprek over gevoerd moet worden, vind ik enorm belangrijk. En we halen ook praktijkvoorbeelden naar voren. Denk aan stages. Hè. Dus deze studenten lopen natuurlijk stage. Wat merk je op stage? En wat zou jij kunnen doen als je het ziet gebeuren? Nou, dat zijn allemaal vraagstukken waar we over praten. En ik heb ook aardig wat lesmateriaal kunnen ophalen bij Stichting School en Veiligheid. Gelukkig dat zij daar ook aandacht aan besteden. Want ja, zo komt dat echt wel meer in de picture.
2: Want hoe daag je de jongeren uit dat ze erop... Pardon, ik laat hem even aan jou, Jorin.
0: Ja, er zit even een kikker in de keel volgens mij. Ik denk dat je wil vragen hoe je studenten uitnodigt om erover te praten. Want
2: zeker.
0: Het is natuurlijk een lastig onderwerp. Ook om vooruit te komen dat je gepest wordt.
1: Ja, het is eigenlijk heel laagdrempelig. Maar om dat te kunnen doen, moet je wel beginnen met de relatie met de studenten. Want stel, hè, jij creëert een veilig schoolklimaat, dan merk je ook dat de studenten durven meer te spreken over. Dus denk aan bepaalde stellingen die je dan inzet. Hè? Dan wordt dat wat makkelijker. Maar dan begint het echt wel eerst bij dat je een relatie opbouwt met de klas. Want anders is het heel lastig om wat eruit te halen.
0: Ja, nou dat is in ieder geval gelukt. Want anders was je nu niet genomineerd geweest voor leraar van het jaar.
1: Ja,
0: 5 oktober is de uitslag. Nou, spannend nog even.
1: Ja, super spannend.
0: Ja. Kunnen we iets voor je doen? Kunnen we stemmen ergens? Of kunnen we helemaal niks doen?
1: Nee, ik moet echt voor de vakjury gaan zitten. Dus ik moet het echt zelf gaan doen.
0: En wat moet je doen dan?
1: Ja, dan ga ik natuurlijk een aantal vragen krijgen. En ze kijken natuurlijk ook naar wat doet Merwe nou, hè, landelijk, maar ook binnen MBO Rijnland of binnen Leiden. En bijvoorbeeld ook wellicht over vandaag. Nou, dat zijn allemaal mooie dingen die ik kan benoemen.
0: Nou ja, je kan dit interview doorsturen, dus dan heb je dat alvast binnen, Merwe. Heel veel succes.
1: Nou, dat zal ik doen.
0: Ook met de komende week natuurlijk, de week tegen het pesten. Dankjewel voor vanmorgen.
1: Heel erg bedankt.

0: Tot net jaren 80 uit 89 om precies te zijn. Cherish van Madonna. Het is nog een vrij nieuwe rubriek bij ons in Westwoord Wakker. We maken je even Sweet 16. Gaan we dus terug naar de 16e verjaardag van jouw leven. En ja, dat is toch een tijd dat je alles tot je neemt. Dat je het niet kwijtraakt ook. En ook qua muziek bijvoorbeeld. Dat je het altijd de beste muziek van je hele leven vindt.
1: Het was een gave tijd.
0: Ja, heb jij dat ook?
1: Ja, je leert jezelf ontdekken. Ja. En je leert alles om je heen. En je bent opeens een persoon.
0: Ja, en dat blijft ook altijd bij je. Ja. Blijkbaar. Merken we in ieder geval. En blijkt ook uit onderzoek. Nou, we gaan eens even kijken naar de Sweet 16 van Evelien Wijnbergen. Goedemorgen, Evelien.
2: Hey, goedemorgen, Jorinda.
0: Ja, waar moeten we aan denken? Welke tijd ben jij 16 jaar geworden?
2: Ja, nou, 1967.
0: Ja, dat is even rekenen.
2: Ik kom uit 1951.
0: Ja, nou,
2: dat... Ik moet even rekenen, maar ja. Het gaat zo snel voorbij.
0: Ja,
2: en dat... Ik weet dus wat ik nog had. Weet je, ik had een Poeg Moxie had ik en ik was gek van muziek.
0: Ja, je had een Poeg.
2: Poeg Moxie had dat, een brommetje. En, ja. En geen mobilet hadden, want je had ook mobiletjes, maar ik had een Poeg Moxie.
0: Oké, en dan reed je, kroste je dan de Den Haag door of...
2: Ja, ik ging naar school en dan zat ik nog op school. En ik was gek van de Cold Earring en ik was van de Crew 65 en ja. De Beatles. Dus dat was een hele leuke tijd.
0: Ja, kijk, het gebeurt gelijk, hè? Het komt allemaal tot je, Evelien.
2: Zeg je?
0: Het komt allemaal tot je gelijk inderdaad, hè? Ja. Dat je 16 bent. En dat is toch grappig wat dat doet met je hoofd eigenlijk en met je herinneringen. Maar het was dus een leuke tijd, hoor ik jou zeggen. Wat is nou een mooiste herinnering uit die tijd?
2: Ja, gewoon, weet je, het was... je zat natuurlijk op school en je was met je... ik had twee zussen en een broer. En het was gewoon een gezellig gezin.
0: Ja.
2: Dat was wel heel hartstikke gezellig thuis.
0: Ja, en studeerde je, zeg maar? Of zat je op de middelbare school?
2: Nee, ik was gewoon op de huisschool, maar tuurlijk. Ik heb het wel afgemaakt.
0: Ja, ja. En vond je dat een leuke school?
2: Nou, niet echt. Maar ik heb het afgemaakt en ben ik daarna gaan werken.
0: Oké, en wat ging je toen doen?
2: Nou, ging ik kantoor werken.
0: Ja.
2: En typen en weet je, op zo'n typemachine.
0: Ja, zo'n ouderwets ding, ja.
2: Ouderwetse dingen, de ouderwetse. en geen computers hadden we.
0: Nee.
2: En mobiele telefoon.
0: Nee, en qua muziek hoorde ik al wat artiesten voorbij komen, zoals de Beatles. Ik heb even gegrasduind door de top 40 van jouw verjaardag, 2 februari 1967. Daar kwam ik de Beatles nog even niet tegen, maar wel Ramses Shaffi bijvoorbeeld.
3: Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy, want daar word je lekker nat. Sammy, kromme Sammy.
2: Oh ja.
0: Ja? Ja, vind je dit leuk?
2: Ja hoor.
0: Ja.
2: De kolen zijn er ook allemaal niet meer,
0: joh. Is
2: allemaal weg.
0: Ja, ze waren toen alweer weer wat ouder natuurlijk toen ze die muziek maakten. Ja. Dan hebben we ook nog deze.
2: Ja,
0: hier heb je misschien wel op stand dansen, Evelien.
2: Ja, wel leuk.
0: Ja, en ging je veel...
2: Ik heb ook de klimknop genomen naar rechts, met deze muziek.
0: Ja, ging je veel dansen in die tijd?
2: Nee, ik was heel veel thuis.
0: Oh, gewoon thuis een dansje doen op deze muziek,
2: En als op de cupje had ik dan zo'n draaischijfje, zo'n cup met van die boekjes die ernaast stonden.
0: Ja.
2: En ik vloog af en toe die naald over die plaat.
0: Oh, dat klonk niet best, denk ik.
2: Nee.
0: De Spencer Davis Group hoor je hier.
2: Ik was ook niet zo netjes op mijn platen.
0: Nee? Er staat veel kras op.
2: Ja.
0: Ja. Ja, dan kan je wel lekker veel draaien, want dan blijft hij hangen. Ja. Ja. Dit was de Spencer Davis Group en de Gimme Some Lovin'. En hebben we nog eentje heb ik voor je in de aanbieding, Evelien?
2: Ja.
0: Oh nee, wacht op. Dat is dus ook. Dat gaat helemaal niet goed. Ja, daar stond ik net al. Deze is het. deze ken je ook wel, denk ik.
2: Ja, tuurlijk.
0: Ja. Welke band is het ook alweer? Ja, de Peach Boys natuurlijk, inderdaad. Ja, met Vibrations. Ja, Good Vibrations.
2: Ja, helemaal leuk.
0: Welke mag het worden? Want ik ga er eentje helemaal voor je draaien.
2: Ja, die tweede maai vond ik wel leuk. Dan kom, ga ik naar de kamer, ga ik de pluimknop even naar rechts.
0: Ja, de Spencer Davis Group. Ga ik voor je draaien. Ja? Nou, gefeliciteerd met je 16e verjaardag.
2: Ja, dankjewel. Hartstikke, ja. Hartstikke
0: dat is heerlijk, toch?
2: Ik ga vandaag vieren. Ja. Ja, hartstikke bedankt.
0: En ik heb ook nog een cadeautje voor je. Je krijgt de enige echte Radio West Mok.
2: Hartstikke leuk.
0: Dat is je verjaardagscadeau voor je 16e verjaardag, Evelien.
2: Ja, hartstikke wel, Jorin. Ik ga het vieren.
0: Ja, er wordt een groot feest, denk ik, daar.
2: Ja, oké, dank je.
0: Fijne dag, Evelien.
2: Hey, doei.
0: En daar is hij dan, Gimme Some Lovin' van de Spencer Davis Group. Voor de 16e verjaardag van Evelien Wijnbergen.

0: De nieuwe Bed WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Verlaag je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
4: Aquaparken voor tickets 200 euro's, please.
5: Zei hij nou 200 euro?
6: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
3: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
7: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
8: Begon jouw dag met ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Onzeker over zijn lichaam.
11: Control freak.
10: Impulsief.
12: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
13: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
14: Installatiebureau van Ginderen.
15: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
13: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
16: Ben jij misschien een spookbewoner in Rijswijk? Nou, dan moet je goed oppassen. Het nieuws met Reinhard Roemer.
17: Het aantal bekeuringen dat in het centrum van Sassenheim is opgelegd sinds daar vorig jaar september een fietsverbod werd ingevoerd, is drastisch afgenomen. De gemeente Teylingen, waar Sassenheim onder valt, zegt ook duidelijk te merken dat de verkeersveiligheid in het gebied erop vooruit is gegaan. Het is de week tegen pesten. Niet alleen op basisscholen is daar extra aandacht voor. Ook op het middelbaar beroepsonderwijs, het mbo, komt pestgedrag geregeld voor. En de najaarscampagne van de GGD om coronaprikken te zetten begint vandaag. Uit cijfers van Gezondheidsinstituut RIVM blijkt dat in de loop der jaren steeds minder mensen de coronaprik krijgen. Meer regionieuws 8:30, nu het andere nieuws.
18: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongens gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Bij jongens daalde de acceptatie van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Deze basisschooldocent merkt het ook al bij jonge kinderen.
19: Op schoolplein bijvoorbeeld, tijdens de pauzes, hè, in plaats van dat je elkaar gaat uitschelden voor klootzak of iets dergelijks, er komen in één keer woorden op als flikker of homo. Die woorden komen wel ineens ergens vandaan.
18: Onder meisjes is de acceptatie ook gedaald van bijna 80 naar 50%. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al ruim 80 keer het beladen woord omvolking gebruikt. De term kwam voorbij in bijna de helft van de uitzendingen, blijkt uit een onderzoek van Pointer. Vooral presentatoren, vaste commentatoren en verslaggevers gebruikten het woord. De omvolkingstheorie is volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid een rechtsextremistische complottheorie. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. De Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de vierde keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De Belgische topfavoriet van 26 liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. Het is voor het eerst dat een renner vier titels op rij pakt en daar is Evenepoel dan ook best trots op.
1: Ja, zeker. Ik ben er niet echt mee bezig geweest met de aanloop naar hier. Maar nu is het officieel, dus dat is alleen maar mooi en iets dat ik heel fier op kan zijn.
18: De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het weer, hier en daar kan wat mist voorkomen. Later droog en geregeld zon bij 18 graden aan zee tot ruim 20 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
16: Erwin Harts bij de ANWB.
11: Op de A12 Den Haag richting Utrecht staat tussen Gouda en Woerden 8 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Op de A15 Rotterdam richting Europoort tussen Afrit Brielen en de Zuurhofbrug 20 minuten vertraging door wegdek in slechte toestand. Twee rijstroken zijn dicht. Op de A20, hoek van Holland richting Gouda, staat een file van 4 kilometer bij Moordrecht. De vertraging is 10 minuten. En een kwartier op de N420 Nieuwebrug Boerden bij Boerden 3 kilometer file.
20: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van Leeuwen Keukens en Badkamers in Hillegom.
21: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen één werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
22: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
23: De scholen zijn weer begonnen. Kinderen ontmoeten hun vriendjes, maar voor een kind met een zeldzame ziekte is dat gewone leven vaak onbereikbaar. Het Zeldzame Ziektefonds strijdt voor deze kinderen. Met uw gift financieren wij concreet medisch onderzoek en organiseren we waardevolle lotgenotendagen, zodat zieke patiëntjes even gewoon kind kunnen zijn. Uw steun is onmisbaar. Help ons te helpen. Doneer direct op zzf.nl.
24: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
25: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
26: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
25: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
26: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
27: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Goedemorgen, het is 10 over 8, 11 over 8 om precies te zijn. Ik heb geen Tjeerd naast me, want Tjeerd is geveld door de griep. Dus die haakt even af.
1: Hij is heel zielig, mannengriep. Dat is onaardig als ik dat zeg. Hij is gewoon echt heel ziek.
0: Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik moet ook wel eens lachen. Mannengriep, haha. Maar ik heb hem afgelopen weekend al een paar keer aan de lijn gehad. Ja, het was gewoon een ander persoon.
1: Ja?
0: Ik wist
1: aardig?
0: Eindelijk aardig. Maar hij was helemaal zo, hallo.
1: Oh,
0: ja, en heel veel hoesten. Ah. En echt een zielig jongetje in bed.
1: Ja. Ah, wat zielig. Kippensoep.
0: Ja, ga ik brengen. Ik heb wel eens pompoensoep bij hem gebracht. Als hij alleen thuis was. Maar ik denk dat zijn vriendin goed voor hem zorgt.
1: Ah, gelukkig.
0: Ja. Dus hopelijk is hij er snel weer. Maar gelukkig, je hoort er al meer.
1: Ja, een feestje om hier dan weer te zijn. Kijk, ja, elk nadeel heb voor mij dan een voordeel.
0: Ja, het afscheidsetentje hebben we al gehad, maar er komt er gewoon nog één.
1: En
0: we hebben Bob er even op uitgestuurd. Want ja, wij dachten vanmorgen, Bob, dat is leuk, 21 september, de herfst begint. Maar dat is dus niet zo.
2: Heel de redactievergadering was het ermee eens.
0: Ja.
2: Oh, leuk als we Bob naar een bos sturen, want het is het begin van de herfst. Ja, dat gaan we doen, riep iedereen in koor.
0: Ja, en toen kwam Huub ineens met de feiten.
2: Ja, wat blijkt nou? Ze hebben gewoon op de kleuterschool het helemaal verkeerd aangeleerd aan mij en aan heel de redactie van West Wordt Wakker.
0: Klopt.
2: Want we hebben altijd geleerd 21 maart begint de lente, dan 21 juni de zomer, 21 september de herfst, 21 december de winter. Maar Huub een half uur geleden heeft heel mijn jeugd eigenlijk door de war geschopt eigenlijk zo. Huppakee. Als een stapel herfstblaartjes zo. Dat is niet waar, het is niet waar. Want wat blijkt nou? Het is dinsdag op woensdagnacht. Woensdagochtend eigenlijk in de nacht. Om 11:55 begint de herfst pas. Dus sta ik dan met mijn bek vol tanden in een bos.
0: Ziet het er wel herfstig uit?
2: Ja.
0: Helpt dat nog misschien niet?
2: Ja, er liggen allemaal blaadjes op de grond.
0: Ja.
2: Komt misschien ook omdat het onwijs droog is geweest, dat er al wat groen, nee niet groen, bruin-geel gekleurde blaadjes op de grond hier liggen. Maar verder weinig eikeltjes ook.
0: Nee.
2: Behalve deze hele grote eikel, heel weinig eikeltjes in het bos. De paddenstoelen zijn ook nog niet als paddenstoelen uit de grond gekomen. Dat is ook, ik kan ze op één hand tellen, vooralsnog. Het rondje wat ik hier door een bos in Noordwijk heb gelopen. Veel dennenappels wel, maar ja, ik ging me ook afvragen, liggen die niet altijd eigenlijk, dennenappels? Ja,
0: maar het is dus ook nog geen herfst. Dus op zich klopt het wel dat het allemaal nog niet te zien is.
2: Eigenlijk zou ik woensdag naar precies dit bos terug moeten gaan. Om precies deze tijd. En dan kunnen we weer vergelijkingsonderzoek doen.
0: Precies idee.
2: Ja, dan kunnen we kijken of het dan wel. Of iedereen ook gelijk met een sjaal omloopt in het bos. Weet je, hier zo. Ja. Zo in de handen wrijvend. Wachtend op dat kopje warme chocolademelk na zo'n
0: boswandeling. We kunnen dit nog meer rekken, maar het is geen herfst. Het heeft geen zin.
2: Nee,
0: het wordt ook niet. We komen wel dichter bij de herfst, hoe langer het duurt. Ja. Maar het is het nog niet.
1: Nee. 11:55.
0: Ja, nou, woensdag. Nacht.
2: Tot woensdag.
0: Ja, tot woensdag. Okay. Dag maar op de woensdag.
2: Dag, tot woensdag.
0: Dan gaan we naar het nieuws van vandaag. De gemeente Rijswijk is deze week gestart met controles op zogenoemde spookbewoning. BOA's, politie en gemeentemedewerkers controleren of mensen daadwerkelijk wonen op het adres waar ze staan ingeschreven. En bij de eerste controles afgelopen week zijn al twee opvallende situaties gevonden. We bellen er even over met de burgemeester van Rijswijk, Houri Sahin. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, waarom is het zo belangrijk om te weten wie er op welk adres woont?
3: Om twee redenen is dat heel erg belangrijk. Allereerst hoort natuurlijk een woning gewoon een woning te zijn. Het is natuurlijk heel bekend dat ook in Rijswijk, maar ook in heel het land, woningen een enorm tekort is aan woningen. Dus een woning hoort een woning te zijn. Maar als een woning te lang leeg staat, of je ziet dat er heel lang geen mensen daarin lijken te wonen, dan kan het wel een belangrijk signaal zijn dat er iets anders gebeurt in die woning.
0: Iets illegaals.
3: En vooral in de het kan iets illegaals zijn. Het hoeft natuurlijk niet altijd. Maar wij vinden de signalen die we krijgen vanuit inwoners, maar vanuit ook verhuurders, ook heel belangrijk. En daarom zijn we deze controleacties gestart. Ook in de aanpak van ondermijning. En dat vind ik altijd zo'n ingewikkeld woord. Maar het is eigenlijk georganiseerde criminelen die gewone legale diensten gebruiken. Ja. Dus een huis huren of een bestelbus huren en daarmee iets anders doen.
0: Ja, en u zei het al, een woning hoort een woning te zijn. En een van die adressen die zijn gecontroleerd, dat bleek een Airbnb te zijn. En dat is dus niet echt meer een woning.
3: Nee, dat is niet meer een woning voor een Airbnb. Hè, daar zijn allerlei voorwaarden, vergunningen en dergelijke voor nodig. En dus wordt dat verder onderzocht. En er was een andere woning, was iets anders ontdekt. En ja, daarom moet je altijd dergelijke acties goed organiseren. Want afhankelijk van de melding kijken we, goh, wie moet daarbij zijn. En hierbij was ook de politie, onze handhavers ondermijning. En onze mensen die over adresonderzoek gaan natuurlijk vanuit de onze gemeente bij betrokken.
0: Ja, wat was er met die andere woning aan de hand?
3: Daar verbleef iemand die niet was ingeschreven. En je hoort je natuurlijk formeel ook in te schrijven in je gemeente waar je woont.
0: Ja, wat kan er gebeuren als zo'n woning niet echt een woning is? En wat voor ondermijning, wat voor criminele activiteiten kunnen daar plaatsvinden?
3: Ja, in het ergste geval zou je bijvoorbeeld aan drugsgerelateerde activiteiten kunnen denken. Dus dan kan er drugs verhandeld worden, zelfs gemaakt worden. En dat wil je niet. Er kan illegale sekswerk plaatsvinden. En dat is vanuit het oogpunt vanuit mensenhandel ook gevaarlijk. Dus er kan van alles gebeuren. Ook of te veel mensen kunnen er wonen, illegale bewoning. Waardoor je ook bijvoorbeeld met brandgevaar te maken kunt krijgen. Het kan als opslag dienen voor producten die daar niet horen. Dus dat is vandaar dat het heel erg belangrijk is. En ik zeg, achter een gesloten deur mag geen openbaar gevaar schuilgaan. Dus iedere signaal die we daarover krijgen, nemen we heel serieus.
1: En moeten reiswerkers nu bang zijn dat de bel ineens kan gaan met de politie voor de deur?
3: Nee, dat is natuurlijk nooit leuk.
0: Nee, maar ik neem aan dat jullie niet random ergens aanbellen. Jullie hebben wel dan tekenen dat er iets aan de hand is.
3: Ja, zeker. Daarom ook ieder signaal gaan we ook eerst goed onderzoeken. We gaan niet meteen zonder voorbereiding op een adres af. Dat wordt goed voorbereid van wie komt het signaal, wat is het signaal, zijn er meer meldingen en dat wordt geprioriteerd. We hebben ook al 2 jaar een pandbrigade die ook dergelijke controles doet. Dus dat wordt heel goed voorbereid. Soms zijn er hele andere situaties aan de hand. En is er bijvoorbeeld zorg nodig bij iemand. Hè? Dus dan, het is niet zo dat wij iedereen de keihard gaan aanpakken omdat ze op een op verkeerde dingen doen. Maar heel erg van tevoren kijken, wat is er aan de hand? En in dit hoop ik ook dat het een preventieve werking gaat hebben. Dat mensen dit zien, die illegale activiteiten uitvoeren in woningen, dat ze daarmee onmiddellijk gaan stoppen.
0: Ja, dat ze eigenlijk schrikken van, oh, straks staan ze hier voor de deur.
3: Ja. Dat kan een neveneffect zijn dat ook weer een goede uitwerking heeft. En dit is alles in het belang van het vergroten van de leefbaarheid en veiligheid. En ik zie gewoon als je te lang, als je niet die signalen serieus neemt, kan er een onveilige situatie in een buurt ontstaan. En daarom roep ik ook altijd mensen op om te blijven melden. En sommige mensen vinden dat ook spannend, hè, als om te melden. En je kunt altijd via meldmisdaadanoniem.nl doen. Of via het 0800-7000 nummer. En als je vindt, ik durf dit gewoon ook zelf gewoon te mailen, dan kan dat ook naar de pandbrigade, reiswijk.nl. Of gewoon via telefoonnummer 14070.
0: Ja, duidelijk.
3: En dan nemen we iedere melding heel serieus.
0: Nou, dat is een duidelijk verhaal en dan wordt er gecontroleerd. Misschien kan er wel iets aan de situatie gebeuren, of dat nou crimineel is
3: Zeker.
0: Of niet. Burgemeester.
3: Kijk, er wordt gerapporteerd en daarna kijken we wat nodig is. Hè. Dus dat is de vervolgstap volgt daarna. Ja. Maar het is belangrijk dat mensen de melding doen.
0: Burgemeester Hoerisain, dank u wel voor de tijd.

0: Boy George en Everything I Own. Vorige week, als je dit hoorde, dan kon je kaarten winnen voor een bijzondere tramrit. Gisteren was het zover. Met zo'n 20 luisteraars ben ik naar het Haagse Openbaar Vervoermuseum gegaan voor een rit met een tram die 130 jaar oud is. Met een hele bijzondere geschiedenis. Het begon als een paardentram. Toen werd het een aanhanger van een elektrische tram. Het is ook nog zelfs even een vakantiehuisje geweest. Nou, als je die foto's ziet, dan herken je het helemaal niet meer terug. Maar het is helemaal gerestaureerd. Nu tot een museumtram. En wij mochten als eerste normale sterven door Den Haag naar Scheveningen rijden. En daar sprak ik ook nog een paar bijzondere luisteraars. Nou, ik zit gezellig naast Alexander. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Jorinta.
0: En we hebben iets bijzonders gemeen, zijn we achtergekomen.
1: Wij hebben allebei een nier van een ander persoon in ons lichaam.
0: Ja. Ook een donornier. Maar jij hebt hem echt al heel lang.
1: Al bijna 35 jaar.
0: Ja. Ongelooflijk, want dat is echt ver boven gemiddeld.
1: Ja, ik ben er super trots op.
0: Dan zitten we gezellig naast elkaar in de tram.
1: In de oude tram.
0: Ja, hoe vind je het?
1: Heel leuk.
0: Ja
1: heel leuk. Eén klein minpuntje.
0: Oh.
1: Ja, ik bedoel, Tjeerd missen we toch wel.
0: Ja, hij is ziek.
1: Ja. Dus veel beterschap, Tjeerd.
0: Hoe vind je het tot nu toe?
2: Geweldig.
0: Ja. Waarom vond je het zo geweldig?
2: Het doet me aan mijn jeugd denken.
0: Oh ja, heb je hier al eerder in gereden?
2: Nou, ik heb hem wel gezien. Ja. Wij moesten altijd vanuit, wij woonden in de Westerbaanstraat, bij de Vondelstraat. Gingen we lopen naar het strand. En 's middags dezelfde route weer lopen.
0: En dan zag je die tram, zag je rijden?
2: Ja, op de Scheveningsweg rijden, ja.
0: En waarom reed je dan niet met de tram?
2: Nee, we gingen lopen, hè. Nee, we moesten gezond zijn.
0: Ah.
2: Dat is daarom.
0: Ja. Maar je hebt de tram wel mooi gezien dan?
2: Jawel, jawel. Ja. Veel verschillende trams. De blauwe tram noemen ze maar op allemaal.
0: Ja. Hoe rijdt hij nu?
2: Dit is goed, hij rijdt goed. Nou, een beetje hoop herrie, maar ja, dat was vroeger ook.
0: Ja, als die remt, dan hoor je het wel, hè?
2: Ja, dat kun je niet meer vergelijken met de moderne tram.
0: Ja, leuk, Rinus. Ja, veel plezier nog op de terugweg.
2: Gaan we doen.
0: En Karin, hoe vond je het om mee te gaan met onze tram?
3: Ja, geweldig. Onwijs leuk. Ja, terug naar het verleden een beetje.
0: Ja, want je bent zelf trambestuurder geweest.
3: Ja, zeker. Ja, op een PCC. Ja,
0: dus die staan hier ook?
3: Ja, de 1304, daar heb ik op gereden, denk ik.
0: Oh ja, die is de knalgele.
3: De knalgele,
0: ja. Want je hebt vooral voorin gezeten.
3: Ja.
0: Ja, waarom? Want achterin was de open tram en voorin...
3: Nee, maar ik was heel nieuwsgierig hoe die hem reed, hoe die dat deed. Ja, want bij de PCC is dat anders.
0: Ja. Ja. En hoe vond je het, hoe die reed?
3: Ja, geweldig.
0: Ja
3: top.
0: En leuk om te zien dus.
3: Ja, wil je ook wel zelf doen natuurlijk. Maar ja, dat gaat niet na één keer, hè?
0: Nee. Stefan, je hebt de kaarten gewonnen, maar je hebt je evenbeeld eigenlijk meegenomen.
4: Ja, precies. We doen zo weinig dingen samen. Een mooi moment om een keer mee te nemen.
0: Ja, je tweelingbroer. En ik dacht echt letterlijk, dit is gewoon dezelfde persoon. Twee keer.
4: Ja, precies. Ja.
0: Jullie lijken enorm op elkaar.
4: Ja, echt. 7 minuten verschil. Ja.
0: Oh, echt? Ja. En wie is de ouder?
4: Ik ben ouder.
0: Oh, kijk.
4: Zeg er altijd bij. 7 minuten.
0: Dus jij bent het kleine broertje.
5: Ik ben het kleine broertje.
0: En dat moet je altijd horen, denk ik.
5: Altijd horen. Het is niet altijd even leuk.
0: Nee. Maar jullie hebben een goede band, denk ik.
5: Zeker. Ja. Zeker, ja.
0: En hoe vond je het in de tram?
5: Superleuk.
0: Ja.
5: Ook de bijgeluiden allemaal. Hè?
0: Ja, wat hoorde je allemaal?
5: Zeg maar, remmen ijzer op ijzer. Ik werk zelf in de auto's. Dus dan komen soms klanten met geluiden met remmen op ijzer. Dus rij je met de klant mee van wat voor geluid hoort de klant. En dan
0: hoor je dit eigenlijk.
5: Dan hoor je dat.
0: Alleen hier hoort het zo en bij de auto niet.
5: Bij de auto's kan het gevaarlijk zijn.
0: Ja precies. Ja. En hoe vond jij het, Stefan?
4: Ook hartstikke leuk.
0: Ja.
4: Echt een dagje uit, zo gezegd.
0: Ja. En leuk om met je broer te doen.
4: Echt zeker weten. Moeten we vaker doen, hoor.
6: Staan, koffie gezet, zet de radio aan. Vandaag met Jorinda van 60.
0: Nou, John, je bent onze trambestuurder geweest.
7: Ja.
0: Ja, wat een feest.
7: Onvoorstelbaar weer, hè? Ja. En echt zo'n dubbelrol ook weer voor West natuurlijk.
0: Ja, want je hebt ook gezongen.
7: Gezongen, ja. Tess was niet beschikbaar waarschijnlijk vandaag. Dus moest ik het zelf doen. En Ruud was er ook niet. Helemaal alleen met mijn gitaar en mezelf.
0: Nou, je had wel een koor, hè?
7: Absoluut. Ze zongen allemaal mee met het refrein.
6: West wordt wakker. Dag en dag.
0: Ik heb alleen maar positieve geluiden gehoord, maar het is ook echt wel een bijzondere tram.
7: Absoluut. Het is ongelooflijk mooi gerestaureerd. En van paardentram tot bijwagen voor de elektrische tram, tot tuinhuisje en dan 10 jaar later weer terug naar een tram. Ja, prachtig.
0: Bedankt dat we mee mochten met jou.
7: Fijn dat jullie er waren.
6: Ik heb nieuws voor jou.
7: Alsjeblieft.
0: Ja, applaus voor onze muzikant van het team. John Baltus. En ik kreeg net nog een appje van Rogier. Die is ook bestuurder en zit ook in het bestuur van het Haagse Openbaar Vervoermuseum. En die schreef: als ik terugdenk aan gisteren, hebben we echt iets unieks gedaan. En jullie luisteraars waren een heel fijn publiek. Heel erg dankbaar. Nou, eens gelijk natuurlijk. Fijn dat we daar te gast waren bij het HOVM in Den Haag. Op naar het volgende uitje.
8: I

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat krijg je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè?
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
9: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
10: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
11: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
12: Installatiebureau van Ginderen.
13: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
14: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga voor meer informatie naar logistiek070.com.
15: We zijn wat later. Het is bijna 5:30. Maar 9. Het
16: vijf is 9:30.
15: Ja. Het nieuws met Reinhard Roemer.
16: In Engeland is het 5:30.
15: Ja, dus mijn mindset zit helemaal in Engeland.
16: Mindset ook.
15: Mooi,
16: ja.
15: Hè?
16: Yes. De gemeente Rijswijk voert intensief controles uit op de zogenoemde spookbewoning in de gemeente. Politie, gemeenteambtenaren en BOA's checken of op een adres ook echte mensen wonen die er staan ingeschreven en of alles in orde is. Burgemeester Hoerisain van Rijswijk vertelt waar je aan moet denken bij spookbewoning.
17: Als een woning te lang leeg staat, dan kan het wel een belangrijk signaal zijn dat er iets anders gebeurt in die woning. Het kan iets illegaals zijn, het hoeft natuurlijk niet altijd. Ja, in het ergste geval zou je bijvoorbeeld aan drugs

0: gerelateerde activiteiten kunnen denken. Er kan illegale sekswerk plaatsvinden. Of te veel mensen kunnen er wonen, illegale bewoning.
1: De najaarscampagne van de GGD om coronaprikken te zetten begint vandaag. Uit cijfers van Gezondheidsinstituut RIVM blijkt dat in de loop der jaren steeds minder mensen de coronaprik laten zetten. Waar 5 jaar geleden nog miljoenen Nederlanders in de rij stonden voor een vaccinatie, loopt het aantal prikken al jaren terug. Projectmanager Corona Margje Troost van de GGD Haaglanden over nut en noodzaak van de coronavaccins.
2: Corona gaat ieder jaar nog steeds rond. In de zomer altijd minder, maar in de maanden waarin het weer wat kouder wordt, gaat dus weer wat rond. Voor mensen die ouder zijn dan 70 of met een kwetsbare gezondheid is het nog zeker een ziekte om rekening mee te houden. En met zo'n coronaprik kan je de afweer eigenlijk weer even een soort van opfrisser geven om de kans op een ziekenhuisopname of ernstige klachten te verkleinen.
1: Het is de week tegen pesten. Niet alleen op basisscholen is daar extra aandacht voor. Ook op het middelbaar beroepsonderwijs, het mbo, komt pestgedrag geregeld voor. Op het mbo Rijnland zet docent Merwe Kelic zich in voor een veilige sfeer op school. En ze omschrijft hoe en waar het mis kan gaan.
3: Ja, het is eigenlijk niet echt heel zichtbaar. Denk aan buitensluiten, denk aan grapjes die iedere keer over iemand worden gemaakt of iemand negeren. Ja, het zit er echt in die kleine dingen die veel impact maken. En tegenwoordig de groepsapp en de social media, dat heeft echt een grote rol daarin.
1: De inzet van Merwe Kelic is niet onopgemerkt gebleven. Ze is genomineerd voor docent van het jaar en hoort inmiddels bij de laatste 3 overgebleven kandidaten. Op 5 oktober hoort Merwe of ze de eretitel krijgt.
4: Ja, wij hebben gelukkig de weerman van het jaar. Goedemorgen, Huub.
5: Goedemorgen, Jorinda.
4: Ja, het is best een aardige week deze week.
5: Ja, we gaan dat best wel nog naar uitzien. Om te beginnen vandaag. Het is droog, er zijn wat wolkenvelden, zeker wel. Maar de zon die komt er ook nog wel geregeld bij, absoluut. En de wind die wordt geleidelijk noordwestelijk, zwak tot matig. En dan wordt het vanmiddag nog 19 graden. Nou, dat is niet verkeerd voor deze tijd van september. Komende nacht opklaringen, wolkenvelden, ook dan is het droog. Vannacht wordt het 12 graden. En morgen dan, een beetje vergelijkbaar met vandaag. Er zijn wolkenvelden, er is ook geregeld zon, met name morgenmiddag. Het wordt ook dan 19 of misschien wel 20 graden. En woensdag, dat is dan ook wel weer een dag met eigenlijk wat wolkenvelden. In de avond zou er wat regen kunnen vallen. Dat is trouwens de dag dat de herfst officieel begint, 's nachts. 12:05, dan staat de zon boven de Evenaar. Pas in 2092 dan gaat de herfst weer op 21 september beginnen. Dat duurt dus nog wel eventjes. Voor de rest, vanaf donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag houden we rustig weer. Met geleidelijk aan weer wat meer zon in het weekend. En ja, volgende week lijkt nog een heerlijke week te worden met aardig wat zon, droog weer en temperaturen dan volgende week dus pas boven de 20 graden.
4: Dankjewel, Huub. En dan gaan we naar Erwin de Hart. Waar staat het vast?
6: Dat is een hele goede vraag. Het antwoord is als volgt. De A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en Knoopend Hofvliet. 5 minuten vertraging, 5 kilometer file. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Woerden. 9 kilometer file, kwartier vertraging daar. De scheuren in het asfalt bij de Suurhofbrug leveren nu 10 minuten vertraging op richting Europoort op de A15 vanuit Rotterdam. En 6 minuten is de vertraging van de A20 op de A20 Gouda richting Hoek van Holland in de file van 4 kilometer tussen Knoopend Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel.
4: Dankjewel.
6: Graag gedaan.
1: En je hoorde het uitgebreide regio nieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
7: West wordt wakker.

0: Ja, meer laat haar moves weer zien. Dancing on the Ceiling van Lionel Richie.
1: Wordt wakker sport met Herman Manninga.
0: Ja, presenteren is voor jou ook een soort sport, hè?
2: Ja, absoluut. Lekker bewegen, dansen en ja, wat wil je nog meer?
0: Ja, dat doe jij natuurlijk ook in Alphen, hè, Herman? Oh, hier zit je. Je
2: ik heb niet aan knopjes gezeten, joh.
3: Oh, jongens, blijf er nou af. Wat was je vraag ook alweer?
0: Ja, jij ging ook helemaal los natuurlijk in Alphen.
3: Ja, nee, zeker. Ja, nee, absoluut.
0: Hoe is het met je losse heupjes?
3: Wordt er steeds. Nou, ik ben wat vroeger opgestaan, zodat ik iets mobieler ben.
0: Oh, ja.
3: Ik wist dat er een dansplaat kwam na half negen. Ja. Dus dan. Nee, het zit goed los. Oh, ja, goed, lekker.
0: Zo. Moet je dan even zo krrr, als je wakker wordt?
3: Nou, zo klinkt het soms. En zo voelt het soms wel eens, ja. Dat is heel raar. Dan heb ik echt goed geslapen en niet gesport. Dan denk ik, jeetje, minaman, ik lijk wel een oude vent als ik mijn bed uitkom. En dat is ook zo.
0: Nou, nee, ik wil dit niet zeggen, hoor. Maar je ziet er natuurlijk uit als een jonge god.
3: Ga door, Jorien. Oh, het is de week tegen het pesten, hè. Dus je dacht, ik gooi er even een complimentje in.
0: Volgende week hoor je weer hele andere dingen.
3: Ja, ja, precies.
0: Laten we het over de sporten hebben. Ja, ADO Den Haag had één opdracht eigenlijk. Is niet gelukt.
3: Niet gelukt, nee. Nee, dit was de wedstrijd waarin wij als buitenwachter in ieder geval riepen en dachten, dit moet 3 punten opleveren, de thuiswedstrijd tegen Cambuur. Ja, je zegt het al, een puntje, 1-1 gelijk spel. ADO komt eerst op achterstand, een kwartier voor tijd wordt het dan nog gelijk via Barani. Ja, een puntje, het is beter dan niks, maar ja, voor het goede gevoel hadden ze hier gewoon moeten winnen, maar de puf was daarna die gelijkmaker een beetje uit. Ze hadden niet meer de kracht om de duimschroeven nog even aan te draaien, zodat ze Cambuur zouden kunnen verslaan. Voordeel is wel, ADO staat niet meer op de laatste plaats. Ze hebben nu 2 punten uit 7 wedstrijden. Het voordeel is misschien ook, er komt nu een hele lange break aan in verband met de interlands van het Nederlands elftal. Dus 11 oktober is pas de volgende wedstrijd voor ADO Den Haag. Dan spelen ze uit tegen Telstar. Ja, spelers die vliegen uit. Sommigen zijn international. Nikiema is bijvoorbeeld de keeper van Burkina Faso. Die gaat weer een halve wereldreis maken. Sommige mensen Ze gaan lekker naar huis, misschien een klein weekje vakantie en een beetje hardlopen in die vakantie. Even het hoofdje leeg en met goede moed straks weer richting Telstar op 11 oktober.
0: Ja, je had het al over het Nederlandse elftal, want die moeten wel flink aan de bak de komende weken. Nou, beginnen tegen Duitsland.
3: Ja, dat is een lekker begin voor de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez. Meteen weer gedoe in de selectie. Geen onrust, maar ja, twee spelers die met blessures moeten afhaken. Malen en Kluivert, die hebben zich gisteren afgemeld. De vervangers zijn Guus Meerdink en Til. Guus Til. Guus Meerdink, nee, Matthijs Meerdink, Martijn Meerdink heet hij. En Guus Til.
0: Ik haal die twee ook altijd door elkaar.
3: Ja, dat lastig, hè? Ja. Om 11 uur is de toelichting van Xavi op zijn selectiebeleid. Er is wel wat onvrede binnen de Nederlandse voetbalkenners. Want ja, waarom is Valente van Feyenoord niet geselecteerd? Die speelt de pannen van het dak, zit niet bij de selectie. Nou, dat leidt tot wat onbegrip. Xavi zal het vanmiddag allemaal gaan toelichten. En dan op naar Duitsland op donderdagavond 9:15.
0: Ja, dag Herman.
3: Kees, ja, die zitten weer in een slechte bui, denk ik.
0: Ja, wat is dat toch met die rode kaarten van SVV Scheveningen? Nu werd invaller Deen van der Meer er bij 1-1 tussenstand uitgestuurd. En konden de Rotterdammers de wedstrijd alsnog naar zich toe trekken. Weer een nederlaag, een schorsing erbij. Op deze wijze wordt het nooit wat, toch Herman? Een moedeloze Kees.
3: Dat kan ik me een beetje voorstellen. Scheveningen en rode kaarten, dat is wel een dingetje. Inderdaad, in de voorgaande seizoenen pakten ze er toch ook redelijk wat. Nu gaat het mis tegen Xerxes in de 4e divisie B, moeten we even duidelijk zeggen. Ja, een 11e plaats met 4 punten uit 4 wedstrijden. Dat is niet goed genoeg voor Scheveningen, dat vorig seizoen nog 3e divisie speelde en het seizoen daarvoor 2e divisie. Die zijn dus wel op dit moment wel bezig aan een hele slechte reeks. En die zullen zich snel moeten herpakken om nog iets te maken van dit seizoen. Ik leef mee met Kees. En ik ga niet zeggen, het komt allemaal goed.
0: Nee, maar hij zal het
3: nee,
0: wel waarderen,
3: ga ik niet
0: denk
3: meer
0: ik.
3: Doen. Nee, ja.
0: Dat je meeleeft. Er werd er meer gevoetbald natuurlijk in de regio. Nou, Quick Boys, dat is eigenlijk wel heel groot nieuws. Eerste verlies van het seizoen.
3: Ja, je weet dat hij er een keer aankomt. Maar ja, ze hadden 15 punten uit 5 wedstrijden. Ze speelden een uitwedstrijd tegen Rijnsburg. Dat vorige week een oorwassing had. had gekregen met een 6-1 nederlaag. Sowieso niet zo lekker begonnen aan het seizoen. Ja, en dan is voetbal een raar spelletje. Want Rijnsburgse Boys wint met 3-1. En er was helemaal niks op af te dingen. Eerste nederlaag voor Quick Boys. Goede overwinning voor Rijnsburgse Boys. In de derde divisie B blijft Noordwijk ook winnen. Nog niet verloren. 3-0 winnen ze nu van TOGB. En FC Rijnvogels wint ook weer. Ook nog niet verloren. 1-0 tegen Portugal. Dat was wel het eerste verliespuntje voor FC Lisse. Een 1-0 nederlaag bij Zwaluwe. Maar het rijtje daar in de derde divisie is schitterend. Noordwijk, Lisse en FC Rijnvogels. De nummers 1, 2 en 3. Ziet er goed uit.
0: Schud je heupjes nog maar even los voor Elvis Presley,
3: nou,
0: Herman.
3: Nou, daar gaan we. Ja. Oh, joh.

0: van Elvis Presley. Ja, Huis ter Duin in Noordwijk, we kennen het allemaal wel. Ben je er wel eens geslapen?
1: Nee, niet geslapen. Ik heb er wel eens naar de buitenkant gekeken. Toen waren de voetballers, die kwamen terug nadat ze uiteindelijk derde waren geworden met het WK. En mijn zoon was toen nog een kleine voetbalfan. Ja, dan ga je als moeder daar naartoe om ze toe te juichen.
0: Ja, als echte kenner weet ik natuurlijk dat dat 2014 al was.
1: Absoluut.
0: Ja. Maar het hotel maakte kans op een prestigieuze internationale hotelprijs. Historisch hotel is het natuurlijk, genomineerd voor meerdere awards. Van het, nou let even op, de Historic Hotels Worldwide Awards of Excellence.
1: Wauw.
0: Een hele mond vol. Winnaars worden volgende maand bekendgemaakt in de Verenigde Staten. En bij dat hotel is nu Bob Brinkman. Moet dan dus ook wel een bijzonder gevoel geven als je daar naar binnen stapt. Hè? Voel je een beetje de grandeur van dit hotel?
2: Ja, Huis ter Duin heeft dat wel al snel, Jorinda. Want dat begint al eigenlijk bij de parkeerplaats. Dan heb je een rode loper waar je overheen wandelt naar grote glazen draaideuren. En dan kom je die ontvangsthal in met eikenhouten balustrade. Rood tapijt over de trap. Zwart marmeren vloer. Ja, grandeur straalt het wel een beetje uit, hè?
3: Ja, daar zijn we heel erg trots op. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, zegt Stefan Stokermans. Dat is de managing director, om het zo maar te zeggen. Hotelier van Huis ter Duin.
3: Ja, dat klopt.
2: Ja, en genomineerd hotelier.
3: Ja, we zijn erg trots. Ik mocht zelf al in 2024 Historic Hotelier of the Year worden bij die organisatie. En nu zijn we dan genomineerd voor Best Resort en Historic Hotel Europe.
2: Ja, ik heb me een beetje door jou laten uitleggen dat het gaat om de Oscars onder de historische hotels.
3: Ja, dat zijn een beetje de grand dames van de hotel. En bijna 100. Het zijn allemaal hotels die minimaal 100 jaar oud zijn.
2: Ja, 140 jaar is de verjaardag die Huis ter Duin volgend jaar viert.
3: Ja, klopt. 1887. Natuurlijk voor ons een mooi jaar. En dat gaan we uitgebreid vieren.
2: Ja, en daarom ook misschien een beetje die awards dan als begin van die verjaardag?
3: Nou, we willen eigenlijk wel elk jaar een award winnen. Dus in die zin...
2: Verder niet ambitieus.
3: Is het wel inderdaad wel een mooie gelegenheid om een extra te vieren.
2: Ja, waarom verdient Huis ter Duin volgens jou? Dan vraag ik het misschien aan de verkeerde persoon. Maar nou zo'n historische award, Stefan?
3: Ik denk toch omdat we vanuit het eigenaarschap wat we hebben als familiebedrijf vooral toekomstgericht blijven. Dus je neemt als het ware de heritage, om maar een mooi woord te gebruiken, neem je mee voor de toekomst en voor de volgende generaties. Dus we hebben ook hier gasten die eigenlijk nu rond de 80, 90 jaar oud zijn, maar hier als kind al hebben leren lopen. En daarmee heb je dus voor je gasten een heel mooi iets wat je de toekomst in brengt. En voor de medewerkers ben je dan eigenlijk een heel mooi opleidingsinstituut en een mooie werkplek.
2: En dan is dan het idee dat die persoon van 80 niet doorheeft dat het hotel is veranderd.
3: Die merkt het echt wel, maar die voelt zich nog steeds comfortabel. En dat is natuurlijk de grote kracht als hotelier, dat je zorgt dat je gasten comfortabel zijn in uiteindelijk de faciliteiten die je aanbiedt.
2: Ja, maar toch ook wel, als ik zo om me heen kijk, met een ode aan het verleden. Jullie zijn niet echt het interieur naar deze tijd, hebben jullie niet het interieur naar deze tijd gehaald?
3: Nee, maar het is wel zo dat we natuurlijk wel continu investeren. Maar je doet dat wel met eigenlijk respect voor het verleden. Dus als je kijkt naar het historisch gedeelte waar we onlangs compleet nieuwe kamers hebben gerealiseerd, doe je dat eigenlijk wel met een knipoog naar het verleden. Dus als je die kamers kijkt, zijn wel moderne kleuren, zandkleuren. Dus probeer ook de omgeving te integreren. Maar we hebben daar hele mooie foto's van hoe Huis ter Duin 120 jaar geleden was.
2: Zullen we heel even naar de draaideur lopen, Stefan? Want het is misschien ook een van de bijzondere kenmerken van Huis ter Duin. Is natuurlijk de locatie. Ja, Huis ter Duin, de naam zegt het. Huis op een duin. Dus we lopen nu de draaideuren door aan de achterkant van het hotel. We komen heel even vast te zitten tussen de draaideuren.
3: Ja, een historisch element wat we proberen te behouden.
2: Ja, geloof ik. Ja. En dan loop je zo het bordes op, is het eigenlijk. Met meerdere trappen naar beneden. En kijk je gelijk uit over die kolkende Noordzee.
3: Ja. En het mooie is, we zijn heel dicht nu bij het bord ook van de Liebermanroute hier in Noordwijk. Want Liebermann, oude schilder, die maakte hier dus, werd geïnspireerd rond 1920, 30 volgens mij, over de omgeving waarin hij zat. Dus dit is ook het beeld wat al meer dan 100 jaar de toerist ziet. Alleen het daaromheen verschilt het wel. Op het schilderij van Liebermann zie je nog een mooi uitgestrekte kust. Wij kijken nu naar de windmolens en aan de andere kant de schepen die voor Rotterdam de haven liggen. Dat hadden we toen nog niet. Maar het mooie is wel dat er komt nu een heel mooi vissersbootje voorbij ook.
2: Ja.
3: Dat is ook al meer dan 100 jaar wat hier gebeurt. Dus wij proberen wel mee te gaan met de tijd, maar wel met het respect voor het verleden.
2: Tot slot, wat kun je nou eigenlijk winnen? Een beeldje? Geldprijs?
3: Eeuwige roem.
2: Eeuwige roem. Dat is het.
3: Daar gaat het toch om.
2: Zegt Stefan Stokkermans, hotelier van Huis Terduin op het bordes van Huis Terduin.

0: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
1: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucy Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op concertgebouw.nl.
4: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
6: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
8: Heb jij ook zo'n zin in koffie? Dan is dit het moment om te bellen voor...
9: De Radio West tijdmachine.
8: Ja. Je hoort zo waarom. Het nieuws met Reinhard Roemer hoor je eerst.
10: De najaarscampagne van de GGD om coronaprikken te zetten begint vandaag. Uit cijfers van Rijksinstituut RIVM blijkt dat in de loop der jaren steeds minder mensen die coronaprik krijgen. De gemeente Rijswijk voert intensief controles uit op spookbewoning. Politie en gemeenteambtenaren kijken of op een adres ook echte mensen wonen die er staan ingeschreven en of er bijvoorbeeld geen sekswerkers actief zijn of drugs worden verhandeld. Het is de week tegen pesten. Niet alleen op basisscholen is daar extra aandacht voor. Ook op het middelbaar beroepsonderwijs, het mbo, komt pestgedrag geregeld voor. Meer regio nieuws 9:30. Nu hoor je het andere nieuws.
11: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand neergeschoten. In Austin, in Texas, werd een man gisteren in zijn romp geraakt. Het zou gaan om een Venezolaan van 28. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is zijn toestand stabiel. Na het incident ontstond er een betoging tegen de overheidsdienst die veel geweld gebruikt. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al ruim 80 keer het beladen woord omvolking gebruikt. Dat ontdekte Pointer, die onderzoek deed. In bijna de helft van de uitzendingen werd het woord gebruikt. Jeremy Krolsmith van Pointer vertelt dat het in eerste instantie niet de omroep zelf was die het woord gebruikte.
12: In het begin kwam het woord zeg maar binnen via de gasten. Later zijn ze, vooral in 2026, zijn ze het steeds vaker zelf. Dus de presentatoren en de vaste commentatoren zijn het zelf gaan gebruiken.
11: De omvolkingstheorie is volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid een rechtsextremistische complottheorie. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin gelieerde partij ruim 57% van de stemmen. Dat is een stijging van 10% ten opzichte van 5 jaar geleden, vertelt verslaggever Wessel de Jong.
13: En dat moest natuurlijk maar aantonen, precies de bedoeling natuurlijk ook van het Kremlin, dat het hele land als één man, als één vrouw achter Poetin staat. En ook achter de oorlog staat natuurlijk. Ook al sprak Poetin daar natuurlijk eigenlijk met geen woord over tijdens de hele campagne.
11: De winst van Verenigd Rusland zat er al aan te komen. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen. In Parijs worden bijna 300 spullen van Brigitte Bardot geveild. Onder meer haar balletschoenen, aanstekers en juwelen gaan onder de hamer. De spullen leveren naar schatting tussen de €20 en €10.000 op. De opbrengst gaat naar haar zoon van de Franse filmster en de Brigitte Bardot Foundation, die zich inzet voor dierenwelzijn. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt steeds vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
8: Erwin de Hart bij de ANWB.
14: Er staat een file op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug. 3 kilometer, de vertraging is 10 minuten. 5 minuten vertraging op de A15 Rotterdam richting Europoort. Tussen Spijkenisse en de Zuurhofbrug, 5 kilometer file. En er zijn voorlopig nog 2 rijstroken dicht.
15: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
16: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
17: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van Albert
18: Heijn. Installatiebureau van Ginderen.
19: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
20: Tijdens de Urban Walk Leiden op zondag 25 oktober wandel je langs en door bijzondere locaties waar je zelden gratis komt. Kies uit 2 afstanden en zie Leiden zoals je het nog nooit hebt gezien. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkleiden.nl.
21: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: we ruiken goed dus, vastgesteld.
1: Ja, als we geurradio zouden hebben, dan zou je zeggen, lekker.
0: Ja, ik ben vanochtend wel wat warrig opgestaan, merk ik. Want ik kijk naar links en ik zie ineens iets zitten op mijn schouder. Ik denk, wat is dat nou? Maar ik heb dus een shirt. En ik heb wel het kaartje eraf getrokken. Maar dat plastic haakje, zeg maar, dat zit er nog in.
1: Het weerhaakje.
0: Ja, het weerhaakje. Dus ik moet even, heb je schaar toevallig bij je? Want dan kan ik hem er even
1: met mijn tanden.
0: Het ziet heel gek uit. Ja, alsof ik elk moment zo in de kast gewoon opgehangen kan worden, zeg maar. Zo met shit en al.
1: Goed. Het is trouwens een leuk shirt. Dat viel me vanochtend al op. Ja, het staat je lief, die kleur.
0: Nou, fijn. Ja, het erg is dus dat ik dit shirt al heel lang heb. Dus ook al heel lang met dat haakje loop. Goed. Het is tijd om terug te gaan in de tijd. Want dan kan ik hem er op tijd weer af.
2: De Radio West tijdmachine.
0: Knippen. We gaan namelijk mee met de tijdmachine. Dat kan jij ook overkomen als je nu belt naar 070-390-5454. Krijg je 3 vragen uit een bepaald jaar waar we met die tijdmachine heen gaan. Ja, en dan kan je echt hele mooie prijzen winnen. Bijvoorbeeld de hoofdprijs meer
1: deze
0: week.
1: De hoofdprijs, ja. Dan ben je wel meteen heel goed wakker. Want er worden 7 verschillende soorten koppen koffie door dit apparaat gezegd. Het is een ultra-compacte koffiemachine. 1 druk op die knop en dan heb je een lungo, een espresso, een café dit, een café macchiato. Nee, zo gek kan jij het verzinnen of je maakt gewoon een andere leuke combinatie ervan. Maar dat is de hoofdprijs. Als jij dus 3 vragen goed hebt, dan maak je op vrijdag kans. Als je dan weer 3 vragen goed hebt, dan win jij die hoofdprijs.
0: Ja, en het leuke is, je krijgt ook gelijk een welkomstpakketje bij met 7 verschillende koffies. Dus dan kan je ze allemaal uittesten en dan kiezen welke je het lekkerst vindt natuurlijk.
1: Kan je dus echt een koffieparty geven.
0: Ja, maar wat nou als het nou niet lukt, hè, die 3 vragen?
1: Dan is het een beetje sneu. Maar voor ons was het namelijk al herfst. En vandaar dat wij deze prijs weggeven. Want wij zorgen dat je warme voeten hebt namelijk. Niet zomaar warme voeten. Je krijgt sokken. Omroep West ADO Den Haag sokken. Ah. Dus het zijn groen-gele sokken. En het is zowel 1 voor de linkervoet als voor de rechtervoet. Dus zet je beste beentje voor.
0: Ja, ADO kan die aanmoediging wel gebruiken. Snel bellen dus. 070-390-5454. Als je kans wil maken op die sokken. En zeker natuurlijk die ultra-compacte koffiemachine. Snel bellen.

0: De Rolling Stones, die zingen Under My Thumb. Ik krijg allemaal vragen natuurlijk waar Tjeerd is. Ja, die is ziek, die heeft de griep te pakken, dus daarom zit Meer naast mij gezellig. En gaan wij met z'n tweeën de tijdmachine in. En ja, er gaat ook nog iemand mee.
1: De Radio West tijdmachine.
0: En de gelukkige vandaag is Bianca Wij uit Leidschendam. Goedemorgen, Bianca.
2: Goedemorgen.
0: Ja, je bent aan het werk, vertelde je al even net.
2: Ja, klopt.
0: En toen hoorde je dit voorbij komen, toen dacht je toch, ik moet bellen.
2: Ja, tuurlijk. Ja, als er een koffiemachine te winnen is, dan moet ik meedoen. Sorry.
0: Oh, ja. Is jouw koffie zo slecht?
2: Nou, dat weer net niet. Ja, hij begint aardig te lekken nu.
0: Oh.
2: Koffiemachine, maar dus hij is aan vervanging toe.
0: Ja.
2: Maar ja, een dag zonder koffie, dat bestaat in mijn leven niet.
0: Nee, hoeveel koffie heb je nu al op?
2: Op dit moment heb ik 3 bakjes op. Drie bakjes cappuccino.
0: Oh, wel lekker inderdaad. En hoeveel gaan er per dag doorheen, denk je?
2: Ja, dat is heel verschillend. Ligt aan of ik veel thuis ben, ja of nee. Ja, ben ik veel thuis, ja, dan gaat er wel een bakkie of 10 doorheen op
0: zo,
2: een dag.
0: Zo, joh, lekker. Dan sta je dan niet helemaal te stuiteren aan het eind van de dag.
2: Ja, maar ja, je moet wat doen om wakker te blijven.
0: Ja, ja. Nou, dan heb je helemaal gelijk. En de koffie is ook gewoon lekker. Ik hou er ook van. Ik zit op dit moment ook lekker aan mijn cappuccino, Bianca.
2: Groot gelijk.
0: Ik ga je heel veel succes wensen. En we gaan even kijken waar we heen gaan überhaupt natuurlijk met de tijdmachine. Ben je er klaar voor?
2: Ja, tuurlijk.
0: Ja, dan gaan we vertrekken. Hou je vast.
1: Deuren gaan dicht. Deuren gaan open.
0: Ja, dan zijn we in 1987. Hoe oud was je toen, Bianca?
2: Toen was ik 5.
0: Oh, dat was nog. Was je vrij jong? Ja, je zat nog niet voor de tv het nieuws te volgen, denk ik. Maar denk je dat je er toch nog wel iets van weet?
2: We gaan ons best doen.
0: Ja, nou, Meer gaat je 3 vragen stellen. Heel veel succes.
3: Daar gaan we. Het schilderij Stilleven Vaas met 15 zonnebloemen wordt in 1987 verkocht voor een recordbedrag van bijna $40 miljoen. En welke Nederlandse schilder heeft dat gemaakt? En dat schilder was overigens wat jaartjes eerder, want dan heb ik het over 1889. Maar het schilderij werd dus voor een recordbedrag verkocht. Wie schilderde het?
2: Van wie was de zonnebloemen? Was dat van Rembrandt van Rijn?
0: Vraag je het aan ons? Of,
2: nee.
0: Ik vraag het aan jou, hè?
2: Mag ik nog veranderen?
0: Ja, hoor.
2: Vincent van Gogh.
3: Ah, oké. Nummer 2. Welke Amerikaanse president bezocht in 1987 de Berlijnse muur en sprak de beroemde woorden: Mr. Gorbachev, tear down this wall. Meneer Gorbachev, haal de muur naar beneden. Welke president zei dat? Amerikaanse president.
2: John F. Kennedy.
3: Oké, dat heb ik genoteerd. En de laatste vraag. Het best verkochte album van 1987 heet The Joshua Tree. Hoe heet de Ierse band die het heeft gemaakt?
2: Dan gok ik op Oasis.
3: Oké.
0: Gaan we kijken naar de jury.
1: Je hebt 1 vraag goed.
0: Ja, toch wel lastig vond je het volgens mij. Gelukkig heb je de eerste vraag veranderd. Daarmee heb je toch nog een mooie prijs gewonnen. Want dat krijgt er wel
3: naar huis. Je hebt in ieder geval warme voeten, want je hebt sokken gewonnen. En dat zijn niet zomaar sokken. Het zijn Omroep West ADO Den Haag sokken. Groen, geel, dus in de mooie kleuren van de voetbalclub. En je krijgt natuurlijk en een linker sok en een rechter sok van ons cadeau. Want daar doen wij niet lullig over.
2: Oh, hartstikke bedankt.
0: Ja, maar die 2 vragen die je niet goed had. John F. Kennedy die was er al niet meer in 87, volgens mij. Maar het was Ronald Reagan die we zochten. En U2 maakte dat album. Het beste verkochte album van 1987.
2: Stom, dat had ik moeten weten.
0: Ja, helaas. Ja. Geen nieuw koffiezetapparaat, Bianca. Maar dus wel prachtige, lekkere, warme sokken.
2: Ja, zeker.
0: Veel plezier ermee, hè. En een fijne dag.
2: Dankjewel.
0: Doei. En we blijven nog even in 1987. Nemen we mee in de tijdmachine naar onze eigen tijd. Gregory Abbott met Shake You Down.

Contact met de radiostudio kan heel simpel via WhatsApp. Het nummer is 070 307 8080. Wil je reageren op een programma van Radio West? Heb je een nieuwstip of een verzoek? Stuur je bericht naar 070 307 8080 en je app komt rechtstreeks in de studio uit. 070 307 8080.

0: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
1: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
2: Zeg het!
1: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Je geniet van stralend sanitair met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
8: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
9: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.

0: uurtje van West wordt wakker is alweer begonnen. Reinhard Roemer met het nieuws.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen ook meer. Hoi. De gemeente Rijswijk voert intensief controles uit op zogenoemde spookbewoning. Politie, gemeenteambtenaren en BOA's checken of op een adres ook echt de mensen wonen die er staan ingeschreven en of alles in orde is. Burgemeester Houri Sahin van Rijswijk vertelt waar je aan moet denken bij spookbewoning.
2: Als een woning te lang leeg staat, dan kan het wel een belangrijk signaal zijn dat er iets anders gebeurt in die woning. Het kan iets illegaals zijn. Het hoeft natuurlijk niet altijd. Ja, in het ergste geval zou je bijvoorbeeld aan drugsgerelateerde activiteiten kunnen denken. Er kan illegale sekswerk plaatsvinden. Of te veel mensen kunnen er wonen, illegale bewoning.
1: Het aantal bekeuringen dat in het centrum van Sassenheim is opgelegd sinds daar een fietsverbod werd ingevoerd, is drastisch afgenomen. De eerste twee weken van september vorig jaar werden in het winkelgebied 55 boetes uitgedeeld. Sindsdien zijn er in een jaar tijd maar 2 bekeuringen bijgekomen. De gemeente Teylingen, waar Sassenheim onder valt, zegt ook duidelijk te merken dat de verkeersveiligheid in het winkelgebied erop vooruit is gegaan. Een achtergelaten fiets op een fietspad op de Haagse Vrederustlaan heeft ervoor gezorgd dat hulpdiensten in actie kwamen. De fiets werd vannacht gevonden naast een sloot. Omdat het niet duidelijk was of er iemand te water was geraakt, is met een zoekactie begonnen waarbij duikers van de brandweer werden ingezet. Ook ambulancepersoneel kwam naar de sloot langs de Vrederustlaan. Uiteindelijk is niemand aangetroffen. Stichting Red de Polder wil via een burgerinitiatief een bedrijventerrein in Boskoop veranderen in weidevogelgebied. Over de grond aan de Middelburgse weg is al jaren veel te doen, mede door een plan voor de huisvesting van ruim 500 arbeidsmigranten. De eigenaar verzet zich tegen de nieuwe bestemming en dreigt met een miljoenenclaim. De Alphense politiek wil dat de stichting en de grondeigenaar eerst met elkaar in gesprek gaan. De gemeenteraad neemt komende donderdag een besluit over het burgerinitiatief. En het is de week tegen pesten. Niet alleen op basisscholen is daar extra aandacht voor. Ook op het middelbaar beroepsonderwijs, het MBO, komt pestgedrag geregeld voor. Op het MBO Rijnland zet docent Merwe Kelic zich in voor een veiligere sfeer op school en omschrijft hoe en waar het mis kan gaan.
3: Ja, het is eigenlijk niet echt heel zichtbaar. Denk aan buitensluiten, denk aan grapjes die iedere keer over iemand worden gemaakt of iemand negeren. Ja, het zit er echt in die kleine dingen die veel impact maken. En tegenwoordig de groepsapp en de social media, dat heeft echt een grote rol daarin.
1: De inzet van Merwe Kelic is in elk geval niet onopgemerkt gebleven. Ze is genomineerd voor docent van het jaar en hoort inmiddels bij de laatste 3 overgebleven kandidaten. Op 5 oktober hoort Merwe of ze die eretitel krijgt.
0: Het weer met Huub Misee.
4: Vandaag zijn er wolkenvelden, maar het blijft droog en er komt ook geregeld zon. We hebben een zwakke tot matige noordwestenwind en het wordt ongeveer 19 graden. Komende nacht zijn er opklaringen, ook wolkenvelden en ook dan blijft het droog. De noordwestenwind neemt geleidelijk af tot zwak en veranderlijk en vannacht wordt het ongeveer 12 graden. Morgen, net als vandaag, wolkenvelden, maar vooral morgenmiddag ook geregeld zon. We hebben dan een zwakke tot matige westenwind en morgen wordt het 19 of 20 graden. Woensdag is er vrij veel bewolking, 's avonds kan er wat regen vallen, ook dan wordt het 19 graden. Donderdag verandert er weinig.
1: Tot zover het...
0: Nee hoor, nee. Erwin is er gewoon nog, ho-ho.
1: Tot zover het weer.
0: Ja, maar eerst nog even het verkeer.
5: Ja, en dan hebben we het wel gehad. Op de A15 Rotterdam richting Europoort is... bij de Zuurhofbrug. Je weet wel, dat is die brug bij de Maasvlakte. De brug naar de Maasvlakte toe. Eigenlijk, daar zitten scheuren in het asfalt. En dat moet worden gemaakt. Maar eerst moeten we dat onderzoeken natuurlijk. En daarom is de rijbaan nog steeds dicht. En moet het verkeer via de vluchtstroken langs. Dat geeft een kwartiertje vertraging.
0: Dankjewel.
5: Fijne dag.
0: Jij ook.
1: Tot zover, Erwin Darts. Ja, blijf luisteren.
0: Nee, die zin niet.
1: Of kijk op Omroep West. Ik ga gewoon door. .nl.
5: Cheers, wetenschap.
0: Ja, geef het door. West wordt wakker.

0: Imbruglia en Thorn. Ja, en we gaan er nog niet van door, maar toch is Patrick van Houten hier al in de studio. Twee musical-kenners, fans, die ook twee keer allebei dezelfde musical hebben gezien afgelopen weekend. En daar gaan we het over hebben. Patrick, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, je kent het vast wel, de filmklassieker Titanic, die heb je ongetwijfeld een keer gezien. Maar stel nou dat het bekende verhaal van Jack en Rose net iets anders ging dan in de film. Dat weten we dankzij een ooggetuige. Ja, ze was er echt bij. Celine Dion zelf. Het is een absurde uitgangspunt van de musical. Titanic. Gisteren ging de Nederlandse versie in première in Breda met René van Wegberg als Celine Dion en de Haagse Dana van der Geer als Rose. Nou, ik zei het al, Patrick, je was erbij. Ja, het is een gek verhaal.
1: Ja, dat kun je wel zeggen, inderdaad, ja. Het is niet 13 in de dozijn, inderdaad. De muziek van Celine Dion in een over-de-top parodie. Eerder al succesvol in bijvoorbeeld Parijs en Londen. Even een stukje ter illustratie.
2: Jij zong toch alleen de titelsong van de Titanic?
3: Ja, jij zat toch niet zelf op de Titanic?
2: Nee, dan ben je tenminste 150 jaar oud.
3: Ja. And I know that my heart
1: will go on. Hoor je René van Wegberg als Celine Dion. Maar ja, wat moet je nu verwachten? Ik kwam na afloop onze Noorddorpse zangeres Francis van Broekhuizen tegen. En zij legt het voor ons nog even uit.
4: Nou, het is een parodie eigenlijk op onze musicalwereld en op de zangerswereld. Gevat in dat verhaal wat we allemaal kennen van de film The Titanic. En dan weet iedereen dat zij altijd op die deur ligt. En dat zij gewoon die Jack laat schieten. He, daar... en dat we eigenlijk als achtergrond, het gaat altijd om die Rose die Jack, terwijl het eigenlijk een vreselijke ramp is waar we naar zitten kijken. En daar hebben ze dus nu zo'n geestig stuk van gemaakt waarin Celine Dion, die dat beroemde lied daarbij zingt, eigenlijk vertelt dat zij overal bij is geweest bij die Rose die Jack.
0: Ja, René van Wegberg is dus die Celine Dion, een soort Nederlandse versie van deze Canadese superster. Hoe doet ze het?
1: Uitstekend. Ze heeft honderden uren zitten bestuderen. De bewegingen van Celine Dion, haar maniertjes, haar mimiek, haar manier van praten en zingen ook. En die liefde voor de zangeres is er al heel lang. Dat legt René zelf uit.
5: Ja, nou, eigenlijk zitten daar al uren in sinds mijn 16e. Want toen heb ik haar nagedaan bij Henny Huisman's Soundmix Show. Dus toen begon die liefde eigenlijk al voor haar en haar muziek. En ook wel een beetje voor wie zij is. Die vrolijke gekte die zij een beetje heeft. Ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk. En ik moet wel zeggen, het is een uitvergrote, glitterende versie van Celine Dion. We maken een parodie, een comedy. Uiteraard, zo groot als ik het maak, is het misschien niet altijd. Maar ik heb er wel heel veel lol in.
1: En de cast heeft twee Haagse acteurs. Dana van der Geer, die we nog kennen uit Frozen bijvoorbeeld, is Rose. Zij maakt een mooi duo met Kelvin Kromheer als Jack. Ik sprak ze na de première en vooraf gierden de zenuwen door haar keel. Dit was haar oplossing.
6: Doorademen. Gewoon blijven ademen. Ja. En af en toe wat water drinken. Ja, meer kan je niet doen.
7: Nee.
6: Ik heb heel erg genoten. En ik hoop het publiek ook. Maar aan de instant staande ovatie te horen, volgens mij heeft het publiek ook genoten.
7: Ja. Ja.
8: Er zit een moment in dat je in de zaal denkt, wat is er echt? Wat is er nu? Improvisatie?
6: Ja, dat snap ik.
7: Ja.
6: Dat houden wij heel graag lekker in het grijze gebied.
7: Ja. En dat is voor ons soms ook wel eens. Wat is nou echt en wat is nou improvisatie? Wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Dus ja, nee.
0: Ja, die hele musical klinkt een beetje van wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Ja, ja, en er zit nog een Haagse acteur op het schip, hè?
1: Ja, dat is Najim Severina. Ook eerder te zien in Frozen, maar ook in Aida en Kinky Boots bijvoorbeeld. Nu staat hij in de stuurhut van de Titanic als Ketelbinky en is ook de ijsberg. En voor de metamorfose van Ketelbinky naar ijsberg moet hij zich de tandjes haasten.
9: Nee, is 1 minuut. En dat is van Ketelbinky alles uit naar volledig ijsberg. Dus dat is wel even pittig. Maar 1 minuut. Make-up, alles, wimpers, alles uit, ja.
10: Heb je daar nachtmerries over?
9: Ja. Ja. Maar het ging vandaag goed, dus dan ben ik blij. Dus nu kan ik het loslaten. Nu denk ik, oké, het komt altijd goed.
0: Is het een overtuigende ijsberg?
1: Ja, het is een zeer overtuigende ijsberg. Ja, ik moet hier niet te veel over zeggen.
0: Nee.
1: Je moet, want als je dit mij hoort vertellen, dan denk je, waar slaat dit op? Wat geheel terecht is. Maar in de voorstelling klopt het.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou ja, ja, ik ben heel erg benieuwd. De voorstelling, ja, de Titanic gaat ten onder natuurlijk. Blijft de voorstelling wel drijven?
1: Ja, die blijft zeker drijven. Het is muzikaal dik in orde. De hele cast klinkt als een klok. Maar René van Wegbergen en Dana van der Geer zijn absolute klasse als het gaat om vocaliteit en ook komische timing trouwens. Ja, als je houdt van de muziek van Celine Dion en je kunt wel tegen een pittige parodie, dan is dit een lekker begin van het theaterseizoen.
0: Ja, we kunnen natuurlijk geen nu niet Celine Dion draaien met My Heart Will Go On.
1: Ja, dat snap ik inderdaad.
0: De musical is het komend seizoen te zien in onder andere Gouda, Zoetermeer, Alphen aan de Rijn en Leiden. Patrick, nou, blijf lekker zitten. Je bent zo aan de beurt.
1: Ja, is goed. Ga ik doen.

0: Wat vindt ze er zelf van eigenlijk?
1: Nou ja, ze heeft haar goedkeuring gegeven aan dit concept en aan het gebruik van haar muziek. Dus ze heeft zelfspot, kunnen we zeggen.
0: Ja, inderdaad. Ja. Of ik was stoer eigenlijk.
1: Ja.
2: We gaan allemaal door!
0: Ja, het is alweer bijna het einde van West wordt wakker. Dat betekent dat we er vandoor gaan. En niet zonder dat we onze Angelique natuurlijk hebben gesproken. Bonjour.
3: Bonjour tout le monde.
0: Heb je een goed weekend gehad?
3: Ik heb een heel goed weekend gehad. Ja. En jij?
0: Ik ook. Ja, zeker. Ja, gisteren natuurlijk op pad met al onze luisteraars in de tram. Dus dat was een mooi toetje van mijn weekend.
3: Gezellig.
0: Ja.
3: Helemaal goed.
0: En vandaag gaan we gewoon ook weer wat bijzonders doen natuurlijk. Het is wel leuk en mooi, maar het ook wel met een serieuze ondertoon heb je iets uitgezocht.
3: Je zegt het helemaal goed, Jorin. Ja. Want we gaan naar Gouda toe. We gaan naar de chocoladefabriek. En je zou daar natuurlijk chocola willen eten.
0: Nou.
3: Maar dat gaan we niet doen.
0: Oh, jammer.
3: Maar, ja, jammer. Maar die chocolade heeft toch ook wel weer een connectie met wat we gaan bekijken. Want in de chocoladefabriek, daar werd vroeger chocola gemaakt. Maar daar zit nu, op de tweede verdieping zit daar de bibliotheek Gouda. En daar is de expositie te zien, draden van ons Nederlandse slavernijverleden. En dat is natuurlijk een gevoelig onderwerp. Maar dat kan je ook heel mooi, kan je dat, ja, in een creativiteit kan je dat omzetten. En dat wordt dan uiteindelijk een heel mooi kunstwerk. Met een betekenis, maar ook de manier waarop dat heeft samengesteld, dat greep me eigenlijk wel. Het is een project en een initiatief van Ricardo Burgzorg. En wat heeft hij bedacht? Die heeft bedacht dat elke provincie een wandkleed moet krijgen, wat in feite zijn connectie met het slavernijverleden laat zien. En dat wordt gemaakt door vrijwilligers, inwoners. Vrijwilligers van elke provincie. En het kleed van Zuid-Holland, dat is klaar. Dat heeft al gehangen in Delft en ook in Den Haag. En als je dat nog niet gezien hebt, dan kan je dus nu naar Gouda. Want het is een rondreizend circus. Het gaat allerlei plaatsen gaat het af. En dat wandkleed, dat is behoorlijk groot, 35 meter. En daarin laat eigenlijk Ricardo gewoon zien op een manier, een beetje geïnspireerd op onze glas- en loodramen die je ziet in kerken, het verleden. Je ziet bijvoorbeeld de Gouden Koets zie je erin. Maar ook de Universiteit Leiden, het Mauritshuis. Stoffen die door slaven worden meegedragen, maar aan de manier van de stoffen kan je zien uit welke landen ze komen. Bijvoorbeeld uit Ghana of uit Suriname. Het is gewoon eigenlijk één grote kleurplaat, zoekplaat waar je allerlei connecties in kan zien. Waar je dingen in kan herkennen. Die eigenlijk het verleden op een hele mooie manier, want dat verleden is niet altijd even mooi, laat zien. Ik denk echt heel erg indrukwekkend, inspirerend. En als je het nog niet gezien hebt toen het in Den Haag of Delft was, dan zou ik zeggen, ga hier naartoe. Het is van 11 tot 5 is het open. En in de middag, en dat is ook wel heel leuk, dan zijn er van 2 tot 5 zijn er gidsen ook aanwezig in de expositieruimte. En die kan je dan alle informatie kan je geven over wat je ziet. En ook een toelichting van hoe het tot stand gekomen is.
0: Ja, het ziet er prachtig uit inderdaad. Ook al is die geschiedenis niet zo vrij natuurlijk, maar heel kleurrijk eigenlijk. Als je het van afstand kijkt, denk je, zo, het is gewoon een mooi wandkleed.
3: Ja, zeker.
0: En als je het van dichterbij bekijkt, denk je, zo, wat is er allemaal gebeurd eigenlijk?
3: Heel veel werk. Ja,
0: ja absoluut. Ja, knap gemaakt. Dankjewel, Angelique. Een mooie
3: graag
0: tip.
3: Gedaan.
0: En Patrick, jij gaat zo natuurlijk lekker aan de bak.
1: Zeker. We hebben die prachtige koffiemachine als hoofdprijs in de tijdmachine. Eeuwige roem wellicht voor Benny King en Stand By Me. De jager van vandaag. Laat ze maar naar me toe komen via aandebak@omroepwest.nl. In de archiefbak Safe Sex in 1992. En we verliezen ons in de plaat voor 12.
0: Oeh, iets met Lost.
1: Ja.
0: Lost van Anouk.
1: Nee.
3: Lost in Music.
1: Ja, correct.
0: Oh, nou,
3: ik heb er een
0: puntje voor meer. En bedankt voor het invallen meer. Doei.
3: Doei.

0: van tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 60s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 60 plaat kan ik voor je draaien? En waarom? Nou, zet het allemaal even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl.
0: 60s at 6 in West Komt Thuis, alleen op Radio West.
2: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
3: Start je dag zonder barst.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
10: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
11: Installatiebureau Van Ginderen.
12: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
13: Vind de bril die echt bij je past. Kom zaterdag 26 september naar ons Tom Ford Event. Ontdek van 10 tot 5 de volledige collectie brillen en zonnebrillen van Tom Ford bij Beter Zien in Den Haag.
14: Kijk, dat is weer lekker terugkomen aan de bak. En we gaan ook een koffiemachine weggeven deze week. 10 uur, eerst nieuws uit je regio, Reinhard Hommer.
15: De gemeente Rijswijk voert intensief controles uit op spookbewoning. Politie en gemeenteambtenaren kijken of op een adres ook echte mensen wonen die er staan ingeschreven en of er bijvoorbeeld geen sekswerkers actief zijn of drugs worden verhandeld. Een achtergelaten fiets bij een sloot langs de Haagse Vrederustlaan heeft er vannacht voor gezorgd dat hulpdiensten in actie kwamen. Omdat niet duidelijk was of iemand te water was geraakt, is met een zoekactie begonnen met duikers. Uiteindelijk is niemand aangetroffen. En de najaarscampagne van de GGD om coronaprikken te zetten begint vandaag. Uit cijfers van het gezondheidsinstituut RIVM blijkt dat in de loop der jaren steeds minder mensen de coronaprik krijgen. Je hoort meer regionieuws om 10:30, nu het andere nieuws.
16: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld veel moeilijker internationale betalingen doen. Aanleiding voor de sancties is onder meer het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. Trump zette ook al NAVO-landen onder druk om zich terug te trekken uit het strafhof. Bij een aanval op een synagoge in Canada is een politieagent gewond geraakt. Een man opende het vuur op het gebedshuis en raakte in vuurgevecht met een agent die het gebouw bewaakte. De schutter raakte ook gewond en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. In de synagoge in Belleville waren meer dan 20 mensen om de heilige dag Yom Kippur te vieren. Ze zeggen dat kogels door de ruiten kwamen. De burgemeester van de Canadese stad noemt het een tragische dag. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand neergeschoten. In Austin, in Texas, werd een man gisteren in zijn romp geraakt. Het zou gaan om een Venezolaan van 28. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is zijn toestand stabiel. Na het incident ontstond er een betoging tegen de overheidsdienst die veel geweld gebruikt in de VS. In Parijs gaan allerlei spullen van Brigitte Bardot onder de hamer. Onder meer haar balletschoenen, typemachine, juwelen en een exemplaar van de Kama Sutra worden geveld. Het gaat in totaal om bijna 300 items van de Franse filmicoon die eind vorig jaar overleed. De opbrengst gaat naar de zoon van Bardot en de Brigitte Bardot Foundation die zich inzet voor het dierwelzijn. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Morgen ongeveer hetzelfde, maar wel met meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
11: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
17: Alles moest geverfd. Nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur en goed geregeld.
18: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
19: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
20: Tot 12 uur aan de bak.

0: Fabienne. En uit dit liedje komt uit een boek van Mary Bartlett Leader. Dat heet The Triad. Stevie Nicks ontdekte het verhaal over deze vrouw die bezeten is door een andere vrouw. Rhiannon, het verhaal van deze vrouw, werd een hit dankzij Fleetwood Mac. En die prachtige songschrijverskwaliteiten van Stevie Nicks natuurlijk. Goedemorgen en hartelijk welkom.
1: Goedemorgen. Is er al koffie?
0: Natuurlijk wel, voor een nieuwe aflevering van Aan de Bak. Het is goed dat je erbij bent op deze maandag. En het is fijn om weer terug te zijn, jazeker. Twee weken even lekker helemaal niks gedaan. Even lekker het groen opgezocht in het zuiden van Duitsland. En iets noordelijker. En het was prachtig weer en het was heerlijk groen. En we hebben zowel eekhoorns als herten als vossen gezien. Sterker nog, eentje kwam er bijna onder de auto terecht. Dus dat was minder, maar gelukkig heeft hij het overleefd. En ik ook, dus klaar voor de tiende jaargang aflevering 2368. En tussen nu en 12 uur in ieder geval een spannende eeuwige roem. Want het zou zomaar kunnen dat Stand By Me van Ben E. King eeuwige roem bereikt. Je hoort over een uurtje of dat gaat gebeuren. En als je iemand kent die jarig is vandaag, laat het me weten. Aan de bak, apenstaartje, omroepwest.nl. Want natuurlijk is er ook vandaag weer die befaamde verjaardagskalender voor 21 september vandaag. Aan de bak. En fijne muziek? Ja, dat grossieren we in bij Radio West natuurlijk. Wat dacht je van

0: Moest nog even de weg terugzoeken naar de studio. Maar gelukkig wees deze Phil Collins bij de weg, hoor. Studio op Radio West. Goedemorgen.
1: De plaats. Voor 12.
0: En gelukkig staan ze alweer in het gelid. De kandidaten voor de plaat voor 12. Wij verliezen ons vandaag in een van deze twee.
1: Nummer 1.

0: Sister Sledge en Lost in Music, zojuist al correct geraden door meer. Voor tienen in Westsoort wakker, dat is keuzemogelijkheid 2. En keuzemogelijkheid 1 vandaag, Lost in France van Bonnie Tyler. Maar ja,
1: wordt het 1 of 2?
0: Jij bepaalt welke ik ga draaien straks rond 10 voor 12. Nummer 1 Bonnie Tyler, nummer 2 Sister Sledge. Stemmen op de Facebookpagina van Radio West of app naar 070 307 80.

0: Radio West zorgt elke werkdag tussen 2 en 4 voor een glimlach op je gezicht. Marjolein Visser presenteert Muziek aan Zee. Met blije berichten, de lekkerste muziek en natuurlijk kun je lekker meespringen op de meedansplaat van de dag. Muziek aan Zee. Elke werkdag tussen 2 en 4.
1: Op 89.3 Radio West.
2: Hey Patrick, lekker bakkie.

0: Robert Palmer en het verhaal van Johnny en Mary. Het is aan de bak op maandagmorgen met zo dadelijk natuurlijk een nieuwe ronde van de tijdmachine met een prachtige koffiemachine in de aanbieding vandaag. En straks in het regio nieuws opnieuw stankoverlast in Zoetermeer. Waar die ellende vandaan komt, hoor je zo.
1: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
2: Begon jouw dag met ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
6: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
7: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
6: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
8: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
9: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
10: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
9: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
11: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
12: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Kijk voor meer informatie op logistiek070.com.
11: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
0: Goedemorgen, Radio West. Bijna 10:55. Het regionieuws krijg je van Reinhard Rommer.
13: Een aantal sloten in Zoetermeer is vervuild vanwege problemen met het riool. Het veroorzaakt stankoverlast bij woningen, een filiaal van een hamburgerketen en bij een kringloopwinkel. Blijkt uit een brief van het college van BMW aan de gemeenteraad. Het gaat onder meer om sloten bij de Edisonstraat, de Franklinstraat en de Australiëweg in Zoetermeer. Op 8 september ontdekte een aannemer van het rioolwerk en iemand van het Hoogheemraadschap dat het water vervuild was en dat het afvalwater niet goed wegliep. Het is niet voor het eerst dat het misgaat in Zoetermeer. In mei waren er vergelijkbare problemen. De najaarscampagne van de GGD om corona...

0: ziekenhuisopname of ernstige klachten te verkleinen.
1: Margriet Hoost over nut en noodzaak van de vaccinatie tegen dat virus. Een achtergelaten fiets bij een sloot langs de Haagse Vrederustlaan heeft er vannacht voor gezorgd dat hulpdiensten in actie kwamen. Omdat niet duidelijk was of iemand te water was geraakt, is met een zoekactie begonnen met duikers. Uiteindelijk is niemand aangetroffen daar aan de Vrederustlaan. En Stichting Red de Polder wil via een burgerinitiatief een bedrijventerrein in Boskoop veranderen in weidevogelgebied. Over de grond aan de Middelburgse weg is al jaren veel te doen, mede door een plan voor de huisvesting van ruim 500 arbeidsmigranten. De eigenaar verzet zich tegen de nieuwe bestemming en dreigt met een miljoenenclaim. De Alphense politiek wil dat de stichting en de grondeigenaar eerst met elkaar in gesprek gaan. De gemeenteraad neemt donderdag een besluit over het burgerinitiatief.
2: En dan naar Huub Mizee. Hoe ziet het eruit vandaag voor het weer?
3: Vandaag zijn er wolkenvelden, maar het blijft droog en er komt ook geregeld zon. We hebben een zwakke tot matige noordwestenwind en het wordt ongeveer 19 graden. Komende nacht zijn er opklaringen, ook wolkenvelden en ook dan blijft het droog. De noordwestenwind neemt geleidelijk af tot zwak en veranderlijk en vannacht wordt het ongeveer 12 graden. Morgen, net als vandaag, wolkenvelden, maar vooral morgenmiddag ook geregeld zon. We hebben dan een zwakke tot matige westenwind en morgen wordt het 19 of 20 graden. Woensdag is er vrij veel bewolking, 's avonds kan er wat regen vallen, ook dan wordt het 19 graden. Donderdag verandert er weinig.
1: Door het uitgebreide regionieuws wil je meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Adele op Radio West. And when we were young.
1: De archiefbank.
0: Ja, dan ga je toch al snel terug naar
2: 1992.
0: Een schokkende ontdekking van het Nederlands Forensisch Instituut in Den Haag. In september van 1992 wordt duidelijk dat de Amerikaanse restaurateur Daniel Goldreyer het schilderij Who's Afraid of Red, Yellow and Blue 3 van Barnett Newman heeft overgeschilderd met een verfroller en gewone huistuin- en keukenverf. Het schilderij was in het Stedelijk Museum Amsterdam door een overspannen bezoeker met een Stanley-mes beschadigd. De gerenommeerde Goldreyer kreeg de restauratieopdracht en daar deed hij in zijn atelier in New York in Amerika 4 jaar over. Dat hele grapje kostte een bedrag van €400.000. Maar voor het materiaal was hij dus even naar de bouwmarkt om de hoek gegaan. In september 1992 gaat de musical Elisabeth in wereldpremière in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. De voorstelling draait om het leven van de Oostenrijkse keizerin Elisabeth, beter bekend als Sisi. Nederlandse Pia Douwers schittert in de hoofdrol. En safe sex is nog geen vaste prik onder Nederlandse studenten in 1992. Dat blijkt uit een landelijke enquête onder 400 studenten in dat jaar. Bijna de helft van de ondervraagden gebruikt helemaal nooit een condoom. De doorsnee student beleeft zijn of haar eerste keer op 18-jarige leeftijd. En onder jongeren die niet studeren ligt die leeftijd op 17 jaar. Misschien dat de opkomst van het vrouwencondoom daarom niet zo vreemd is in 1992. In de komische serie Oppassen komt hij voorbij in dat jaar.
3: Vrouwencondoom?
4: Ja.
3: En bevalt dat, heren?
4: Zou het u niet kunnen zeggen, meneer Steven, ze zijn niet van mij.
3: Oh, is het wat, meneer Willem?
4: En ze zijn ook niet van mij. Ze zijn van Anna.
5: Het toen nou, Willem.
4: Ah, joh, wat geeft dat nou?
3: Ach, ze schijnen wel goed te zijn, hè?
4: Ja.
3: Dat is 100% getest. Hoe zouden ze dat nou doen, dat testen? Hey, dat zou wel wat voor mij zijn. Waar zou je nou kunnen aangeven als proefkonijn?
4: Ik weet eigenlijk niet eens hoe zo'n ding eruit ziet.
5: Ik ook niet.
3: Ja, ik ook niet.
4: Nou, dat is toch wat. De 3 volwassen kerels bij elkaar weten niet eens hoe een vrouwencondoom eruit ziet.
5: Ja, maar het is toch ook voor vrouwen?
4: Dat is maar hoe je het bekijkt.
3: Ja, maak nou eens open.
4: Ja. Er zitten er 3 in.
3: Nou, dan ben je voor de rest van het jaar mooi onder de pannen, meneer Willem.
2: 1992.

0: Inner Circle 1992.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Ja, dan gaat hij voor de Radio West tijdmachine van deze week. En het is zeer de moeite waard om daarin in te stappen. Want wat hebben we toch een prachtige hoofdprijs, dames en heren, deze week. Wat dacht je van een ultracompacte koffiemachine? Ja, ja, ja. Die machine is makkelijk in gebruik en in onderhoud, zodat je elke keer weer een lekker kopje koffie kunt bereiden. Met slechts één druk op de knop maak je in 25 seconden jouw favoriete lungo of espresso. En als je deze hoofdprijs wint, krijg je meteen een heel welkomstpakket met 7 verschillende koffies daarbij. Nou, even bellen dus. 070-390-5454. Want dit is het moment om daar op kans te maken. 070-390-5454. Zo'n prachtige ultracompacte koffiemachine kan zomaar voor jou zijn als je meespeelt. En een Omroep West voetbal ook. Nou, dat is een collector's item. Daar hebben we er niet zoveel meer van. 070-390-5454 voor de tijd.

0: Golden Earring, The Devil Made Me Do It. Een lekkere live uitvoering op Radio West. Nou, maak er een einde aan, jongens. Kom op.
1: De Radio West Tijdmachine.
0: Oh, zo fijn. Het is de maandagmorgen in de Tijdmachine. Heeft al plaatsgenomen Rosalinde Oosterhof uit Delft. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ben je klaar voor een klein tijdreisje?
2: Ja, is goed.
0: Nou, dan gaan we meteen beginnen. Want ik ben benieuwd waar we uitkomen, Rosalinde. Daar komt-ie, hoor.
2: Oh.
1: Deuren gaan dicht.
0: Kijk in welk jaar we afgezet worden. Daar komt-ie.
1: 1. 9, 7, 9.
0: Hoppatee. Voor je het weet sta je in 1979.
1: Deuren gaan open.
0: Ja, is dat een jaar waar je meteen een herinnering aan hebt, Rosalinde?
2: Ja, toen was ik 18 jaar. Ja, jeetje, zoveel herinneringen.
0: Ja.
2: Heel veel met paarden. Heel veel paardrijden en zo.
0: Heel veel paardrijden?
2: Ja, op de Manege in Schipluiden. Heette toen nog Reobot.
0: Ja.
2: En daarna Chardon. Maar dat is zulke mooie herinneringen. Ja, ik was er ook heel veel.
0: Ja, wat goed. Leuk. Nou, dat jaar, dit zijn de drie vragen die ik voor je heb. Welke bekende presentator durft het aan om koningin Juliana live op tv drie zoenen te geven tijdens een muziekprogramma in Den Haag ter gelegenheid van haar 70ste verjaardag? Ja, jij zei?
2: Jos Brink.
0: De populairste film van dat jaar is de James Bond film Moonraker, met een wereldwijde opbrengst van $210 miljoen. Welke acteur speelt de rol van 007, de geheime agent, in dat jaar?
2: Ik denk dat het Roger Moore was. Ja, ik ben niet van de Bondfilms. Maar ik denk dat het toen Roger Moore was.
0: En wat wil de Delftse zanger Polle Eduard, zoals hij bezingt in zijn hit uit 1979?
2: Ja, die weet ik niet.
0: Nee?
2: Nee, geen idee.
0: Ook geen gokje? Ja, dat is heel lastig gokken, denk ik, hoor, deze.
2: Nee, dat weet ik echt niet.
0: Oké. Ja, snap ik wel.
3: Je hebt twee vragen goed.
0: Want je was zo lekker op dreef, Rosalinde. Oh.
2: Ja, en als ik in de auto zit, doe ik altijd mee. Er is bijna altijd alle drie.
0: Ja, zul je altijd zien natuurlijk, hè. Ja,
2: maar Polle Eduard, is een prima man, hoor. Maar ik heb denk ik nog nooit echt bij een van de liedjes dat ik denk van, oh, dat is van hem.
0: Nou, ik ga hem zo voor je draaien, dan ken je hem. Want dat liedje heet Ik Wil Jou. Dus jou was het antwoord in dit geval. Ja, zie je nou.
2: Ja, ik ken hem. Ja, ja. Oké, weg.
0: Roger Moore was goed, ja. Jos Brink was goed. Dus je krijgt sowieso die Omroep West, dat collectors item, die voetbal. Die is speciaal voor jou.

0: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
1: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
2: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
1: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
6: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
7: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
8: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
9: Benny King kan eeuwige roem bereiken met Stand By Me, maar hij krijgt geduchte concurrentie in de nieuwe ronde Eeuwige Roem. 11 uur, nu het nieuws uit de regio. Reinhard Rommer.
10: Het aantal sloten in Zoetermeer is vervuild na problemen met het riool. Het leidt tot stankoverlast bij huizen, een kringloopwinkel en een vestiging van een hamburgerketen. Het is niet voor het eerst dat het misgaat. In mei waren er vergelijkbare problemen in Zoetermeer. Het is de week tegen pesten. Niet alleen op basisscholen is daar extra aandacht voor. Ook op het middelbaar beroepsonderwijs, het mbo, komt pestgedrag geregeld voor. En Rijswijk voert controles uit op spookbewoning. Politie en gemeenteambtenaren kijken of op een adres ook echt de mensen wonen die er staan ingeschreven. En of er bijvoorbeeld geen sekswerkers actief zijn of drugs worden verhandeld. Meer regionieuws 11:30, nu het andere nieuws.
11: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Het kabinet moet de situatie van kinderen in de noodopvang snel verbeteren. Dat zegt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Zo'n 7000 kinderen worden daar structureel blootgesteld aan gevaarlijke situaties, zegt de raad. Zo is er gebrek aan privacy en lopen kinderen een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. De raad wil dat de situatie in de noodopvang binnen een half jaar wordt verbeterd. Als dat niet lukt, moeten de kinderen worden verplaatst. Belangenorganisatie COC is geschrokken van de homo-acceptatie onder middelbare scholieren. Uit onderzoek van Universiteit Utrecht en Trimbos blijkt dat die flink is gedaald. Het percentage meisjes dat positief staat tegenover homoseksualiteit daalde van 78 naar 51%. Bij jongens ging de afname van 40 naar 22%. Een van de oorzaken van de daling van homoacceptatie is vermoedelijk de opkomst van influencers als Andrew Tate, die mannelijkheid verheerlijken. In Overloon, vlakbij Venray, woedt een grote brand in een loods van een paddenstoelenkwekerij. Daarbij komt veel rook vrij. Die trekt over de snelweg A73. In een loods naast de paddenstoelenkwekerij zit een woongedeelte voor arbeidsmigranten. Voor zover bekend is er in Overloon niemand gewond geraakt. Een nieuwe snelle fietsroute tussen Utrecht en Amsterdam is een flinke stap dichterbij gekomen. Er wordt al jaren gepraat over die route van Dom tot Dam. Nu hebben de provincie Utrecht, de vervoerregio Amsterdam en de gemeente waar de route doorheen loopt een akkoord gesloten. Het grootste deel komt parallel langs de snelweg A2 te liggen, maar er is ook een nieuwe tunnel en een brug nodig. De aanleg van die fietsroute kost daardoor zeker 57 miljoen euro en moet in 2028 beginnen. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt steeds vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Morgen ongeveer hetzelfde, dan is er wel wat meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
12: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van
12: Albert Heijn. Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
14: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
15: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
14: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
16: Tot 12 uur aan de bak. Dit is Radio 5.

belt of iemand, ik ben geen mens die hoge eisen stelt, of iemand die je met een ring beknelt.

vogel die je vliegen leert. De trooster als het leven jou bezeert. Maar niemand als je in jezelf verkeert. Zo puur kan liefde zijn. Jouw ogen zeggen mij vaak zoveel meer dan woorden ooit hebben gedaan.

0: zo mooi als jij je ogen sluit. Mijn handen strelen zacht je blote huid. Zo puur kan liefde zijn. Zo puur kan liefde zijn.
1: Met een fijne knipoog naar Adele en Paul de Leeuw. Zo puur kan liefde zijn.
2: Eeuwige roem.
1: Ja, het zijn liedjes die gewoon rijp zijn voor de roemlijst, hoor. Ja, dat kan. Je kunt ze gewoon nomineren via patrick@omroepwest.nl. patrick@omroepwest.nl. Hoe werkt dat dan nou? Je stuurt mij jouw favoriete liedje aller tijden. En dat liedje ga ik voor je draaien op de radio. En als hij het 7 dagen in het spel weet vol te houden, dan krijgt hij een plek op de roemlijst van dit programma. En natuurlijk krijg jij sowieso al een beetje eeuwige roem. Want je krijgt door je deelname aan dit programma een leuke verrassing thuis gestuurd. patrick@omroepwest.nl, dat is het mailadres. Vandaag de plaats van Bonnie. Bonnie Groen uit Voorburg is 60 jaar. Moeder van een eigen tweeling. Regelmatig aan de radio gekluisterd. Met name Radio West natuurlijk. Ze houdt van puzzelen, ze houdt van lezen. En ze heeft nogal wat te schaften met Mini en Maxi. Dat zijn twee huisdieren namelijk, twee parkieten. En ze is druk voor mensen die bij haar in de flat wonen. Goedemorgen, Bonnie.
3: Goedemorgen, Patrick. Hallo.
1: Hoi. Heb je een beetje een lekker weekend gehad?
3: Ja, was heerlijk, joh. Ik ben met die meiden lekker weg geweest naar een Grieks restaurant in Rijswijk. Dat was zo gezellig.
1: Oh, wat leuk.
3: Olympus heet die, geloof ik. Ja, dat was echt geweldig.
1: Daar hoef ik verder niet te weten, want dat Grieks naar reclame. Maar dat was in ieder geval een leuk uitje. Ja.
3: Ja, het was heel gezellig. Ja, zeker. Ik ben weer opgeladen voor de week, zeg maar.
1: Kijk, wat goed. En je bent sowieso wel liefhebber van Grieks eten, maar ook van Griekenland om naartoe te gaan, toch?
3: Zeker, zeker.
1: Ja, wat maakt juist dat land zo leuk voor jou?
3: Nou, het is hele mooie eilanden heeft het. En ieder eiland heeft weer wat. Ieder eiland heeft zijn charme. En ik vind het de mensen die er wonen heel gastvrij en vriendelijk. En ik zat laatst op een relatietje gewoon ergens te wachten. Er kwam een man naar me toe. Kan ik wat voor u doen? Heeft u hulp nodig? En ik zat gewoon uit te rusten.
1: Oh.
3: Het is zo heel simpel, maar heel lief zijn ze.
1: Ja, maar dat is wel tekenend inderdaad. Ja, mooi voorbeeld ook. Heb je plannen nog om een keer die kant op te gaan weer?
3: Ja, zeker. In het voorjaar.
1: Oh ja, maar welk eiland wordt het?
3: Ik denk dat het Kos wordt.
1: Kos? Oh ja, Kos is superleuk. Daar ben ik vaker geweest.
3: Ja, heel leuk.
1: Dat is hartstikke... ja. Heb jij Kos al een keer bezocht?
3: Zeker.
1: Oh.
3: En dat heeft me zo goed bevallen. En de entourage was mooi. Het hotel was prachtig. Dus we willen graag nog een keer heen.
1: Ja, dat is ook wel zo'n eiland dat je lekker makkelijk bezoekt. Als in, het is niet zo super groot dat je er echt 3 weken voor nodig hebt om het hele eiland te zien. Dus je kunt dat vrij makkelijk ook in een vakantietje. Kun je dat lekker verkennen met je dochters.
3: Zeker, zeker.
1: Nou, leuk.
3: Ja.
1: Leuk. Mooie vooruitzichten te zijn. En in het voorjaar is het lekker, want dan is het nog geen 45 graden. Dus dan kun je ook een beetje van de natuur genieten en zo.
3: Zeker, maar ja, hoe warmer, hoe beter voor mij, hoor. Ik vind het heerlijk, joh.
1: Ja, daar zit jij niet mee.
3: Ja, joh, ik ga gewoon in de volle zon liggen op het strand en dan zie ik het wel die dag.
1: Oké, ja, nou, dat is, ja, als je dat tegen kan, dan is dat ben je gezegend met dat soort temperaturen. Nou, mooi.
3: Zeker, zeker.
1: Goeie vooruitzichten, Bonnie. We gaan luisteren naar jouw muzikale smaak, want eerst even moet er een plaatje uit. Dit zijn de Roemzoekers van maandag.
4: Eeuwige roem.

0: Pussycat en My Broken Souvenirs, 2 dagen in het spel. We hebben Dean Martin, Everybody Loves Somebody, ook 2 dagen. En Benny King met Stand By Me balanceert op de rand van de roemlijst met 6 dagen. Wat is je oordeel, Bonnie?
1: Pussycat mag er graag uit. Ik heb niks met die groep, helaas.
0: Oké, daar gaan ze. Nou, dat is bij deze geregeld. Maar je wil een mooi eerbetoon brengen.
1: Zeker, zeker. Aan iemand die er nog niet in staat.
0: Nee, dat is bijzonder.
1: Dat vond ik zo bijzonder.
0: Ja, daar heb je helemaal gelijk in, ja. Want om wie gaat het?
1: Het gaat om Chris Rea met Josephine.
0: Nou, en sterker nog, die is inderdaad ook nog nooit genomineerd in het hele spel sinds 2012.
1: Nou, geweldig, joh.
0: Nou, dan wordt het hoog tijd. Dankjewel daarvoor.
1: Vind ik ook. Chris Rea.
0: Dankjewel. Hoi, hoi. Chris Rea en Josephine voor het eerst in Eeuwen.

Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: Met die kenmerkende vogeltjes erin, zo mooi gedaan. Minnie Riperton en Lovin' You.
1: Eeuwige roem.
0: Ja, Dick Vermeulen die is hartstikke lekker bezig in Eeuwige Roem, hoor. Want die weet alweer een nieuwe plaats van hem op de roemlijst te krijgen. Hij had Benny King in gedachten met Stand By Me. Nou, en daar waren alle kandidaten achter hem het zeer mee eens. Dus ik keer terug naar Dick. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Patrick.
0: Van harte gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel. Het is leuk.
0: Ja, ja, want je hebt een bijzonder goede hand van kiezen, blijkbaar. Want het is inmiddels hoeveelste achter elkaar?
2: 3 achter elkaar. Dat verbaast mij heel erg, inderdaad.
0: Nou, dat gebeurt echt zelden, Dick. Dus dat doe je hartstikke goed. Benny King is de volgende op het rijtje. Daar komt-ie. So darling, darling,
3: stand by me. Eeuwige roem.
0: En daarmee is het officieel plaatnummer 890 op de roemlijst van dit programma. En die kun je dus mooi op je naam schrijven. Maar dat betekent dat we, om het spel verder te gaan spelen, weer een nieuwe plaat nodig hebben van je. Welke wil je nomineren vandaag?
2: Ik had Ilse de Lange in gedachten met So Incredible.
0: Ja, nou, daar is toch. Ik ga 2 weken op vakantie en dat ding staat ineens weer in de hitparade. Wat is daar gebeurd, Dick? Vertel.
2: Ik heb werkelijk geen idee. Ik weet dat er een of andere influencer die vond het leuk. Die heeft het gedeeld op zijn website.
0: Ja.
2: En het schijnt ontzettend populair te zijn ineens. Dus ik vond het wel een leuke
0: toevoeging. Ja, dankzij TikTok is het inderdaad weer een hele TikTok, nieuwe generatie die kennis maakt met dat liedje. Dat is bijzonder. Vorige week ineens weer opnieuw in de hitparade ook. En nu voor het eerst in Eeuwige Roem, want hij is nog nooit genomineerd. Dus ja, dat kan wel. Ik vind het een mooie keuze. Dankjewel, Dick. En misschien tot over een weekje.
2: Nou, laten we hopen dat deze ook blijft. Dankjewel.
0: Ja, precies. Ilse de Lange.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
1: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
4: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga voor meer informatie naar logistiek070.com.
8: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
9: Seksueel geweld.

0: Sonstraat, de Franklinstraat en de Australiëweg. Op 8 september ontdekte een aannemer van het rioolwerk en iemand van het Hoogheemraadschap dat het water vervuild was en dat afvalwater niet goed wegliep. Het is niet voor het eerst dat het misgaat. In mei waren er vergelijkbare problemen in Zoetermeer. Rijswijk voert controles uit op spookbewoning. Politie en gemeenteambtenaren kijken of op een adres ook echte mensen wonen die er staan ingeschreven. En of er bijvoorbeeld geen sekswerkers actief zijn of drugs worden verhandeld. En het is de week tegen pesten. Niet alleen op basisscholen is daar extra aandacht voor, ook op het middelbaar beroepsonderwijs. Het mbo komt pestgedrag geregeld voor. Op het mbo Rijnland zet docent Merwe Kelitsch zich in voor een veiligere sfeer op school en omschrijft hoe en waar het mis kan gaan.
1: Ja, het is eigenlijk niet echt heel zichtbaar. Denk aan buitensluiten, denk aan grapjes die iedere keer over iemand worden gemaakt of iemand negeren. Ja, het zit er echt in die kleine dingen die veel impact maken. En tegenwoordig de groepsapp en de social media, dat heeft echt een grote rol daarin.
0: En de inzet van Merwe Kelitsch is niet onopgemerkt gebleven. Ze is namelijk genomineerd als docent van het jaar en hoort inmiddels bij de laatste drie overgebleven kandidaten. Op 5 oktober hoort Merwe of ze die eretitel krijgt.
2: En nu horen we van Huub Mizee hoe het staat met het weer vandaag.
3: Vandaag zijn er wolkenvelden, maar het blijft droog en er komt ook geregeld zon. We hebben een zwakke tot matige noordwestenwind en het wordt ongeveer 19 graden. Komende nacht zijn er opklaringen, ook wolkenvelden en ook dan blijft het droog. De noordwestenwind neemt geleidelijk af tot zwak en veranderlijk en vannacht wordt het ongeveer 12 graden. Morgen, net als vandaag, wolkenvelden, maar vooral morgenmiddag ook geregeld zon. We hebben dan een zwakke tot matige westenwind en morgen wordt het 19 of 20 graden. Woensdag is er vrij veel bewolking, 's avonds kan er wat regen vallen, ook dan wordt het 19 graden. Donderdag verandert er weinig.
2: En dan gaan we naar de ANWB, naar Erwin de Hart.
4: Er rijden geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Rotterdam Lombardije. Dat komt door een storing in de tunnel.
0: Dat was het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Nick Kershaw op een grijze maandag. Maar de zon komt vanzelf door je radio. Want Nick Kershaw zong het al. I won't let the sun go down on me.
1: De archiefbak.
0: Straks de verjaardagskalender voor 21 september. En nu...
2: 1987.
0: En in 1987 wordt in Amerika de laatste aflevering uitgezonden van de actieserie The A-Team. Na 5 seizoenen en 98 afleveringen is het klaar met de avonturen van Hannibal, Face, BA en Murdoch. De serie was vooral onder jongeren razend populair. In Nederland werd The A-Team vanaf september 1983 uitgezonden door De Tros. Vanavond toevallig de speelfilm die ze daar later nog van gemaakt hebben. Op tv overigens, moet ik daarbij zeggen, ja. Je kunt hem anders overal natuurlijk streamen, maar in dit geval komt hij op tv. De Hortus Botanicus in Leiden moet afscheid nemen van een enorme bruine beuk die al 215 jaar oud is. Boom is aangetast door de reuzengaatjeszwam en is helaas niet meer te redden. De eik is maar liefst 29 meter hoog en werd in het jaar 1814 als jong boompje in de Hortus geplant. Het gevaar wordt in het najaar van 1917 omgehaald. En Joop Doderer is hersteld van een hartaanval en gaat weer het theater in. In maart 1987 is hij in de Leidse Schouwburg te zien met de klucht 3 is te veel. Jan Blazer is de schrijver en de regisseur van het stuk. Naast Doderer worden de hoofdrollen gespeeld door Diana Dobbelman, Paul van Gorkum en Hans Boskamp. Doderer speelt een verwarmingsmonteur die onverwacht een avond lang de butler moet spelen tijdens een belangrijk diner. Maar ja, dan moet hij natuurlijk wel een beetje toepasselijk gekleed gaan. In livreien bijvoorbeeld.

0: zo lekker broeierig gedaan, dit zeg. 1987, Robbie Robertson. Zo heet hij, Somewhere Down the Crazy River. Het is Radio West, rond 11:45 kun je er elke dag, nou bijna, de klok op gelijk zetten. Dan pak ik de Radio West verjaardagskalender erbij. En wil je daar nou zelf op binnenkort, of iemand anders daarop?
1: Jaren, er is er een jaren.
0: Nou, dat kan.
1: Er is er een jaren, gefeliciteerd.
0: Het is heel simpel, even mailen naar aandebak@omroepwest.nl. aandebak@omroepwest.nl. Geef dan meteen even door hoe oud hij of zij wordt. Vind ik leuk om te weten natuurlijk. En waar hij of zij vandaan komt, vind ik ook altijd leuk om even te melden. En natuurlijk de datum heel duidelijk erop. Kan geen misverstand over bestaan natuurlijk, want anders wordt het heel ingewikkeld. Nou, aandebak@omroepwest.nl, dat is het mailadres voor de verjaardagskalender. Ik kreeg een berichtje van Marianne Gerts, die schrijft: goedemorgen Patrick, ik wil graag mijn broer Jan feliciteren. Die wordt vandaag 83 jaar. Nou, Jan, van harte zeg. We vieren het vandaag klein, schrijft ze erbij, maar zondag vieren we het met de broers en zussen. Ook omdat iedereen wat verder weg woont, ja, dan is het handig om dat lekker in het weekend te concentreren natuurlijk. Nou, maak er een mooi feestje van, Jan. En trouwens, Marianne ook alvast een klein beetje, want aanstaande zondag wordt ook haar verjaardag gevierd, omdat ze woensdag de 30ste jaar is. Nou, tegen die tijd hoor ik je vast wel weer op de verjaardagskalender. Ik zet je er nu alvast op, Marianne. Maar ook alvast een mooi weekend gewenst met dat feestje met Jan en al die familie. Och, wat een feest allemaal. I got-

0: Dit is Olivia Newton-John en John Travolta op Radio West. Ja, en You're the One That I Want. En jazeker, daar is hij al hoor. Straks na 12 namelijk. Een slinte nieuwe aflevering van Menno in de Middag. Goedemorgen, Menno. Oh, waarom hoor ik jou helemaal niet? Dat is raar. Ik heb toch net met deze microfoon nog gebruikt.
1: Oh, daar is het.
0: Oh ja, nou,
1: kijk eens aan.
0: Dan doen we deze.
1: Ja, blijven vangen. Okay.
0: Heel goed, heel goed. Daar is die hoor. Want de maandag is daar, dus een splinter nieuwe Menno in de Middag. Ja. En wat kunnen we verwachten?
1: Nieuw thema natuurlijk, hè, voor jouw plaat. Dat is altijd leuk, kun je weer de hele week plaatjes aanvragen. En ja, een beetje in het teken van de nieuwe platen vandaag. Annie Akkermans, ken jij nog?
0: Ja, die van heeft... het Regio Song Festival,
1: zeker.
0: Toch?
1: Zij
0: ja,
1: won de eerste editie van... het is helaas te zielen gegaan. Maar goed, zij is daarna dus, en dat vind ik zo leuk... want dat Regio Song Festival heeft dus echt artiesten voortgebracht. Heeft daar echt een werk van gemaakt. Ze heeft een hele leuke nieuwe plaat uit.
0: Oh, wat goed.
1: Dus zometeen bellen we met haar. En dan is het vandaag Wereld Alzheimer Dag. En er is een hele bijzondere plaat uit van The Wannabes... die we hier natuurlijk kennen. Laatst nog bij Bob in de studio hier in Menno in de Middag.
0: Ja?
1: Ze hebben samen met Peter Houtman, voormalig speler van het Nederlands Elftal... voormalig stadionspeaker van Feyenoord. Heeft ook nog bij ADO Den Haag gespeeld. En bij Feyenoord natuurlijk en heel veel andere clubs. Ja, die heeft Alzheimer. Moest zijn werk ook neerleggen. En samen met Peter Houtman hebben ze een plaatje opgenomen... om geld op te halen voor de strijd tegen Alzheimer. En zometeen bellen we met een van de leden van The Wannabes.
0: Mooi zeg, we gaan dat allemaal horen straks na 12. En natuurlijk ook het nieuwe thema en de tijdmachine. Alles wat je gewend bent na 12 bij Menno in de

0: Jimmy McDonald en Mr. Rock'n'Roll aan het eind van deze Aan de Bak.
1: De plaat. Voor 12.
0: Met welke plaat verlies jij jezelf? Of waar verlies jij jezelf in? Dat was de vraag vandaag in de plaat voor 12. Met Lost in France van Bonnie Tyler als keuze 1. En keuzemogelijkheid 2 vergaarde de meeste stemmen vandaag. Jazeker. 65% voor Lost in Music van Sister Sledge. Het is de plaat voor 12. Blijf lekker luisteren. Straks Menno in de middag. En daarna Marjolein Visser in Muziek aan Zee. En Bas is er ook met Wes Komt Thuis. Dus mooie dag.

0: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
2: Rustig, adem in,
1: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
2: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
7: We zijn er zometeen tot 2 uur met Menno in de Middag. Het is 12 uur, Radio West, het nieuws uit de regio. Hier is Melle Tuik.
8: Een aantal sloten in Zoetermeer is vervuild na problemen met het riool. Het leidt tot stankoverlast bij huizen, een kringloopwinkel en een vestiging van een hamburgerketen. Het is niet voor het eerst dat het misgaat. In mei waren er vergelijkbare problemen in Zoetermeer. En de Haagse verkeerspolitie vervangt de bekende Audi A6 geleidelijk door een snellere Mercedes E-klasse als snel interventievoertuig. De nieuwe auto's worden ingezet voor verkeershandhaving, zware ongevallen en de bestrijding van criminaliteit op het hoofdwegennet in de regio. En Rijswijk voert controles uit op spookbewoning. Politie en gemeenteambtenaren kijken of op een adres ook echt de mensen wonen die er staan ingeschreven en of er bijvoorbeeld geen sekswerkers actief zijn of drugs worden verhandeld. Meer regionieuws straks om 12:30. Nu het overige nieuws.
9: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De politie stopt volgend jaar met het organiseren van religieuze vieringen voor mensen van buiten de politie. Interne vieringen mogen nog wel. Het gaat bijvoorbeeld om Ramadan, Kerst, Diwali en het Purimfeest. Als de politie zulke feesten organiseert, kan het lijken dat het gaat om de geloofsovertuiging van de politie, maar agenten zijn neutraal, zegt de korpsleiding. Politiemedewerkers mogen nog wel naar vieringen die zijn georganiseerd door anderen. Dat kan volgens de korpsleiding bijdragen aan bijvoorbeeld het vertrouwen binnen een bepaalde gemeenschap. De situatie van kinderen in de asielnoodopvang moet binnen een half jaar verbeteren. Dat zegt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar onderzoek naar de leefomstandigheden. De noodopvang levert gevaarlijke situaties op voor kinderen, zegt de raad. Zo is er gebrek aan privacy en lopen ze een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. In Overloon, vlakbij Vendrij, woedt een grote brand in een loods van een paddenstoelenkwekerij. Daarbij is asbest vrijgekomen en veel rook. Die trekt over de snelweg A73. In een loods naast de paddenstoelenkwekerij zit een woongedeelte voor arbeidsmigranten. Voor zover bekend is er in Overloon niemand gewond geraakt. Volgens de brandweer staat de loods die in brand staat op instorten. De Raad van State adviseert het kabinet om nog eens goed te kijken of de verkeersboetes volgend jaar wel echt omhoog moeten. Het kabinet wil de boetes laten stijgen om de begroting op orde te houden. Volgens de Raad van State is het nu onduidelijk of de boetes nog wel in verhouding zijn vergeleken met andere boetes, zoals die voor diefstal. Het weer, vanmiddag wat stapelwolken, afgewisseld door zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op en vannacht raakt het vanuit het noorden bewolkt. Morgen meer bewolking dan vandaag, weinig zon en opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
11: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
11: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
13: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.

0: Starship. And nothing's gonna stop us now. En zo is het. Goedemiddag. Je middag is begonnen hier op Radio West. Je week is, je werkweek is weer begonnen. En we zijn weer bij je tussen 12 en 2 de hele week. Met ja, straks de nieuwe single van de dame die in 2023 het eerste regio Songfestival won. Namens Limburg, Emmy Akkermans. Ze is na die winst een zangcarrière begonnen. En nou, dat doet ze hartstikke goed. Zometeen alweer een nieuwe single van haar hand. Natuurlijk gaan we met haar in Limburg bellen. Wat nog meer? Nou, ook serieuzere zaken. Want het is weer Wereld Alzheimer Dag. En de wannabes, wel bekend hier, want laatst nog hier te gast in Menno in de middag bij Bob toen. En ook vorig jaar nog bij Sint voor Iedereen traden ze op. Die hebben een indrukwekkende plaat opgenomen met Peter Houtman. Ja, voormalig stadionspeaker van Feyenoord. Moest zijn werk neerleggen vanwege Alzheimer. Ja, hij is natuurlijk bekend als een van de beste spitsen die Nederland ooit heeft gekend. In Nederlands elftal natuurlijk Feyenoord, maar ook ADO Den Haag heeft hij nog gespeeld. En zometeen spreken we met een van de leden van The Wannabes over die plaat waarmee ze geld op willen halen voor de bestrijding van Alzheimer. Verder natuurlijk de tijdmachine, zometeen ook het nieuwe thema van jouw plaat.
1: Op de kaart.
0: Bob Brinkman is er ook. Hallo Bob.
2: Hey Menno, hallo.
0: Goedemiddag. Hallo. Dat is wel bijzonder, hè? Want jij je bent inmiddels ook fan van The Wannabes geworden. Ook sinds vorig jaar natuurlijk bij Sint voor Iedereen. En je had ze laatst hier heel gezellig in je studio. Ja, en dan is dit toch ook wel weer een hele serieuze en mooie kant ook van ze, hè?
3: Ik heb de plaat ook nog niet gehoord. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe die klinkt. Want het is inderdaad snel, hey, gezellig en polonaise en biertje erbij met de wannabes. Maar tof dat ze ook deze kant hebben. En ook tof dat ze die kant dan vooral durven laten zien. Want
0: zeker,
3: dat is natuurlijk altijd een tweede met artiesten.
0: Voor een goed doel, ja.
3: Ja, precies. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik heb de radio heel hard aanstaan.
0: Nou, ik had niet anders van je verwacht natuurlijk. Hè. Zal ik die pijl ook eens even gooien? Eens kijken waar we naartoe gaan vandaag. Wat de bestemming is van op de kaart. Eens even kijken, Bob. Volgens mij is dit wel leuk, want dit is Lisse. En daar is ook weer het een en ander te doen deze week, dacht ik. Ja, het barst van de najaarsfeesten nu, hè, overal.
3: Nog steeds?
0: Ja, overal, ja, zeker. En dat is hartstikke gezellig. Ja, ik ben wel benieuwd wat daar dan in Lisse op maandag al te doen is.
3: Ja, ik ook. Nou, dan ga ik naar Lisse.
0: Is goed, tot zo.

0: Ja, Nina Simone, Ain't Got No, I Got Life. En daarvoor, ja, een plaatje was ik alweer een beetje uit het oog verloren. Van Velzen en Baby Get Higher. Het is bijna 10:50, Radio West op deze maandagmiddag. En het is vandaag Wereld Alzheimer Dag. En daar staan we dus ook bij stil. En dat doen we met toch wel iets heel bijzonders. Want we kennen ze natuurlijk van vrolijke liedjes. En ze hebben hier onlangs nog de studio van Menno in de Middag op zijn kop gezet. En vorig jaar bij Sint voor Iedereen traden ze live op. Ik heb het over The Wannabes. Goedemorgen, goedemorgen. Nou ja, we kennen ze allemaal. En nu vonden ze het tijd om eens aandacht te gaan besteden aan Wereld Alzheimer Dag. En dat hebben ze op een heel bijzondere manier gedaan. Namelijk samen met Peter Houtman. Je weet wel, voormalig topspits. Is inmiddels 69 jaar. Heeft bij Feyenoord gespeeld. Ook nog even bij ADO Den Haag hier in de regio. Begin jaren 90. Heeft heel veel clubs gehad. Was ooit Europees topscorer. En moest anderhalf jaar geleden inmiddels alweer zijn werk als stadionspeaker van Feyenoord in de Kuip neerleggen. Vanwege Alzheimer. En nu is er dus een plaat uit van de Wannabes met Peter Houtman. En van de Wannabes hebben we daarom nu hier in Menno in de Middag. Gilles, hallo Gilles.
1: Hey, goedemiddag.
0: Ja, het is een lange introductie, maar ik wilde jullie ook even neerzetten. Want ja, jullie zijn normaal gesproken een feestband. Jullie besloten om dit nu te doen. Waarom?
1: Het was trouwens al een hele goede introductie. Het was lang, maar het was heel goed. Okay. Houd het vast.
0: Dankjewel.
1: Waarom? Iedereen in zijn omgeving heeft wel op een manier met Alzheimer of dementie te maken. Of is het bang voor dat het hem overkomt. Mm-hmm. En al een paar jaar ligt zeg maar deze werktitel klaar. De titel voor ik het vergeet. Ja. En met het idee van, we moeten daar een keer iets mee. En toen anderhalf jaar geleden inderdaad Peter met deze diagnose geconfronteerd werd, toen keken we elkaar aan, is dit dan het moment om dat op te pakken? Ja, toen zijn we gaan schrijven. En vorig jaar oktober hebben we voor het eerst contacten opgenomen met Peter en zijn familie met name. Mm-hmm. Omdat wij vonden ook zijn vrouw en kinderen moeten hier iets van vinden voordat we dat gaan maken met elkaar. En dus we zijn bijna een jaar bezig geweest om stukje bij beetje het in te kneden en iets moois te maken.
0: Ja.
1: En voor de zomervakantie was dit klaar. En het was iets van, wauw, wat een mooi project is dat geworden.
0: Ja, nou, dat gaan we zo meteen horen. En jullie hebben al ongelooflijk veel reacties gekregen. Komen we straks ook nog even op terug. Ja. Maar eerst maar eens even jullie samenwerking met Peter. Want ja, we weten dat Peter dus lijdt aan Alzheimer. Jullie hebben hier een jaar over gedaan om dit op te nemen. Nou, als je de clip ziet op YouTube, Peter speelt een voorname rol in die clip. Hij zingt ook mee, want dat deed hij altijd al met jullie. Hoe ging dat?
1: Ja. Ja, kijk, Peter, wij treden vaak op in Groot Rotterdam, maar ook wel daarbuiten. Maar ja, vaak als we in de buurt stonden en Peter was daar ook, dan kwam hij altijd even groeten. En vaak ook nog wel bij het laatste lied, als You Never Walk Alone zong, kwam hij erbij staan en dan kon hij zich niet inhouden. En dan zongen we samen You Never Walk Alone. Ja. En ook binnen de Feyenoordmuren, zowel in het stadion als in het Maasgebouw, bij Open Dag en dat soort dingen. Ja, we kwamen elkaar gewoon regelmatig tegen. Dus we kenden elkaar wel goed en nog steeds. Ja. En, dus was het ook een soort logisch van, hey, maar als dat nu speelt, dan gaan we dit met Peter doen.
0: Ja. En hoe ging dat tijdens de opnames?
1: Ja, wel goed. We zijn niet een anderhalf of een jaar bezig geweest om het liedje op te nemen. Mm-hmm. Maar wel met het traject van, oh god, met deze tekst en de aanpassing. Wat moest ook echt natuurlijk bij elkaar passen. Dus dat hele traject was een jaar. Ik denk dat we in januari, februari zijn begonnen met de eerste stukjes opnemen. En we hebben dat gewoon wat langer de tijd genomen. Omdat, doe je veel op één dag, dan wordt het gewoon te veel. Nou, oké, vandaag hebben we dit stuk opgenomen. En dan over 2 of 3 weken gaan we gewoon eens verder kijken. En dan nemen we weer een stukje op. En dat hebben we ook met die clip gedaan. We hebben ook gewoon meerdere dagen voorgenomen, zodat hij gewoon lekker scherp en fris kon blijven. En dat het ook daardoor een waardig mooi project kon worden.
0: Ja, we hadden Peter natuurlijk ook willen spreken eventjes, maar die is op een welverdiende vakantie in Spanje.
1: Ja, lekker in Spanje bij zijn zoon.
0: Die laten we lekker daar eventjes. Maar hoe heeft hij gereageerd op het eindresultaat?
1: Ja, ze zijn zowel Peter als zijn vrouw en kinderen zijn er ook zo'n groos op. Gewoon dat het een mooi geheel is geworden. En ze delen het ook allemaal. Dus we hebben volledige goedkeuring van de familie. We hebben in dat hele traject wel steeds gezegd, als er een moment komt waarvan je zegt van, hey, dit voelt niet goed, dat wil ik niet. Of we willen het uiteindelijk toch niet door laten gaan. Mm-hmm. Dan hebben we gewoon iets moois met elkaar gemaakt. Dat is mooi iets voor de familie. Maar gelukkig ja, is alles binnen de lijntjes gebleven? En ja, kunnen we hiermee naar buiten? En wat je zegt, de reacties zijn overweldigend.
0: Ja.
1: Zoveel streams, zoveel views in de korte tijd.
0: Ja. En
1: we hebben het de afgelopen weken al aan wat mensen laten horen. En bijna iedereen die het laat horen, die schiet dan vol.
0: Ja, dat had ik ook.
1: Omdat het
0: zeg je eerlijk,
1: nee, maar
0: vrijdag.
1: Dat dus, weet je, ja, wel. En ook bij jou komt toch wel heel wat muziek en zo voorbij.
0: Ja.
1: En op een of andere manier raakt dit je dan? En
0: ja.
1: Dat hadden wij ook tijdens het opnemen. Dat je in eerste instantie heeft Rocco van ons zijn teksten ingesproken.
0: Ja.
1: Van, nou, dit is ongeveer hoe het gaat klinken, weet je wel.
0: Ja.
1: En eerst staat het op papier. En als je dat dan hoort met een galmpje erover, denk ik, oh wauw, kippenvel.
0: Ja, ja.
1: En toen eenmaal de echt Peter dat zelf had ingesproken, ja, dan zitten wij ook van, wow, weet je wel, dit is al heel heftig.
0: Ja, ja, Peter heeft een hele duidelijke rol, gaan we straks horen in dit liedje. Maar jullie hebben ook wel, en dat is wel confronterend ook voor jullie geweest, neem ik aan, gezien, hè, als je een jaar lang bezig bent met hem, ja, dat het slechter met hem gaat natuurlijk. Dat is best confronterend.
1: Ja.
0: Hè, want jullie zanger Rocco, die zei ook in een reactie, volgens mij vrijdag in een interview ergens, dat, ja, Peter Houtman die deed ook zijn uiterste best om het te camoufleren. En dat is dan weer exact waar dit lied over gaat.
1: Ja, maar ik denk dat als je iemand in je omgeving hebt die hiermee mee geconfronteerd is en hiermee moet dealen,
0: mm-hmm,
1: dat je ook herkent dat je allerlei trucjes gaat toepassen om maar niet dat stukje van je geheugen te hoeven benaderen.
0: Ja.
1: En ja, dat herken je bij andere mensen en dat herken je ook helaas bij Peter.
0: Ja,
1: ja, wij hebben wel gezien, het gaat echt naar omstandigheden goed met hem, maar we hebben wel gezien wat dat in een jaar met iemand doet.
0: Het is een hele nare ziekte inderdaad. En ook voor mensen in zijn omgeving, in de omgeving van iedereen die daarmee te maken heeft. Jullie wilden ook echt met dit lied een stuk bewustwording creëren. Hè? Dat mensen ervan bewust zijn van, jongens, het is een ziekte waar je allemaal mee te maken kan krijgen.
1: Ja, en wat we belangrijk vonden, het is een liedje met echt een boodschap, met een best zwaar thema. Maar we hebben er alles aan gedaan om het geen treurig liedje te maken.
0: Zeker.
1: Het begint al met een melancholisch viooltje, maar uiteindelijk blijft het ook gewoon een lekkere oorworm. toch?
0: Ja, zeker.
1: Want dat vond ik heel belangrijk. De boodschap mag dan die tranen trekken zijn, maar het is ook wel een wannabes liedje. Dus het is geen treurig liedje geworden,
0: nee,
1: gelukkig.
0: Nee. Jullie gaan hem ook live spelen wel her en der, of is dat lastig?
1: Ja, dat moet wel passen.
0: Ja.
1: Worden we geboekt bij de lokale voetbalclub om een feestje te bouwen?
0: Nee,
1: dan komt dit niet voorbij.
0: Nee,
1: dat gaat niet werken.
0: Nee, logisch.
1: En maar
0: logisch.
1: Als een avondvullende dinnershow of dat soort dingen die we ook heel graag doen, ja, dan is er echt wel een momentje dat dit past.
0: Zeker.
1: En waar we ook maar weer kunnen zeggen, het cd'tje is hier te kopen en de volledige opbrengst gaat naar Alzheimer Nederland.
0: Ja.
1: Omdat een aantal Rotterdamse ondernemers hebben zich verenigd om alles wat dit kost te betalen.
0: Mm-hmm.
1: Zodat alles wat er nu ook binnenkomt aan royalties, streams, verkoop, dat kan ook helemaal naar Alzheimer Nederland. En dat gaan we ook doen.
0: Nou, dat is mooi. Want er is inderdaad, zoals je zegt, een cd-single. Dat is ook lekker. Even weer zo'n echt singeltje, zo'n cd'tje in je handen. Is beschikbaar nu. Vertel nog even waar die het kopen is. Want nogmaals, de volledige opbrengst gaat naar Alzheimer Nederland. En steun dat alsjeblieft, want dat is ontzettend belangrijk. Dus waar kunnen ze die cd bestellen?
1: Dat is via onze website thewannabes.nl. Nou, daar is een shop en dan kan je hem bestellen. Ja, die cd, jongens, ik heb geen cd-speler. Er gaat op dit moment een Facebook-berichtje van ons rond, waar ook een donatielink van Team Wannabes staat. Maar we willen wel graag weten, wat doet ons project nou?
0: Ja.
1: Dus je kan ook gewoon zeggen, joh, dat tientjes van de cd'tje, maar ik doe gewoon wat ik kan dragen.
0: Nou,
1: en dan doneer ik dat gewoon op die manier aan Alzheimer
0: Nederland. Doe dat. Ja, ga naar Wannabes.
1: Toch?
0: En dat is met dubbel z aan het eind, .nl. En daar vind je alle informatie.
1: In het midden, geen avond.
0: Ja,
1: dat zijn
0: we niet. Nogmaals, het is een bijzonder initiatief dat jullie hebben genomen. En ik vind het mooi dat dit met Peter Houtman zo gedaan is. Die zeer gewaardeerde voormalig profvoetballer en stadionspeaker van Feyenoord. En we gaan er naar luisteren. En ik wens jullie ongelooflijk veel succes met alles wat je doet. Maar zeker ook met dit nummer, voor ik het vergeet. Dankjewel,
1: Gilles.
0: Dank
1: voor je aandacht.
0: Jo, hoi, hoi. Graag gedaan. Hoi.

onthouden als ik stil ben of verward. Dat ik onze mooie jaren voor altijd meedraag in mijn hart. Dus als straks mijn ogen leeg zijn.

0: voor ik het vergeet.
1: Ja, de Wannabes en Peter Houtman. En ga ook op YouTube vooral de clip kijken. En dan zie je de beelden erbij uiteraard. En daar kun je ook de link vinden waar je de cd dus kunt bestellen. Sowieso via wannabes.nl. En dan steun je dus volledig de stichting Alzheimer Nederland. Goed, we gaan zo meteen het volgende half uur in. Dat doen we met Bob Brinkman natuurlijk. Die is dan in Lisse. Het is daar feest deze week. Eens kijken of het al is losgebarst op deze maandag. En we hebben natuurlijk de tijdmachine met deze week weer mooie prijzen.
2: Dit vergeet je niet. We hebben een leven van voor 7 december en na 7 december.
3: Op die dag verandert een explosie op de tarwekamp in Den Haag het leven van zoveel mensen.
4: Ik denk nou, het gaat beginnen, oorlog.
5: Ik zag nog het huis van de buren naast mij. En daarna was er ook helemaal geen galerij meer. Alleen bergen stenen die naar beneden op de straat lagen.
2: We moeten spullen pakken, we moeten weg en we komen niet meer thuis.
6: In de podcastserie Tarwekamp na de explosie volgen we de wijk een jaar lang na deze dodelijke aanslag.
7: Abonneer je nu in je podcast-app en luister naar Tarwekamp na de explosie. Een podcast van Omroep West.
8: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
9: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
9: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan

0: ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Vind de bril die echt bij je past. Kom zaterdag 26 september naar ons Tom Ford Event. Ontdek van 10 tot 5 de volledige collectie brillen en zonnebrillen van Tom Ford bij Beter Zien in Den Haag.
2: Het is bijna 5:05, Radio West en het nieuws uit de regio. Melle Tuik is er.
3: Goedemiddag, Menno. Een aantal sloten in Zoetermeer is vervuild vanwege problemen met het riool. Het veroorzaakt stankoverlast bij woningen, een filiaal van een hamburgerketen en een kringloopwinkel. Dat heeft het college van BMW de gemeenteraad laten weten. Het gaat onder meer om sloten bij de Edisonstraat, de Franklinstraat en de Australiëweg. Op 8 september ontdekte een aannemer van het rioolwerk en iemand van het hoogheemraadschap dat het water vervuild was en dat het afvalwater niet goed wegliep. Het is niet voor de eerste keer dat het misgaat daar. In mei waren er vergelijkbare problemen in Zoetermeer. En bij de inwoners van Katwijk zijn binnen één dag genoeg handtekeningen opgehaald voor een eerste referendumverzoek over de komst van medicijnenfabrikant Eli Lilly bij het Valkenburgse Meer. Minstens 300 inwoners moesten het initiatief steunen en dat aantal is gehaald, binnen een dag dus. De referendumcommissie brengt nu advies uit aan de gemeenteraad en begin oktober besluit de raad of het referendum er komt. En als dat gebeurt, moeten er weer opnieuw handtekeningen worden verzameld. De initiatiefnemers vinden dat de inwoners moeten kunnen meepraten over de vestiging van zo'n grote medicijnenfabriek in de gemeente. En het is de week tegen het pesten. Niet alleen op basisscholen is daar extra aandacht voor. Ook op het middelbaar beroepsonderwijs, het mbo, komt pestgedrag geregeld voor. Op het mbo Rijnland zet docent Merwe Kelic zich in voor een veiligere sfeer op school. En ze omschrijft hoe en waar het mis kan gaan.
4: Ja, het is eigenlijk niet echt heel zichtbaar. Denk aan buitensluiten, denk aan grapjes die iedere keer over iemand worden gemaakt of iemand negeren. Ja, het zit er echt in die kleine dingen die veel impact maken. En tegenwoordig de groepsapp en de social media, dat heeft echt een grote rol daarin.
3: Ja, de inzet van deze docent, Merwe Kelic, is niet onopgemerkt gebleven. Ze is namelijk genomineerd voor docent van het jaar. En ze hoort inmiddels bij de laatste 3 overgebleven kandidaten. En op 5 oktober hoort ze of ze de eretitel krijgt. En nog een allerlaatste bericht. De Universiteit Leiden moet opnieuw kijken naar het scriptiecijfer van een rechtenstudent. Zijn masterscriptie werd door de examinatoren beoordeeld met een 9. Maar omdat hij 3 dagen te laat was, werd daar een punt van afgetrokken. Ja, de student die stapte naar de Raad van State. Het was een civiel rechtsstudent, dus die denkt ja. Die oordeelt nu, de Raad van State dus, dat het niet duidelijk was gemaakt dat de lengte van de vertraging invloed zou hebben op de hoogte van de puntenaftrek. En daarom is dat volgens de rechter onvoldoende onderbouwd. Dat betekent niet dat hij nu automatisch alsnog een 9 krijgt. De examinatoren in Leiden moeten binnen 6 weken opnieuw een oordeel geven.
2: Ja, dat is toch wel ultiem, hè? Dat je als rechterstudent een soort afstudeerproject hebt waar je gewoon ook gelijk wordt gesteld. Ja, mooi. Ja.
5: Wat wordt het weer?
2: Zo is het. We vragen het aan de alwetende weerman Huub Mizee. Goedemiddag, Huub.
6: Goedemiddag, Menno.
2: Goedemiddag. Ja, wat wordt het vandaag?
6: Nou, het is in ieder geval aangenaam weer, volgens mij, want het is droog. Er zijn wat wolkenvelden, maar de zon komt er ook door. Er is niet zo gek veel wind. Het is een matige wind uit het noordwesten. En het is overal al 18 graden. Het wordt nog wel 19. Het is eigenlijk dus een prima dag. 21 september, er was vanmorgen bij de presentatoren wat verwarring over deze dag. Want
2: nee,
6: dan zou dus de
2: woensdag pas.
6: Juist, ja, precies. Ja, jij weet het al. Ja, het klopt.
2: Ja, ik tel altijd af, want ik vind het altijd erg als de herfst weer begint, zeg ik je. Of de zomer eindigt, laat ik het zo zeggen. Ja. Dus ik heb hem altijd in mijn agenda staan.
6: Ja, nou, dan moet je sowieso over een uur maar weer eens luisteren naar mijn berichten voor volgende week.
2: Okay,
6: maar in ieder geval, woensdag begint pas de herfst. Dan staat de zon boven de evenaar. Dus de dagen zijn op dit moment nog steeds langer dan de nachten. Vanavond hebben we ook wat opklaringen. Vannacht is er wat meer bewolking, maar het blijft droog. De noordwestenwind neemt af en vannacht wordt het 12 graden. Morgen, nou, veel van hetzelfde. Wolkenvelden, ook af en toe zon. Een zwakke tot matige westenwind. Er wordt iets zachtere lucht aangevoerd. Ik denk dat het morgen op veel plaatsen 20 graden kan worden. En dan hebben we woensdag af en toe zon. Dan komt er in de loop van de dag wel meer bewolking. En in de avond en nacht kan het wel wat gaan regenen.

0: dat mag ook nog steeds wel, hoor. Er is nog steeds een fors tekort aan regenwater. Maar goed, het zal niet zoveel zijn. Maar het zal toch nog wel wat regenen. 19 graden. En donderdag zitten we dus echt ook in de astronomische herfst. Maar dan komt de zon wel weer door. Misschien is er 's ochtends mist. Die kans is wel groot. 'S middags 18 graden. En dan zien we vanaf vrijdag dat de temperatuur weer langzaam maar zeker wat hoger wordt. 20, 21 graden. Ook voor het weekend. Kijk. De zon komt er dan bij. Ja, en waar dat volgende week toe leidt.
1: Ja, over een uur. Maar blijf even bij ons. Het thema komt eraan. Ja. Maar eerst even naar de verkeersinformatie. Naar Erwin de Hart.
2: Door storing in de tunnels rijden tussen Rotterdam Centraal en Rotterdam-Lombardije geen treinen.
3: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
1: Ja, jouw plaats. Jullie zijn nieuwsgierig, hè? Nou, je mag weer gaan mailen. Menno@omroepwest.nl, dat is het mailadres. En daar kunnen jouw suggesties naartoe voor jouw plaat. En je weet dat die draaien we altijd om 2:05. En we hebben elke week een ander thema. En ja, we hebben het er net over gehad, Huub. En Melle,
0: ja?
1: We gaan natuurlijk plaatjes aanvragen die over de herfst gaan of die het herfstgevoel geven. Je mag het zelf helemaal verzinnen. Er zijn er volgens mij genoeg gemaakt.
0: Ja, zeker weten. Ja?
1: Nou, Huub, dan horen we jouw suggestie morgen. Die van jou, Melle, over een klein uurtje al. En je mag dus mailen naar menno@omroepwest.nl. Plaatjes over de herfst of dat herfstgevoel.

0: Kravitz, It Ain't Over Till It's Over. Zometeen starten we de tijdmachine. Maar ik ben heel benieuwd hoe het in Lisse is. Want ja, het barst van de najaarsfeesten in de regio. En wij zijn er gewoon bij, hè. Want dat willen we meer van weten natuurlijk. En wie kun je dan beter sturen dan Bob Brinkman?
1: Sorry, ja.
0: De feestweek, hè, Bob, daar.
1: Ja, zeker. Hi, Menno.
0: Hoi.
1: Ja, ik laat wat vallen hier bij een kraampje. Want het is de jaarmarkt vandaag.
0: Ja.
1: Het is inderdaad al sinds afgelopen weekend hier bal in Lissen. Er waren wij tegenover het gemeentehuis een grote tent opgezet. Met een flinke line-up. DJ Paul Elstak is er geweest. Mart Hoogkamer. Ja. Morgenavond Frans Duits. Peter Beense.
0: Leuk.
1: Django Wagner. Dus het is echt een aantal dagen al feest in Lissen. En vandaag is dat dan met allemaal kraampjes langs de Heren. En langs de Kanaalstraat met sieraden, tassen, Pokémon-kaarten. Ik heb een Pokémon-kaart ter waarde van €400 gezien. Die ligt hier gewoon op de jaarmarkt in Lisse. Bloemetjes, maar ook gewoon je kaas, je worst en je kleurenspecialist. Zeg ik het nou goed?
2: Kleurenanalist,
1: sorry.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Linda en Lisette uit Lisse. Hallo.
3: Hallo, goeiedag.
1: En uit Leiden trouwens.
3: En Leiden ook dat nog.
1: Linda en Lisette uit Leiden en Lisse. Jullie zijn kleurenanalisten. Jullie staan hier met een kraam vol met doekjes aan kleerhangers. Wat is een kleurenanalist en waarom die doekjes?
3: Een kleurenanalist is een analist die gaat kijken naar wat voor kleuren jou het best laat stralen. Dus is dat groen? Maar wat voor groen? Is dat koel of is het warm? Nou, zo gaan we verder. En ja, willen we eigenlijk kijken hoe het bij iedereen staat.
1: Zegt Linda van Linda en Lisette. Ga ik nog heel even naar Lisette van Linda en Lisette, de kleurenanalisten. Kan je mij analyseren, denk je?
4: Ja, dat moet zeker lukken. Zullen we het proberen?
1: Ja, leuk.
4: Ja, oké. Okay. Nou, kom lekker zitten.
1: En dan mag ik hier gaan zitten achter een stoel.
0: Ja.
1: Oh, er staat een spiegel voor de stoel. Dus ik ga mezelf aankijken in de spiegel.
0: Maar stel dat er nou een analyse uitkomt, Bob, die je helemaal niet wil.
4: Dus waar we nu eigenlijk naar gaan kijken, is dat we goud en zilver met elkaar gaan vergelijken.
1: Oh. Goud en zilver met elkaar vergelijken.
4: Ja, dus zilver staat eigenlijk voor koele kleuren en goud staat voor warme kleuren. Dus we gaan even kijken van, ja, wat laat jou het beste stralen? Wat laat jou het mooiste uitzien?
1: Oh. Ja, dus je houdt nu een zilver doekje bij mijn gezicht eerst.
4: Dan ga ik even om je heen.
1: Even om me heen, ja.
4: En dan gaan we even kijken. En we kijken vooral naar, oké, wat gebeurt er met de ogen? Wat gebeurt er met de ondertoon van je huid? En we gaan even kijken, waar word je frisser van? Is het goud? Of is het zilver? Zie je het verschil al?
1: Nee. Nee, je hebt nu een zilver doekje bij mijn nek gehouden en een goud doekje bij mijn nek.
4: Ja.
1: Maar ik had nog niet bij een van de twee dat mijn ogen wat verder naar voren kwamen ineens. Als ik in de spiegel kijk. Maar doe het nog eens een keer, Lisette.
4: We gaan hem nog even een keertje voor je doen. Dat is geen probleem. We hebben meer mensen vinden het moeilijk om te zien.
1: Ja, dat snap ik. Ja, je wordt natuurlijk niet voor niets kleurenanalist ineens. Ja. Oh, je hebt nu beide doekjes bij mijn gezicht?
4: Beide. Ja, dus wat je eigenlijk ziet met het goud is dat de roodheden in je gezicht wat meer naar voren komen.
1: Hoe zie jij dat dan?
4: Nou, dat zie je eigenlijk doordat hier de wangen, zie je dat daar wat meer roodheden ontstaan. En als je hier bij het zilver bij je gezicht ziet, zie je eigenlijk dat het veel frisser.
1: Ik zie het oprecht.
4: Zie je het?
1: Ja, aan de kleur waar het gouden lappie hangt, zijn mijn konen wat rooier.
4: Precies, en dat is iets wat je eigenlijk niet wil.
1: Dat wil je niet?
4: Nee, je wil eigenlijk zorgen dat je huid zo egaal mogelijk eruit ziet.
1: Ik vind het wel een gezonde blos.
4: Ja? Maar ja, dat kan zeker. Maar ik vind persoonlijk dat het zilveren staat mooi.
1: En jij bent de analist. Dus
4: precies, dat is het. En we gaan nog even natuurlijk met andere kleur
1: gelijk
4: kijken of we je over kunnen halen.
1: Oh, nog een andere kleur komt erbij. Nou, hartstikke leuk. Ondertussen heb ik alle mensen die hier langs de kraam lopen ook geïnteresseerd. Die zijn allemaal heel erg benieuwd welke kleuren bij mijn gezicht gaan passen.
4: Zeker.
1: Linda komt erbij.
3: Nu hebben we de kleur. Oh, sorry. De kleur groen. Groen heb je in verschillende varianten. Dus de warme en de koele tonen. Hierbij hebben we nu de herfstkleur. En dat is een warme ondertoon.
1: Maar een beetje mossig groen hou je nu bij mijn gezicht.
3: Ja. En dan zie je eigenlijk dat je dit op zich wel kan hebben, maar
1: je bent niet tevreden. Nee, je bent niet tevreden.
4: Perfecte kleur. Nee.
1: Nou.
3: Dan hebben we nu de lentegroen.
1: Ja, lentegroen.
3: Ja, dat is hem ook niet.
1: Zijn er veel kleuren groen eigenlijk?
3: Ja,
1: oh, dit is het al helemaal niet, denk ik.
3: Het wordt een beetje flats. Dit is zomer. Nou, dat is hem ook niet voor je.
0: Nou, Bob, dat wordt een lang verhaal zo. Ja.
1: Wat is dit voor kleur?
3: Winterkleur.
1: De winterkleur past bij mij volgens jou. Ga ik heel eventjes kijken met het winterkleurtje bij mijn gezicht.
4: Het gezicht van Menno?
1: Het is echt een soort van dennenkleur, Menno.
0: Ja.
4: Ja,
1: Ja, maar hoe zie jij dat dan nu? Nou, vind je mijn ogen nu ineens wat meer spreken?
3: Ze zijn best wel donker. Je haar is donker. Doe er een lichte kleur naast, dan wordt het flats.
2: Oh, ja.
3: Doe er een wat donkerdere, diepere kleur naast. En je gaat eigenlijk van nature stralen.
1: Nou, ik ben eruit. Het is goud en dennengroen.
2: Goud en dennengroen, ja. Nou, ik ben heel benieuwd hoe je er straks uitziet als je weer terugkomt op de redactie hier. Maar goed, zo Pipo de Clown. Maar we gaan het meemaken zo meteen. Hey, blijf je daar nog even bij die dames? Ja. Of wat ga je nog doen zo meteen na ene?
1: Nou ja, de kraampjes zijn vol, maar ze hebben ook haar. Ze hebben ook haar advies.
2: Oh,
1: dus
2: dat moet je zeker doen.
1: Ik ga op vakantie, dus dan moet ik ook nog heel eventjes bij een en ander bespreken.
2: Is goed, tot zo, hè. Yo. De Radio West tijdmachine. Bob Brinkman in Lisse. En het is nu tijd om te bellen. 070-390-5454. We hebben weer een mooie hoofdprijs. Die gaat er vrijdag uit. En hoef je maar 3 vragen goed te hebben. Hè. Dan maak je kans op die hoofdprijs. Namelijk weer die koffiemachine die we een tijdje geleden al weggaven. Espresso-machine. Die staat echt te blinken in je keuken. Is een prachtig ding. Je krijgt er nog wat espresso-dingetjes bij. Dus ja, gewoon even bellen. 070-390-5454. Als je meedoet aan de tijdmachine. En we hebben ook nog een leuke prijs uit de Omroep West prijzenkast. Als je maar 1 of 2 vragen goed hebt. Dus gewoon bellen. 070-390-5454. Voor die espresso-machine. Die kan zomaar van jou zijn. Waylon en Jan Smit tussen jou.

0: Radio West Tijdmachine.
1: We gaan naar Alphen aan de Rijn, naar Theo van der Hoeven. Hallo Theo.
2: Hallo.
1: Hallo. Jij denkt, ik ga op deze maandag eens eventjes meedoen voor die espresso-machine.
2: Juist, ja. Goed.
1: Ja, want die had je nog niet.
2: Nee.
1: Nee, ja, dan is het goed dat je meedoet, want komende vrijdag gaat hij eruit. Hoef je maar 3 vragen goed te hebben en dan maak je er al kans op.
2: Ja, daarom. Ja.
1: Heb je een leuke jaarmarkt gehad in Alphen afgelopen woensdag?
2: Ik ben niet geweest, dat is te veel lopen voor mij.
1: Oh ja, dan is het lastig. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, nee, dan moet je een beetje op jezelf letten. Maar goed, je hebt het via ons allemaal kunnen volgen, hè? We waren de hele dag er live bij.
2: Ja, ja, ik heb het gehoord.
1: Dus
2: ja,
1: dat is toch ook leuk. Hey, ik heb 3 vragen voor je, beste Theo. Die komen allemaal uit 1983. Zullen we beginnen?
2: Oh, nou, begin maar.
1: Ja, toch? Welke Willem ontvoert in 1983 samen met 4 anderen biermagnaat Freddy Heineken en zijn chauffeur? Welke Willem? Met die neus.
2: Willem.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja. Willem.
2: Sommige keer niet op zijn naam komen. Die Amsterdam, maar.
1: Komen we zo meteen nog wel even op terug. Hou hem even in je achterhoofd. Vraag 2. Okay. De Bondsrepubliek Duitsland neemt in 83 het voortouw in de bestrijding van de luchtvervuiling door het autoverkeer. Vanaf 86 mogen uitsluitend nog nieuwe auto's met een katalysator de weg op. En welk soort benzine wordt dan ook ingevoerd? Dat hebben we nog altijd.
2: Eurolootsvrij.
1: En met welke onlangs overleden zangeres zingt Kenny Rogers in 83 de hit Islands in the Stream?
2: Dolly Parton.
1: Nou, en wie was die Willem?
2: Willem,
1: de neus, Willem. Nee? Oh, kom op. Nee,
2: ja.
1: Nee, oh, Theo. Nou. Hè?
0: Je hebt 2 vragen.
1: Ja, Theo. Ja, nou ja, het is niet anders. 2 vragen goed. Het was Willem Holleder.
2: Ja, ik kon er niet achter.
1: Nee,
2: ja,
1: nou ja. Theo, ik maak je blij met een leuke prijs uit de Omroep West prijzenkast. Ik ga hem zo meteen omgooien, die kast. En dan komt er vast wat leuks uit. Stuur ik aan je op naar Alphen en ik wens je een mooie dag.
2: Oké, moet je mijn gegevens zijn?
1: Hebben we allemaal nog. Komt in orde, Theo. Fijne dag, hè?
2: Oké, dankjewel. Veel plezier. Oké.

0: Dit is Menno in de Middag.
1: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
4: Goedemorgen.
3: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
6: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
5: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
7: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
10: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met de matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
11: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
12: Zometeen 2 uur Menno in de Middag met zangeres Emmy Akkermans en natuurlijk Bob Brinkman vanaf het feest in Lisse. Het is 1:01, Radio West en Melle Tuik is er met het nieuws uit de regio.
13: Bij Persveilig zijn 2 nieuwe meldingen binnengekomen van journalisten die zijn belaagd tijdens de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Volgens de organisatie werden verslaggevers geduwd, bedreigd en gefilmd door demonstranten. In totaal zijn nu 5 incidenten gemeld. In Katwijk zijn binnen 1 dag genoeg handtekeningen opgehaald voor een eerste referendumverzoek over de komst van medicijnenfabrikant Eli Lilly bij het Valkenburgse Meer. Minstens 300 inwoners steunen het initiatief. De referendumcommissie brengt nu advies uit aan de gemeenteraad. Begin oktober beslist de raad of er een referendum komt. En een aantal sloten in Zoetermeer is vervuild na problemen met het riool. Het leidt tot stankoverlast bij huizen, een kringloopwinkel en een vestiging van een hamburgerketen. Het is niet voor het eerst dat het misgaat. In mei waren er vergelijkbare problemen in Zoetermeer. Meer regionieuws straks om 1:30. Nu het overige nieuws.
14: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Raad van State adviseert het kabinet om nog eens goed te kijken of de verkeersboetes volgend jaar wel echt omhoog moeten. Het kabinet wil de boetes laten stijgen om de begroting op orde te houden. Volgens de Raad van State is het nu onduidelijk of de boetes nog wel in verhouding zijn vergeleken met andere boetes, zoals die voor diefstal. Rechters, het Openbaar Ministerie en het Centraal Justitieel Incassobureau zeiden al eerder dat de verkeersboetes te veel uit de pas lopen. Google krijgt een boete van ruim 400 miljoen euro opgelegd. Dat is een van de hoogste boetes ooit tegen een techbedrijf in Europa. Google is niet goed omgegaan met de locatiegegevens van gebruikers. Zo wisten mensen niet dat hun locatie gebruikt werd om gerichte advertenties te kunnen laten zien. En ook zou Google de gegevens langer bewaard hebben dan wat volgens de wet mag. De boete wordt opgelegd door de privacywaakhond in Ierland, omdat het hoofdkantoor daar zit. Nederland wil opnieuw gaan experimenteren met pulsvisserij. Platvissen als schol en tong worden daarmee gevangen met kleine stroomschokken. De EU heeft dat jaren geleden verboden, na druk vanuit Frankrijk en Engeland, omdat Nederlandse vissers de zee zouden leegvissen. Staatssecretaris Erkens wil in Brussel opnieuw steun krijgen voor de vangtechniek. Volgens Erkens is die duurzamer omdat er minder bijvangst is, en ook schrapen er dan geen metalen netten over de zeebodem. Het kabinet moet de situatie van kinderen in de noodopvang snel verbeteren, zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid na onderzoek naar de leefomstandigheden in de noodopvang. Zo'n 7000 kinderen worden daar structureel blootgesteld aan gevaarlijke situaties, zegt de raad. Zo is er een gebrek aan privacy en lopen kinderen een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. De raad wil dat de situatie in de noodopvang binnen een half jaar verbetert. Het weer, vanmiddag wat stapelwolken, afgewisseld met zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op. Vannacht raakt het vanuit het noorden bewolkt. Morgen dan meer bewolking dan vandaag en weinig zon. En opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen één werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
16: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
17: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van
18: Albert Heijn. Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Tegeltiek Badkamers en Tegels in Den Haag.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. Tot 2 uur, Menno in de middag. Dit is Radio
19: West. Een hele goeiemiddag. Ja, ja.

0: VOF de Kunst en Suzanne de Weekend. Daar begonnen we mee, de tweede uur. Menno in de middag met zometeen hier dus Emmy Akkermans. Zangeres uit Limburg, deed ooit mee, winnend zelfs, aan het Regio Songfestival. En ze heeft een nieuwe plaat uit. En we hebben jouw plaat, hè? Daar mag je voor mailen. menno@omroepwest.nl. En we zoeken plaatjes die gaan over de herfst of die jou dat herfstgevoel geven. En er wordt gereageerd ook op de mail over het nummer dat we eerder draaiden vandaag. Van The Wannabes met Peter Houtman in het kader van Wereld Alzheimer Dag. En Kees Swets onder andere, die zegt... Wat een mooi interview met de woordvoerder van The Wannabes, met Gilles. Hè. Gewoon neergezet zoals het is. Ik heb het zelf meegemaakt met mijn schoonvader en dat is best heftig. Ik vind het een geweldige plaats, zegt Kees. Mijn pleidooi is om deze week het elke uur te draaien om 5:00 of 2:00. Nou, dat gaan we dan weer niet doen. Ik zal zeker nog eens een keertje draaien, The Wannabes en Peter Houtman. Het is een voltreffer, dit nummer. Het doet wat met je. En ik denk dat heel veel mensen wel zo'n reactie hebben. En wil je het Alzheimer Fonds steunen, dan kan dat via dat nummer van The Wannabes. De volledige opbrengst daarvan gaat naar Stichting Alzheimer. Het is vandaag Wereld Alzheimer Dag, dus vandaar extra aandacht daarvoor. Nou, we zijn ook nog in Lisse bij de Jaarmarkt. Afgelopen weekend was het daar dus al feest. Maar ze houden het vol, hè, Bob?
1: Ja, en zelfs op een maandag, Menno. Dat had ik eigenlijk nooit verwacht, dat het zo druk zou zijn op een maandag. Moest je niet werken eigenlijk?
2: Nee! Oh. Nee, voor de Jaarmarkt nemen we vrij.
1: Serieus?
2: Ja.
1: Ja, ik sta hier bij de zussenclub, hè, noemden jullie jezelf.
2: Ja, de zussenclub. Ja, dat klopt. Ja,
1: twee paar zussen die dan met elkaar de jaarmarkt overgaan.
3: Ja, dat klopt. Dat doen we elk jaar. Heel gezellig.
1: Ja.
3: Ja, zeker heel gezellig. Het weer is mooi. Ja. En de presentator is leuk.
1: Nou, dankjewel.
3: Die schat me jong. Nou. Is leuk.
1: Hoe jong schat jij mij?
3: Jij bent denk ik een jaar of 31.
1: Je hebt het helemaal goed. Ik ben precies 31 jaar.
2: Echt waar?
1: Ja, echt waar. Ja, nou, draai maar aan het rad.
3: Oh, geweldig. Wat leuk. Dat ik had wel willen hebben.
1: Ja.
3: Zakje.
1: Ik kom bij je koken.
3: Leuk, gezellig. Ik kan niet verkoken. Dat scheelt.
1: Precies. Nee, het is echt een feest, hè, Lisse Jaarmarkt.
3: Ja, is echt leuk. Maar het weer is leuk, hè. En dan is het altijd leuk. Leuke mensen kom je tegen. De zussen, oude vriendinnen.
1: Heb je al wat gescoord?
3: Nee. Ja, een broek.
1: Een broek?
3: Ja.
2: Heb jij al een broek gescoord?
3: Ja. Oh. Die wordt besteld. Ze hadden mijn maat niet.
1: Oh.
3: Dus maar niet op de markt. Dat is weer wat anders.
1: Oh, je hebt eigenlijk niks gescoord.
3: Wel, nee. Ga straks wel lekker lunchje doen. Hoe laat is het?
1: Het is op dit moment...
3: Kwart over één.
1: Kijk even op de horloge. 1:15 is het.
3: Ah.
1: Dus het is echt een weerzien van mensen die uit Lisse en ook uit Lissebroek komen, volgens mij.
3: Ja, dat klopt.
1: Zeg je?
3: We zijn echt op de radio.
1: Dit is echt op de radio, ja.
3: Oh, oké.
1: Ja, wil je nog iemand de groeten doen? Je man of zo?
3: Hi, schat. Is leuk hier.
1: Ja.
0: Oké, dan blijf vooral thuis. Zo klinkt het.
1: Ja, precies. Ja, echt een uitnodigende opmerking.
3: Ik zeg voor het helemaal, man. Ik heb brood uit de vriezer voor je gehaald. Zeg, leg genoeg. Wij gaan lekker lunchen.
1: Nou, eet smakelijk. Wat gaan jullie eten?
3: Nou, weet ik niet.
1: Ik denk dat er een wijntje bij komt.
3: Nee, ik drink niet.
1: Oh, je drinkt niet?
3: Ik drink niet, ik rook niet, snoep niet. Ik ben heel saai.
1: Oh, dat is wel helemaal niet saai. Dat maakt ook helemaal niet. Nou goed, zomaar wat zussen Menno hier op de Jaarmarkt.
0: Klinkt heel gezellig.
1: Fijne middag.

0: De Jacksons, Blame It On The Boogie. Zometeen keren we terug hè, bij Bob, daar in Lisse. Het is daar zo gezellig, de jaarmarkt. Maar eerst eens eventjes, nu bijna 11:50 hier op Radio West. Iemand die we nog zeker kennen. Als ik de naam Emmy Akkerman zeg, dan zal er bij velen wel een lichtje gaan branden. Want ja, zij was de eerste winnares van het Regio Songfestival. 3 jaar geleden alweer. Sindsdien heeft ze niet stilgezeten. Want ja, dat heeft haar zo'n boost gegeven om dan maar echt je werk ervan te maken. En zo zie je hè, dat Regio Songfestival, dat helaas ter ziel is. Dat brengt gewoon nieuwe zangers, zangeressen en artiesten voort. En ze heeft weer een nieuwe plaat uit. En daarom bellen we met Limburg, met Emmy Akkermans. Hallo Emmy.
1: Hey Menno.
0: Goedemiddag. Ja, hey, even trouwens gelijk maar even je eerste reactie. Dat Regio Songfestival, dat is ja sinds vorig jaar zijn we ermee gestopt hè, met z'n allen. Wat vind je daarvan eigenlijk?
1: Ja, ik vind het natuurlijk heel verdrietig.
0: Ja.
1: Het heeft mij zoveel gebracht als persoon, maar ook zeker als artiest. Het was gewoon een heel eerlijke wedstrijd voor mensen die wat graag iets met muziek wilden doen.
0: Ja.
1: Die is helaas nu.
0: Nee, ja, ik zeg je eerlijk, de meeste regionale omroepen wilden heel graag doorgaan ook. Maar het had ook weer gewoon weer heel plat gezegd met geld te maken. Ja, mm-hmm. En dan, we moeten allemaal een beetje op centjes letten. Dus het kon helaas niet meer doorgaan. Maar wat jij zegt, het heeft jou veel gebracht. Hè? Wat is er daarna veranderd voor jou?
1: Ja, ik studeerde rechten. Dus ik was eigenlijk altijd in de boeken. En zingen deed ik als hobby daarnaast.
0: Ja.
1: En sinds het Regio Songfestival werd ik ineens geboekt als zangeres. En dat vond ik echt waanzinnig. Dus toen ben ik daar eigenlijk mijn beroep van gaan maken.
0: Ja, ja, je bent nog jong, 27 jaar. En dan gebeurt er al van alles met je. Je mag optreden tijdens live radioshows. Je hebt natuurlijk de bekende Limburgse artiest Lex Uiting. Ook bekend van Boulevard natuurlijk als presentator. Ja, heb je nog beter leren kennen. En daar ben je ook mee op pad geweest, hè?
1: Ja, klopt. Ik heb ook een liedje met hem en Frans Pollux.
0: Ja.
1: Dat was een carnavalsliedje en daar hebben we heel Limburg mee doorgetoerd.
0: Ja.
1: Dus dat was wel echt heel erg leuk.
0: Ja, en dat geeft ook een beetje de veelzijdigheid aan. Want met een zaagje, zeg ik dat goed, dat was natuurlijk echt een hit in Limburg. Ja, dat is iets heel anders dan dat je verder nog doet.
1: Ja, klopt. Ja, ik maak dus mijn eigen muziek uiteraard.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik treed echt op heel verschillende locaties op. Veel bij bruiloften, ceremonies en borrels. Diners, maar ook bijvoorbeeld feesten in een feesttent. Of eigenlijk van alles. Met liveband zelfs binnenkort. Dus,
0: wow.
1: Ja.
0: Wat goed. Ja. Ja, goed. En wat is dan je uiteindelijke doel? Want ik hoor veel verschillende dingen. En dat zie ik inderdaad als je jou op Instagram volgt. Dan zie je inderdaad op de meest verschillende podia staan. Heb je uiteindelijk een bepaald doel waar je naartoe wilt met je muziek?
1: Ja, voor mij is de muziek die dichtst bij mij ligt, is natuurlijk de muziek die ik maak.
0: Ja.
1: Maar ik vind het ook heel bijzonder om dus bijvoorbeeld op een bruiloft bij mensen op zo'n speciale dag te mogen zingen. En dat is heel klein en heel puur.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat vind ik ook heel fijn om te doen. Maar ik blijf gewoon doen wat ik leuk vind en waar mensen mij ook willen horen.
0: Ja.
1: De carnaval blijf ik het liefst toch uit.
0: Ja, dat is dat kan je vooral zelf vieren. Dat is misschien het leukste, toch?
1: Ja, ja, precies.
0: Ja, nee, dat was natuurlijk een leuk uitstapje. Maar goed, vooral, wat is het? Pop, R&B, soul en natuurlijk ook die prachtige Nederlandse liedjes hè, die je maakt. Want het begon natuurlijk met Het Laatste Rundje, wat nog steeds een prachtige plaat is. Ja, en ook nu weer een nieuwe plaat uit. Vertel eens, hoe is die tot stand gekomen?
1: Ja, ik ben de studio ingedoken met Bart Vonke.
0: Mm-hmm.
1: Ook wel bekend van Chaotic en XYP.
0: Ja.
1: Een heel ervaren singer-songwriter. Dus met hem heb ik een dag geschreven. En het idee waaruit het liedje is ontstaan is dat ik heel erg veel nadenk over bijvoorbeeld maak ik de juiste keuze? Hoe ziet mijn leven er over 5 jaar uit? Maar tegelijkertijd ook juist heel erg geniet van verrassingen en onvoorspelbaarheid van het leven. En dat hebben we samen in één zin heel goed kunnen samenvatten. En dat is een nieuwe ster ontdekken doe je ook niet in het licht.
0: Ja, mooi zinnetje is dat. Zeker.
1: Dus en toen zijn we verder gegaan in de studio in Amsterdam bij Soundwise. Samen met mijn vaste producer, DJ De Ruiter.
0: Ja.
1: En met mijn zusje Noa Akkerman.
0: Ja, want die doet ook vrolijk mee, hè? Overal met de optredens.
1: Ja.
0: Ja, leuk.
1: Ja, dat is superleuk om te doen, ja.
0: Ja, want hoe is dat met je zus, om met je zusje op te treden?
1: Ja, heel speciaal. Ja, we hebben sowieso altijd al een goede band, maar ze is gewoon heel muzikaal. En we hebben echt plezier samen op het podium. Dus.
0: Ja. Nou ja, dat is belangrijk. Chris Hip deed het ook, hè, op die manier. Dus ja, dat kan nog veel moois opleveren. We gaan hem draaien. Ja. Nu je ster. En ja, wat komt er verder allemaal nog aan? Want je bent, neem ik aan, gewoon continu weer aan het schrijven. Ook weer voor een volgend nummer, of niet?
1: Ja, uiteraard. Ja, nee, ik heb van alles op de planning. Ik heb me ook bijvoorbeeld aangemeld om het voorprogramma van Rolf Sanchez te gaan doen in Maastricht.
0: Wauw.
1: Ik heb nog niet gehoord of ik uiteindelijk de keuze geworden ben. Maar dat verwacht ik wel snel te horen. Dus dat lijkt me natuurlijk wel echt heel gaaf.
0: Ja, tuurlijk. Ja, dat zou helemaal mooi zijn. En je bent ook nog aan het acteren, begreep ik. Zat je nou in een commercial van een bekende supermarktketen?
1: Ja, dat klopt. Ja, en ik speel in videoclips van andere mensen. En ja, eigenlijk van alles. Dus ik doe voice-overs, acteren, zingen. Eigenlijk allemaal creatieve dingen.
0: Nou, dat is mooi. Heel veelzijdig. En het is toch leuk dat... je was natuurlijk al bezig als artiest. Maar dat Regio Songfestival, dat het toen nog was... dat toch echt een mooie springplank voor je is geweest. Dat vinden we allemaal leuk om te horen. We blijven je ook volgen. En we gaan hem draaien. Ja, je nieuwe single. En ik ga het gewoon zeggen... Ja, ik zit hier in Zuid-Holland, maar ik ga toch proberen... een beetje op zijn Limburgs te doen. Nu je ster. Ja, toch? Oké. Okay. En ja? Niet ga je goed. Hè? Veel plezier met alles wat je doet en succes.
1: Ja, heel erg bedankt.
0: Doeg.
1: Doei doei.

0: een nieuwe ster, oftewel nieuwe ster. Dat was uit Limburg, Emmy Akkermans. Leuk, haar nieuwe single. Goed, zometeen gaan we het laatste half uurtje alweer in. Nou, keren we toch maar gauw terug naar Bob Brinkman in Lisse. Het is zo gezellig daar op de jaarmarkt. En we hebben jouw plaat, hè? Daar mag je voor mailen. We hebben sinds, wat is het, een uur het nieuwe thema bekendgemaakt. En dat is, hoe kan het anders, woensdag begint hij dan officieel de herfst. Dus heb je een plaatje die gaat over de herfst of die je dat gevoel geeft? Gewoon mailen, menno@omroepwest.nl.
1: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 60s at 6 met Bas Martinius.
2: Welke jaren 60 plaat kan ik voor je draaien en waarom? Nou, zet het allemaal even een mailtje aan bas@omroepwest.nl.
1: 60s at 6 in West Komt Thuis, alleen op Radio West.
3: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
4: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
4: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
9: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Fees mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
10: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
11: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
10: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
11: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
0: Het is 1 minuut over 1:30, Radio West, Menno in de middag en het nieuws uit de regio, Melle Tuik.
12: Ja, goedemiddag Menno. Bij de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zijn opnieuw twee journalisten lastig gevallen. Dat meldt Persveilig, de organisatie die opkomt voor de veiligheid van journalisten. Een fotograaf zegt dat hij van achteren werd geduwd en daardoor viel. En een andere journalist werd door demonstranten gefilmd. En volgens Persveilig gebeurt het steeds vaker dat beelden van journalisten daarna online worden gezet. Eerder kwamen al 3 meldingen binnen. 2 journalisten zeggen dat ze zijn bedreigd en geduwd door demonstranten. En een Spaanse fotograaf belandde tijdens een politieactie in het water. In totaal heeft Persveilig nu 5 meldingen ontvangen. En bij de inwoners van Katwijk zijn binnen 1 dag genoeg handtekeningen opgehaald voor een eerste referendumverzoek over de komst van medicijnenfabrikant Eli Lilly bij het Valkenburgse Meer. Minstens 300 inwoners moesten het initiatief steunen en dat aantal is gehaald. Dus de referendumcommissie moet nu een advies uitbrengen aan de gemeenteraad en begin oktober besluit de raad of het referendum er komt. En omwonenden van de Kaagbaan bij Schiphol die kunnen de komende dagen rekenen op minder vliegtuiglawaai. De drukke start- en landingsbaan is tot en met volgende week dinsdag gesloten vanwege jaarlijks onderhoud. Tijdens de werkzaamheden worden onder meer het asfalt, de markeringen en de verlichting gecontroleerd en waar nodig vervangen. Ook bekabeling en de waterafvoer krijgen een onderhoudsbeurt. Komend weekend gaat de Kaagbaan wel weer even tijdelijk open. 26 en 27 september wordt dat onderhoud onderbroken om ruimte te maken voor vertrekkende en aankomende vliegtuigen. Ja, en dan dat nieuws van de Universiteit Leiden. Die moet opnieuw kijken naar het scriptiecijfer van een rechtenstudent. Zijn masterscriptie werd door de examinatoren beoordeeld met een 9. Maar hij was 3 dagen te laat met inleveren en daardoor werd er een punt afgetrokken. Nou, die student die stapte naar de Raad van State. En die Raad van State oordeelt nu dat het niet duidelijk was gemaakt aan de student dat de lengte van de vertraging invloed zou hebben op de hoogte van de puntenaftrek. En daarom is die verlaging volgens de rechter onvoldoende onderbouwd. Ja, ja. En ze moeten er nu opnieuw naar gaan kijken.
0: Ja, ik vind dat wel mooi dat het uitgerekend bij een student rechten gebeurt. Of ja, misschien juist daarom natuurlijk. Ja. Hij heeft het slim aangepakt, heel goed. We gaan naar Huub Musee. Huub, goedemiddag.
13: Goedemiddag, Menno.
0: Nou, je had net best wel aardige berichten. Er komt nog wel een beetje regen, maar vooral 's nachts, als ik je mocht geloven. En ja, die volgende week en dat weekend, ik ben heel benieuwd.
13: Ja, nou ja, inderdaad, het ziet er niet verkeerd uit. Vandaag ook al niet. Het is in feite al 19 graden. Nou, misschien komt er nog een graadje bij. Ja, er is af en toe zon, er is wat bewolking. Het blijft verder droog met een matige noordwestenwind. En de komende nacht verandert er niet zoveel. Er zijn wat opklaringen. Later komt er wel meer bewolking. Want vanuit het westen komt er wel wat vochtigere, maar ook nog wat warmere lucht, wat zachtere lucht onze kant op. De wind neemt vannacht ook verder af en dan wordt het 12 graden. Maar morgen dan zijn er wolkenvelden. Morgenmiddag komt er ook nogal wat zon. Dat is nog een beetje

0: en de wind langzaam maar zeker wat meer uit het zuiden gaat waaien, wordt er steeds warmere lucht aangevoerd. En volgende week dan komt de temperatuur heel vaak boven de 20 graden. Nou, misschien zelfs wel boven de 22, 23 graden.
1: Kijk eens aan.
0: Dus ja, het is niet alleen aangenaam najaarsweer, maar misschien zelfs wel een klein beetje nazomersweer.
1: Wauw, wauw. Nou, oké. We gaan het over de herfst hebben met jouw plaats. Eerst maar even afkondigen het nieuws, Mellen. Dan zijn we daar vanaf. Ja.
2: Dan zijn we daar vanaf. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
1: Zo is het.
3: Jouw plaat.
1: Want ja, jouw platen kijken we naar uit deze week. Want er zijn zoveel plaatjes gemaakt die over de herfst gaan. Of in ieder geval dat gevoel belichamen. Huub, heb jij al iets verzonnen voor morgen? Want dan ben jij aan de beurt.
0: Ik heb al iets in mijn hoofd.
1: Oh,
0: ja, vast
1: nou,
0: wel.
1: Goed,
0: ja,
1: nou, je hebt nog even de tijd. Mellen mag nu. En jullie trouwens ook. Hè. Gewoon mailen naar menno@omroepwest.nl. Jouw plaat draaien we de hele week om 2:05. Wie weet, is het die van jou wel? Ik ben benieuwd, Mellen.
2: Ja, ik zat te denken aan september natuurlijk. Nou, maar jij had het over het melancholische gevoel.
1: Ja,
2: dus
1: ja.
2: Dan Earth, Wind & Fire ligt dan niet zo voor de hand.
1: Nee.
2: Maar Frank Sinatra had ik gedacht.
1: Ja,
2: maar
1: ook
2: uiteindelijk
1: mooi.
2: Ben ik uitgekomen bij Neil Diamond en September Morning.
1: Mooi, mooi, mooi.
3: Menno in de middag.
1: Dankjewel, Melle. En heb je er zelf ook eentje? Een mooie die over de herfst gaat of je dat gevoel geeft? Menno@omroepwest.nl. Jouw plaats.
4: Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long, I hardly knew you.

0: Emma Heesters, Yves Berendsen.
1: Op de kaart.
0: En met jou, alleen met jou zelfs. Nou, we gaan naar
2: Django
0: Bob Rietman.
2: Ja, die komt ook.
3: We gaan de uitzending nu in, volgens mij.
0: Django Wagner, komt hij ook?
3: Zet jij je bril op, ja, doe maar.
0: Het is een keur aan artiest, hè, komt daar voorbij, wat ik hoor.
3: Ja, zeker. Mart Hoogkamer, we zitten al te kletsen hier, wie er allemaal komen. Mart Hoogkamer kwam ook, hè?
0: Leuk.
2: Ja, Mart Hoogkamer, die is geweest, zaterdag.
3: Oh,
2: en
3: Hazes.
2: Ja, Hazes.
3: Peter Beense, Django Wagner.
2: Ja, dat is morgenavond. En vanavond heb je allemaal kaarten, bingo, allemaal spelletjes vanavond. Ik ga alleen naar deze gezellige jaarmarkt van de Bollenstreek.
3: Ik liep over de jaarmarkt, Menno, en ik zag ineens rood piekhaar tussen alle andere mensen. De klaproos zag ik ineens langslopen.
0: Ja.
3: En ik dacht, ik ken die vrouw. Weet je nog een uitzending dat ik over de Keukenhof ben gaan lopen,
2: oh,
3: Menno?
2: Oh ja, echt toeval. Ja, ik vind het echt toeval.
0: Toen ben je nog bij die mensen thuis beland.
2: En ik herkende jou ook gelijk.
3: Ja, je herkende mij ook. Ja, en sindsdien zijn we hier aan het kletsen met Wieland, de nummer 1 Keukenhof-fan uit Lisse.
2: Ja, echt waar. Nou, ik heb zulke leuke reacties gehad.
3: Nou, gelukkig. En je bent ook op tv geweest toen, TV West.
2: Ja, ik kon het niet opzetten. Ja, de andere ochtend begon het 8 uur journaal. Ja, dat heb ik vergeten te zeggen. Het begon het 8 uur journaal. En er stond eronder. Vrouw gaat zoveel keer met de lentepas naar de... Ik zeg, hé, dat ben ik. Dat was zo toeval. Nou, dat is toch leuk.
3: Kan je nog door Lisse?
2: Nu wel weer.
3: Ja, nu wel weer. Nou, je vertelde net een leuk verhaal over je kleinzoon.
2: Ja, dat was echt heel leuk. Een week of 3 terug ga ik naar mijn kleinzoon thuis. Was zijn vriendje daar. En dat vriendje zegt tegen onze kleinzoon Thomas... Ik ken jouw oma van de televisie, van de uitzending. Nou, ik was helemaal... Ja, en sommigen herkennen me natuurlijk aan mijn mooie kleur haar.
3: Ja, zeker. Dat is echt klaproosrood.
2: Ja. En ze zei dan, je deed het zo leuk, je was gewoon jezelf. Nou, dat was ik ook. Maar ja, dan ga ik heel goed kijken en denk ik, oh, ik had wel een andere tas mee kunnen nemen. Die was al kaal, weet je wel.
3: Ja, en je kapper vond dat je een weekje eerder had mogen komen.
2: En de kapper, die zei lachend, je had eigenlijk een week eerder moeten komen. Dus dat waren allemaal zulke leuke reacties.
3: Ja, we hebben toen bij Menno de Middag, hebben we Wieland met man G een hele middag gevolgd door de Keukenhof. Ja. En hoe vaak ben je nou uiteindelijk geweest met je pas?
2: Ik denk 25 keer.
3: 25 keer?
2: Ja, zeker wel.
3: En hoe gaat het nu met je? Want het is al een tijdje dicht. Sta je al te trillen?
2: Nou, ik liep gisteren op de rand, langs de randweg. En dan staan die stalletjes er weer. En denk, oh, het is bijna nog even en is het weer voorjaar. Dat dacht ik
3: nog
2: wel.
3: Even, het moet nog herfst worden. Maar...
2: Ja, dat moeten we nog in.
3: Ja, je loopt de hele tijd achter je te kijken. Wie zoeken we nou?
2: Mijn man, want die staat overal. En dan blijft hij hier staan.
3: Ja, jij hebt lekker de passer in hier op de jaarmarkt. Nou, ja, het is wel een feestje, de jaarmarkt.
2: De jaarmarkt is echt een feestje. Vooral nou met dit weer. Er wordt alleen weinig gekocht. Ja, ik zelf ook niet. Maar ja.
3: Hoe weet jij dat er weinig wordt gekocht?
2: Nou, dat denk ik. Sorry, dat denk ik dan. Ja. Maar ja, als je ziet wat er iedere keer weer komt... dan moet dat toch wel opbrengen dan.
3: Ja. Nou ja, we staan hier nu voor een kraam met sieraden. Zit daar niks voor jou tussen dan?
2: Nee, ik heb daar wel wat gezien. Maar... Ah,
3: dus je gaat toch misschien met iets naar huis?
2: Nou. Weet ik het ook is, zomers vind ik het allemaal te warm.
3: Sieraden.
2: Alles. Dan heb ik een horloge om. Nou, mannetje G. Oh, kom. Oh, daar komt hij.
3: Daar komt hij. Hij moet helemaal van de andere kant. Hij stond bij een kraam bij de boeken te kijken.
2: Ja, want hij is gek op boeken.
3: Ja, maar hij mag niet even blijven kijken van jou.
2: Ja, tuurlijk wel. Maar ik ben hem altijd kwijt, joh.
3: Nou, we lopen zo gezellig te struinen, Menno, over de markt. Op naar de sieraden die in de zomer te warm zijn voor Wieland. Maar de winter komt eraan. Hè? Ja. Al ben je alweer aan het aftellen natuurlijk naar de Keukenhof 2027.
0: En hebben jullie al een date voor volgend jaar, als die weer open gaat?
3: Ja, zullen we volgend jaar weer samen naar de Keukenhof gaan?
2: Ik vind het best. Wanneer waren we er? De eerste dag, geloof ik. Al, hè?
3: Ja, eerste dag.
2: Of de tweede dag was
3: Nee, de eerste dag. Want ik was daar de eerste dag dat de Keukenhof open ging. Waren we er ook natuurlijk met Menno in de middag. Rete actueel programma. Dus we waren op de openingsdag waren we erbij.
0: Ja.
3: Dus Wieland, zie ik jou dan weer op de eerste dag?
2: Ja, zeker. We moeten een tijdstip afspreken.
3: Ja, dat komt goed. Dat gaan we buiten de uitzending omgaan doen.
0: En ik krijg
3: dat
0: ook
3: is wel leuk,
0: Menno. Bob, van luisteraars. Van, wat is er nou uiteindelijk gebeurd? Want jij ging mee naar huis. Hoe lang ben je daar gebleven? En wat hebben jullie bij dat gezellige echtpaar van de Keukenhof thuis gedaan?
3: Ja,
0: we hebben jou helemaal niet meer gezien die dag hier bij West.
3: Nee. Leuk. Oh, de storing op de lijn, Menno.
0: Okay. Ik hoor je niet meer. Goed. Bob, nou, dat horen we ongetwijfeld nog. Ja, Lisse dus. Ja. Nou, veel plezier daar nog. En we horen je morgen weer, hè, in Op de Kaart.
3: Ja, tot morgen, Menno. Een hele fijne maandagmiddag gewenst. Yo.

0: En dit was hem, deze Menno in de middag. Goede doel, nooduitgang. De Fate of Ophelia hoorde je daarvoor van Taylor Swift. Straks veel plezier met Muziek aan Zee. Marjolein is er. En natuurlijk Bas. Met dan ook weer de tijdmachine in West komt thuis. En morgen zijn we er natuurlijk weer. We gaan afsluiten met...
1: Jouw plaat.
0: Luc van der Maas, die zegt... uit Noordwijk trouwens komt hij. Ik heb een mooie plaat gevonden, want... er zit een iconische openingsregel in dit nummer. All the leaves are brown and the sky is grey. Mooi, de mama's en de papa's in California Dreaming. Ja, schitterend. Past echt bij de herfst. Blijf lekker bij West vandaag. En maak er nog een mooie dag van.

0: Dames en heren, u heeft vast weer genoten. Dit was Menno in de middag. Tot morgen en een hele fijne middag.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
2: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
3: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
4: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
5: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
6: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
7: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
5: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
7: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
8: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
9: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
10: Interessant. Wat verdien jij dan?
9: Zo open bedoelen ze vast niet.
11: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk versterkt je ondernemerskracht.
12: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
11: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
13: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
14: Beschrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met 1 wagen en een aantal gespierde mannen.
15: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
16: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
15: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
16: Al 100 jaar.
15: Van der Geest.
16: Dat is verhuizen en meer.
17: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
18: De komende uren natuurlijk weer muziek aan zee op Radio West. Met onder meer muziek onderweg van Paul McCartney en Wings. Silly Love Songs komt eraan. Eerst het nieuws van 3 uur, Melle Tuik.
19: Grootschalige controles in Scheveningen en Duindorp hebben afgelopen vrijdag tientallen overtredingen aan het licht gebracht. Er werden boetes uitgedeeld voor verkeers- en OV-overtredingen, vermoedens van woonfraude en illegale arbeid onderzocht en ruim €190.000 aan belastingschulden geïnd. Vanaf 12 oktober mogen reizigers in de spits geen fiets meenemen in de trein tussen Gouda en Alphen aan de Rijn. De maatregel is nodig door werkzaamheden aan de spoorbrug bij Bodegraven, waardoor het op dit traject drukker wordt. Het fietsverbod geldt op werkdagen tussen 6:30 ochtends en 9:00 en van 4:00 's middags tot 6:30 's avonds, zolang de werkzaamheden duren. En bij Persveilig zijn 2 nieuwe meldingen binnengekomen van journalisten die zijn belaagd tijdens de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Volgens de organisatie werden verslaggevers geduwd, bedreigd en gefilmd door demonstranten. In totaal zijn nu 5 incidenten gemeld. Meer regionieuws straks om 2:30. Nu het overige nieuws.
20: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De inlichtingendiensten gebruiken steeds vaker AI, maar niet duidelijk is waar welke systemen worden gebruikt. Dat maakt het moeilijk om te controleren of alles volgens de regels gaat, zegt de commissie die toezicht houdt op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De AIVD en MIVD gebruiken kunstmatige intelligentie voor het analyseren van data en het vertalen en samenvatten van teksten. Om risico's op fouten te voorkomen pleit de toezichthouder voor een eenduidige manier van werken en duidelijke kaders bij het gebruik van AI. In de Japanse hoofdstad Tokio zetten inwoners zich schrap voor een krachtige orkaan. Die is al over de Japanse eilanden in de Stille Oceaan getrokken en nadert nu de oostkust. Rondom Tokio worden harde windstoten en zware stortregens verwacht, waardoor overstromingen en aardverschuivingen kunnen ontstaan. Voor verschillende regio's geldt een evacuatiebevel. Eerder kwam al een deel van een heuvel naar beneden door modderstromen. Amerikaanse nieuwsmedia klagen het Witte Huis aan omdat ze daar niet meer mogen komen. Vrijdag maakte president Trump bekend dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Volgens Trump verspreiden ze nepnieuws. Een dag later bleken de pasjes van de journalisten niet meer te werken. Trumps verbod is in strijd met het eerste amendement, stellen de media, waarin de persvrijheid is vastgelegd. In Tilburg is vanochtend een stadsbus tegen de reling van een brug gereden. Daarbij ging de reling door de voorkant van de bus en dwars door een passagiersstoel raakte niemand gewond. In de bus zat naast de chauffeur maar één passagier. Beiden zijn nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Het weer, stapelwolken met af en toe zon. Het is 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op. Vannacht raakt het vanuit het noorden uit bewolkt. Morgen meer bewolking dan vandaag en weinig zon. En dan opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
21: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
22: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming Regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming Regionaal, de regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
23: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
24: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Kijk voor meer informatie op logistiek070.com.
25: Tot 4 uur, muziek aan zee.

0: Agda en de Munnik, niet of nooit geweest. En ik begon muziek aan zee met Paul McCartney. Silly Love Songs. Van harte welkom bij dit programma. Ja, het weekend weer achter de rug, hè. Het is weer maandag, weer een werkweek voor de boeg. Maar alleen maar leuke dingen, hoor, komende week gelukkig. Dus daar kijk ik erg naar uit. En natuurlijk gelukkig mijn eigen programma. Het is natuurlijk heerlijk om dit te mogen presenteren. Waarin ik straks weer blije berichten heb. Die gaan dit keer over lekker bakken. Ik krijg nou wat gaat over een hele lange zit. En muziek onderweg van onder meer Jon Paul Young. Love is in the air. Maar ook radio's komen eraan. She Goes Nana. En straks muziek uit de jaren 60 van QB and the Blizzards. Window of My Eyes. Natuurlijk het nieuws uit de regio rond half en alles over het weer van Hoek. Dus fijn dat je er weer bij bent.
1: Je luistert naar Muziek aan Zee met Marjolein Visser.

0: Madonna, terug naar de jaren 80. Holiday, ja, eigenlijk is de holiday-tijd wel voorbij. Alhoewel je steeds meer ziet verschuiven. Eigenlijk lijkt de zomertijd veel langer te worden.
1: Blije berichten.
0: Onder meer van Greetje. Goedemorgen deze maandag. 4 dagen vrij hier. Kijk, dus zat tijd om mijn ramen te wassen buiten. En andere kleine klusjes te doen. En lekker naar buiten, zolang het kan. Heb allemaal een hele leuke dag. Nou, zeker Greetje, wat heerlijk. 4 dagen vrij. Maar ja, dan moet je wel weer eerst die klusjes doen. Maar daarna kan je lekker genieten, zeker. En Evert zegt, kijk eens, dit was mijn zondagmiddag gisteren. Ik heb lekker taartjes gebakken samen met mijn lief. Zo te zien heeft hij ook karamel gemaakt in de oven. En een soort muffins. Lekker samen in de keuken gestaan. En het leukste komt daarna natuurlijk met een lekker bakkie samen oppeuzelen. Ja.

0: Dit programma heet Route naar Vrijheid.
1: Ja.
0: Jouw route naar vrijheid?
1: Judo.
0: Judo?
1: Ja.
2: Vrijheid is geen vanzelfsprekendheid. We gaan op zoek naar verhalen van mensen die dat hebben ondervonden.
3: Het is een lange reis. Ik heb dat onlangs nog uit mogen rekenen. Dat is ongeveer 39 jaar geweest. Voordat ik echt daadwerkelijk uit de kast ben gekomen en voordat ik daadwerkelijk in transitie ben gegaan. Ja.
2: Je ziet het in De Route naar Vrijheid. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
5: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
6: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
11: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
12: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
10: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
12: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
13: Je luistert naar Muziek aan Zee. Het nieuws krijg je vandaag van Melle Tuik. Goedemiddag, Melle.
14: Goedemiddag, Marjolein. Grootschalige controles in Scheveningen en Duindorp hebben afgelopen vrijdag tientallen overtredingen aan het licht gebracht. Er werden boetes uitgedeeld voor verkeers- en OV-overtredingen, vermoedens van woonfraude en illegale arbeid onderzocht en ruim €190.000 aan belastingschulden geïnd. Ook zijn voertuigen in beslag genomen en bestuurders aangehouden. En bij de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zijn opnieuw 2 journalisten lastig gevallen. Dat meldt Persveilig, de organisatie die opkomt voor de veiligheid van journalisten. Een fotograaf zegt dat hij van achteren werd geduwd en daardoor viel, en een andere journalist werd door demonstranten gefilmd. En volgens Persveilig gebeurt het steeds vaker dat beelden van journalisten daarna online worden gezet. Eerder kwamen al 3 meldingen binnen. En de acceptatie van homoseksualiteit door middelbare scholieren nam jarenlang toe, maar die tolerantie lijkt nu ineens te zijn gehalveerd. Dat blijkt uit onderzoek dat elke 4 jaar door de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut wordt uitgevoerd. En die opkomende intolerantie was bij het vorige onderzoek nog niet zichtbaar. Daan Kramers is leerlingencoördinator en docent aardrijkskunde op het Maris College in Den Haag. En hij is ook coördinator van de zogenoemde GSA's. Dat zijn veilige plekken voor LHBTI+ jongeren op scholen. En aan hem de vraag of hij die teruglopende tolerantie kan verklaren.
15: Ja, dat is lastig. Het werd ook een beetje in het onderzoek gezegd. Ik denk echt wel een stuk door die polarisatie in de samenleving echt wel. Waar ik voorheen merkte dat de groep die het eigenlijk wel prima vond en dan niet echt een heel sterke mening over had, best groot was, heb ik zelf het gevoel dat, dat die groep heel erg kleiner is geworden. Want je echt gedwongen wordt om te kiezen van of je vindt het oké, of je vindt het gelijk echt niet oké. En dat is wel iets waar ik me zorgen over maak.
14: Ja, en tot slot, omwonenden van de Kaagbaan bij Schiphol die kunnen de komende dagen rekenen op minder vliegtuiglawaai. De drukke start- en landingsbaan is tot en met volgende week dinsdag gesloten vanwege jaarlijks onderhoud. Tijdens de werkzaamheden worden onder meer het asfalt, de markeringen en de verlichting gecontroleerd en waar nodig vervangen. En ook de bekabeling en de waterafvoer krijgen een onderhoudsbeurt. Komend weekend gaat de Kaagbaan nog wel even tijdelijk open. 26 en 27 september wordt het onderhoud onderbroken om ruimte te maken voor vertrekkende en aankomende vliegtuigen.
13: En het weer, en dat krijg je van onze weerman Huub Miezee.
1: Vanmiddag zijn er perioden met zon. Soms is er ook wat bewolking, maar het blijft verder droog. We hebben een matige noordwestenwind en het is ongeveer 19 graden. Komende nacht zijn er enkele opklaringen. Later komt er meer bewolking, maar ook dan blijft het droog. De noordwestenwind neemt verder af tot zwak en veranderlijk. En vannacht wordt het 12 graden. Morgen zijn er wolkenvelden. Morgenmiddag komt er ook weer geregeld zon. We hebben dan een zwakke tot matige westenwind. En morgenmiddag wordt het ongeveer 20 graden. Woensdag is er eerst af en toe zon. Later komt er meer bewolking en tegen de avond gaat er enige regen vallen. Het wordt dan 19 graden. Donderdag zijn er perioden met zon en wordt het ongeveer 18 graden.
14: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Marjolein, meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
4: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. Muziek aan zee. Dit is

waren een beetje idolaat van Robert De Niro. Robert De Niro's Waiting en daarvoor Mr. Barry White. You're the first, the last, my everything in Muziek aan Zee op de maandagmiddag. Waarbij ik nu een Amerikaanse popband mag gaan draaien die zich liet inspireren door bands als Coldplay, U2 en The Smiths. Dus dat is niet niks. Het gaat over Echo Smith. In 2009 opgericht door drie broertjes en hun zus. Daarna tekenden ze een contract bij platenlabel Warner Bros. Toen werden ze succesvol met het nummer wat ik nu mag gaan draaien van ze. En dat is echt een heel erg lekker nummer uit 2014. Namelijk Cool Kids. Hier zijn ze in Muziek aan Zee.

Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: She Goes Nana. Radio Show natuurlijk ook met Bart Peters. En als we het dan toch over Belgen hebben. Een Belgische politicus heeft benauwde uurtjes meegemaakt afgelopen week. Hij ging 's avonds, of ja, aan het einde van de dag rond 5:30, 6 nog even naar de wc voordat hij weer naar huis ging. Maar toen hij eruit wilde gaan, brak er iets af van het slot waardoor hij er niet uit kon. En uiteindelijk heeft hij dus 13 uur lang vastgezeten op die wc.
1: Zeg nou wat!
0: Ja, normaal zegt hij, neem ik altijd mijn telefoon mee. Maar dit keer had ik hem even op mijn bureau laten liggen. Kijk, dat is een goede tip. Altijd je telefoon meenemen als je naar de wc gaat. Uiteindelijk werd hij 's ochtends om 6 uur er pas weer uitgehaald.

0: horen op Radio West.
1: Ze lopen er eigenlijk achteraan tot het vrouwtje een beetje stil blijft staan en het toelaat dat hij er bovenop mag komen. En dan zullen ze gaan paren.
2: Het ziet er eigenlijk een beetje uit als een dans, alsof ze danspasjes doen met elkaar.
3: Dit moeten we natuurlijk een beetje gepast doen natuurlijk. Een beetje romantisch verslag alsjeblieft, Bob, hiervan, alsjeblieft.
2: Ja, want het ene mannetjesflamingootje gaat achter het andere vrouwtjesflamingo aan. Die zet de ene poot voor de andere poot. Die kijkt een beetje naar die dijen die flamingo heeft. En die denkt, nou, lekkere flamingo-dijtjes. Dus kan ik daar wat mee? Nou, die vrouwtjesflamingo die speelt nog een beetje hard to get. Hè. Die steekt zo een beetje die veren op. En die denkt, nou, niet doen, niet doen. Dan gaan die vleugels bijt van die mannetjesflamingo. Die zegt, kom hier, mon amour. En die... Die zet nog een mooie stem op en die knipoog. Ik zie een beetje een knipoog inderdaad. Wat komt daar? Een doos bonbons komt er onder die vleugel vandaan. Dat is ook wel heel apart om te zien, Menno. Ja, nou, dat vrouwtje van Mingo, die zwicht natuurlijk, dat snap je. Dat begrijp je. Ja, die denkt inderdaad van, oelala, wat is dit voor een leuke man, zeg. Potverdorie, zeg, hè.
3: Goed zo, genoeg.
2: Nou, en dan gaan ze, ja.
3: Het is helemaal duidelijk, Bob. Tot zo, hè.
2: Tot zo. De flamingo's heb ik achter me gelaten. Die zaten lekker te roken, eventjes met elkaar. Zo'n sigaret is toch altijd prettig. Na zo'n vrijpartij. Ja, precies. Ja.
0: Radio West, altijd dichterbij.
4: Dit is Radio West.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
9: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Steen. Evenoud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
12: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
13: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
12: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
14: Zometeen heb ik klaarstaan Share met Love and Understanding. Maar ook ABBA weer is gepland voor je, dus dat wordt genieten. Eerst het nieuws van 3 uur, Melle Tuik.
15: Ruim 15 woningen aan de Beatrixstraat en Koninginnenweg in Noordwijkerhout zijn vanochtend tijdelijk ontruimd na een gas- en waterlekkage. Tijdens werkzaamheden raakte een graafmachine een hoofdgasleiding en een waterleiding. En grootschalige controles in Scheveningen en Duindorp hebben afgelopen vrijdag tientallen overtredingen aan het licht gebracht. Er werden boetes uitgedeeld voor verkeers- en OV-overtredingen, vermoedens van woonfraude en illegale arbeid onderzocht en ruim €190.000 aan belastingschulden geïnd. En bij Persveilig zijn 2 nieuwe meldingen binnengekomen van journalisten die zijn belaagd tijdens de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Volgens de organisatie werden verslaggevers geduwd, bedreigd en gefilmd door demonstranten. In totaal zijn nu 5 incidenten gemeld. Meer regionieuws straks om 3:30. Nu het overige nieuws.
16: Mariette Krol met het NOS-journaal. Het kabinet wil de huur voor scheefwoners verplicht verhogen met maximaal 100 euro per maand. Het gaat om 180.000 mensen die meer kunnen betalen dan ze nu doen vanwege hoge inkomens of veel vermogen. Woningcorporaties mogen voor sociale huurwoningen nu al meer vragen, maar dat gebeurt niet altijd. Met de nieuwe wet wordt de huurverhoging voor mensen die het kunnen betalen verplicht. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD gebruiken vaker kunstmatige intelligentie, maar welke systemen dat zijn en wanneer dat gebeurt is niet duidelijk. Daardoor is niet te controleren of alles volgens de regels gaat, zegt de commissie die toezicht houdt op de inlichtingen en veiligheidsdiensten. Om fouten te voorkomen moeten er volgens de toezichthouder duidelijke regels en kaders komen. Staatssecretaris Erkens van Visserij begint een lobby in Brussel om het pulsvissen weer terug te krijgen. Daarbij worden vissen gevangen met kleine stroomschokken. Sinds een paar jaar is dat verboden. Nederlandse bedrijven zien het als oplossing voor de hoge brandstofprijzen en de lage visprijzen. Andere landen zijn bang dat Nederlandse pulsvissers de zee leeg vissen. Google is in Europa niet goed omgegaan met de locatiegegevens van gebruikers en krijgt daarom een boete van ruim 400 miljoen euro. Google-gebruikers wisten niet dat hun locatie gebruikt werd om op hen gerichte advertenties te laten zien. Ook zou Google de gegevens langer hebben bewaard dan mag, zegt de Europese privacywaakhond. En bewoners van Tokio en de oostkust van Japan bereiden zich voor op een krachtige orkaan. In Tokio regent het al dagen en er worden harde windstoten en stortregens verwacht, waardoor overstromingen en aardverschuivingen kunnen ontstaan. Het weer nog hier, stapelwolken met wat zon en in het noordoosten kans op een bui. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond klaart het op en morgen begint bewolkt. Later wat zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: En er is verkeersinformatie voor onze regio en die krijg je van de ANWB.
17: Op een enkele plek in de regio wordt nu file gemeld, 12 kilometer in totaal. Onder andere op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Daar gebeurde een ongeluk tussen Rijswijk Plaspoelpolder en knooppunt Ketelplein. De linkerrijstrook is daar dicht en je doet er 25 minuten langer over. En ook op de A15 rijdt het langzaam richting Europoort bij de Zuurhofbrug. Daar rijdt het langzaam omdat het verkeer over de vluchtstrook moet. Je doet er 5 minuten langer over.
18: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van Albert
19: Heijn. Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
20: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar Van der Helm Sanitair en Tegels in Pijnakker.
19: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
21: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070-311-4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
22: Wist u dat Scootmobiel Polane ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
23: Vind de bril die echt bij je past. Kom zaterdag 26 september naar ons Tom Ford Event. Ontdek van 10 tot 5 de volledige collectie brillen en zonnebrillen van Tom Ford bij Beterzien in Den Haag.
24: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Tot 4 uur, muziek aan zee.

0: ABBA uit 1977, The Name of the Game. En daarna hoorde je, of daarvoor moet ik zeggen, hoorde je muziek van Cher. Even in de war nu. Muziek van Cher, Love and Understanding in Muziek aan Zee op de maandagmiddag, het tweede uurtje alweer. Waarbij ik het straks ga hebben met jullie over puzzelen of puzzelen. Het is maar net hoe je het uitspreekt. Hè. En ik heb natuurlijk ook een hele fijne meedans, meespring, meegilplaat voor je gepland staan. Maar ik vertel nog niet welke dat wordt. Dat wordt nog een verrassing, dus dat hoor je zo meteen. Rond 4:10 staat die weer gepland. Verder onderweg muziek van de Bangles, Eternal Flame. Maar ook bijvoorbeeld de Eurythmics komen eraan. Prachtig nummer uit 1985, There Must Be an Angel. En zometeen hier UB40 met Homie Girl. Maar eerst Vreemde Kostgangers. Leuk dat je er nog bij bent.
1: Muziek aan Zee.

0: u kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Dinsdag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Ze zijn in de woonkamer en zien op dat moment niet dat deze jonge man langskomt fietsen op een fatbike. Hij is duidelijk aan het checken hoe de situatie ervoor staat bij de woning.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, dinsdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: UB40 en Homely Girl in Muziek aan Zee. Ja, sommige mensen zijn er gek op, lekker puzzelen. Ik heb er het gedeelte eerlijk gezegd niet voor. Maar er is nu een wereldkampioen, een Nederlandse wereldkampioen. En ze komt uit Delft. Het gebeurde allemaal in Spanje dit weekend. Maartje van der Meer, een echte Delftse naam toch ook. En ze zette in Valladolid, zo heette die plaats, echt de snelste tijd neer. Luister maar.
1: 3, 2, 1 and on. 27.58 voor Maartje van der Meer from the Netherlands.
0: Ja, wat klinkt dat leuk, hè? In het Engels ook. Maartje puzzelde zich dus in 27 minuten en 58 seconden naar de wereldtitel toe. Ja, dat is toch wel iets om trots op te zijn.

0: Instituut. Zo hoorde je zometeen natuurlijk het regionale nieuws. Wat speelt zich allemaal af?
1: Melita, zo fijn dat Parma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
2: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook van traplift op maat. Bel 0800 1819.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
5: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
7: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
8: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
9: Het gewone leven is weer begonnen. We kijken vooruit en we maken plannen, maar... Voor kinderen met een zeldzame ziekte is een toekomst helemaal niet vanzelfsprekend. U kunt voor hen een blijvend verschil maken, ook als u er zelf niet meer bent. Door het Zeldzame Ziektefonds in uw testament op te nemen, financiert u cruciaal medisch onderzoek voor de generaties na ons. Geef de toekomst door. Kijk voor informatie over nalaten op zzf.nl.
0: Je luistert naar Muziek aan Zee. Het nieuws krijg je vandaag van Melle Tuik. Goedemiddag, Melle.
10: Goedemiddag, Marjolein. Een 64-jarige man uit Lissabroek ontkent dat hij betrokken was bij een gewelddadige verkrachting van een 16-jarig meisje, nu 24 jaar geleden. Dat bleek vandaag tijdens een eerste zitting in de rechtbank in Alkmaar. Het slachtoffer werd op 7 september 2002 op de Eiweg in Lissabroek van haar fiets getrokken. En volgens het Openbaar Ministerie trok de dader een muts over haar hoofd en verkrachtte haar vervolgens. De zaak kwam opnieuw aan het rollen na een zogenaamd verwantschapsonderzoek. DNA-sporen op de BH van het slachtoffer en op een muts zouden leiden naar een broer van de verdachte. De man werd in juni aangehouden, maar hij ontkent dat hij de dader is. En ruim 15 woningen in Noordwijkerhout zijn vanochtend tijdelijk ontruimd na een gas- en waterlek aan de Beatrixstraat en de Koninginnenweg. Tijdens werkzaamheden raakte een graafmachine een hoofdgasleiding en een waterleiding. En de brandweer, politie en netbeheerder Liander kwamen met spoed ter plaatse. De brandweer verrichtte metingen en wist de situatie onder controle te houden. Door het lek zaten wel veel bewoners in de wijk tijdelijk zonder gas en water. En de 100 Bruggenloop in Leiden is dit jaar ook toegankelijk voor mensen met een rolstoel of een rollator. Voor de jubileumeditie is het boekje Leiden op rolletjes gemaakt, met 5 routes over bruggen die goed begaanbaar zijn. Het hardloop- en wandelevent wordt komend weekend voor de 5e keer gehouden. En deelnemers kunnen kiezen uit verschillende afstanden. En de langste route voert over 100 bruggen in de binnenstad van Leiden. Vorig jaar deden er 4000 mensen mee en de organisatie hoopt dit jaar de grens van 5000 deelnemers te halen. En je kunt je nog inschrijven tot en met 23 september. En tot slot, de Haagse zangeres Anouk geeft volgend jaar 2 bijzondere concerten met het Metropoolorkest. Op 4 en 6 juni staat ze in de Ziggo Dome, waar ze zowel nieuwe nummers van haar komende album als bekende hits zal spelen. Het concert van 6 juni begint al om 3 uur 's middags. En volgens de 51-jarige zangeres is dat een bewuste keuze, zodat iedereen na afloop weer op tijd thuis kan zijn. En de kaartverkoop voor de concerten die start aanstaande vrijdag.
0: En het weer, dat krijg je van onze weerman Huub Miezee.
11: Vanmiddag zijn er perioden met zon. Soms is er ook wat bewolking, maar het blijft verder droog. We hebben een matige noordwestenwind en het is ongeveer 19 graden. Komende nacht zijn er enkele opklaringen. Later komt er meer bewolking, maar ook dan blijft het droog. De noordwestenwind neemt verder af tot zwak en veranderlijk. En vannacht wordt het 12 graden. Morgen zijn er wolkenvelden. Morgenmiddag komt er ook weer geregeld zon. We hebben dan een zwakke tot matige westenwind. En morgenmiddag wordt het ongeveer 20 graden. Woensdag is er eerst af en toe zon, later komt er meer bewolking en tegen de avond gaat er enige regen vallen. Het wordt dan 19 graden. Donderdag zijn er perioden met zon en wordt het ongeveer 18 graden.
10: En files en vertragingen in onze regio krijg je van de ANWB. Daar zit Rijn Baartmans.
12: In de regio West loopt het verkeer op dit moment vertraging op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Daar krijg je nog te maken met de nasleep van een ongeluk tussen Den Haag-Ypenburg en knooppunt Ketelplein. De weg is daar weer vrijgemaakt, maar reken op 10 minuten extra reistijd. Ook op de A20 Gouda richting Hoek van Holland is het druk. Tussen Rotterdam-Krooswijk en Rotterdam-Delfshaven betekent dat 10 minuten vertraging.
10: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
13: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. Muziek aan zee. Dit is

0: Stap maar een slow dance. Maar dat gaan we niet doen. Nee, we gaan gewoon een quick dance doen. Een lekkere uptempo nummer heb ik klaarstaan. Van Earth, Wind and Fire. Ja, heel succesvol in de jaren 70. Maurice White, Ferdinand White en natuurlijk ook Philip Bailey. Veel klassiekers. September, Shining Star, Boogie Wonderland en After the Love Has Gone. Dat is natuurlijk ook een hit van ze. Maar ik ga een ander nummer van ze draaien, wat volgens mij heel erg meedansbaar is en meezingbaar. Dus
1: de meedansplaat van de dag is
0: Got to Get You Into My Life.

0: je ook aan de bak?
1: Lekker bakkie!
2: Ik had er echt één nodig.
3: Koffie lekker?
4: Nee.
3: Ja, lekker bakkie, lekker bakkie.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12.
6: We moeten gewoon aan de bak en liefst zo snel en slim mogelijk.
2: Ja, maar wat zijn dan precies de symptomen?
7: Oh, dat wordt geweldig, jongens. Let maar op.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12 met Patrick van Houten.
8: Oké, doei.

Eurythmics, There Must Be an Angel in Muziek aan Zee. En nu lekker vrolijke muziek van Gilbert O'Sullivan. Ik ben sowieso altijd al een groot fan van hem geweest. Een heerlijke krullenbol. En als ik hem hoor, word ik blij. Ik hoop jij ook. Hier is Get Down.

1973 kwam deze plaat. Gilbert O'Sullivan dus. Een van de laatste die ik heb gedraaid. Want we gaan weer richting de 4 uur. Ja, time flies when you're having fun. Voor mij zit het erop. Ik mag lekker naar buiten. En dat is ook zeker geen straf hoor. En Bas mag naar binnen. Bas Martinius. Hij praat de komende 3 uur weer aan elkaar. Natuurlijk praat hierbij over het nieuws. Speelt leuke spelletjes. En in het laatste uurtje op de maandag. 60's at 6. Hè. Dus heb je een favoriete plaat uit de jaren 60 die je al een tijdje niet hebt gehoord. Geef het vooral aan hem door. Vindt hij hartstikke leuk. Bas, apenstaartje, omroepwest.nl. Ben ik er morgen weer om 2 uur. Tot dan. Muziek aan zee.

0: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
0: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
2: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè?
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
5: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op Concertgebouw.nl.
6: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
7: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
8: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga voor meer informatie naar logistiek070.com.
9: Op deze Wereld Alzheimerdag start de gemeente Gouda een campagne waarbij ze verenigingen oproept om mensen met dementie meer bij het verenigingsleven te blijven betrekken. Het is nu 4:00, de hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt, die krijg je van Melle Tuik.
10: Een 64-jarige man uit Lissabroek ontkent dat hij in 2002 een 16-jarig meisje heeft verkracht. De verdachte kwam na 24 jaar in beeld door nieuw DNA-onderzoek nadat sporen van de dader overeenkwamen met die van een familielid. Ruim 15 woningen aan de Beatrixstraat en Koninginneweg in Noordwijkerhout zijn vanochtend tijdelijk ontruimd na een gas- en waterlekkage. Tijdens werkzaamheden raakte een graafmachine een hoofdgasleiding en een waterleiding. En de Haagse zangeres Anouk geeft volgend jaar 2 concerten met het Metropoolorkest in de Ziggo Dome. Op 4 en 6 juni speelt ze nieuw werk van haar komende album, aangevuld met bekende nummers uit haar loopbaan. Het concert van 6 juni begint al om 3:00 middags, zodat iedereen volgens Anouk op tijd weer thuis kan zijn. Meer regionieuws straks om 16:30. Nu het overige nieuws.
11: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De brand bij een paddenstoelenkwekerij in Overloon in het oosten van Brabant is geblust. De brand veroorzaakte vanochtend veel rook die over de snelweg A73 trok. En ook omwonenden hadden er last van. Enkele huizen zijn ontruimd omdat het dak van de loods waarin de brand uitbrak asbest daarin zat. Dat heeft zich volgens de brandweer verspreid in de omgeving. Zoals verwacht heeft de Poetin-gezinde regeringspartij in Rusland de verkiezingen gewonnen. Bij de verkiezingen voor het Lagerhuis waren geen onafhankelijke waarnemers aanwezig. Bij eerdere verkiezingen was er sprake van grootschalige fraude. Het kabinet wil de huur voor scheefwoners verplicht verhogen met maximaal €100 per maand. Het gaat om 180.000 mensen die meer kunnen betalen dan zij nu doen vanwege hoge inkomens of veel vermogen. Woningcorporaties mogen voor sociale huurwoningen al meer vragen nu. Maar dat gebeurt niet altijd. Met een nieuwe wet wordt de verhoging verplicht. De Duitse bondskanselier Merz heeft nogmaals gezegd dat hij zich wil blijven inzetten voor de democratie in Duitsland. Na het slechte resultaat van Merz' partij CDU bij de regionale verkiezingen van afgelopen weekend werd er rekening gehouden met zijn vertrek. Amerikaanse nieuwsmedia als CNN en Politico klagen in de VS de overheid aan. President Trump staat sinds dit weekend niet meer toe dat ze in het Witte Huis de persconferenties volgen. Hij vindt dat ze nepnieuws verspreiden. De nieuwsmedia zijn soms kritisch op Trump en zeggen nu dat zijn verbod in strijd is met de persvrijheid. En speciaal voor fans van The Sound of Music is er een museum geopend in Salzburg. Die stad trekt al decennia musicalfans door de vele beroemde locaties uit de film. En nu is er dus een speciaal museum over de film met ook de echte familie van Trapp. Het weer, stapelwolken met wat zon en in het noordoosten nog kans op een bui. Vanavond klaart het op en vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 10 graden. Morgen eerst bewolkt, later zon en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Hoe gaat het bij ons in de buurt op de weg? Nou, dat laten we vertellen door Edwin Gerritsen van de ANWB.
12: Het begint op dit moment drukker te worden op de weg. Er staat 50 kilometer file in de regio. Onder andere de dagelijkse file op de A4 richting Rotterdam vanuit Amsterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Ketelplein rijdt het langzaam 10 kilometer met 15 minuten oponthoud. Dan de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Daar loop je vertraging op tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. 6 kilometer met ook hier een kwartier vertraging. Tot slot nog de N207, Alphen aan de Rijn richting Bergen-Ambacht. Bij Haastrecht is je vertraging 15 minuten.
13: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
14: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
15: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
17: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
16: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
17: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
18: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
19: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
20: Tijdens de Urban Walk Leiden op zondag 25 oktober wandel je langs en door bijzondere locaties waar je zelden gratis komt. Kies uit 2 afstanden en zie Leiden zoals je het nog nooit hebt gezien. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkleiden.nl.
21: Tot 7 uur. West komt thuis.

0: Deze plaat wordt nooit oud, hè? I Shot the Sheriff. Eric Clapton op Radio West aan het begin van deze maandagse West komt thuis. Het duurt tot 7 uur vanavond. Mijn naam is Bas Martinius. Straks tussen 6 en 7.
1: 60s at 6.
0: Mocht jij een leuk jaren 60 plaatje willen horen, nou, stuur me dan vooral even een e-mail: bas@omroepwest.nl. Zometeen even bellen met de wethouder van de gemeente Gouda. Want op deze Wereld Alzheimerdag start Gouda een campagne. Een campagne om dementerende meer bij het verenigingsleven te betrekken. We spelen natuurlijk de tijdmachine met, ja, deze week weer een prachtige hoofdprijs, hè, de ultracompacte koffiemachine. En als je dan wint, krijg je er ook nog een welkomstpakketje bij met een aantal smaakjes en een aantal koffietjes. Dus dan kun je dat helemaal lekker van gaan genieten. Verder natuurlijk cabaret op maandag. Ik heb een leuke gevonden. Het is een muzikale cabaret op maandag geworden. De kopstaartplaat zit er weer in en al die dingen die erbij horen. Zometeen dus even bellen met de wethouder van Leiden.
2: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Training colors into black and white.

0: Dotan, I Feel Numb. Het is kwart over vier.
1: West komt thuis.
0: De gemeente Gouda begint vandaag op Wereld Alzheimerdag een campagne gericht op verenigingen. Inwoners die actief zijn bij sportclubs, hobbyverenigingen, wijkverenigingen en wat al niet meer worden opgeroepen om leden met dementie zo lang mogelijk actief te laten deelnemen aan dat verenigingsleven. Ik praat erover met Sjane Marie Koppers. Zij is wethouder van de gemeente Gouda. Onder andere gaat ze over maatschappelijke ondersteuning, dus dat is haar pakkie aan, zoals we dat dan noemen. Mevrouw Koppers, een heel goede middag.
2: Ja, goedemiddag, hallo.
0: Ja, jullie beginnen op deze Wereld Alzheimerdag een campagne. En een mooi onderdeel daarvan is goed. Hè? En goed staat dan voor vier zaken, GOED. We beginnen eerst even over die campagne. Wat behelst die campagne?
2: Nou, die campagne behelst eigenlijk, en dit is een mooi moment hè, om te starten, dat het is vooral een bewustwordingscampagne. En daar staat goed ook voor. Goed is de naam van de training die wij aanbieden. Een online training, die kan echt iedereen volgen, is ook gratis. En goed staat voor geruststellen, oogcontact maken, even meedenken en dankjewel zeggen. Want wat wij merken is dat als mensen beginnen een dementie krijgen, dat ze soms dingen vergeten. Anders reageren dan je gewend bent. En ik heb zelf recentelijk zo'n voorbeeldje meegemaakt. Oh. Dat je dan eigenlijk denkt, wat is hier aan de hand?
0: Ja.
2: En dan kun je soms best, nou, niet onaardig, maar eigenlijk net niet op de manier reageren die voor die persoon, die daar soms helemaal niks. Ik wil dat voorbeeld zo even aanhalen, maar het gaat er vooral om dat je bewust bent dat mensen in jouw vereniging, en we willen allemaal dat iedereen zo lang mogelijk zijn hobby blijft uitvoeren.
0: Ja.
2: Dat je bewust wordt van, hé, er is een gedragsverandering. Dat is geen onwil, maar vraag even door. Dus
0: ja.
2: Vooral bewustwording.
0: Ja,
2: daar
0: gaat hij op. Het is dat we dan soms wat kribbig kunnen reageren. Hè, omdat we dan denken van, ja, maar ik heb dat nou net al twee keer uitgelegd. Hè, dat soort dingen.
2: Precies.
0: Ja,
2: dat
0: ja.
2: Kribbige en dat een beetje geïrriteerde.
0: Ja.
2: En ik had dat voorbeeld. Het ging om een heel simpel ding.
0: Mm-hmm.
2: Er ontstond een discussie om een waterfles op een sportclub. Een wat oudere man zei, die is van mij. De persoon in jonge kwestie zei, die is van mij.
0: Ja.
2: En dat bleek uiteindelijk dat de oudere persoon was vergeten dat hij hem al in zijn fietstas had gestopt.
0: Ja.
2: Maar dat ontaarde eigenlijk best wel een netelig gesprek.
0: Ja, en dat is jammer.
2: En ik heb dit voorbeeld op mijn club ook gebruikt. Jongens, het is echt nodig dat je even goed oplet. Deze campagne is relevant.
0: Mm-hmm.
2: Want denk eerst even na. Ga
0: precies.
2: Even kijken. Ga niet onmiddellijk, hoe zeg je dan, geïrriteerd reageren en op je strepen staan.
0: Nee.
2: Werkt niet, want dan jaag je mensen weg uit de vereniging. Dat willen we gewoon niet.
0: Nee, precies. En nou, jullie hebben een rijk verenigingsleven daar in Gouda. En hoeveel mensen met dementie zijn er dan ongeveer in Gouda?
2: Nou, op dit moment schatten we in dat er ongeveer 1300... tussen de 1300 en 1400 Gouwenaars met dementie zijn.
0: Mm-hmm.
2: En dat aantal gaat toenemen.
0: Ja, dat is natuurlijk sowieso de landelijke trend. Hè. We worden ouder, maar ook waarschijnlijk toch wijzigingen in ons voedingspatroon, zeg maar, die daarvoor zorgen. Maar daar weten we nog heel weinig van. Beweging is natuurlijk ook een contributeur, zeg maar, daaraan. Die cursus hè, die jullie dan geven, hoe ziet die cursus eruit? Wat moet ik me dan een beetje voorstellen?
2: Ja, het is een online training, hè? Dus het is een gratis training. Je kunt dat via onze website aanvragen. Heel eenvoudig. Nou, en dan krijg je een aantal vragen of een voorbeelden te zien. En dan worden er dus suggesties gedaan van, als je dit herkent, hoe zou je dan kunnen reageren?
0: Ja.
2: En ik krijg nu ook nog wat input om over. Het staat op gouda.nl/dementie. Nou, makkelijker kan het bijna niet.
0: Nee, precies. Gouda.nl.
2: En word je door. Gouda.nl/dementie. Makkelijk te vinden en we proberen in onze campagne daar ook heel veel aandacht nu voor te vragen. Ga even kijken op die website en loop dan de vragen door en de voorbeelden door. Het helpt.
0: Precies. En nogmaals, het doel van goed en van de campagne. Wat wil Gouda daarmee bereiken?
2: Nou, in ieder geval, we zijn al dementievriendelijke gemeente, maar we willen eigenlijk dat nog meer mensen zich realiseren dat het probleem groter gaat worden. Er zijn steeds meer mensen krijgen dementie. En dat het soms heel dichtbij bij jou in verenigingen of in je buurthuis, dat in één keer kan optreden. Dat je denkt, hé, wat is hier aan de hand? En dat je dan weet, inderdaad, dat jij zei, niet kribbig reageren en iemand eigenlijk op een verkeerde manier bejegenen. Ja. Maar vooral zeg, bewustwording. Dat is wat wij willen. Hoe meer mensen die training gaan doen, hoe beter. En dat gaan we dan ook meten. En we gaan dat ook checken bij de verenigingen. Wat zien jullie nu? Helpt het? Want dat moet natuurlijk ook wel wat opleveren. Tenminste. En wij denken dat die bewustwording, dat we dat ook wel een soort van kunnen meten door het aantal trainingen wat dan bekeken gaat worden.
0: Nou, dat zou hartstikke mooi zijn. Dus ben jij lid van een vereniging en herken je dit beeld dat de wethouder hier schetst? Nou, ga dan even kijken op www.gouda.nl/dementie. Daar vind je die informatie, ook over die cursus natuurlijk. En zo kunnen we toch met elkaar een pitchie fijner maken voor de mensen die dementie hebben. En dat is namelijk al erg genoeg. En we willen ze natuurlijk zoveel mogelijk ook buitenshuis hebben. Omdat natuurlijk de mensen die daar continu de zorg verlenen voor die mensen ook wel eens eventjes mogen uitblazen als de klant even het huis uit is. Om het maar zo te zeggen. Dat is belangrijk.
2: Je zegt het heel mooi.
0: Ja, precies.
2: Gedeelde lasten, hè? Alles, dat zou heel mooi zijn dat we daar ook een klein beetje aan meehelpen op deze manier. Ik roep iedereen daartoe op.
0: Hartstikke goed. Sjanne-Marie Koppers, wethouder van onder meer maatschappelijke ondersteuning in Gouda. Dankjewel.
2: Fijne dag.
1: Tot 7 uur. Rest komt thuis.

Irene Hin, blijf nog even. We gaan richting het nieuws van 16:30. Melle Tuik die schuift zo meteen weer aan met allerlei berichten van deze en gene aard. Dit is René, High Time He Went. Tot aan dat moment.

0: Wat denk je? Kom je droog thuis vandaag? Check het regionale weerbericht in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.
1: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
2: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
3: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
4: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
5: Interessant. Wat verdien jij dan?
4: Zo open bedoelen ze vast niet.
6: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
7: Sta je in de file en spot je ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
6: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
10: Tuurlijk wel!
9: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
12: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
11: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
13: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
14: Installatiebureau van Ginderen.
15: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
16: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
17: Het is 2 minuutjes over 5:30. Je luistert naar Radio West. En voor het nieuws in de studio Melle Tuik. Melle, goedemiddag.
18: Goedemiddag Bas. Een 64-jarige man uit Lissabroek ontkent dat hij betrokken was bij een gewelddadige verkrachting van een 16-jarig meisje, nu 24 jaar geleden. Dat bleek vandaag tijdens een eerste zitting in de rechtbank in Alkmaar. Het slachtoffer werd op 7 september 2002 op de Eiweg in Lissabroek van haar fiets getrokken. En volgens het Openbaar Ministerie trok de dader een muts over haar hoofd en verkrachtte haar vervolgens. En die zaak die kwam opnieuw aan het rollen na een zogenoemd verwantschapsonderzoek. DNA-sporen op de BH van het slachtoffer en op een muts zouden leiden naar een broer van de verdachte. De man werd in juni aangehouden, maar ontkent dat hij de dader is. Ruim 15 woningen in Noordwijkerhout zijn vanochtend tijdelijk ontruimd na een gas- en waterlek aan de Beatrixstraat en de Koninginnenweg. Tijdens werkzaamheden raakte een graafmachine een hoofdgasleiding en een waterleiding. De brandweer, politie en netbeheerder Liander kwamen met spoed ter plaatse. De brandweer verrichtte metingen en wist de situatie onder controle te houden. Door het lek zaten wel veel bewoners in de wijk tijdelijk zonder gas en water. En de acceptatie van homoseksualiteit door middelbare scholieren die nam jarenlang toe, maar die tolerantie lijkt nu ineens te zijn gehalveerd. Dat blijkt uit onderzoek dat elke 4 jaar door de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut wordt uitgevoerd. En die opkomende intolerantie was bij het vorige onderzoek nog niet zichtbaar. Daan Kramers is leerlingencoördinator en docent aardrijkskunde op het Maris College in Den Haag. En hij is tevens coördinator van de GSA's. Dat zijn veilige plekken voor LHBTI+ jongeren op scholen. En aan hem de vraag of hij die teruglopende tolerantie kan verklaren.
19: Ja, dat is lastig. Het werd ook een beetje in het onderzoek gezegd. Ik denk echt wel een stuk door die polarisatie in de samenleving echt wel. Waar ik voorheen merkte dat de groep die het eigenlijk wel prima vond en dan niet echt een heel sterke mening over had, best groot was, heb ik zelf het gevoel dat, nu heel erg, dat die groep heel erg kleiner is geworden. Want je echt gedwongen wordt om te kiezen van of je vindt het oké, of je vindt het gelijk echt niet oké. En dat is wel iets waar ik me zorgen over maak.
18: Ja, Daan Kamers hoorde je van het Maris College hier in Den Haag. En dan tot slot, de zangeres Anouk geeft volgend jaar 2 bijzondere concerten met het Metropoolorkest. Op 4 en 6 juni staat ze in de Ziggo Dome. En daar gaat ze zowel nieuwe nummers van een komend album doen als de bekende hits. En het concert van 6 juni begint al om 3:00 middags. En volgens de inmiddels 51-jarige zangeres is dan een bewuste keuze, zodat iedereen na afloop weer op tijd naar huis kan.
17: Op tijd in zijn bed kan liggen.
18: Ja, precies.
10: Ja, ze heeft nog verteld op het optreden op het strand dat ze zelf dan om 9:00 thuis kan zijn aan het glaasje wijn.
18: Nou ja, de kaartverkoop begint vrijdag, dus hou er rekening mee dat dat dan een middagconcert is, maar dat je inderdaad wel lekker op tijd thuis bent. Tot zover, Bas.
17: Ja, dankjewel. Ja, nou, ik denk dat je er op tijd bij moet zijn met die kaart, want volgens mij gaat het altijd als een speer. Maar goed. Huub, ook een goede middag.
10: Goedemiddag.
17: Ja, je kwam de studio weer binnenlopen en toen zei ik heel enthousiast tegen jou van nou, volgens mij wordt het morgen wel weer korte broeken weer. En toen zei jij...
10: Ja, volgende week ook wel.
17: Niet normaal.
10: En in het weekend ook misschien al.
17: Nou ja.
10: Ja, ja nee, we hebben weer te maken met hoge drukgebieden. Om te beginnen eigenlijk ook alweer vandaag. Het was een heerlijke dag op zich. 19 graden. De zon die kwam er regelmatig bij. Wat stapelwolken. Niet al te veel wind uit west tot noordwest. Was eigenlijk al een heerlijke dag. En dat hoge drukgebied dat zorgt er ook voor dat er morgen met een westelijke wind nog iets zachtere lucht wordt aangevoerd. We gaan het wel merken, want vanavond zijn er opklaringen. Maar vannacht komt er wat meer bewolking door een warmtefront dat vanuit het westen onze kant op komt. De noordwest De wind zal vannacht wat gaan afnemen tot zwak en veranderlijk en de temperatuur daalt vannacht tot 12 graden. Morgen is er dan wat meer bewolking. Later op de dag komt de zon er wel weer waarschijnlijk doorheen hoor, morgenmiddag. We hebben dan een zwakke tot matige westenwind en dan wordt het 20 graden. Als de zon echt nog mee gaat doen, kan het nog wel 21 graden worden. Woensdag, dan is het ook heel rustig weer. Misschien in de ochtend wat mist. Dat kan je krijgen natuurlijk met die wat langere nachten, want

0: inderdaad bijna iedere dag wel iets boven de 20 graden kunnen komen. Hoeveel is nog een beetje onzeker. Maar er zijn ook berekeningen die gaan uit naar 24, misschien 25 graden. Wie zal het zeggen? Zo. Hangt er ook vanaf hoeveel mist er 's nachts nog ontstaat. Mm-hmm. Het zal overwegend rustig weer zijn, dus dat moeten we even afwachten. Maar eigenlijk ziet het er dus prima uit.
1: Ja, en die Lionaar hiernaast me, die stond alweer helemaal te glimmen. Want die had zoiets van, het zou op 3 oktober wel eens heel erg lekker weer kunnen zijn.
0: Zo is het.
2: Ja, dat is belangrijk. Vooral voor de kinderen, als het maar droog is. Ja. Maar 20 graden is natuurlijk helemaal ideaal.
1: Nou, inderdaad, joh. Huub, hartstikke bedankt voor deze goede berichten. En morgen hebben we weer een aanscherping van de toekomst.
0: Zo is het.
1: Dus dan gaan we weer verder. Dankjewel. En dan gaan we ook nog even naar Rijn Baartmans bij de ANWB. Rijn, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Ja, toch al zo'n 80 kilometer file. De avondspits gaat dus van start. En dat merk je op de A4 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid. 15 kilometer met 15 tot 20 minuten oponthoud. Dan de A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Houten-Oost en Harmelen ben je 15 minuten langer onderweg. De A16 Rotterdam-Breda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. 4 kilometer met 10 minuten extra reistijd. En de verreweg de meeste vertraging op dit moment op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 6 kilometer met meer dan een uur vertraging.
1: Oké, Rijn, dankjewel en tot straks weer.
3: Tot straks.
2: En tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten, blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Goed gedaan, hè? Zo'n herkenbare pianomelodie in zo'n plaatje. Dit is Vanessa Carlton. En het liedje heet A Thousand Miles. En dan zometeen een 1000 mijlen.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Maar dan terug in de tijd. Waar komen we terecht in ons spel De Tijdmachine? 3 vragen stelt De Tijdmachine aan je. Bij 1 vraag goed is het al prijs. Een mooie prijs uit de Radio West prijzenkast, kan ik wel zeggen. En bij 3 vragen goed, ja, dan maak je kans op het spelen van de finale aan het einde van de week. Duurt nog even, maar het komt er vanzelf aan. Komt er vanzelf. Die prachtige espresso-machine, die moet er dan uit natuurlijk. Goed, als je het leuk vindt om aan een spelletje mee te doen en een beetje je kennis te testen over vroeger, dan moet je René even bellen. 070-390-5454. 070-390-5454. Dan ga ik nu een plaatje starten dat ik zelf niet dacht te kennen, maar die ken ik wel degelijk, natuurlijk wel. Ode to my family. Dit zijn de Cranberries op Radio West.

0: De Cranberries op Radio West. Een liedje uit 1995, 96. Ik heb toch wel nu op kant niet eens goed zien, joh. Maakt het uit.
1: De Radio West tijdmachine.
0: En over jaartallen gesproken, natuurlijk, de tijdmachine. Die gaat vooral over jaartallen. Ja, en dan in het verleden. Want naar de toekomst reizen, dat wordt moeilijk. Maar naar het verleden reizen is voor ons een peulenschil met die tijdmachine. En dat doe ik natuurlijk niet alleen. André Becker, die gaat met me mee. André, een goeiemiddag.
2: Goedemiddag, Bas.
0: Ja, ik zat net met jou natuurlijk even te babbelen voordat toen het plaatje nog draaide. En toen zei ik, André, waar kom je vandaan? En toen riep jij natuurlijk vol enthousiasme, ik kom uit Leiden. En een half minuut later moest je jezelf corrigeren. Nee, verrek, zeg je, ik woon in Zoeterwoude. Maar ja, je bent natuurlijk een Leidenaar in hart en nieren dan, hè?
2: Ja, geboren en getogen.
0: Ja, daarom. Maar het wonen in Zoeterwoude, woon je wel toch wel mooi of aangenaam daar zo?
2: Het is vrij rustig, ja. Dat geldt met de stad. De stad is natuurlijk een stuk drukker.
0: Ja. Maar wat heeft jouw voorkeur? Want als ik het zo hoor...
2: Nou, toch Leiden.
0: Vind je de drukte gezelliger dan de rust, de stilte van Zoeterwoude? Ja?
2: Ja.
0: Maar kan je niet gewoon, als je dan de drukte een beetje wil opzoeken... dat je dan zegt, nou, spring ik in de bus of op de fiets... en doe ik even druk en dan ga ik weer terug naar het rustige Zoeterwoude? Of is dat voor jou geen oplossing?
2: Nou, het is voor mij een beetje moeilijk, omdat ik leid aan PTS. Dus voor mij is drukte op zich wel moeilijk.
0: Oké. Ja. Maar toch verkies je de stad Leiden, hè, qua wonen, liever dan Zoeterwoude.
2: Ja, dat zit gewoon in je.
0: Ja, dat begrijp ik ook wel. En 3 oktober komt eraan natuurlijk. Ga jij ook haring, wittebrood, hutspot, ga je het ook allemaal doen?
2: Haring, wittebrood en hutspot, dat is traditioneel. Ja.
0: Echte liefde, ik hoor het al, André, absoluut. Echte liefde. Over liefde gesproken, voordat we gaan spelen... heb jij misschien een hulplijn daar bij jou in de kamer... die jou een beetje kan helpen?
2: Mijn vrouw zit erbij.
0: Hartstikke goed, André. Nou, dan nodig ik je uit, lopen naar buiten. Hier zie je dan de tijdmachine staan bij ons op het stoepie. Voorzichtig met het trappetje naar boven als je dan in de linkerstoel zit. Mag jij een klap geven op de knop waarop de kleuren van Leiden afgebeeld zijn? Welke kleuren zijn dat ook alweer?
2: Rood en wit.
0: Kijk. Je weet het wel. Nou, geef er maar een klap op.
2: Ja.
0: Ja hoor, helemaal goed. Nou, dan gaan de raderen draaien. Deuren doen weer voor de veiligheid.
1: Deuren gaan dicht.
0: Ja, en waar komen we dan terecht? Nou, we gaan het allemaal zien.
1: 1, 9, 7, 3.
0: André, we gaan terug naar 1973.
1: Deuren gaan open.
0: Ja, ik was een klein mannetje in 1973, André. Hoe zat dat met jou?
2: Sorry, wat zijn?
0: Nou, ik was een klein ventje in 1973. En hoe zat dat met jou?
2: Ik ben van 58, dus dan ben je 10 en 15.
0: Hè? 15 jaar, ja. Midden in de puberteit natuurlijk, in die mooie puberteit. Ja.
2: Ja.
0: Mooie, heb je een leuke tijd gehad in die jaren?
2: Ja hoor, middelbare schooltijd, dat was wel leuk.
0: Ja, dat vond ik ook altijd. Ik heb het ook altijd naar mijn zin gehad op de middelbare school. De vragen, ja, ze staan op de tijdmachine. Nou, daar gaan we maar beginnen, denk ik, hè?
2: Ja.
0: Ah, die weet je wel. De eerste, dat is een inkoppertje voor jou. Welke invloedrijke Nederlandse voetballer verhuisde in augustus 1973... naar de Spaanse stad Barcelona, omdat hij voor de plaatselijke FC gaat spelen? Ja, wie is dat? Welke bekende voetballer?
2: Johan Cruijff.
0: We gaan naar vraag 2. In 1973 kijken we voor het eerst naar de tekenfilmserie Barbapapa op de tv. Maak de bekende kreet af uit die reeks. Huub, huub.
2: Barbatruc.
0: En dan gaan we naar de derde. Nou, dat is natuurlijk voor jou ook een appeltje eitje. Welke kleur heeft het lint dat de band Dawn om een eikenboom knoopt... als je luistert naar hun liedje uit 1973?
2: Geel.
0: Kijk eens even. Nou, daar gaat-ie.
3: Je hebt 3 vragen goed.
0: Ja, natuurlijk.
2: Ja.
0: Ah, die laatste die werd ook even mooi goed voorgezegd door je vrouw, hè?
2: Ja, had ik niet geweten.
0: Nee, maar daarom is zij to the rescue gekomen en dat is helemaal goed afgelopen. Nou, André, van harte gefeliciteerd. Jij krijgt van ons de groen-gele ADO Den Haag sokken. Dat is 1, maar je naam komt ook op de lijst. En wie weet speel je dan de finale aanstaande vrijdag. Dat moet natuurlijk door de dobbelsteen bepaald worden. En dan, dan kun je er misschien vandoor gaan met die prachtige koffiemachine die we weg gaan geven.
2: Dat zou wel weer mooi wezen.
0: Ja, dat zou het zeker zijn. André, dankjewel. En nou, je moet je vrouw maar een extra knuffel geven. Dan draai ik dat liedje uit 1973 met die gele dinges om de eikenboom. Bedankt voor het spelen. Tot de volgende.
2: Dankjewel, Bas.
0: Hoi, hoi.
2: Fijne avond.

jaar 1973. Het jaartal waar ik naar terugreisde met de tijdmachine. André Becker zat ook bij mij in de tijdmachine. En hij had gewoon 3 van de 3 vragen goed. Dus wie weet wat dat nog allemaal kan opleveren. En André, als je dit hoort, bel nog even terug. Want ik heb je gegevens nog niet kunnen noteren. Dit is tot aan het nieuws van 5 uur. Ja, lekker natuurlijk, hè. John Anderson met zijn bandje. Owner of a Lonely Heart.

0: Dit programma heet Route naar Vrijheid.
1: Ja.
0: Jouw route naar vrijheid?
1: Judo.
0: Judo?
1: Ja.
2: Vrijheid is geen vanzelfsprekendheid. We gaan op zoek naar verhalen van mensen die dat hebben ondervonden.
3: Het is een lange reis. Ik heb dat onlangs nog uit mogen rekenen. Dat is ongeveer 39 jaar geweest. Voordat ik echt daadwerkelijk uit de kast ben gekomen en voordat ik daadwerkelijk in transitie ben gegaan, ja.
2: Je ziet het in De Route naar Vrijheid. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
5: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor 1 rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie, 1 contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
6: Maak gezond eten en drinken betaalbaar en aantrekkelijk, zodat ieder kind gezond kan opgroeien in Nederland. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
7: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Sta je in de file en spot je ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
12: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
13: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
12: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
13: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
12: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
13: Oké, ga ik op letten.
12: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
13: Doe ik.
12: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
14: Alles moest geverfd. Nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur en goed geregeld.
15: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
16: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
17: We schrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met 1 wagen en een aantal gespierde mannen.
18: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
19: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
18: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
19: Al 100 jaar.
18: Van der Geest.
19: Dat is verhuizen en meer.
16: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
20: In Leiden is een oud geschrift met liedjes uit de 17e eeuw opgedoken. En 2 dames die zijn dat nu weer aan het zingen. En die proberen de verenigingen mee te krijgen om die liedjes ook vooral te gaan zingen. Nou, dat en meer zometeen in West Komt Thuis. Nu eerst de hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt, Melle Tuik.
21: De Haagse politie zegt dat een Spaanse fotograaf afgelopen zaterdag tijdens de rellen op het Malieveld in het water belandde toen agenten ruimte maakten voor een arrestatieeenheid. Volgens de politie moest er snel worden gehandeld en is het nooit de bedoeling geweest dat de fotograaf in het water terechtkwam. En een 64-jarige man uit Lissabroek ontkent dat hij in 2002 een 16-jarig meisje heeft verkracht. De verdachte kwam na 24 jaar in beeld door nieuw DNA-onderzoek nadat sporen van de dader overeenkwamen met die van een familielid. En ruim 15 woningen aan de Beatrixstraat en de Koninginnenweg in Noordwijkerhout zijn vanochtend tijdelijk ontruimd geweest na een gas- en waterlekkage. Tijdens werkzaamheden raakte een graafmachine een hoofdgasleiding en een waterleiding. Meer regionieuws straks om 5:30. Nu het overige nieuws.
22: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Britse Labour-regering wil strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller gaan afhandelen. Premier Burnham hoopt met nieuwe maatregelen de achterstanden bij de rechtbanken te verkleinen. In Groot-Brittannië staan zo'n 80.000 strafzaken in de wacht, Bijna een vijfde zou te maken hebben met seksueel geweld. Het is de bedoeling dat deze zaken een vaste datum krijgen, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Nu gebeurt het nog vaak, wat traumatisch is voor slachtoffers. Verder krijgen rechtbanken voor deze zaken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden woedt een zeer grote brand. Dat meldt de veiligheidsregio. Het gaat om een brand bij een transportband. De brand veroorzaakt veel rook. Rusland zou binnen enkele maanden de NAVO willen testen met kleine aanvallen. Dat zeggen drie Europese inlichtingenchefs. Zo zou Poetin willen testen of de NAVO-landen elkaar te hulp schieten. Ze willen niet vooruitlopen op hoe zo'n test eruit zou zien. Maar volgens hen is duidelijk dat Rusland onrust wil zaaien. In Overloon is de brand bij een paddenstoelenkwekerij geblust. Het vuur ontstond vanochtend en er kwam veel rook bij vrij. En het dak waar de brand woedde zat asbest. Dat is volgens de brandweer verspreid in de omgeving. De eigenaar heeft rook ingeademd en is nagekeken door ambulancepersoneel. De Engelse darter Luke Littler wil niet meer in Nederland spelen. Hij neemt het besluit nadat hij afgelopen weekend in Amsterdam opnieuw werd uitgefloten. Daarom heeft hij zich afgemeld voor een wedstrijd in Maastricht volgende maand. De Engelse wereldkampioen zegt dat hij geen tijd wil verspillen aan wedstrijden waar het publiek hem uitfluit. Het weer. Vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kans op zon. Die zon breekt dan door in het zuiden en het westen. Het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
20: Nou, ze konden zelf ook een beetje omlachen. Kunnen we lachen om de files? Dat vraag ik aan Rijn Baartmans van de ANWB.
0: Op dit moment loopt het verkeer op verschillende plekken vertraging op. Dat is het geval op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Leidschendam kun je er 15 minuten bij optellen. Ook op de A16 is het druk, Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk betekent dat een kwartier extra. Dan over naar de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht 6 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 20 minuten oponthoud. En op de A20 is het ook nog druk, de andere kant op richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven 6 kilometer met een kwartier vertraging.
1: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
3: Installatiebureau Van Ginderen.
23: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
24: Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
25: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Ken jij iemand die graag nog één keer iets wil doen? Ga naar ambulancewens.nl en vul het wensformulier in.
26: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
27: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
26: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
28: Wat ga jij doen dit weekend?
29: Ik wil nog een Netflix-serie afkijken. En jij?
28: Ik ga helpen op een festival.
29: Rondlopen met een bierpomp zeker?
28: Nee, met een EHBO-tas. Ik ben hulpverlener bij het Rode Kruis.
29: Is dat niet eng?
28: Nee hoor, ik krijg hele goede training. En we zijn altijd met een team.
29: Klinkt best wel stoer.
28: Zo stoer voel ik me niet. Maar ik heb wel meer zelfvertrouwen gekregen.
29: Nou, dan weet ik bij wie ik moet zijn als het spannend wordt.
28: Precies. Iemand nog iets te drinken?
30: Wat ga jij doen dit weekend? Het Rode Kruis helpt mensen in nood. Help je mee? Meld je aan als vrijwilliger op de website van het Rode Kruis West-Nederland.
2: 7 uur. West komt thuis.

0: Queen, Crazy Little Thing Called Love op Radio West, 11 over 5. Een heel goedemiddag. West komt thuis tot 7 uur vanavond. Met tussen 6 en 7.
1: 60s at 6.
0: Precies, dan draai ik alleen maar plaatjes uit de jaren 60. En als je een plaatje zou willen aanvragen, dan kan dat. Even mailen bas@omroepwest.nl. Zometeen oude Leidse liedjes weer boven water gehaald. Joyce maakt grafstenen schoon. Cabaret op maandag dit uur. En de kopstaartplaat komt ook nog voorbij in dit uur. Sloten we vorige week af met een lekkere bluesplaat van B.B. King. Broken Promise heet die. Zoeken we vandaag een plaatje dat begint met het woord promise. Of een goede vertaling natuurlijk van dat woord. Dat en nog meer hier in West komt thuis. En ook fijne muziek. Zoals deze uit de jaren 80. Wang Chung. Dance Hall Days.

0: Uit 1984, Dance Hall Days van Wang Chung. Lekker plaatje hoor. Maar vroeger hadden ze natuurlijk ook hits, hè? Vergis je niet. In de 17e eeuw had Leiden bijvoorbeeld al zijn eigen hits. Die gingen dan over liefde, over de markt, maar vooral over veel bier. Dat spreekt mij natuurlijk enorm aan. Olga van Marion en Jan-Pie van Ginneke die haalden 14 van die oude liedjes weer boven water. En zij trokken daarmee de stad in.
1: Op mijn vlugge pen, wijl ik genegen ben.
2: Deze liedjes werden hier bijna 400 jaar geleden al gezongen. Over verliefd worden, boodschappen doen, naar de kermis gaan. En ja, ook behoorlijk vaak over bier.
1: Als Leidse stad gebrouwd een deel.
3: Er zit een graagte en een nieuwsgierigheid naar het leven van gewone mensen in deze liedjes.
2: Alleen voordat je zo'n lied kunt zingen, moet je eerst weten wat er staat. En dat was nog best een klus. Het oude boekje is flink beschadigd en de tekst staat ook nog eens in gotisch schrift.
4: Als je er een tijdje mee bezig bent, dan lukt het wel om dat gotische schrift te ontcijferen. Hoofdletters zijn vaak wat lastiger, maar die komen minder vaak voor. Maar het is gewoon een enorm leuke puzzel.
2: En met alleen woorden ben je er natuurlijk nog niet. Want hoe klonk zo'n lied? Twee muzikologen zochten de melodie erbij. En zo konden Olga en Jan-Pie ze eindelijk weer zingen.
3: Dus we zijn heel trots dat die samenwerking in die werkgroep Leidse Liedjes zo goed ging. Samen 14 oer-Leidse liedjes, oorspronkelijke liedjes, terug kunnen geven aan de mensen in de stad.
2: Ze hopen vooral dat anderen de liedjes gaan overnemen.
4: Wij willen best wel een voorzetje geven, dat hebben we ook gedaan. Maar het is de bedoeling dat koren het gaan oppakken en dat zij het gaan zingen.
1: Met één hier staan.
0: Alle 14 Leids zullen we maar zeggen. Proost, ja, want daar moest natuurlijk wel op gedronken worden.
5: West komt thuis.
1: Dit is Radio West.
0: Zometeen het verhaal van Joyce. Zij maakt grafstenen schoon.

0: Zo is het leven, bezingt Claude hier op Radio West. 6:10 is het. Ja, sommigen die zullen het misschien een klein beetje luguber vinden, maar voor Joyce is het een plek van rust. Tussen de grafstenen werken op een begraafplaats. 10 jaar geleden besloot ze het graf van haar opa en oma schoon te maken, toen ze zag hoe slecht die onderhouden waren, die graven. En daarna kreeg ze veel meer verzoekjes, en zelfs zoveel dat ze haar baan in de zorg heeft opgezegd om vorig jaar haar eigen bedrijf te starten.
1: Ik vind het heerlijk rustgevend om een graf weer helemaal schoon te maken en tot leven te wekken. Omdat ik bij het graf van mijn opa en oma zat, ben ik de graven van meerdere familieleden ben ik gaan doen. En dan, dan raak je op begraafplaatsen nog wel eens in gesprek met mensen die zeggen van joh, wat mooi dat je dit aan het doen bent. Zou je het voor ons ook een keer willen doen? Nou ja, zo begint dat dan eigenlijk een beetje als liefdadigheid. Ja, en op een gegeven moment kreeg ik zoveel aanvragen dat het voor mij financieel niet meer haalbaar was om dat vrijwillig te blijven doen. Onlangs heb ik een kindergraf heb ik mogen doen. En daar heb ik een tijdje met de moeder staan praten. En ja, dat blijft toch ook iets heel bijzonders. Daar komt zoveel gevoel bij kijken. En ja, toch ook wel een stukje verdriet, zeker als je met de moeder staat te praten. Maar hier zit natuurlijk een hele geschiedenis achter. En juist dat is hetgene wat ik zo interessant vind. Weet je, ik ervaar het en zie het als mooi. Niet als wat engs, absoluut niet. En dan staat het er weer netjes bij.

0: Acteur Patrick Swayze, die dan later ook nog aardig bleek te kunnen zingen. She is like the wind.
1: Als ik in haar ogen kijk, dan zie ik echt een hele lieve vrouw. En toch ook wel een vrouw die echt wel wat mee heeft gemaakt of zo.
2: Ik zag een vriendelijke blik. Een rustige blik.
3: In Allemaal Haags zet Fred Zuiderwijk twee mensen die elkaar niet kennen tegenover elkaar. Daarna zeggen ze wat ze van elkaar vinden. Hebben ze vooroordelen?
4: Ja, die ogen die spreken toch warmte, stralen warmte uit. Ik denk ook een doorzetter.
3: Je ziet het in Allemaal Haags. Woensdag vanaf 5:00, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.
0: Straks in West komt thuis cabaret van Herman Berkien. Muzikaal cabaret, mag je dus wel zeggen. En de kopstaartplaat is daar ook weer bij, hoor. Zometeen het nieuws van 5:30 met Melle Tuyt natuurlijk. Een update van weer en verkeer. En dit is tot die tijd muziek van The Four Tops, If I Were a Carpenter.

0: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
1: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement. Wee!
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Natuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
8: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
9: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
10: Installatiebureau van Ginderen.
11: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
9: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
12: Anderhalve minuut over 17:30. Je luistert naar Radio West. Voor het nieuws in de studio Melle Tuik. Melle, goedemiddag.
13: Goedemiddag Bas. Het Openbaar Ministerie beslist later wat er gebeurt met de meeste van de 24 verdachten die zaterdag zijn aangehouden bij de rellen rond een extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Dat laat het OM vandaag weten. Alle verdachten zijn inmiddels vrijgelaten. Pas als de dossiers compleet zijn, beslist het OM over mogelijke vervolgstappen. Maar van twee minderjarige verdachten is al wel bekend wat er gebeurt. Eén moet zich melden voor een hoorzitting bij justitie vanwege vuurwerkbezit en de ander is doorverwezen naar bureau Halt. De OM verwacht over enkele weken meer duidelijkheid te kunnen geven over de overige zaken. En de politie zegt vandaag ook dat er nog geen nieuwe aanhoudingen zijn verricht, maar sluit niet uit dat dit later alsnog gebeurt. En meer nieuws over de politie in relatie tot afgelopen zaterdag. De politie Den Haag heeft contact gehad met de Spaanse fotograaf Nacho Calonge, die zaterdag tijdens de rellen op het Malieveld in het water belandde na een duw van een agent. Volgens de politie probeerde de agent ruimte te maken voor een arrestatieeenheid die snel moest optreden. En de woordvoerder benadrukt dat het nooit de bedoeling was dat de fotograaf in het water terecht zou komen.
12: Ja, het is toch gebeurd.
13: Ja, maar goed, ja, ik kan me daar wel iets bij voorstellen dat ze snel moeten handelen daar. Mm-hmm. De politie heeft ook meldingen gekregen van journalisten die tijdens de ongeregeldheden werden bedreigd. En met hen wordt gesproken over het doen van aangifte. En dan ander nieuws, de najaarscampagne van de GGD om coronaprikken te zetten, die begint vandaag. En uit cijfers van gezondheidsinstituut RIVM blijkt dat in de loop der jaren steeds minder mensen de coronaprik krijgen. Waar 5 jaar geleden nog miljoenen Nederlanders in de rij stonden voor een vaccinatie, loopt het aantal prikken nu al jaren terug. Je hoort projectmanager corona Margje Troost van de GGD Haaglanden over nut en noodzaak van de coronavaccins.
14: Corona gaat ieder jaar nog steeds rond. In de zomer altijd minder. Maar in de maanden waarin het weer wat kouder wordt, gaat het weer wat rond. Voor mensen die ouder zijn dan 70 of met een kwetsbare gezondheid is het nog zeker een ziekte om rekening mee te houden. En met zo'n coronaprik kan je de afweer eigenlijk weer even een soort van opfrisser geven om de kans op ziekenhuisopname of ernstige klachten te verkleinen.
13: Ja, een opfrisser. Dat is de bedoeling dan. Ja.
12: Dat woord viel mij ook op inderdaad. Woord, ja.
13: Tot slot, een 64-jarige man uit Lissebroek ontkent dat hij betrokken was bij een gewelddadige verkrachting van een 16-jarig meisje, nu 24 jaar geleden. Dat bleek vandaag tijdens een eerste zitting in de rechtbank. De zaak kwam opnieuw aan het rollen na een zogenoemd verwantschapsonderzoek. DNA-sporen op de kleding van het slachtoffer zouden leiden naar een broer van de verdachte. De man werd in juni aangehouden, maar ontkent dat hij de dader is.
12: Oké, Melle, dankjewel voor het weer naar Huub Mizee.
15: Vanavond en komende nacht zijn er enkele opklaringen, maar later vannacht komt er meer bewolking. Het blijft echter wel droog. De wind is noordwestelijk, zwak tot matig, maar neemt af tot zwak en veranderlijk, en de temperatuur daalt tot ongeveer 12 graden. Morgen zijn er wolkenvelden, later op de dag is er ook af en toe zon. We hebben dan een zwakke tot matige westenwind en morgen wordt het ongeveer 20 graden. Woensdag is er eerst af en toe zon, daarna komt er meer bewolking en tegen of in de avond gaat het regenen. Het wordt dan 's middags ongeveer 19 graden en donderdag zijn er perioden met zon en wordt het ongeveer 18 graden.
12: Rijn Baartmans bij de ANWB weet waar de files staan. Rijn, goedemiddag.
16: Goedemiddag. Ja, veel files, maar weinig bijzonderheden. Op een enkel ongelukje na. En dat enkel ongelukje gebeurde op de A4 richting Den Haag. Tussen Amsterdam Sloten en knooppunt Burgerveen is de weg inmiddels weer vrij. 10 kilometer met 30 minuten oponthoud. Dan over naar de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Rotterdam Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum. En 9 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 30 minuten oponthoud. De A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam Delfshaven beland je in de file. 5 kilometer met 10 tot 15 minuten extra reistijd. En tot slot de N210 Rotterdam richting Schoonhoven. Tussen de aansluiting met de N219 en Krimpen aan de IJssel doe je er 10 minuten langer over.
12: Dankjewel Rijn, tot straks weer.
16: Tot straks.
13: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
12: Dankjewel Melle.

0: This Old Heart of Mine, Rod Stewart hoorde je en Ronald Isley.
1: Cabaret op maandag.
0: Ja, je hebt het er vast op verjaardagen wel eens over. Hè? Dan is er iets kapot bij je thuis en dan wil je graag een loodgieter hebben of een andere vakman. En dan hoor je de verhalen, ja, duurt lang. Ja, ze bellen gewoon niet terug. Ze hebben het natuurlijk veel te druk. Ze hebben werk zat, ja. En als je nou dacht dat het iets van vandaag of morgen was. Nee. In 1977 precies hetzelfde liedje hoor. Herman Berkien.

Bandje The Scripts, liedje heet Rain. Zometeen de kopstaartplaat. Hadden we vorige week vrijdag Broken Promise van B.B. King als kopstaartplaat. Zoeken we vandaag een plaatje dat begint met het woord promise of een goede vertaling. Je hoort het zo.

0: Diana Ross, 1981. Fijn plaatje blijft het toch. Why do fools fall in love?
1: De kopstaartplaat.
0: Vorige week sloten we de week af met een lekkere blues van B.B. King. Broken Promise heette dat liedje. En daarom zoeken we vandaag een plaatje dat begint met het woord promise. Of een goede vertaling natuurlijk van dat woord. Carla Slootweg schrijft: Hoi Bas, ik kies als kopstaartplan Blauwzoen met Promises of No Man's Land. Een fijne uitzending en groetjes van Carla. Ja, de muziek van Blauwzoen is de moeite vaak meer dan waard, Carla. Ben ik met jou eens. Jan Keizer, hoi beste Bas. Ik hoop dat je een goed weekend hebt gehad. Nou, dat is wel aardig gelukt, Jan. Lekker relaxed. Daar gaan we weer een weekje. Vandaag uiteraard hang ik weer in de 80's, zo zegt hij. En dan komt hij terecht bij Cock Robin, The Promise You Made. Hun enige echte grote hit. Zo is het, Jan. Dank je wel. Koos Endhoven, hij zegt, hoi Bas. Vandaag is mijn suggestie een nummer geschreven en gezongen door Chuck Berry. Promised Land uit 1964. In 1973 werd het gecoverd door Elvis en daarna door nog tientallen andere artiesten. Maar die van Chuck, dat blijft voor mij de beste uitvoering. Dat zei Koos Endhoven. Koos, dank. Sam van der Meulen die schrijft: Hey Bas, voor de kopstaartplaat van vandaag ga ik voor het nummer Beloof je dat van Maan. Dit omdat ik dat een lekker relaxed nummer vind en ook veel van haar nummers gewoon sowieso goed vind. Groetjes, vandaag is die op weg vanuit de trein van Boekarest in Roemenië naar Sofia in Bulgarije. Goeie reis gewenst, Sam. Groetjes. Kok van Mierlo die schrijft: Hoi Bas, mijn keuze voor vandaag is Promises van The Cranberries. Een lekkere rockplaat, zo schrijft hij. Maar Promised You a Miracle als goede tweede van The Simple Minds natuurlijk. Kok, dank je wel. Romeo Sadlu, hij schrijft: Hoi Bas, mijn suggestie voor de kopstaartplaat. Promised You a Miracle, daar is die van de Simple Minds. Fijne uitzending en de groetjes van Romeo. Dankjewel. Piet van der Poel, die schrijft: Hoi Bas, dank voor het draaien van vorige week. B.B. King, Promise, heerlijk ouderwetse blues. Ik heb daarvan genoten. En dat brengt me bij mijn volgende suggestie, zo schrijft Piet, voor de kopstaartplaat. Promise to You Girl, van Paul McCartney. Het nummer staat op zijn album Chaos and Creation in the Backyard, dat hij in 2005 uitbracht. Heerlijk, energiek en aanstekelijk nummer met die typische sound die we van Paul McCartney gewend zijn. In het nummer kijkt Paul McCartney terug op zijn leven en hij verbindt dat aan een belofte aan een vrouw om samen verder te gaan en de donkere wolken te verdrijven. Het is daarmee tegelijk een beetje melancholiek en een beetje optimistisch. Met een hartelijke groet van Piet. Piet, dank je wel. Kees Pronk, hij zegt: Dag Bas, mijn suggestie voor de kopstaartplaat is Promise Me van Beverly Craven. Craven moet ik zeggen. Met een, ja. Deze plaat komt van haar debuutalbum uit 1990. In eerste instantie was de single niet succesvol. Maar na enkele optredens en een tournee bereikte de single alsnog de Europese hitlijsten. Zo schrijft Kees Pronk van op Scheveningen. Kees, dank. Ja, Promise Me, een prachtig liedje. Tilly Vertuin, ze schrijft: Hoi lieve Bas. Ja, daar zijn de pluspunten weer natuurlijk. Hier is mijn suggestie voor de kopstaartplaat. Promise Me You'll Try van J-Lo, Jennifer Lopez. Straks wel thuis en geniet nog lekker van je avond. Dan geniet ik van de radio. Dankjewel, Tilly. En Ben Mol, hij schrijft: Bas, die kopstaartplaat voor vandaag. Ja, dat is er een van een band die al langer op mijn verlanglijstje staat. Namelijk Cock Robin met The Promise You Made. Een muzikale groet van Ben Mol. Dankjewel, Ben. Luidjes, dankjewel allemaal weer voor het inzenden. Heel gaaf. De kopstaartplaat van vandaag. Tromgeroffel op het tafelblad. Simple Minds.

0: De kopstartplaat van vandaag, Simple Minds, Promised You a Miracle. En dat betekent dat we vanmorgen dus een miracle zoeken. Een mirakel, een wonder. Nou, als jij een idee hebt voor een plaatje dat begint met dat woord miracle, of een goede vertaling daarvan, stuur vooral je suggestie even in bas@omroepwest.nl. In het volgende uur dan is het 60s at 6. Dan draai ik alleen maar plaatjes uit de jaren 60. Als jij het leuk vindt om een plaatje van jouw goesting te horen, stuur dan ook vooral een mail aan datzelfde mailadres. Dan komt het helemaal goed.
1: Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Love and you is easy 'cause you're beautiful. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.
2: Elke dag romantiek op West.
3: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
4: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
5: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
6: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
7: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
8: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
9: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
10: Interessant. Wat verdien jij dan?
9: Zo open bedoelen ze vast niet.
11: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
12: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
11: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
13: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
14: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
15: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
16: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
17: Vind de bril die echt bij je past. Kom zaterdag 26 september naar ons Tom Ford Event. Ontdek van 10 tot 5 de volledige collectie brillen en zonnebrillen van Tom Ford bij Beter Zien in Den Haag.
16: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
0: In Westen komt thuis zometeen.
18: 60s at 6.
0: Plaatje aanvragen bas@omroepwest.nl. Anderhalf minuut over 6. De hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt. Melle Tuik.
19: Het Openbaar Ministerie beslist later wat er gebeurt met de 24 verdachten die zaterdag zijn opgepakt bij de ongeregeldheden rond een extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Alle verdachten zijn inmiddels vrijgelaten. 2 minderjarigen krijgen al een vervolg. 1 via justitie en 1 via bureau Halt. En de Haagse politie zegt dat een Spaanse fotograaf zaterdag tijdens de rellen op het Malieveld in het water belandde toen agenten ruimte maakten voor een arrestatieeenheid. Volgens de politie moest er snel worden gehandeld en is het nooit de bedoeling geweest dat de fotograaf in het water terechtkwam. En een fietser en een automobilist zijn vanmiddag met elkaar in botsing gekomen op de Leidseweg in Leiden. De fietser werd op een oversteekplaats aangereden. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen en het slachtoffer is ter plekke behandeld. Door het ongeval was de Leidseweg richting de Haagweg afgesloten voor auto's en fietsers. Meer regionieuws straks om 6:30. Nu het overige nieuws.
18: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden heeft een brand gewoed. Het vuur brak volgens de veiligheidsregio uit bij een transportband bij een van de hoogovens van de staalfabriek. Na ongeveer een uur meldde Tata dat de brand onder controle was. Omdat er veel rook vrij kwam, kregen omwonenden het advies om ramen en deuren gesloten te houden. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak en dat is traumatisch voor slachtoffers. Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Europese inlichtingenchefs waarschuwen voor aanvallen vanuit Rusland. President Poetin zou met kleine aanvallen onrust willen zaaien. Ook wil hij testen of de NAVO-landen elkaar te hulp schieten, zoals is afgesproken. Het is niet duidelijk om wat voor aanvallen het gaat, maar het zou kunnen gaan om drones of een kleine inval bij een buurland van Rusland. In Brussel bespreken de ministers van Buitenlandse Zaken vandaag onder meer hoe ze moeten reageren als bij een Russische aanval doden of gewonden vallen. De Engelse darter Luke Littler doet niet meer mee aan het Eurotour-toernooi in Maastricht volgende maand. Hij wil niet meer in Nederland spelen nadat hij afgelopen weekend in Amsterdam werd uitgefloten door het publiek. Afgelopen voorjaar gebeurde dat ook in Rotterdam. De tweevoudig wereldkampioen zegt geen tijd te willen verspillen aan toernooien waar hij wordt uitgefloten. Nederland is niet het enige land waar Littler te maken krijgt met vijandig publiek. Hij wil om dezelfde reden ook al enige tijd niet meer in Duitsland spelen. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kan de zon af en toe even doorbreken in het zuiden en westen. Het wordt dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio West files en vertragingen bij de ANWB Rijn Baartmans.
20: Op dit moment is het nog file rijden op verschillende plekken in de regio West. Er staat nu zo'n 100 kilometer file in totaal. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam loopt het verkeer vertraging op tussen knooppunt Hoefvliet en Den Haag-Zuid. 13 kilometer met 20 minuten oponthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam is dat tussen Rotterdam-Kralingen en knooppunt Terbrechtseplein het geval. Het doet er hier 10 minuten langer over. Verder naar de A20, Gouda richting Hoek van Holland, tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven, 5 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met een kwartier op onthoud.
21: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
22: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
23: Installatiebureau van Ginderen.
24: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
25: Van Uffelen. Das Boss, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
26: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Kijk voor meer informatie op logistiek070.com.
27: Tijdens de Urban Walk Leiden op zondag 25 oktober wandel je langs en door bijzondere locaties waar je zelden gratis komt. Kies uit 2 afstanden en zie Leiden zoals je het nog nooit hebt gezien. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkleiden.nl.
28: Tot 7 uur, West komt thuis.

Uit het mooie jaar 1969, de Beatles natuurlijk. Here Comes the Sun. Een heel goede avond. West komt thuis tot 7 uur vanavond. En je weet het, op maandag dan is het altijd jaren 60 muziek tussen 6 en 7. Ik heb een aantal verzoeken van jullie binnengekregen via bas@omroepwest.nl. Daar kunnen er nog een paar bij, geen probleem. We spelen dadelijk het spelletje in zijn achteruit. Dat is rond 7:15. Ik heb een hele goede plaat, toevallig ook uit 1969, in zijn achteruit gezet. En de bedoeling is dat jij raadt welke plaat dat is. En daar staat een hele fatsoenlijke prijs tegenover vanavond. Dus doe lekker mee met dat spel. Hoewel meedoen belangrijker is natuurlijk dan het winnen. Nou, dan gaan we gelijk het eerste verzoek van de avond draaien. Met heel veel plezier. Werd gemaild door Sylvia van S. En zij schrijft wat ik echt een prachtige jaren 60 plaat vind. Dat is House of the Rising Sun van The Animals. Het zou zo fijn zijn als je hem draait. Nou, vorige week kwam ik er niet aan toe. Maar wat in het vat zit, zo heb ik altijd geleerd, dat verzuurt niet. Dus hier is die natuurlijk alsnog, hè, Sylvia. The Animals. The Animals.

The Animals op verzoek van Sylvia van S. Natuurlijk House of the Rising Sun. Een mail binnengekregen van Roy. Die schrijft, ik zou graag willen horen Bobby Gentry, Ode to Billy. Het komt uit 1968. Nou, even de platenbak ingedoken natuurlijk. Daar is die, hè.

Bobby Gentry, Ode to Billy Joe, aangevraagd door Roy. Dan het volgende verzoek van de dag. En dat is van Kees de Jong uit Den Haag. Een kraker, een gouden ouwe. Eind van de jaren 60, Suspicious Minds. We're

Op verzoek van Kees de Jong uit Den Haag, deze van Elvis de Pelvis. Suspicious Mind natuurlijk. Dan een verzoekje hier binnengekomen via de mail, of een bezoekje van Veronique. Ze schrijft, hey Bas, heb je een fijn weekend gehad? Het vliegt allemaal voorbij, hè? Nou, dat klopt helemaal hoor. Voor je het weet is het inderdaad alweer maandag. Ik dacht vandaag, ik ga eens een leuk plaatje aanvragen uit het prachtige jaar 1963. Het was de debuutsingle van een bandje dat 60 jaar na dato nog steeds op het podium staat. Best wel bizar eigenlijk. Zeker als je bekijkt wat de levensstijl van de gentleman onder het podium was, zeg maar. Ze heeft het over de Rolling Stones. Het liedje dat ze wil horen, dat heet Come On. Het origineel is van Chuck Berry uit 1961. Dan weten we dat ook weer. Voor Veronique.

0: Voor Veronique, Rolling Stones, come on. Zometeen het dagoverzicht om 6:30 van Melle natuurlijk, Melle Tuik. En daarna heb ik nog een aantal verzoeken op de plank liggen, dus blijf er lekker bij.
1: Elke werkdag op TV West, het NOS-journaal in makkelijke taal. De belangrijkste onderwerpen uit het NOS-nieuws in duidelijke, rustige, begrijpelijke taal.
2: In de voorjaarsnota moeten de partijen in de regering het eens worden over extra geld. Bijvoorbeeld voor defensie. Nodig voor het versterken van het leger.
1: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Maandag tot en met vrijdag om 9 uur op TV West.
3: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice wordt je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen 1 werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
4: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
5: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
4: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
7: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
8: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
12: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
13: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
14: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
13: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
0: Het is 6:30 op Radio West. Het dagoverzicht, dat krijgen we van Melle Tuik. Melle, goedenavond.
15: Goedenavond, Bas. Ik heb inderdaad een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag. Bij Persveilig zijn 2 nieuwe meldingen binnengekomen van journalisten die zijn belaagd tijdens de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Volgens de organisatie werden verslaggevers geduwd, bedreigd en gefilmd door demonstranten. In totaal zijn nu 5 incidenten gemeld. En een 64-jarige man uit Lissebroek ontkent dat hij in 2002 een 16-jarig meisje heeft verkracht. De verdachte kwam na 24 jaar in beeld door nieuw DNA-onderzoek nadat sporen van de dader overeenkwamen met die van een familielid. En de najaarscampagne van de GGD om coronaprikken te zetten begint vandaag. Uit cijfers van Gezondheidsinstituut RIVM blijkt dat in de loop der jaren steeds minder mensen de coronaprik krijgen. Je hoort projectmanager corona Margje Troost van de GGD Haaglanden over nut en noodzaak van de coronavaccins.
16: Corona gaat ieder jaar nog steeds rond. In de zomer altijd minder, maar in de maanden waarin het weer wat kouder wordt, gaat het weer wat rond. Voor mensen die ouder zijn dan 70 of met een kwetsbare gezondheid is het nog zeker een ziekte om rekening mee te houden. En met zo'n coronaprik kan je de afweer eigenlijk weer even een soort van opfrisser geven om de kans op ziekenhuisopname of ernstige klachten te verkleinen.
15: De gemeente Rijswijk voert intensief controles uit op zogenoemde spookbewoning. Politie, gemeenteambtenaren en BOA's checken of op een adres ook echt de mensen wonen die er staan ingeschreven en of alles in orde is. En burgemeester Houri Sahin van Rijswijk vertelt waar je aan moet denken bij spookbewoning.
17: Als een woning te lang leeg staat, dan kan het wel een belangrijk signaal zijn dat er iets anders gebeurt in die woning. Het kan iets illegaals zijn, het hoeft natuurlijk niet altijd. Ja, in het ergste geval zou je bijvoorbeeld aan drugsgerelateerde activiteiten kunnen denken. Er kan illegale sekswerk plaatsvinden of te veel mensen kunnen er wonen, illegale bewoning.
15: Een aantal sloten in Zoetermeer is vervuild na problemen met het riool. Het leidt tot stankoverlast bij huizen, een kringloopwinkel en een vestiging van een hamburgerketen. Het is niet voor het eerst dat het misgaat. In mei waren er vergelijkbare problemen in Zoetermeer. En het is de week tegen het pesten. Niet alleen op basisscholen is daar extra aandacht voor, maar ook op het middelbaar beroepsonderwijs. Het mbo komt pestgedrag geregeld voor. Op het mbo Rijnland zet docent Merwe Kelic zich in voor een veiliger sfeer op school. En ze omschrijft hoe en waar het mis kan gaan.
18: Ja, het is eigenlijk niet echt heel zichtbaar. Denk aan buitensluiten, denk aan grapjes die iedere keer over iemand worden gemaakt of iemand negeren. Ja, het zit er echt in die kleine dingen die veel impact maken. En tegenwoordig de groepsapp en de social media, dat heeft echt een grote rol daarin.
15: Ja, de inzet van Merwe Kelic is niet onopgemerkt gebleven. Ze is genomineerd voor docent van het jaar en hoort inmiddels bij de laatste drie overgebleven kandidaten. Op 5 oktober hoort ze of ze de eretitel krijgt. En tot slot, ruim 15 woningen aan de Beatrixstraat en Koninginnenweg in Noordwijkerhout zijn vandaag tijdelijk ontruimd na een gas- en waterlekkage. Tijdens werkzaamheden raakte een graafmachine, een hoofdgasleiding en een waterleiding. En tot zover was een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag.
0: Dankjewel, Melle. Dan gaan we naar het meer, het weer met Huub Miezee.
19: Vanavond en komende nacht zijn er enkele opklaringen, maar later vannacht komt er meer bewolking. Het blijft echter wel droog. De wind is noordwestelijk, zwak tot matig, maar neemt af tot zwak en veranderlijk. En de temperatuur daalt tot ongeveer 12 graden. Morgen zijn er wolkenvelden, later op de dag is er ook af en toe zon. We hebben dan een zwakke tot matige westenwind en morgen wordt het ongeveer 20 graden. Woensdag is er eerst af en toe zon, daarna komt er meer bewolking en tegen of in de avond gaat het regenen. Het wordt dan 's middags ongeveer 19 graden. En donderdag zijn er perioden met zon en wordt het ongeveer 18 graden.
0: Rijn Baartmans bij de ANWB. Rijn, zijn we er al bijna doorheen?
20: Ja, we zijn er bijna doorheen. Er is nog één file met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. En dat is het geval op de A4 richting Den Haag. Rijd je tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen, dan beland je in een file van 6 kilometer met 5 minuten oponthoud.
0: Dankjewel, Rijn.
20: Alsjeblieft.
21: West komt thuis.
22: Dit is Radio West.
0: Plaatje aangevraagd door Marco. Die zou heel graag Etta James willen horen met die mooie I just want to make love to you.

ideetje van Marco Lotter. Deze plaat van Etta James, I Just Wanna Make Love To You. Ja, schrijft Marco, dat is zo'n liedje dat weer helemaal terugkwam door die reclame met die gozer in zijn spijkerbroek. Weet je nog wel, schrijft hij? Dat al die dames totaal ongegeneerd naar het raam toe liepen om dat dan vervolgens heerlijk onder te kwijlen. Nou, schrijft hij, dat moeten wij eens doen. Heb je gelijk een proces aan je broek. Maar goed, dat waren nog eens tijden. Volgens Marco, ja, met hele fijne muziek erbij. Dat is een ding dat zeker is. Dan een

0: Roy Orbison in Dreams, aangevraagd door Romeo Sadlo. Zometeen, jongens.
1: In zijn achteruit.
0: Precies, dat spelletje In zijn achteruit. Nou, ik laat je vast het fragmentje horen van de plaat die we zoeken.

Ja, vanmiddag dacht ik nog even dat die best wel moeilijk was. Maar volgens mij is die niet al te gek moeilijk, hoor. Deze plaat in zijn achteruit, natuurlijk uit de jaren 60. Welke plaat is dat? Titel en artiest wil ik van je weten. En als jij nou de eerste bent die mij het goede antwoord doorbelt, dan ontvang je van mij een waardebon ter waarde van 50 piek te besteden bij een webwinkel waar je sportartikelen kunt kopen. Pluto Sport. Goed, 070-390-5454. Leuk als je meedoet. En wie weet ga je er met die mooie prijs vandoor. Dan een verzoekje binnengekregen van Martin Mulder. Hij schrijft: het was in de jaren 60 niet allemaal donkere mensen, hoor, bij Motown. Alleen het verzoekje dat ik dan weer aan je vraag, dat klinkt wel weer zo. Dat wel. Rare Earth, Get Ready. Op Radio West. Zometeen dat spelletje 070-390-5454. En deze is dus voor Martin. Never.

0: Lekker plaatje hoor. Rare Earth, Get Ready, zo heet hij. Aangevraagd door Martin.
1: In zijn achteruit.
0: En daarmee weer hoog tijd voor het spelletje In zijn achteruit. 070-390-5454. Als jij weet wat dit is, In zijn achteruit,

0: Tja, 070-390-5454. Wat hoor je daar in zijn achteruit? Ik heb al een aantal bellers aan de telefoon. En die gaan we er natuurlijk eens even lekker bij halen. De eerste die ik aan de lijn heb, dat is Nelly van der Velde. Nelly, goeie avond. Je zit in de automobiel, hè?
1: Ja, klopt.
0: Ja, ben je daar alleen of heb je een goede hulplijn bij je?
1: Ik heb mijn man bij me en wij zijn op weg naar mijn oude tante, die 96, die is in het ziekenhuis terechtgekomen, bekken gebroken.
0: Ach.
1: Dus ja. Vanuit Den Haag even naar Gorkum, even een bezoekje brengen.
0: Ja, oei.
1: Luister je naar de radio, hè?
0: Nou, dat vind ik hartstikke leuk dat je dan naar Radio West luistert, want er is veel keuze natuurlijk. 30 jaar geleden was het allemaal veel makkelijker. Had iedereen een goed marktaandeel, want er waren er niet zoveel. Die tante van 96 zegt, ja, bekken gebroken, dat is niet niks, hè?
1: Zielig, hè?
0: Ja.
1: Zo zielig. Ja.
0: Heeft ze er ontzettend veel pijn van? Dat kan niet anders, hè?
1: Nee, vreselijk. Ja, dat je dat allemaal nog moet meemaken als je zo oud bent.
0: Nou ja, inderdaad. Ja, wordt ze nog geopereerd, denk je? Of gaan
1: ik
0: ze...
1: denk het niet.
0: Jij denkt het niet? Nee.
1: Ik denk dat ze naar een verpleeghuis gebracht wordt, ja.
0: Oei, wat een verdriet, joh. Wat een verdriet. Ja.
1: Nou,
0: dus dat. Nou, Nelly, blijf aan de lijn. Jij mag zo meteen als eerste zeggen wat jij denkt dat het is.
1: Ja.
0: Oké, top, tot zo. Dan ga ik naar buurman, neem me niet kwalijk. Charlie, goeie avond.
2: Een hele goeie avond, Charlie Griekspoor.
0: Ja, dag Charlie. Ja, ik noemde je ook de buurman van Nelly. Want bij mij op de mengtafel zitten jullie naast elkaar. Dus ja, dat is heel makkelijk voor mij.
2: Oh, ja, leuk. Gezellig zo met z'n allen.
0: Charlie, toen je dit hoorde, hè, zonder dat je even zegt wat het is, dacht je van, dat is makkelijk en herkenbaar.
2: Nou, mag je waar. Ik zat lekker een dag hard werken. Ik denk, ik zat lekker eventjes in de tuin, want het is nog heerlijk weer.
0: Mm-hmm.
2: En ik heb in mijn tuin heb ik ook nog lekker een radio, heb ik hem ook altijd op weg staan.
0: Okay.
2: En ik luister mee en ik vloog eigenlijk naar boven en dan... Ik denk dat ik het weet, maar ik ga het ook een keer zelf doen.
0: Ja, hartstikke goed, Charlie. Nou, blijf aan de lijn, want wie weet, als jouw buurvrouw het niet goed heeft, hè, Nelly dus, dan kom jij aan de beurt en dan mag je een gok wagen. Ja, ik hoor Carla alder keel schrapen, want ja, die heeft ook het goede antwoord op de heug liggen, hè, denk ik. Dag, Carla.
3: Dag Bas,
0: goedenavond. uit Gouda, Carla uit Gouda. Ja, ze belt heel vaak. Ja, en je bent een goede speler, want je weet het altijd best wel goed. Was deze toch uiteindelijk niet zo heel moeilijk? Nee, hè?
3: Nee, ik vond het niet zo moeilijk. Maar ik ben het best op de hoogte van dit soort muziek van de jaren 60 eigenlijk.
0: Oh, oké.
3: Dus ja, zodra het wat verder in de week wordt, wordt het lastiger voor mij, hoor.
0: Ja, dan bel jij wat minder.
3: Klopt, inderdaad. Dat klopt, ja.
0: Maar dat geeft helemaal niks, hè. Iedereen is welkom. Nee. Maar ja, god, en iedereen heeft zijn favoriete decade vaak, hè. Dat merk je inderdaad ook wel. Nou, hou die gedachten lekker vast. Ik ben dadelijk natuurlijk bij je terug. Je snapt het. Ik schuif even door naar Leo van Vliet uit Voorhout. Ja, Leo die staat altijd of te koken of af te wassen als hij naar dit programma... Fout, luistert.
4: Fout. Helemaal fout.
0: Oh, sorry Leo.
4: Ja. We zijn vandaag lekker uit eten geweest.
0: Oh, dat is natuurlijk heerlijk. Wat is het voor een... wat is het geworden, zeg maar?
4: We zijn in een restaurant geweest. En dat is van de KTS. Dat is een technische school. En daar zijn mensen die leren om te koken.
0: Oh, leuk.
4: En dan eens in zoveel tijd kan je lekker aanschrijven voor een... aantrekkelijk bedrag.
0: Ja.
4: En dan word je keurig bediend en dan krijg je heerlijk eten. Krijg je allemaal.
0: Dus, ik weet dat je vroeger een kokschool had in Den Haag. De François Vatel School. En die hadden ook met regelmaat dat soort avonden. Ja, die mensen moeten het leren.
4: Zeker weten. En we hebben zelfs nog een rondleiding gekregen daar. Want de keuken is in de afgelopen vakantie helemaal vernieuwd.
0: Mm-hmm.
4: Ze zijn overgegaan van schars op stroom.
0: Oh.
4: Dus helemaal trots de docenten die ons rondleiden daar.
0: Ja, leuk. Nou, dat is mooi om te horen. Hartstikke goed. Leo, blijf lekker hangen. Je hebt 3 mensen voor je. De kans is natuurlijk 0, maar we weten hoe het werkt, hè?
4: Zeker weten.
0: Okidoki. Nou, hartstikke goed. Dan ben ik weer terug bij jou, Nelly. Dankjewel voor het wachten. Ja, jij mag als eerste gaan proberen die bal in te koppen. Welke plaat draaide ik nou toch in zijn achteruit?
1: Wij dachten, daar hebben we hele mooie herinneringen aan. Memories van Earth and Fire.
0: Ja. Nelly.
1: Ja.
0: Is voor de helft goed.
1: Voor de helft? Oh, dan is het een andere van Earth and Fire.
0: Nou, blijf nog even hangen voor de gezelligheid. Dan ga ik, Charlie, ik krijg toch de beurt. Hij had het niet gedacht. Maar Charlie, je mag hem inkoppen.
2: Ja, succes. Ik heb zo de Earth and Fire, dat kwam gelijk in me op.
0: Ja.
2: Maar nog in mijn eeuw even kwijt door de hele dag het hard werken.
0: Oh,
2: maar ja. De melodie, achtervoor of vooruit, maakt mij niet uit. Ja, ook Utterfire, sorry, maar ik kan niet zeggen de rest van mij. Nee.
0: Oké, okay, nou, Charlie, geen paniek. Dat geeft helemaal niks. Wel heel leuk, blijf gewoon nog even aan de lijn. Carla, het is niet te geloven, want dan ben ik toch weer bij jou. Nou ja, dit had ik
3: niet gedacht.
0: Dit had ik ook niet gedacht. Nee, vertel. Nee. Wat hebben we gehoord in zijn achteruit?
3: Nou, Earth and Fire is goed, dat hadden die andere twee ook goed. Maar de plaat heeft volgens mij Seasons.
0: Ja. Ja, hartstikke goed hoor. Oh.
3: Ja.
0: Nelly en Charlie, jullie horen dit. Wat gaat er in jullie om?
1: Ja, stom. Ja, heel stom.
0: Ja, nou, stom. Dat is het spelletje natuurlijk.
1: Ja.
0: Daarom. Nou, ja. Nelly, onwijs leuk dat je gebeld hebt, Nelly. Doe dat de volgende keer weer gezellig. Goeie reis verder en heel veel succes met de oude tante van 96.
1: Ja, dankjewel. Oh,
0: oké,
1: okay.
0: Dag.
1: Doei.
0: Ja, Charlie, je hebt het gehoord, hè? Het was Seasons. Ja.
2: Oh, man, ja, weet je, ik ben de hele dag vanaf 7 uur aan het rijden. En dan ben je de hele dag bezig. Ik heb een verhuurbedrijf. En dan ben je de hele dag bezig met de mensen. En dan zit je s'avonds eventjes om 5 uur kom je thuis. Dan ga je lekker zitten, neem je een biertje. Ga je even chillen zitten.
0: Ja, ja. En dan heb je zo'n gozer op de radio en die draait dan iets makkelijks en dan heb je het nog niet goed. Hey.
2: Nee, maar chapeau voor dame 3. Top, heerlijk. En ik gun het ervan.
0: Nou, dat heeft ze gehoord en dat vindt ze heel lief van je. Dat komt helemaal goed. Carla, van harte gefeliciteerd. En ook nog even naar Leo. Ja. Leo, jij wist dit ook, hè?
4: Nou, ik zal je vertellen. Ik had een beetje de pech, want ik haakte te laat in. Ik had net de eerste opgave laten horen.
0: Ja.
4: En toen dacht ik van, nou ja, je weet maar nooit. Ik was even een beetje nieuwsgierig. En toen hoorde ik je tweede oproep. En toen dacht ik, ja, dat wist ik meteen gewoon. Het was een, de Earth and Fire Seasons. Hartstikke leuk.
0: Nou, inderdaad, ja, Leo. Maar ja, Carla, die was je net voor. Je hebt het in de gaten.
4: Ja, maar prima. Dat is toch hartstikke leuk. Dus dat is een wens.
0: Zo is het maar net. Dankjewel, Leo, voor het bellen. Tot de volgende.
4: Tot de volgende keer.
0: Carla, van harte gefeliciteerd. Jij gaat er vandoor met die prachtig mooie prijs. Die waardebond ter waarde van 50 piek te besteden bij Pluto Sport. Hey,
3: hartstikke mooi.
0: Nou, tot de volgende keer weer, hè?
3: Ja, oké, Bas. Dankjewel. Fijne avond.
0: Oké, doeg. Ja. Hoi. Dit is de oplossing van het spelletje in zijn achteruit. Earth and Fire, het nummer Seasons. Het komt uit mijn geboortejaar, 1969.

0: Dat toen net 3 maanden bij Earth and Fire. En toen is deze plaat uitgekomen. Seasons 1969.
1: Tot 7 uur. Rest komt thuis.
0: Ja, maar ja, tot 7 uur is nog maar heel erg weinig tijd. Dus ik ga jullie allemaal gedag zeggen. Morgenochtend West wordt wakker op deze zender. Morgenmiddag om 4 uur. Dan meld ik me natuurlijk gewoon weer voor weer een nieuwe aflevering. En dan doen we tussen 6 en 7 de jaren 70. Zelfde concept. Graag tot morgen. Fijne avond.
2: U kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
3: Dinsdag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
4: Ze zijn in de woonkamer en zien op dat moment niet dat deze jonge man langskomt fietsen op een fatbike. Hij is duidelijk aan het checken hoe de situatie ervoor staat bij de woning.
3: Ook jij kunt helpen.
2: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
3: Team West, dinsdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.
1: Je luistert naar West Komt Thuis met Bas Martinius.
6: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
7: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Kijk op ben.nl.
6: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
8: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
9: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
9: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
11: Goedemorgen.
10: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
11: Echt waar, joh?
10: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
12: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen 1 werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
13: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
14: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak. En dat is traumatisch voor slachtoffers. Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Amerikaanse nieuwsmedia klagen het Witte Huis aan omdat ze daar niet meer mogen komen. Vrijdag maakte president Trump bekend dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Een dag later bleken de pasjes van de journalisten niet meer te werken. Trumps verbod is volgens de media in strijd met het Eerste Amendement, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
15: Het Eerste Amendement gaat over persvrijheid onder andere. Trump zei, ja, nepnieuws is de reden van deze ban. Ik moet ze niet. Nou ja, zij gaan daar dus nu tegen in met z'n drietjes.
14: De zaak wordt waarschijnlijk deze week al behandeld. In Oost-Japan staan straten en wegen onder water vanwege een krachtige orkaan die aan land is gekomen. Volgens de autoriteiten moeten Japanners zich komende uren opmaken voor meer hevige windstoten, stortregens en modderstromen. Dat zorgt nu al voor overstromingen. Met alle gevolgen van dien, zegt correspondent Anoma van der Veren.
11: En het treinverkeer ligt op verschillende plekken gewoon helemaal plat. Honderden vluchten zijn geschrapt. En het belangrijkste nu is, die storm die trekt dus nog verder naar het noordoosten toe. Dus ja, de schade kan vannacht nog flink oplopen.
14: In de omgeving van Tokio zijn noodmaatregelen van kracht. Speciaal voor fans van The Sound of Music is er een museum geopend in Salzburg. De stad trekt al decennia musical fans door de vele beroemde locaties uit de film. En nu is er dus een speciaal museum. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
16: Installatiebureau Van Ginderen.
17: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
18: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
19: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
20: Elke dag luisteren duizenden mensen naar Radio West. Thuis, onderweg en op het werk. Wil jij met jouw bedrijf ook tussen de oren komen bij onze luisteraars? Adverteer op Radio West. Ontdek de mogelijkheden op westreclame.nl.
19: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
20: Ook jouw bedrijf laten horen in de regio? Kijk op westreclame.nl.
1: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Contact met de radiostudio kan heel simpel via WhatsApp. Het nummer is 070 307 8080. Wil je reageren op een programma van Radio West? Heb je een nieuwstip of een verzoek? Stuur je bericht naar 070 307 8080 en je app komt rechtstreeks in de studio uit. 070 307 8080.

0: Dit programma heet Route naar Vrijheid.
1: Ja.
0: Jouw route naar vrijheid?
1: Judo.
0: Judo?
1: Ja.
2: Vrijheid is geen vanzelfsprekendheid. We gaan op zoek naar verhalen van mensen die dat hebben ondervonden.
3: Het is een lange reis. Ik heb dat onlangs nog uit mogen rekenen. Dat is ongeveer 39 jaar geweest. Voordat ik echt daadwerkelijk uit de kast ben gekomen en voordat ik daadwerkelijk in transitie ben gegaan, ja.
2: Je ziet het in De Route naar Vrijheid. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur, op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
1: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
2: Installatiebureau van Ginderen.
3: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Mensen met lage inkomens gaan in het nieuwe systeem iets meer betalen voor kinderopvang. Het gaat naar schatting om ruim 50 euro per jaar als je kind 5 dagen naar de opvang gaat. Dat het meer kost, komt doordat het nieuwe stelsel duurder is dan het kabinet eerder dacht. In de nieuwe situatie vergoedt de overheid 95,6% van de kosten. Het ministerie van Sociale Zaken heeft de wet vandaag naar de Raad van State gestuurd. Die gaat daar advies over geven. De Eerste en Tweede Kamer moeten ook nog akkoord gaan. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken over seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak. En dat lange wachten is traumatisch voor slachtoffers. Dat zegt correspondent Fleur Lansbach.
7: Momenteel is het zo dat een verkrachtingszaak gemiddeld 14 maanden duurt voordat de politie een aanklacht maakt of dat er een dagvaarding komt. En daarna kan het dus nog eens 48 weken duren voordat er een zitting komt.
6: Ander nieuws dan. Als steun aan nieuwszender CNN hebben de grote nieuwszenders in de VS besloten minder beelden te filmen in het Witte Huis. Ze blijven dat doen tot de journalisten het Witte Huis weer in mogen. President Trump heeft CNN en ook twee andere media de toegang ontzegd omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De tegenmaatregel van de zenders is vandaag al ingegaan. Minister Van den Brink van Asiel geeft geen garantie voor een snelle oplossing voor kinderen in de asielnoodopvang. Eerder vandaag werd duidelijk dat de noodopvang slecht is voor de ontwikkeling van kinderen. De minister zegt zijn best te doen, maar niet te kunnen garanderen dat problemen als vele verhuizingen binnen korte tijd zijn opgelost. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kan de zon toch af en toe even doorbreken in het zuiden en westen. Het wordt dan 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Beschrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met 1 wagen en een aantal gespierde mannen.
9: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
10: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
9: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
10: Al 100 jaar.
9: Van der Geest.
10: Dat is verhuizen en meer.
2: Installatiebureau van Ginderen.
3: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
11: Nieuws checken op je mobiel, de app openen of even kijken op de website? West is de hele dag dichtbij en jouw bedrijf kan daar ook zichtbaar zijn. Bereik jouw doelgroep met West Online. Meer weten? westreclame.nl.
12: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
13: Online opvallen bij jouw doelgroep? Kijk op westreclame.nl.
4: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Eindhoven richting Maastricht tussen
1: knooppunt Eckersweide en knooppunt De Hoogte.
2: Haltemaerbroek en Campus uit in beide richtingen. De A50 Os Arnhem.
3: Er staat nu al een file van 4 kilometer op de A6 bij Almere Zand.
4: Ja, lekker belangrijk. Actuele verkeersinformatie voor onze regio, dat wil je weten. Je hoort het op 89.3 Radio West.
5: Altijd dichterbij.

0: Dit programma heet Route naar Vrijheid.
1: Ja.
0: Jouw route naar vrijheid?
1: Judo.
0: Judo?
1: Ja.
2: Vrijheid is geen vanzelfsprekendheid. We gaan op zoek naar verhalen van mensen die dat hebben ondervonden.
3: Het is een lange reis. Ik heb dat onlangs nog uit mogen rekenen. Dat is ongeveer 39 jaar geweest. Voordat ik echt daadwerkelijk uit de kast ben gekomen en voordat ik daadwerkelijk in transitie ben gegaan, ja.
2: Je ziet het in De Route naar Vrijheid. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergse Hoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
1: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
2: Installatiebureau Van Ginderen.
3: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een Nederlandse vader is in België veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. De jury vindt het bewezen dat de man in 2021 weigerde medische hulp voor zijn zoon in te schakelen, terwijl hij corona had. De jongen van 14 overleed uiteindelijk en zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden in het huis van zijn vader. Hij was streng religieus en hoopte dat zijn zoon zou herstellen door te bidden en door rust. Naast de vader werden ook 4 andere volwassenen veroordeeld. Zij kregen celstraffen van 1 tot 3 jaar. In het nieuwe kinderopvangsysteem gaan mensen met lage inkomens iets meer betalen dan nu. Het komt omdat het nieuwe stelsel duurder is dan eerder werd verwacht. Vandaag heeft het ministerie van Sociale Zaken de wet naar de Raad van State gestuurd voor advies. En de Eerste en Tweede Kamer gaan er later ook nog over stemmen. 2 mannen van 41 en 43 jaar uit Engelen zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Ze vonden dat ze een protest tegen de komst van een AZC had gesaboteerd. Daarom reden ze haar klem, gooide haar op de grond en schopte haar tegen haar hoofd. Een van de mannen moet 36 dagen de cel in. De ander heeft een taakstraf gekregen. Mediabedrijf Paramount heeft een schikking getroffen met verschillende Amerikaanse staten. Die probeerden via de rechter een stokje te steken voor de voorgenomen fusie met concurrent Warner Bros. Discovery. Paramount heeft aan de staten beloofd dat de filmproductie in de VS wordt verhoogd, zodat de fusie banen oplevert. Dat zegt de openbaar aanklager van de staat Californië.
7: With today's settlement, Paramount is required to move production back to the United States by spending, as a floor, at least $300 million more each year in domestic production, in jobs and economic activity and productions right here in this country and including, of course, in this state.
6: Dan nog het weer. Vanavond klaart het op, de wind zwakt af en vannacht koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, later misschien wat zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
8: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
2: Installatiebureau Van Ginderen.
3: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
9: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
10: Soms moet je het gewoon even laten zien. Met reclame op TV West breng je jouw bedrijf letterlijk in beeld bij mensen in onze regio. Ook gezien worden door jouw klanten? Kijk voor de mogelijkheden op westreclame.nl.
9: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
10: Jouw bedrijf prominent in beeld? Ontdek TV West op westreclame.nl.
11: Tot 11 uur, Roman

in mijn schaduw. En nooit is wat zon op je gezicht. Jij doet altijd een stapje terug, want zo ben je. Jij in het donker, ik in het licht. Dus krijg ik altijd de volle aandacht. En jij hebt de zorg en alle pijn. Jouw mooi gezicht bleef anoniem al die tijd. Mijn waarheid.

0: Ik heb een superleven gehad.
1: Ah, wat mooi, meneer. Goed om te horen. Ja, ja.
0: Maar ja, je 64 niet... jaar getrouwd en dan zeggen ze, wil je het nog een keer doen? Nee, want het kan nooit zo mooi worden.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: Als je alle emotie die je naar je toe krijgt, van familie of van de patiënt zelf, allemaal naar binnen laat komen, dan ben je heel de dag emotioneel. Dan kan je niet zo'n high-tech vak doen.
2: Je ziet het in Hoe gaat het? Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Dit programma heet Route naar Vrijheid.
1: Ja.
0: Jouw route naar vrijheid?
1: Judo.
0: Judo?
1: Ja.
2: Vrijheid is geen vanzelfsprekendheid. We gaan op zoek naar verhalen van mensen die dat hebben ondervonden.
3: Het is een lange reis. Ik heb dat onlangs nog uit mogen rekenen. Dat is ongeveer 39 jaar geweest. Voordat ik echt daadwerkelijk uit de kast ben gekomen en voordat ik daadwerkelijk in transitie ben gegaan. Ja.
2: Je ziet het in De Route naar Vrijheid. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
3: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
2: Vind de bril die echt bij je past. Kom zaterdag 26 september naar ons Tom Ford Event. Ontdek van 10 tot 5 de volledige collectie brillen en zonnebrillen van Tom Ford bij Beter Zien in Den Haag.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee mannen van 41 en 43 jaar uit Engelen zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Ze vonden dat ze een protest tegen de komst van een AZC had gesaboteerd. Daarom reden ze haar klem, gooide haar op de grond en schopte haar tegen haar hoofd. Een van de mannen moet 36 dagen de cel in, de ander heeft een taakstraf gekregen. In het nieuwe kinderopvangsysteem gaan mensen met lage inkomens iets meer betalen dan nu. Dat komt omdat het nieuwe stelsel duurder is dan eerder werd verwacht. Vandaag heeft het ministerie van Sociale Zaken de wet naar de Raad van State gestuurd voor advies. De Eerste en Tweede Kamer gaan er later nog over stemmen. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak. En dat is traumatisch voor slachtoffers, dat zegt correspondent Fleur Launsbach.
7: Het is ook een onderdeel van Labour's belofte om geweld tegen vrouwen en meisjes tegen te gaan. Ze willen dit halveren in de komende 10 jaar. En er zijn ook wel gewoon veel zorgen over vrouwen die dus afhaken. Omdat ze gewoon simpelweg niet jaren willen zitten in zo'n rechtszaak. En dat ze dat te traumatisch vinden.
6: Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Op een meer in Canada is een jong beertje uit het water gered. Het dier had moeite met zwemmen en was in zijn eentje. Een familie die voorbij kwam in een bootje liet het beertje aan boord klimmen. De autoriteiten adviseerden zo weinig mogelijk contact te hebben met het dier, omdat het anders aan mensen kan wennen. En eenmaal aan de kant rende hij het bos in. De moeder van het jong is tot nu toe nergens gezien. Het weer, het is helder en het koelt af naar 11 graden. In het zuiden is er kans op mist. Morgen grijs, in het noorden kans op wat regen. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Padellen, Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen, Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
10: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
11: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
10: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.

0: Dit vergeet je niet. We hebben een leven van voor 7 december en na 7 december.
1: Op die dag verandert een explosie op de tarwekamp in Den Haag het leven van zoveel mensen.
2: Ik denk nou, het gaat beginnen, oorlog.
3: Ik zag nog het huis van de buren naast mij. En daarna was er ook helemaal geen galerij meer. Alleen bergen stenen die naar beneden op de straat lagen.
0: We moeten spullen pakken, we moeten weg en we komen niet meer thuis.
4: In de podcastserie Tarwekamp na de explosie volgen we de wijk een jaar lang na deze dodelijke aanslag.
5: Abonneer je nu in je podcast-app en luister naar Tarwekamp na de explosie. Een podcast van Omroep West.

0: Dit programma heet Route naar Vrijheid.
1: Ja.
0: Jouw route naar vrijheid?
1: Judo.
0: Judo?
1: Ja.
2: Vrijheid is geen vanzelfsprekendheid. We gaan op zoek naar verhalen van mensen die dat hebben ondervonden.
3: Het is een lange reis. Ik heb dat onlangs nog uit mogen rekenen. Dat is ongeveer 39 jaar geweest. Voordat ik echt daadwerkelijk uit de kast ben gekomen en voordat ik daadwerkelijk in transitie ben gegaan, ja.
2: Je ziet het in De Route naar Vrijheid. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Aupingstudio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping-assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Aupingstudio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
1: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070-311-4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
2: Installatiebureau Van Ginderen.
3: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
1: Vind de bril die echt bij je past. Kom zaterdag 26 september naar ons Tom Ford Event. Ontdek van 10 tot 5 de volledige collectie brillen en zonnebrillen van Tom Ford bij Beter Zien in Den Haag.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Het is 11 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in en de ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden tegen het AZC had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck klem op een fietspad. Vervolgens werd de vrouw tegen de grond gegooid en mannen trapten tegen haar hoofd en bovenlijf. Ook werd ze bespoten met verf en er werden foto's van haar gemaakt. In een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Dat blijkt uit cijfers die de politie vanavond deelde in het tv-programma Opsporing Verzocht. Afgelopen nacht werd er ingebroken bij de brandweer Maan Maarsbergen. Daar is apparatuur gestolen die de brandweer gebruikt bij het blussen of bij het bevrijden van mensen. Het gereedschap van de brandweer is erg kostbaar. Criminelen gebruiken het om rolluiken en geldautomaten mee te vernielen. Het gereedschap opbergen gaat niet, omdat het in een noodsituatie te lang duurt om het in de brandweerauto te stoppen. Een Nederlandse vader met een huis in België is daar veroordeeld tot 23 jaar cel. Hij schakelde geen medische hulp in voor zijn zoon van 14, terwijl die corona had en doodziek was. De man hoopte dat de jongen zou herstellen door te bidden. De jongen werd weken na zijn dood in het huis van de vader gevonden. Minister Van der Brink van Asiel geeft geen garantie voor een snelle oplossing voor kinderen in de asielnoodopvang. Eerder vandaag werd duidelijk dat de noodopvang slecht is voor de ontwikkeling van kinderen. De minister zegt zijn best te doen, maar niet te kunnen garanderen dat problemen als vele verhuizingen binnen korte tijd zijn opgelost. FIFA-voorzitter Infantino heeft gevraagd of de FIFA-raad een onafhankelijk onderzoek wil instellen naar hoe besluiten worden genomen binnen de voetbalbond. Ook zegt hij open te staan voor gesprekken met belangrijke mensen uit de voetbalwereld om FIFA-besluiten zo sterk mogelijk te maken. Infantino erkent dat hij zelf flink wat onrust had veroorzaakt met zijn plannen om het WK voetbal commerciëler te maken. Dat plan is weer ingetrokken omdat er internationaal veel kritiek op kwam. Er werd ook aangedrongen op zijn vertrek. In een appartement in Parijs zijn 75 katten gered. De dieren leefden in slechte omstandigheden in een woning van zo'n 50 vierkante meter. Volgens Franse media was de huurder uit zijn huis gezet. De woning was verwaarloosd en binnen stonk het er naar urine. In de vriezer werden dode kittens gevonden. De meeste katten zijn inmiddels gered, maar enkele tientallen nog niet, omdat er in de opvang geen plek meer is. Volgens Franse media zou de huurder een dierenverzamelstoornis hebben, ook wel het syndroom van Noach genoemd. Het weer dan nog, het is helder en het koelt vannacht af naar 11 graden. In het zuiden is er kans op mist. Morgen is het grijs, met in het noorden kans op wat regen. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
8: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
10: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
12: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
11: Ontdek deze winter het pure noorden. voyagetravel.nl.
13: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
14: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
15: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegens succes verlengd tot voorjaar 2027.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden. Binnen zit Chris Keijnen.
2: Het journaal meldde dat mensen met een beperking nog steeds te weinig zichtbaar zijn in de media. Dat verbaasde me een beetje, want ik zie ook wel eens een talkshow. Tot ik begreep dat het om mensen met een lichamelijke beperking gaat. Goedenavond, welkom bij Dit Oog op de maandag. De dreiging van de Verenigde Staten om verdergaande sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag te nemen neemt toe. Die sancties zouden nog deze week kunnen worden aangekondigd. Wat doet gastland Nederland daar eigenlijk tegen? We vragen het zometeen aan minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen, die in New York is voor de algemene vergadering van de VN. En wat betekent de verkiezingsuitslag van dit weekend in Duitsland voor de begrotingsonderhandelingen in Brussel? Vraag ik onze correspondent ter plekke. Janneke Schotsveld won met haar boek Zusje de prijs voor het beste boek voor jongeren. Dat boek gaat over een lesbisch meisje. Hoe reageert zij op het nieuws van vandaag over de afnemende tolerantie van jongeren voor LHBTI'ers? En wat doet Kasper Hauser in een opera? Ook een vraag, zometeen na de nieuwsoverzichten van vandaag. Maandag 21 september 2026. Jongeren zijn steeds negatiever gaan denken over homoseksualiteit.
3: Dan zie ik mensen wel achter ze aanrennen en zo en uitlachen en uitschelden.
4: Zeg ze gewoon bijvoorbeeld kut homo.
2: Het is ook onze premier opgevallen.
5: Ik merk wel dat de laatste tijd ook met name de online homo-haat weer flink is toegenomen.
2: En het viel de onderzoekers ook op dat de neergang van homo-acceptatie onder alle scholieren voorkomt, ongeacht hun achtergrond.
6: Op het VWO, op het VMBO, bij jongeren met een migratieachtergrond en zonder een migratieachtergrond.
2: Wat denken die jongeren dan? Ze willen er niet mee geconfronteerd worden.
7: Ik zeg ook niet dat ze dat niet moeten zijn, maar ze mogen op hun eigen kant blijven van mij.
2: En dat geldt dan ook voor de regenboogvlaggen.
8: Weet je, het is prima als die homovlaggen er hangen, zeg maar. Maar het moet wel redelijk blijven voor ons allemaal, denk ik.
2: Voor deze leraar is de neergang van de homo-acceptatie pijnlijk.
9: Het doet mij gewoon heel erg pijn, omdat ik zelf ook ooit uit de kast ben gekomen. En ik weet gewoon hoe leerlingen zich voelen.
2: De dag na de forse verkiezingsnederlaag van het CDU in Duitsland werd dat land wat meewarig wakker.
10: Das ist wirklich eine große Frage, was ist mit der Mitte?
11: Boomer Generation, Merz, alte weiße Männer, it's just annoying.
2: Er is geen plek meer voor bondskanselier Merz, zegt deze man. Maar Merz zegt te blijven en toont zich strijdbaar.
12: Dat jüdisches Leben in Deutschland niet meer sicher is, dat is die schwerste hypotheek der letzten Jahre.
2: En dat vindt hij een absolute schande.
12: Das ist eine Schande für Deutschland und ich werde alles tun, um das unter Kontrolle zu bringen und zurückzudrängen.
2: En dan de belangrijkste bijzaak van het leven, voetbal. Bondscoach Xavi gaf een persconferentie.
13: Goedemorgen.
2: Ah, de bondscoach spreekt al een beetje Nederlands. Xavi wil bij Oranje weer een dominante speelstijl zien.
13: I want that people can see a team with passion, with ambition, with intensity, yeah.
2: En natuurlijk ging het over Memphis Depay. Is de deur voor hem dicht?
13: The door is open for all the players. The door is not closed for Memphis and for any player. So.
2: Oké, je begint dus met goedemorgen. Maar hoe sluit je in goed Nederlands een persconferentie af, Xavi?
13: Dank je wel.
2: Oké. Het zou je als straatmuzikant maar overkomen. Je zet Viva la Vida van Coldplay in en dan komt er opeens een man met een petje en een zonnebril naast je staan. Niemand minder dan Chris Martin zelf zong een moppie mee.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En dat vanmorgen staat in kranten die gelezen zijn door Suzanne de Vries.
1: Volgende week gaat een wet in die greenwashing tegen moet gaan. Maar veel bedrijven zijn er nog niet klaar voor, schrijft het Financiële Dagblad. De wet is er om te voorkomen dat bedrijven zichzelf ten onrechte presenteren als duurzaam.
14: Maar de nieuwe regels zorgen voor veel werk voor bedrijven. Want ze moeten labels, verpakkingen en ook website-teksten nakijken en aanpassen.
2: Supermarktketen Jumbo zegt in de krant dat ze er druk mee zijn. Alle uitingen op 10.000 producten in de winkel worden gecontroleerd. Webwinkel Bol zegt ook erg druk te zijn met het nalopen van alle labels bij de producten. Ze controleren bijvoorbeeld of de duurzaamheidsclaims wel duidelijk genoeg zijn en niet te vaag.
14: Morgen stemt de Tweede Kamer over een verbod op vissen met een weerhaak, schrijft de Volkskrant. In de J-vormige haken zit aan het uiteinde nog een haakje naar binnen toe. En daardoor glipt het ding niet zomaar uit de bek als de vis spartelt. Dat zorgt volgens de Partij voor de Dieren voor veel dierenleed.
2: Maar veel vissers vinden het alternatief niet goed. De weerloze haak zou namelijk makkelijk bewegen in de bek van vissen en de wond zo groter maken, zeggen zij. De krant spreekt met een man die al 60 jaar vissen vangt. Hij vindt het eventuele verbod op weerhaken maar niks. Maar hij zegt toch, als door mijn schuld een mooie vis doodgaat, dan vind ik dat wel zielig.
14: Mag een kerk langs drukke wegen elke dag een bijbeltekst tonen? Een man uit Putten vindt van niet, schrijft het Nederlands Dagblad. Hij stoort zich eraan omdat hij vindt dat mensen niet voortdurend geconfronteerd moeten worden met een ongevraagde bijbeltekst. En daarom sleept hij de gemeente voor de rechter.
2: En de gemeente zegt dat je dit soort ergernissen ook hebt met reclame. Volgens de bezwaarmaker uit Putten heb je dan wel nog een commissie die toezicht houdt op de inhoud. De rechtszaak ging nu over de vraag of de man wel direct betrokken is. Binnen 6 weken weet de rechter daar het antwoord op en pas dan wordt er inhoudelijk naar de klacht gekeken.
14: In een nieuw boek wordt de Homo cyclisticus Amsterdam-Mensis bestudeerd in zijn natuurlijke habitat. Oftewel, een nieuw boek over fietsers in Amsterdam. Dat wordt morgen gepresenteerd, lezen we in het Parool. De foto's zijn gemaakt door Eddie Postuma de Boer, die overleed in 2021. En hij werd gezien als een van de belangrijkste Nederlandse fotografen.
2: De oudste foto's in het boek zijn uit 1954 en de laatste uit 2010. Het gaat van naoorlogs Amsterdam tot het laatste decennium waarin fietsers zich nog op eigen kracht voortbewogen, vlak voordat de elektrische fiets de overhand nam. In het boek komt ook de weduwe van de fotograaf aan het woord. Zij vraagt zich af, waar zouden we zijn zonder de fiets? Het enige vervoermiddel waarop je kan rekenen als je ergens op tijd moet zijn, waar je geen parkeerproblemen mee hebt en dat je fit en lenig houdt.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Shanna Spiro was dat met Great Expectation. De druk van Amerika op het internationaal strafhof neemt toe. Donald Trump zou naar verluid binnenkort verdergaande sancties gaan afkondigen tegen dat strafhof. Minister Tom Berendsen is in New York ter voorbereiding op de algemene vergadering van de Verenigde Naties later deze week. En ik kan hem nu spreken. Goedenavond, meneer Berendsen.
1: Goedenavond.
0: Ja, dat strafhof staat in Den Haag. Nederland is gastland. En het laatste nieuws van vanavond was dat Amerika ons als gastland achter de schermen al gevraagd zou hebben om onze handen ervan af te trekken. Klopt dat?
1: Nou, er zijn achter schermen allerlei diplomatieke contacten. Maar de inhoud daarvan kan ik verder geen uitspraken doen. Het is natuurlijk zo dat Nederland gastland is van het Hof. En natuurlijk een van de meer dan 100 verdragspartijen. En dat Hof is gewoon cruciaal in haar rol. Hè? Voor de berechting van de meest zware misdrijven tegen de menselijkheid, genocide, et cetera. Daar kunnen mensen berecht worden. Ja. Dat is een belangrijke rol en dat betekent dat we daar gewoon achter moeten blijven staan.
0: Ja. Zeker. Maar nu zijn er al sancties tegen medewerkers van het strafhof. En nou ja, dat die verdergaande sancties er komen, of ze nou morgen afgekondigd worden of later, volgende week misschien, is onduidelijk. Maar dat ze er komen lijkt wel zeker. Wat verwacht u dat de Amerikanen zullen doen?
1: Nou, wij kennen de inhoud van de sancties nog niet. Dus dat betekent dat ik daar ook niet op vooruit kan lopen. We zijn in goed contact met het Hof. Voor het verzachten van de sancties die er nu al zijn, maar ook eventuele toekomstige sancties. Ja. En wij zijn in goed contact met al die andere partijen die onderdeel zijn van het Hof. De VS doet op dit moment twee dingen. Eén, dreigen met sancties richting het Hof zelf. Mm-hmm. Wat het functioneren van het Hof kan bemoeilijken. Maar ze hebben ook nog een tweede spoor. En dat is een heel belangrijk spoor waar we ook deze week mee bezig zijn. En dat is dat ze verdragspartijen, dus die meer dan 100 landen die het Hof steunen, daar voeren ze de druk op om die eigenlijk uit te stappen. Want als al die landen eruit zouden stappen, zouden natuurlijk ook het functioneren van het Hof ernstig belemmeren. En dat is eigenlijk onderdeel van de gesprekken die wij deze week ook voeren met veel Europese partijen, maar zeker ook met al die andere partijen. Dat we elkaar steunen om achter dat Hof te blijven staan vanwege de ontzettend belangrijke rol die zij spelen in het internationaal recht.
0: Ja, dat lijkt me heel belangrijk. Ik zag twee Kamerleden vanavond in nieuws hier op televisie hier in Nederland. Eentje van Pro, maar ook van uw coalitiepartner D66. Die vinden dat het kabinet veel duidelijker en openlijker in de bres zou moeten springen voor het strafhof. Bijvoorbeeld door de EU te vragen het zogenaamde blocking statute te activeren. Dat zou dan Nederlandse bedrijven verbieden om überhaupt mee te werken aan die sancties. Bent u dat van plan?
1: Nou, wij staan pal achter het Hof. Dat is volstrekt helder. Tegelijkertijd kijken we steeds op welke wijze we dat Hof, het functioneren van het Hof, zo goed mogelijk kunnen beschermen. En tot op heden kon dat steeds met andere maatregelen dan dit paardenmiddel wat ingesteld wordt. Want ik denk dat we ons ook allemaal moeten beseffen dat als we dit middel inzetten, dat kunnen we maar één keer doen. En tegelijkertijd betekent dat ook wat voor al die bedrijven die diensten verlenen aan het Hof. Want op het moment dat jij verboden wordt niet mee te gaan in de sancties, er zijn natuurlijk ook allerlei bedrijven die diensten aan het Hof verlenen die ook belangen in Amerika hebben. En je wil ze hen niet dwingen om voor de Amerikaanse belangen te kiezen en niet voor de dienstverlening aan het Hof.
0: Nee, maar dus ik zie dat je niet zo gauw naar Amerika vertrekken.
1: Er zijn natuurlijk allerlei bedrijven die ook belang in Amerika hebben. En waar het ons om gaat is hoe kunnen we het Hof op een zo goed mogelijke manier beschermen. Daar kijken we continu naar. Dat doen we zelf, dat doen we met partners. Dat doen we ook met de Europese Commissie, waar de Eurocommissaris hier ook bij betrokken is. Samen zullen we gewoon het Hof moeten beschermen. Dat proberen we op de zo goed mogelijke manier te doen.
0: Ja, maar wat zegt het u dat een Kamerlid van uw coalitiepartner toch u vraagt om dit te doen?
1: Ik ken deze zorgen vanuit de Kamer absoluut. Dat wordt ook
0: er zijn al twee moties waarin dat ook is vastgelegd.
1: Ik begrijp die zorgen heel goed. Wat wij gedaan hebben is, wij zorgen dat dit blocking statute klaar staat. Dus normaal duurt het heel lang voordat het kan inroepen. Maar het staat in overleg met de Europese Commissie, staat het klaar om ingezet te worden. Maar nogmaals, we kunnen het maar één keer inzetten. En op dit moment kennen wij nog helemaal niet eventuele volgende sancties die opgelegd worden. Tot op heden zijn we er steeds in geslaagd om de sancties die opgelegd werden met andere middelen te mitigeren. Dus te verzachten, dat het Hof gewoon kan functioneren. En dit middel kunnen we één keer inzetten en daarna hebben we eigenlijk niets meer over. Dit is ons zwaarste middel. We zijn bereid het in te zetten als het nodig is. Maar als we met andere maatregelen het Hof kunnen laten functioneren, dan zullen we dat doen.
0: Goed, we wachten dat af waar de Amerikanen mee gaan komen. De komende week of de volgende. Dan was er vandaag ook een waarschuwing van drie chefs van Europese inlichtingendiensten. Die zeiden in The Guardian, Rusland zou de komende maanden wel eens heel naar kunnen gaan doen. Misschien zelfs met een kleine aanval op EU-grondgebied. U bent in het hoofdkwartier van de VN in New York en komt net uit een vergadering met uw Europese collega's. Hoe is de sfeer wat dat betreft? Is de bezorgdheid groot over de mogelijke Russische dreiging?
1: Nou, de Russische dreiging staat al jarenlang op de agenda van zowel de EU als de NAVO. Rusland is onze grootste veiligheidsdreiging. We hebben natuurlijk een aantal hybride acties gezien die een aantal toenemen. Bijvoorbeeld in Leipzig hebben daar Duitsland heeft die actie ook toegewezen aan Rusland. Onze veiligheidsdiensten ook publiekelijk waarschuwen voor dit soort acties. En dat betekent dat het onderwerp van gesprek is. En kijk, ik denk dat we uiteindelijk ook niet moeten vergeten dat dit soort acties bedoeld zijn om angst te zaaien, om ons uit elkaar te spelen en om ook onze steun aan Oekraïne te ondermijnen. Onze reactie is continu hetzelfde. Onze steun aan Oekraïne zal niet verminderen. Sterker nog, dit laat alleen maar zien dat Oekraïne onze steun nodig heeft. Het druk op Rusland moet vergroot worden. En uiteindelijk is dat niet omdat we in Rusland veranderingen willen. Wij willen de invasie van Rusland in Oekraïne stoppen. En Rusland heeft iedere dag de mogelijkheid, en daarom voeren we ook de druk op, om een staakt het vuren af te kondigen en naar tafel te komen om over een oplossing te praten.
0: Ja, maar die inlichtingenchefs die opperden dat het niet onmogelijk is dat er een aanval komt waarbij misschien zelfs wel doden vallen op NAVO-grondgebied. Wat moet de reactie zijn? Hoe praat u daarover met uw collega's?
1: Over mogelijke acties wil ik niet speculeren. De wijze waarop wij hierover praten met collega's is zorgen dat informatie gedeeld wordt. Dat we goed met elkaar afstemmen binnen de NAVO. En dat we natuurlijk op allerlei manieren ook de NAVO in samenwerking, en Nederland speelt daar ook een belangrijke rol in, zich tegen mogelijke dreigingen weert. En dat gebeurt voor de schermen, maar dat gebeurt natuurlijk ook zeker achter de schermen.
0: Ja. Hebt u wat dat betreft nog vertrouwen in het NAVO artikel 5? Een aanval op één is een aanval op alle. Want mevrouw van der Leyen van Europa zei van de week dat ze niet meer kan rekenen op Amerikaanse hulp namens de commissie. En dat er een Europese Veiligheidsraad zou moeten komen. Bent u dat met haar eens?
1: Nou, artikel 5 staat. Dus daar reken ik op en ik reken ook op de steun van de Amerikanen. Wat de Amerikanen wel duidelijk gemaakt hebben, en dat is niet van de administratie Trump alleen, dat is al vele jaren daarvoor ook al onder Obama, is dat men wel verwacht dat de Europeanen meer verantwoordelijkheid nemen over de eigen veiligheid op onze eigen continent. Mm-hmm. En daar zijn we nu flink aan in te investeren. Dat doen we niet omdat de Amerikanen dat zeggen, maar dat doen we ook omdat wij zelf de verantwoordelijkheid willen dragen over de conventionele verdediging van ons eigen continent.
0: En past zo'n Veiligheidsraad daarbij?
1: Nou, kijk, binnen de NAVO, want de NAVO is het uitgangspunt, maar binnen de NAVO moeten die Europese partijen moeten wel meer met elkaar in contact zijn over hoe we dit vormgeven. En dat gebeurt binnen de NAVO. Maar goed, voorstellen om op een andere manier ter ondersteuning van wat we in de NAVO doen, ook met Europese partijen en partners te spreken over de veiligheid op ons continent en welke verantwoordelijkheid wij daar gezamenlijk in kunnen dragen. Nou, voorstellen daarop zien we tegemoet.
0: Oké. U bent nog de hele week in New York. Premier Jette zal de algemene vergadering toespreken. Ik begreep dat Nederland ook een bijeenkomst organiseert over vrije doorvaart op onze oceanen. Wat hoopt u daarmee te bereiken?
1: Ja, er zijn in deze week zijn er een aantal momenten dat je de gelegenheid hebt om zelf een onderwerp te agenderen.
0: Ja.
1: En ervoor te zorgen dat je daar het gesprek over voert met allerlei internationale partners. Wij hebben als Nederland hebben het op een aantal onderwerpen gedaan, maar zeker ook op deze. En dit raakt natuurlijk uiteindelijk iets wat een open economie als Nederland, waarvoor dat van cruciaal belang is, en met ons vele andere partners, dat schepen gewoon kunnen varen over de oceanen. En we zien de Straat van Hormuz is op dit moment grotendeels geblokkeerd. Ja. We zien op andere plekken dat met die vrije doorvaart belemmerd wordt of potentieel belemmerd wordt. En uiteindelijk zijn al die economieën die afhankelijk zijn van invoer en uitvoer, van energietoevoer, noem het maar op, die zijn daar de dupe van. Dat raakt onze economie zwaar. Dat zien we in onze energieprijzen. Dat kun je in de voedselprijzen zien. En bij ons zijn het de prijzen, maar elders in de wereld is het een schaarste aan voedsel, is het een schaarste aan energie. En dat betekent dat hier, dit is een onderwerp wat veel landen belangrijk vinden. En waar we ook samen als internationale gemeenschap ons achter moeten blijven staan.
0: Ja, maar ja, om dat te bewerkstelligen, die vrije doorvaart, heb je wel weer zoiets als het internationaal strafhof nodig, hè? Dus
1: Nou, het internationaal recht is cruciaal. Zeker voor dit soort afspraken wereldwijd. En uiteindelijk is natuurlijk al die landen die baat hebben bij een wereld waarin een internationaal recht bepalend is en niet het woord van de sterkste of het recht van de sterkste. Die hebben die baat bij. En dat betekent dat deze sessie ook door een hele hoop collega's bezocht zal worden. Dat we ook samen daarmee, afgezien van de discussie die we voeren, ook samen uitstralen dat we hier als internationale gemeenschap ook achter blijven staan. En ik denk dat dat heel belangrijk is in een veranderende wereld.
0: Ja, ik wens u daar veel succes bij, minister Berends van Buitenlandse Zaken.
1: Hartelijk dank. U nog een goede uitzending. Wens.
0: Dank u wel.
1: Dank.
0: Verder, u hoorde het al, de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren is drastisch gedaald. Zowel onder jongens als onder meisjes. Terwijl juist gisteren het boekje Zusje, dat gaat over een queer meisje dat opgroeit in een streng christelijk milieu, de prijs won als beste jongerenboek van het jaar 2026. Het is geschreven door Janneke Schotveld, bekend van de kinderboekenrace Superjuffie. En ze is hier in de studio. Welkom. Gefeliciteerd met de prijs.
2: Dank je wel.
0: Ja, mag ik je zeggen?
2: Zeker.
0: Goed, doe ik. Je zet je voor de positie van queers in. Je schreef er ook verschillende opiniestukken over in de krant. Verbazen die cijfers van vandaag jou nog?
2: Eigenlijk toch wel. Dat het zo erg zou zijn, dat had ik niet gedacht. Dat het minder goed gaat dan een aantal jaar geleden. Dat was eigenlijk al wel duidelijk. Hoe jammer ook. Dit verbaasde me eigenlijk toch wel.
0: Ja. Ja. Wat ervaar jij zelf van het feit dat het al niet zo goed gaat de laatste jaren, wat je zei? Want dat wist je wel. Merk je dat in je praktijk als schrijver? Je gaat naar scholen toe.
2: Ja, ik ga naar scholen toe en ik merk dat ik niet word uitgenodigd. Vroeger werd ik nog wel eens op wat meer religieuze scholen uitgenodigd. Dat gebeurt eigenlijk niet meer.
0: Reformatorische scholen?
2: Dat niet echt, maar wel protestants-christelijke scholen. Okay. Soms ook islamitische scholen. Daar kom ik niet meer.
0: Kom je niet meer?
2: Nee.
0: En die protestants-christelijke scholen
2: soms
0: ook niet meer?
2: Het verschil daartussen is heel groot. Ja. Dus de ene is veel conservatiever dan de andere. Maar het aantal wat conservatievere scholen neemt wel toe.
0: Daar word je gewoon niet meer uitgenodigd.
2: Nou ja, daar hebben ze toch liever niet dat er bepaalde onderwerpen in boeken voorkomen. En een van die onderwerpen is homoseksualiteit.
0: Ja, in de opiniestukken heb je ook laten weten dat je zelf een dochter hebt die lesbisch is. Maakt dat wat uit? Komt het dan hard binnen, dit nieuws? Denk je, daar gaat mijn kind weer?
2: Ik wil natuurlijk dat mijn kind en haar vriendin, dat ze veilig over straat kunnen. Ja. En ze zijn volwassen inmiddels. Stel dat zij een gezin wil beginnen, dan wil ik dat ze veilig zijn. Ja. Dus natuurlijk raakt dit nieuws me dan in die zin ook wat extra. Ja.
0: Ja. Laten we het over je boek hebben. Je had eerder veel succes met die, ik zei dat al, met die kinderboekenreeks Superjuffie. Daarbij putte je uit je rijke verbeelding. Dit boek is, Zusje, is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Waarom wilde je juist van dit verhaal een boek maken?
2: Zusje is een onderdeel van de Slash-reeks. Ja. En dat zijn allemaal boeken die gebaseerd zijn op waar gebeurde verhalen van jongeren. En ik werd gevraagd om een deel in de Slash-reeks te schrijven. En ik werd gekoppeld aan Rivka met haar verhaal. En dat vond ik.
0: Rivka is de naam die ze in het boek heeft.
2: Ze heeft een andere naam in het echt. We hebben samen de naam Rivka voor het personage in het boek.
0: En toen ben je met haar gaan praten?
2: Ik ben met haar gaan praten en zij heeft heel open en heel moedig haar verhaal gedaan over wat zij heeft meegemaakt. En daar ben ik uiteindelijk mee aan de slag gegaan.
0: Ja.
2: En daar heb ik dit verhaal van gemaakt.
0: Een heel mooi. Ik heb het met ontroering gelezen. Ik vond het echt een heel mooi boek. Je zou kunnen denken dat het zware kost is. Als je leest waar het over gaat. De hoofdpersoon rouwt over een overleden zus.
2: Ja.
0: Een zus die zelfmoord heeft gepleegd en bipolair was. En ze is ook lesbisch in een streng christelijk milieu.
2: Reformatorisch. Ja,
0: waar daar helemaal geen ruimte voor is. Toch prijst de jury het boek en ik ben het helemaal met de jury eens dat het nooit loodzwaar aanvoelt als je het leest. Hoe heb je dat aangepakt?
2: Ja, dat was wel zoeken. Maar ik vond het wel heel belangrijk dat het niet loodzwaar zou worden.
0: Ja.
2: Want dan haak je ook af. dat was zoeken en wikken en wegen en herschrijven. En op een gegeven moment had ik wel ook de toon van Rivka. En de echte Rivka is ook een hele moedige, open, jonge vrouw. Dus dat hielp ook.
0: Ja.
2: En ja.
0: En dat vroeg ik me af bij het lezen, omdat ik wist dat het openbaar gebeurt. Want je kruipt in het hoofd van Rivka natuurlijk. Ja. Ze zit soms vol twijfels en vol schuldgevoel. En dat zijn twijfels en schuldgevoel waar zij jou gewoon over verteld heeft allemaal.
2: Ja, veel wel. Ja. Ja, ik heb ook dingen verzonnen, maar haar verhaal is wel leidend geweest, ja.
0: Ja. Er worden meer boeken geschreven met zo'n queer perspectief. Wat dus niet het enige perspectief in het boek. Het gaat ook heel erg over de rouwverwerking.
2: Ja,
0: over
2: zeker.
0: Dat
2: zusje. En de mensen die ze tegenkomt.
0: En de mensen die ze tegenkomt. Die haar op een hele impliciete manier, eigenlijk zonder te weten dat ze dat doen, helpen in die rouwverwerking. Tijdens een fietstocht naar Noorwegen. Maar dat... Je schreef eerder een opiniestuk waarbij je zei, ja, we moeten al op de basisschool beginnen met boeken waarin dit perspectief normaal gepresenteerd wordt. Waarin kinderen zien, dit is gewoon de werkelijkheid, dit is het leven, zo zijn mensen.
2: Nou, ja, precies. En kinderen die oordelen daar nog niet over. En homohaat is ook iets... Ik heb het vanmiddag nog even opgezocht ook. Homohaat staat in het woordenboek. Als woord, dat is al raar eigenlijk. Heterohaat niet.
0: Ja, het is helaas wel een woord, ja.
2: Het wordt kinderen aangeleerd. Mm-hmm. Een kind wordt niet zo geboren.
0: Nee.
2: En zeker jonge kinderen zijn heel open en ontvankelijk. En die vinden alles goed en normaal. Dus ik denk dat het goed is als op de basisschool een basis wordt gelegd. Een gezonde basis voor een wereldbeeld waarin dat allemaal mogelijk is.
0: Ja.
2: Waarin ze leren wat er allemaal mogelijk is.
0: Ja, en dat gebeurt niet?
2: Dat gebeurt steeds minder.
0: Steeds minder zelfs?
2: Ja, dat denk ik wel. Er is een hele hetze geweest, hè, vorig jaar was dat denk ik. Of al een paar jaar geleden tegen dat lesprogramma Lentekriebels.
0: Ja.
2: Daar werd zelfs door politici ophef over gemaakt. Je hebt die hele manosfeer, TikTok-filmpjes nu.
0: Ja.
2: Ja, dus ik en zeker op de meer religieuze scholen is daar botst het burgerschapsonderwijs met de religieuze kleur van de school. En zijn scholen ook heel vrij om dat op hun manier in te vullen.
0: Ja, en ik begreep zelfs, en daar heb je je ook boos over gemaakt, dat er is een bibliothekenstichting, Biblion, die maakt speciale pakketten voor scholen.
2: Ja.
0: En die hebben eigenlijk voor protestants-christelijke en reformatorische scholen, maken ze dan pakketten waar dat soort boeken niet in zitten? Ja, het is een beetje een open deurvraag, maar wat is daar verkeerd aan?
2: Nou, dat was dit jaar even ophef over dat ze dat faciliteerden. Want dat deze scholen, zeker de reformatorische scholen, deze boeken niet in school willen hebben, dat is natuurlijk al heel lang zo.
0: Ja.
2: Maar nu faciliteerden ze het ook.
0: En door speciale pakketten te
2: door
0: maken.
2: Door speciale pakketten te maken.
0: Zitten,
2: en ook met voorbeelden van, nou, dit niet, dat wel. Evolutietheorie niet, queer niet, magie niet. En zo richt je dan eigenlijk als openbare stichting, die de openbare bibliotheek moet faciliteren, richt je zo'n schoolbibliotheek in, waar kinderen boeken worden onthouden.
0: Ja. Daar was je boos over. Maar dat heeft wel geholpen, geloof ik. Hè?
2: Het heeft wel geholpen, geloof ik, ja. Want die pakketten zijn nu even stilgezet. Hoe dat verder gaat, dat weet ik eigenlijk niet. Hm. Want het is heus niet zo dat die scholen nu wel die boeken in de bibliotheek gaan zetten.
0: Nee.
2: Maar dat zomaar laten gebeuren, dat kon ik toch niet.
0: Nee. En hoe frustrerend is het voor een schrijver die net zo'n boek heeft gekregen en een prijs, en dan zo'n bericht te lezen vandaag en te denken van valt er wel tegenop te schrijven eigenlijk?
2: Ja, ik denk dat je dat wel moet. Ik denk niet dat we ons erbij neer moeten gaan leggen. Dus ik zat net bij een hele aardige taxichauffeur in de auto.
0: Ja.
2: En ik dacht, ik ga het gesprek met hem aan. Hij was ook heel open. En hij had twee zonen en hij zei,
0: ik zie hem
2: best.
0: Daar zitten op de bank. Ja.
2: Serieus?
0: Ja. Hij luistert mee, maar vertel.
2: Nou, en hij zei, ik vind alles best, maar Dat Paarse Vrijdag en zo, dat hoeft allemaal niet van mij.
0: Nee, zo'n jongen die dat vandaag ook zei.
2: Ja, precies, op de school, die zei dat ook. En ik denk eigenlijk, zolang dat irritatie oproept, die uitingen, denk ik dat, dat we die hele school moeten volhangen met regenboogvlaggen en paarse truien.
0: En blijf jij in ieder geval schrijven.
2: Zeker. Ja.
0: Dankjewel, Janneke Schotveld.

0: Vriendinnen van de show, Zazie, u hebt ze hier eerder kunnen horen. Les Hollandaises.
1: Brussel bij nacht.
2: Brussel's by night.
0: Duitsland is in de ban van de jongste overwinningen van de AfD, maar vooral ook van het zware verlies van de CDU van bondskanselier Merz. En dat is ze ook in Brussel niet ontgaan en kan zelfs de onderhandelingen over de EU-begroting beïnvloeden. EU-correspondent Kiesja Hekster, goedenavond.
3: Hallo Chris.
0: Ja, wat hoor je allemaal aan reacties langskomen daar in Brussel?
3: Nou, Merz die gebruikte zelf het Engelse woord disaster, hè, een ramp. Dus je moet een beetje denken in dat soort termen wat ik hoorde. Het meeste niet citeerbaar, want je kent de riedels inmiddels. Hè, de EU geeft nooit commentaar op verkiezingen in lidstaten. Nee. Maar er is echt wel sprake van somberte. Duitsland, het grootste, belangrijkste land van de EU, dus instabiliteit daar raakt de hele Europese Unie. En de Franse krant Le Monde schrijft bijvoorbeeld vandaag: hoe ver gaat de winst van uiterst rechts reiken? Want dat is dan de voornaamste angst hier. In Duitsland gaat het nu over deelstaatverkiezingen waar de AfD zo hoog scoort. Maar ook dat hebben we eerder besproken. Er staan volgend jaar allerlei verkiezingen gepland in grote landen, waar populistische partijen het heel goed doen. Italië, Spanje, Polen. En daar kijkt dan vooral iedereen met angst en beven naar Frankrijk, dat een uiterst rechtse president kan krijgen.
0: Ja, want wat zijn dan in eerste instantie zo de gevolgen in Brussel van die winst van de AfD?
3: Nou, in de Europese media wordt dan al hardop gesproken van het Merz-probleem. En dan gaat het over die consequenties van dat gigantisch grote verlies van de CDU, zei je al.
0: Ja.
3: Want ja, Merz zei vanmiddag, ik blijf zitten. Maar ja, hier zien ze ook, hij is wel heel erg verzwakt. Aangeschoten wild, kan je rustig zeggen. En met een minder krachtig Berlijn in Brussel is het lastig besluit te nemen. En dan wordt dus inderdaad vooral naar de onderhandelingen gekeken die op dit moment aan de gang zijn over de Europese begroting voor de komende jaren. En je hoort hier steeds, ja, die onderhandelingen die moeten echt voor het eind dit jaar klaar zijn. En dat is dan vooral weer vanwege de Franse verkiezingen. Daar is president Macron ook al zo verzwakt binnenlands.
0: Ja.
3: Ja, in de peilingen zien we steeds die uiterst rechtse Marine Le Pen maar hoge ogen blijft scoren.
0: Wat betekent dit, die aangeschoten wild situatie van Merz? Wat betekent dat dan voor die onderhandeling over de begroting?
3: Nou ja, je hebt dus en de Franse en de Duitse staatshoofd en regeringsleider onder drukte. En jij weet ook, als die Frans-Duitse as hapert, dan is besluiten nemen gewoon heel moeilijk.
0: Mm-hmm.
3: Terwijl uiteindelijk gaat het altijd om geld. Hè? Follow the money. In de achterkamertjes van die Brusselse bubbel zijn die onderhandelingen in volle gang. Ook voor de schermen trouwens. De luisteraar in Nederland kan het zomaar gemist hebben. Maar ministers en ambassadeurs zijn hier maanden mee bezig. De president van de Europese Raad, Antonio Costa, is al een hele tournee aan het houden langs alle hoofdsteden om te horen wat landen willen. Morgen komen de ministers in Brussel weer bij elkaar om hierover te praten. En dit weekend nog schreef onze eigen premier Jette samen met vier andere regeringsleider, waaronder ook de veelgeplaagde Friedrich Merz, een opiniestuk op de invloedrijke website Politico over die begroting.
0: Ja, met de Deense premier en de Oostenrijkse premier. En die landen die willen dus minder geld voor Brussel, begreep ik.
3: Ja, Merz en Jette en dus inderdaad ook de Denen en de Oostenrijkers die profileren zich in dat stuk als de Stingy Six. Dus die titel, de Zuinige Zes, die voeren ze eigenlijk als een soort geuzennaam. Hè. Ze willen graag zo gezien en genoemd worden zuinig. En de redenering is die ze volgen: wij betalen samen ongeveer 40% van de EU-begroting. Kijk je naar de steun aan Oekraïne, dan loopt dat percentage zelfs op naar 70% dat deze kleine groep betaalt. En let wel, dit zijn natuurlijk ook heel rijke landen, maar dat schrijven ze er dan even niet bij. Maar goed, deze zes die zeggen volgens het oude principe: wie betaalt, bepaalt. Zij vinden dat de zuinige zes, dat het ook niet meer dan redelijk is, dat ze een grote stem moeten hebben in hoe hoog die EU-begroting moet worden. En ook, dat is ook belangrijk,

0: uit te leggen als er op Europees niveau opeens heel veel extra geld moet komen.
1: Goed, dat zijn de zuinige zes. Wie staan daar tegenover?
0: Nou, dan heb je er dus nog 21 over. Die kun je niet allemaal op één hoop vegen. Maar er zijn veel zuidelijke landen die juist wel vinden dat die EU-begroting omhoog moet. Denk bijvoorbeeld aan landen, Spanje, Griekenland, Italië. Landen met nu al een hele hoge staatsschuld. En veel van die landen willen ook wel dat er dus geld naar andere dingen gaat, zoals naar defensie en innovatie. Maar die zeggen er dan bij, ja, we willen niet dat dat ten koste gaat van landbouw of geld voor armere regio's. En daar krijgen ze dan vaak zelf toevallig of niet heel veel van. Ja. En 17 van die landen noemen zich de vrienden van de cohesie. Oh. En daar bedoelen ze zich mee dat ze voor landbouw en armere regio's alles willen houden zoals het nu is. Ja. Daar dan bovenop geld naar de andere prioriteiten. Nou ja, en ook deze vrienden van de cohesie, die schrijven ook heel veel opiniestukken waarin ze dat zeggen.
1: Oké, okay. Ieder land heeft een even grote stem in het kapittel. Ook al betaal je meer of minder, waar die zuinige zes zich op baseren. Nou, als ik dan de getalsverhouding neem, 6 tegen 17, lijkt me duidelijk wie er gaat winnen, of niet?
0: Ja, dat zou ook zomaar kunnen dat de uitslag wordt. Hè? En die zuinige zes, dus die noemen dan een beetje achter de schermen, heel gemeen of niet, de vrienden van cohesie, de landen die graag andermans geld uitgeven.
1: Hey, want met dat daar heb ik andermans, dat eerder gehoord. Wopke Hoekstra, maar ja, die is toch commissaris geworden.
0: kwam ook nog goed, ja. Maar ja, dat andermans geld bedoelen ze natuurlijk hun geld. Maar je hebt gelijk, uiteindelijk moet ze het eens worden. En ja, de kans kan, het kan er dus zomaar uitkomen dat die begroting blijft zoals die is.
1: Ja, nou zei je al, ze willen er voor de verkiezingen in Frankrijk in ieder geval uitkomen. We hebben eerder al gewet dat het niet voor het eind van het jaar rond zou komen. Daar waren wij het in ieder geval over eens. Wanneer denk je dat het wel gaat gebeuren?
0: Nou, ik hoor toch wel steeds meer mensen die denken dat het wel heel lastig gaat worden. Maar goed, ik zei al eerder, we moeten natuurlijk altijd optimistisch blijven dat er toch een besluit genomen wordt. En dat zou dan op zijn laatste zo half december komen. Waar er komen dus nog 4 toppen om allemaal te gaan onderhandelen. Maar jij weet ook, pas als de druk echt niet meer te weerstaan is, dan gaat het ervan komen, hoop ik.
1: Ja, maar goed, wel met een aangeschoten Merz dus. Wat heeft dat nou precies met die onderhandelingen te maken?
0: Nou, die opkomst van de AfD heeft het eigenlijk nog moeilijker gemaakt. Want er zijn mensen die zeggen hier, nou, Friedrich Merz kan zich eigenlijk helemaal geen compromis meer veroorloven. Want als hij zich te soft opstelt, hè, en er komt dus bijvoorbeeld toch meer geld voor die begroting, dan speelt hij de AfD in de kaart. Want die houden niet van de EU. En die vinden ook dat er niet meer geld naartoe moet. Dus is dan het idee, hij zal keihard vast blijven houden aan die EU-begroting, die niet omhoog mag. Nou ja, ironisch genoeg zou je dan kunnen zeggen, misschien is dat dan wel goed nieuws voor Nederland, want die willen dat ook. Hmm. Ja, en dan heb je dus ook nog de Franse verkiezingen die doorwerken in deze onderhandelingen. Want ook de Franse uiterst rechtse partijen willen geen hogere begroting. Die dreigen zelfs om hun bijdrage te halveren aan de Europese Unie. Ja, kortom, dit was niet de eerste keer en ook niet de laatste keer dat we het erover gaan hebben. Want dat hoor je ook heel veel hier bij dit gevecht. Over de honderden miljarden gaat nog heel veel bloed vloeien.
1: Nou, misschien horen we het woord disaster nog wel vaker. Dankjewel, Kiesja.
0: Dag, Grace.

0: Post Malone was dat. Enough is enough. Nou, vond ik eigenlijk ook wel. 200 jaar geleden dook in het Duitse Nuremberg opeens een vondeling op, de 16-jarige Caspar Hauser. Zijn wonderlijke verhaal baarde destijds veel opzien in heel Europa en het is nog steeds niet vergeten, want theatermaker en tenor Max Simon Bruins bewerkte de geschiedenis van Caspar Hauser tot een opera die komend weekend in première gaat. Welkom.
1: Dank u wel.
0: Op 26 mei 1828 verscheen er een vreemde gestalte op het plein in Nuremberg. Een verwaarloosde jongen die slecht liep en nauwelijks sprak. Hij zei alleen dat hij het woord paard kon niet zeggen en dat hij een ruiter wilde zijn, geloof ik. Ja. Twee zinnen. En dat was Caspar Hauser. Vertel even, wat was zijn verhaal? Waar kwam hij vandaan? Wie was Caspar Hauser?
1: Nou ja, Caspar was inderdaad een jonge jongen. Ongeveer 16 jaar, maar dat weten we eigenlijk ook niet zeker. Zijn geboorte is totaal onbekend. Waar hij is geboren en er gaan verschillende verhalen over. Hij stond inderdaad op een gegeven moment voor een stadspoort in Nuremberg. En daar vonden de bewakers gelijk. Die dachten al, er is iets mis met deze persoon, want hij praat niet. Hij zegt alleen maar Ross.
0: Ja.
1: En de zin, ich möchte ein solcher Reiter werden, so wie mein Vater gewesen ist. Wat natuurlijk een heel vreemde zin is.
0: Mm-hmm.
1: En die hij ook compleet gedachteloos opzij, zonder betekenis erachter te snappen. Toen is hij overal en nergens geweest. Hij is bij Georg Daumers terechtgekomen.
0: Uiteindelijk, hè?
1: Uiteindelijk.
0: Paar pleegzinnen.
1: Maar daar is hij echt wel een tijd geweest. Een
0: soort leraar was dat, hè?
1: Een soort leraar en ook dichter. En hij heeft een tijdje voor hem gezorgd. Hij is toen op een gegeven moment aangevallen. Of althans, dat is het vermoeden. Dat weten we ook niet zeker.
0: Nee.
1: Maar hij kwam met een verwonding, kwam hij terug. Hij was een keer buiten en hij zei... Hij had toen ook leren praten, want we zijn
0: inmiddels
1: een paar jaar verder.
0: Ja.
1: Hij heeft dus met die verwonding, toen is hij op een gegeven moment weer overgeplaatst. Op een gegeven moment weer rare verwondingen. En uiteindelijk is hij vermoord.
0: Ja.
1: Althans...
0: Dat is wel een sleutelwoord, want we weten eigenlijk heel weinig. Hè? Hij zou zijn hele leven in een kelder hebben gezeten en nooit gepraat hebben. Die pleeggezinnen, dat ging iedere keer fout. Want dan dachten ze eigenlijk van op een gegeven moment van ja, vertrouw het niet, zijn leugenaar. En dan gebeurde er weer iets ergs met hem.
1: Ja.
0: Waarvan mensen dan ook dachten, dat heeft hij zichzelf gedaan. Nou, ze zijn allemaal vragen. Hij was wel een soort beroemdheid op een gegeven moment in Europa. Hè?
1: Ja.
0: Er kwamen allemaal geleerden om naar hem te kijken en hem te onderzoeken. Ja. Wat fascineerde die mensen zo aan hem?
1: Nou, hij werd ook al het kind van Europa op een gegeven moment genoemd. Omdat dus inderdaad allemaal doktoren, ook theologen... die hadden allemaal vragen voor hem van... nou ja, je hebt zo lang in een afgesloten donkere ruimte gezeten... zonder menselijk contact, zonder... Want dat was dus het verhaal wat dus ook heel vreemd was. Omdat doktoren gingen daar ook op aan. Die dachten ook... Hij vertelde dat hij namelijk alleen maar roggebrood en water heeft gegeten.
0: Kijk, dus hij was ook een soort medisch wonder eigenlijk.
1: Dus ook een medisch wonder. Dus doktoren vonden hem interessant. Theologen vonden hem interessant. Ja. Misschien had hij wel, omdat hij in dat niets leefde... had hij God wel ontmoet, werd gedacht.
0: Kijk.
1: Of, en op een gegeven moment waren er ook mensen... die waren vooral geïnteresseerd van... nou, misschien kan hij wel bij mij komen wonen. Heb ik daar ook wel wat? En dan ben ik de goede pleegvader, de peetvader.
0: Laten we naar je voorstelling gaan.
1: Ja.
0: Een combinatie, begreep ik, van opera, dans, theater en mime. Je verwerkt er muziekstukken van diverse componisten in. Zoals dit, Infant Joy uit 10 Blake Songs van Ralph Vaughan Williams.

0: Ja, nu gaan we iets ergs doen, namelijk er doorheen praten. Maar wat drukt dit uit in verband met Kasper Hauser voor jou?
1: Nou ja, dit stuk komt dus uit is van William Blake. Zijn de Songs of Innocence and Experience. Dus het gaat eigenlijk over het onbeschreven blad, zijn sommige stukken. Wat voor mij heel erg voor Kasper staat, die dus in die donkere ruimte zat. Die nog helemaal geen van zijn zintuigen heeft ontwikkeld. Mm. Want dat is echt een van de kerndingen van de voorstelling.
0: Is dat ook wat je zo fascineert aan hem en waarom je een stuk over hem wilde maken?
1: Ja, eigenlijk is het omdat wij, als we heel goed kijken, en ja, we hebben natuurlijk niet zo heel veel tijd om dat allemaal uit te leggen, maar is Kasper iemand die we allemaal in onszelf kunnen herkennen en ons allemaal verbindt? Omdat als je al die laagjes van je ik of van je ego, ik zal, als je die eraf pelt,
0: wat hou je dan over?
1: Wat hou je dan over? En dat was wat mij trok in Kasper Hauser. Omdat hij al die laagjes niet had, die eerste 16 jaar.
0: En hoe leidt dat tot een opera? Wat ga ik zien? Wat ga ik meemaken? Wat gaat er gebeuren?
1: Kasper Hauser wordt door Jonathan Vermeijeren gespeeld. Mm. Hij is een memespeler. Hij doet ook aan method acting. Hij zit nu in mijn huiskamer. Is hij in de positie van Kasper aan het zitten? Is hij dat aan het doorleven, doorvoelen? Want het gaat eigenlijk allemaal om voelen. Omdat ik wil een beetje weg bij dat heel intellectuele bedachte, wat opera vooral heeft. Ja. En terug naar dat voelen, omdat ik voel dat we met voelen eigenlijk dicht bij een waarheid kunnen komen. En dat die waarheid dus
0: maar
1: ook
0: opera,
1: in Kasper.
0: Opera is juist, dit klinkt allemaal heel klein en subtiel. Ja. En opera is groot.
1: Ja.
0: Ja, maar hoe combineer je dat?
1: Nou ja, ik voel dus heel erg die behoefte naar die echtheid in opera. En die mis ik soms als zanger in opera of muziektheater. En dit is mijn kans om dus op deze manier theater te maken.
0: Ja, want je hebt ook bij grote operagezelschappen gewerkt en gezongen. Ja. Maar dat wil je niet meer, hè?
1: Nou, ik wil het nog wel. Ik vind natuurlijk nu, dit is hele slechte reclame als ik nu zeg op de radio dat ik dat niet wil. Nou,
0: u kunt
1: wil
0: nog bellen.
1: Ja. Ja, u kunt nog bellen. Ik ben zeker nog beschikbaar zanger. Nee, maar ik vind dat maken en dat je als dat ik de mogelijkheid krijg, en daar ben ik zo dankbaar voor, dat ik opera mag maken, leven mag onderzoeken en daarmee mijn geld kan verdienen. En dat met de mensen die ik zelf uitkies, met wie ik dat leven kan delen, de zangers, acteurs, dansers. Ja, dat is toch, dan mag je toch jezelf zo gelukkig prijzen.
0: Ja, maar dan wel op een manier dat het de ziel niet verdwijnt onder de gigantische productie.
1: Nou, locatietheater spreekt me heel erg aan, dat alles meeleeft. Dan hoef je ook geen dure decors. Is ook allemaal beter voor het klimaat en voor weet ik veel wat. Dat vind ik dus ook heel fijn om te doen. En tegelijkertijd denk ik dat Kasper zich wel echt leent voor een groot podium. Want dan wordt juist die eenzaamheid van hem wordt nog schrijnender en nog zal nog beter overkomen, denk ik. Dus de voorstelling die we zondag gaan doen is echt de eerste try-out. Dus ik nodig echt iedereen uit
0: om te komen kijken. Zondag 27 september in de Celeb Studios in Wormerveer. Dank je zeer.
1: Hartelijk bedankt.
0: Morgen zit hier Wilfried de Jong.

0: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
1: En weet nog meer.
0: Wat was er de afgelopen week te horen en te zien? Wat kun je komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
1: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
0: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
1: NPO Radio 1.
0: Wie luistert,
2: weet meer.
3: Ster. Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
4: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
5: Interessant. Wat verdien jij dan?
4: Zo open bedoelen ze vast niet.
6: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
3: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
6: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
7: Ja, kun je laten staan?
8: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
9: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
10: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
11: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
10: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
11: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
12: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
0: NPO Radio 1.
13: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in en de ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck klem op een fietspad en daarna werd ze tegen de grond gegooid en trapte de mannen tegen haar hoofd en bovenlichaam. Ook werd de vrouw bespoten met verf en werden er foto's van haar gemaakt. Een Nederlandse vader is in België veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. De jury vindt het bewezen dat de man in 2021 weigerde om medische hulp in te schakelen voor zijn zoon, terwijl hij corona had. De jongen van 14 overleed uiteindelijk en zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden in het huis van zijn vader. De man is streng religieus en hoopte dat zijn zoon zou herstellen door te bidden en door rust. Naast de vader werden ook 4 andere volwassenen veroordeeld. Zij kregen celstraffen van 1 tot 3 jaar. Op het terrein van een afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo staat een grote afvalberg in brand. Daarbij komt veel rook vrij. De berg zou bestaan uit snoeiafval en kunststof, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen proberen het vuur te bestrijden, onder meer uit Duitsland. Hoe de brand in Dinxperlo kon ontstaan, is nog onduidelijk. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle katten plek is, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn vannacht. Morgen veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 89.3 FM.

0: Elke zaterdag op TV West, het West Vandaag weekoverzicht. Een samenvatting van het belangrijkste, opzienbarendste of leukste nieuws uit de regio van de afgelopen week. Elke zaterdag vanaf 7:30 ochtends en daarna in de herhaling. Het West Vandaag weekoverzicht. In 20 minuutjes ben je weer helemaal bij.
1: Alleen op TV West.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 70s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 70 plaat kan ik voor je draaien en waarom? Nou, zet dat even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl. En dan zeg ik tot vanavond.
0: 70s at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet onder meer Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de leiding beheert. Nu valt de groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het oliebedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. Ook zorgt de onrust in het land voor extra druk op de internationale oliemarkt. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in, het ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck, klem op een fietspad. Ze werd tegen de grond gegooid en vervolgens trapten de mannen haar tegen het hoofd en bovenlichaam. Een brand op een terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. Criminelen hebben het steeds vaker gemunt op brandweerkazernes. Vorige maand werd er 25 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven willen vooral het kostbare gereedschap hebben dat ze zelf kunnen gebruiken bij andere inbraken. Ze knippen er rolluiken of geldautomaten mee open. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Omroep West is voor nieuwstips ook bereikbaar via de tiplijn.
1: Hartelijk dank voor het bellen naar de tiplijn van Omroep West.
0: Nieuwstips voor radio en TV West en omroepwest.nl. Bel 070 307 8008 of mail naar tip@omroepwest.nl.

0: u kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Ze zijn in de woonkamer en zien op dat moment niet dat deze jonge man langskomt fietsen op een fatbike. Hij is duidelijk aan het checken hoe de situatie ervoor staat bij de woning.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.
4: I'm

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Zij zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de leiding beheert. Nu valt de groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het oliebedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle dieren plek is, worden enkele tientallen nog in de woning gevoerd. Het weer op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kans op mist. Overdag veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dichterbij 89.3 FM.